0: 9 in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, gruttegezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakkers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakkers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakkers. Els Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ben
1: al. Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goeiemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, ben je erbij, Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was vleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Nettelo.
4: Nee, dat is Nettelo.
1: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt-het-vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de berg.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: In straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt toe?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joeterdij.
3: Straffenzaken, deal in. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Friesland non-stop.
9: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: online in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, gruttegezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Vannacht is er web.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: No in Friesland.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie. Uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Fjouwerend Weinig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. En tot nu toe zijn er al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden. En Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren planten zich razendsnel voort en dat is een probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Dat bedrag kan volgens deskundigen oplopen tot 1,2 miljard euro per jaar als de plaag niet wordt aangepakt. Het weer droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten van het land lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden wat buien, dan 's middags af en toe zon. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk in Noord-Friesland. De politie kent Nijmegen, Goed Broeken en organiseert het Joods een wervingsdij. Dadelijk kijk het waar met Jan Jonkman en muziek van Lou Rawls.
2: Voor een nieuwe Opel, Haima, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: Simmer in Friesland.
5: Dit je het meeste ook! Blik het mogelijk op 4 minuten te liggen!
6: Dit had ik nog nooit, jongen!
7: Dit werd de tijd van het scootje, de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in Boatschapjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest voor deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Noe in Friesland.
10: Jacob Stelwagen.

0: crazy about you, babe.
1: Lou Rolfe en Diana Reeves en Fine Brown Frame.
2: Van 8 tot 9 uur, Noe Friesland.
1: Goedemorgen en welkom bij Noe Friesland. Dit is nu 6 juni. De politie kent Nijmeesken Goerbroeke en organiseert het juist een speciale wervingsdij. En een keningslied is officieel uitgebracht, inspireerd op het Fries Goslied.
3: Klinkt dan en daar verrie, wat er in zit. Tra da da di da da.
1: Maar nu is het waarbericht Ietkwad, mij Jan Jonkman en goeiemorgen.
4: Ja, Jacob, ik een goeiemorgen. We hebben vanmorgen hier nog even wel even een glimpje zinnen, maar de bewolking heel gauw de oerhand en dat bloot dit juurt ik houden. Van de midden loopt de zwakke sturing van Zuidwest en wat eerst door de provincie en dan hebben we het tweede pad van de midden wat lichte rein en wat stoorrein. De temperaturen juurt dan zo'n 18 tot 20 graden, maar een matige zuid-zuid-eerste wind. Vannacht loopt er weer een steuring oor en dan heb ik weer een tal buien. Dan is het 13 graden en helpt de wien ik allemaal. Morgen heb ik nog wat enkele buien in de midden weer droeg en dan de zinnen erbij is het zo'n 18 graden. Wel staat er morgen een krachtige zuidwestenwind, maar uitzit is die zoiets dat zo'n. In de nacht is het nog droeg en het is zo'n 13 tot 14 graden. Maar haast meer hoe het waar.
5: Dit is Omroep Friesland.
2: Ons nieuwe oren,
5: Noe Friesland.
1: Geen enkele sector ontkomt aan vergriezing en dus ook de politie net. In Noord-Nederland is er al langer een personeelstekort en politiechef Martin Schietelsing die hier het kwartlien nog over een tekort van 1200 fulltime banen in het noorden. Een van de mogelijke oplossingen is een wervingsdij. Dat concept bestaat al langer, maar Joert is in haast voor het eerst een noordelijke editie. Wiener Hoekstra van het basisteam Noord-West-Friesland is belutsen bij de organisatie. Een goeiemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Wat houdt het in, zo'n wervingsdij?
6: We hebben hier op het politiebureau in Haas weer wij aanwezig om een gesprek onder te gaan met mensen die te routine om bij de politie onder slag te gaan. Dat is net alleen nog voor functies op stritten, maar ik bijvoorbeeld voor functies in de als HR-adviseur of in de ICT. Dus ik heb politievrijwilligers. Dus op allerlei gebieden ben we wel op zich naar mensen. En op deze manier kunnen we op een laagdrempelige manier vragen beantwoord zien daardoor.
1: Ja, en op wat voor mensen rug ze je bij de CDI?
6: Eigenlijk wel op iedereen. Het is net zo dat we een bepaald profiel zieken. Want we vinden het heel belangrijk dat we mensen van allerlei achtergronden, ook in allerlei leeftijden, binnen de politie. Want dat is ook wel van belang om gewoon een goed contact met de maatschappij te hebben. Dus het is net direct zijn dat we een bepaald profiel zieken.
1: Nee, je houdt al een beetje om. Maar wat voor mensen zieken, wat moeten ze kennen qua achtergrond bijvoorbeeld?
6: Ik ben van de functie af. Van een ICT-mijnwerker zie je bijvoorbeeld weer andere dingen als voor iemand die het politiewerk op stritten dwang heeft. En ik is het zo, vroeger viel het heel bot, dat is de eerste initiële politieopleiding dan moest. Dus dat als je de koers binnen de organisatie. Nou, dat is de les die hen wel wat verhoren. Dus we zijn ik wel op zich naar mensen die bijvoorbeeld wel een achtergrond aan hebben. We kregen al zijn in de ICT. En die het een oerstapmeintje willen met de politie.
1: Ja, ik zei, kijk, politie chef Martin Schietelsing die hier kwartlien oerde tekort van 1200 fulltime baan in het noorden. Verneem je dat heel bot in de dijstige praktijk?
6: Soms wel. Ja, dat wordt de klotten van u vregen. Maar we richten u nou ik al wel wat op de takkomst. Dus we gaan natuurlijk ook wel inzichtelijk wanneer mensen met pensioen gaan. En wat een beetje natuurlijk verloop is. Dus we zijn ik al wel wat in het voor aan het denken.
1: Ja, maar aan de andere kant heb ik de meid zien met over zelfs.
6: Ja, ik dat. En daar maken we soms keuzes in, maar dat klopt.
1: Ja, de politie houdt er heel Nederland. Dit soort van vandaag. De Haas is de locatie voor de drie noordelijke provincies. Net echt centraal. Waarom krijgt Haas?
6: Nee. Nou, waar wil je van? Waar komen nou de meeste oormeldingen voort in Noord-Nederland? En dan geven we in de zitten dat de oormeldingen misschien wat minder binnen. En dat is in dit geval is dat Haas worden.
1: Ja, en wanneer ben je tevreden? Want ik bedoel, die mensen die morgen net rondwerken natuurlijk.
6: Wanneer ben je tevreden? Moeilijk te zeggen. Als wij gewoon een goede gesprek voeren, ga je hoort met mensen die het in ieder geval door een nijdenken kennen van god, dat politiewerk, dat lijkt het nu wel wat. En zich op termijn ommelden, dan zullen we heel tevreden zijn.
1: Oké, ik wens je een heel stort succes en dank voor de uitnodiging.
6: Ja,
1: Wien Hoekstra, weer dat van de politie. De wervingsdij in Haas begint om 10 uur van de morgen bij het politiebureau om de Kimserdeweg. En dit wordt het ontvjouwroeren van een beetje. De sneldijk op de A7 had juist een oerlang dichtvest bij het Jereveen. Dat werd het gevolg van een ongeluk om 3:30 in Hinnen. Bij het ongeluk is één persoon slim verwonden rekken. Terug het ongeluk hoort het verkeer door een grens net verder. Ze hadden omlaat door de A32. Om 9 uur werd de dijk pas weer vrij om. Vlagjes bij een barbecue, slingers bij een tv-scherm of een vissen te warm verlinksnoer. De brouwwacht die was gekocht om voorzichtiger te dan bij het WK voetbal na een week. Kustenpunt van Zwarg, de oranje versieringen, de gilt in de horeca, maar ik heb zitten. Maar liefst de boer Boomsma van de brouwwacht Friesland, wie in de zitten in Lekkum.
0: Ja, dit is hartstikke gezellig, maar op het eerste egen hing je deze vlagjes wat te leeg. We horen minimaal 4,2 meter om dat het in de hoogte mat hingen. En in de breedte mat het 3 hele meter vrij wezen voor de helptjensen, zodat die er veilig doorheen kunnen rijden. En nou, de breedte die helden we hier in de stritten, maar de hichten net.
1: De Friese voetbalsters Kerstin Kasperij en Nina Nijstad. Die hadden hier 90 minuten aan de bank zitten bij de wedstrijd van het Nederlands Golfvertals in Ierland. Oranje verleerde het duel met 3-2 en had er toch directe kwalificatie voor het WK. Dat kwam hier net meer in eigen hand. Nederland zit nu 2e in de pool en kan alleen nog eerste worden als het team die wint van Polen. En diezelfde bij Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Haast in Noord Friesland. Er is een Koningslied officieel uitgebracht, geïnspireerd op het Fries volkslied.
3: Klinkt dan en daar verrie, wat er ook in zit. Tra-da-da-di-da-da.

0: van de soundtrack van de Disney-film Brother Bear. Look Through My Eyes van Phil Collins. Mijn soundbite van koning Willem-Alexander zelfs is het Koningslied officieel uitgebracht. De eerste plaat waar Just Ruud Rikton, bargemaster Johannes Kramer van Natris Friesland, die direct nog te jaren is in het noemen, als gastheer van Koningsdij in Dokkum. Het lied met de titel Klink dan en daverje is kreuntrog Martijn Oostra en de tekst is van Reinoud Ritsma, jonger van Vangrail. En verslaghouder Ben de Jager weer bij de presentatie.
1: Koningsdij is een dag van verbondenheid. Het kan hever, het giet om.
2: Nog van we, nog van tiet, alleen nog klank, maar kun die bliet.
3: Reinoud Ritsma, de zanger van Vangrail, maar ook van het Koningslied. Hier is Joert Uitkaam. Wat voor gevoel had je erbij?
4: Ja, een fantastisch gevoel natuurlijk. Het is een beetje een cadeautje wat we nou weer omjaan kunnen on Friesland ijs. Het is een prachtig noemen worden. En het is echt iets waarvan wij vinden van dat moet elke hier een jaren.
3: En hoe is het om zo'n noemer te scrollen? Want qua tekst, want ja, de scrolls was vaker Fries. Maar dat is echt wel een soort medley's bij de leaks, bij Vangrail. Dit is toch wel een beetje oors. Jij hebt misschien een beetje een ongevoel bij?
4: Zeker, daar heb ik zeker een gevoel bij. En ik, mijn gevoel is echt wel dat je dan, ik wil een beetje om Koningsdij. Maar het gaat er vooral om dat het een feestje is waar wij in vertellen willen hoe fijn het is om muziek te maken. En we weten dat onze koningin, dat ik heel belangrijk vind. En dat ben bezig binnen op squal met meer muziek in de klas. Dus dat is ik een beetje mijn achterliggende gedachte. En dat is begist als het jong best al met muziek. En ik als 64 of 70 best, dat is nog steeds muziekmakers. Ja, en dat is wel een beetje de reëtriët van het feestje.

0: Martijn Oostra, de componist van het noemer, de muziekmakker, laat ik het zo maar even nemen. Dit noemer, hoe bloot dat zou hingen? Waar komt dat toch?
1: Hoe bloot dat hing je? Ja, ik luister een heel soort naar popnummers en zo. En dan pikst wel op wat werkt en wat net werkt. Mijn peer ding ben wel leuk om te nemen. Dat het Fries volkslied ook wel een beetje inspiratie zwargert. Klinkt dan en daverje. Wat er eigenlijk in zit. Tra da da da da. Dus misschien als oprechte Friesen dit jaar. Dat ze denken van ja, je toch iets triggert hier in mij. Dat ik dit graag meisjongen wil. Dus ik denk dat misschien een beetje een taspeling had daarop.
0: En als Jos naar het componeren van zijn noemer, wat maakt het nou voor jou leuk en voor de meesten leuk om naar te luisteren? Is dat de afwisseling of is dat dat je juist focust haar op bepaalde punten in de muziek?
1: Ik denk vooral akkoorden altijd. Dat wordt heel technisch al. Ik vind mineur melodieën altijd heel mooi. En in het refrein naar majeur. Nou ja, goed, dat denk ik dan al heel naai. En op de hechte punten dat de goede akkoorden op het goede moment echt even zorgen van piekenvel. En die melodielijn zorgt er dan echt voor. En maar de tekst van Reinoud vanzelfs versterkt dat heel bot. Dus ik denk dat die componenten te gerren, maar de opbouw erbij zorgt voor een banger.

0: De mak is natuurlijk een heel soort muziek. Wat is in dit nummer oors dan in oren noemers die stel makkest?
1: Nou ja, ik zou zeggen, ik ben oors wat klassieker componist. Dus voor, nou ja, voor brassband, van vaarorkesten, havenbrauworkesten hier in de regio. Daar ben ik een heel soort mensen die dit misschien nog wel eens letter op de standaard houden willen. Dus ik zal het zeker ook bewerken voor orkesten hier in de provincie. Omdat ik oren in mijn kennis daar misschien te gaan spelen, dat soort te gek wijzen. Dus dat het ook een noemer wordt voor de mensen in de gemeenschap om het jaar te letten. Dus ja, dat is heel oors schreeuwen natuurlijk. Oorlijn, oorakkoorden. Maar heel leuk om deze stappen te meiden richting de popmuziek, om het zo maar te nemen.
0: En dan hier is nou oeral te streamen. Komt er ook in die eigen repertoire?
2: Dat weet ik net, want wij spelen natuurlijk net alleen nog maar in Friesland. Dus als we in Friesland spelen en de vraag is er, dan zullen we hem zeker spelen. Maar ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, Ben, is dat ze aasend, altijd aasend Groene Christus, dat elke nieuw site waar je stemmen in de Frieske Top 100 op Klinkdon en Davrie.
3: Het Keringslied, het nieuwe Keringslied, dus dat juist officieel uitgebracht is in een bijdrage van Ben de Jager.

0: Muziek van Christopher Cross, dat wie Sailing. Dadelijk in Noord-Friesland, het waar, maar je jonkman, nee, het Nijs van de NOS.
1: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
1: Op een muzikale wrootreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
1: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
1: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
1: Mai Douwe.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
19: Simmer in Friesland.
20: Dit gaat missen. Oeh,
21: is het mogelijk op 4 mensen in de linkerzijde?
20: Dit had ik nog nooit, jongen.
19: Het is weer de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was sto om deze evenementen heen in basketbieren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
22: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
24: Noe Friesland.
25: Jacob Stelwagen.

0: Omroep Friesland.
1: Het Olympisch goud van Tattoos in Fitchen hier een hichtepunt in Jorrit Bergmans zijn carrière wijze maten. Maar in diezelfde periode belibber ik in van zijn dieptepunten. Hier een letter vertelt er voor het eerst door. Het waarbedocht Jan Hoekman, een goeiemorgen.
2: Jacob, goeiemorgen. Dus Martijn, ik.
1: Ja, het is Rick, inderdaad. Ja. Ik vind het een beetje frisjes eigenlijk.
2: Ja, het weer vannacht. Het weer vannacht wat droger, klaren wat op. Weer vannacht zijn nou, de minimumtemperatuur in de lijn zit tussen de 11 en de 12 graden. Dat we de waarnemingen nu tegen maar riepen: Bakkenveen, dan Waterpijn, Laaksem en Akkerm geloven mij. Maar die temperatuur die binnen oorlog rond nou zijn 14, 15 graden. Van een morgen in het eerst nog even een glimp zinnen, maar dat weer een gauw oer. Want de bewolking die scoot alweer vanuit het zuidwesten oer. We zitten dan juurlijk in een vochtige luchtsoort, maar in zuidelijke streming. En dan had de bewolking die het juurlijk oer gaan. Mogelijk nog even een glimpje zinnen, maar dat is dan een cadeautje. Het zal net een soort voorstellen. Want van een midden komt vanuit het zuidwesten een zwakke storing die op een naai midden. Jout je al wat uit, trof wat lichter rein en stouw rein. En dan hebben we jouw temperatuur om de 18 graden per waardeiland. Dat ze nog krijgt de 20 graden in het meer de provincie. En er zit een matige zuid-zuid-eerste wind. Jong ik altijd nog wat enkele lichte buien. En vannacht neemt de buigactiviteit weer trof van een orensteuring die vanuit het zuidwesten nu kant op komt. En dan kennen we ons even de budden de buien wat pittiger. Koud is vannacht net, maar zo'n 13 tot 14 graden. En de wind die herdert vannacht ik al uit het zuiden waai. En dan hebben we het zitten zien 5.
1: Ja, dat is wel een zorgen in morgen. Die temperatuur, kan ik nog een beetje omheen of slag het op meneer?
2: Nou, dat wordt een poepentoer, man. Want we hebben mooi maanden. Eerst ik nog last van steuring. En dan ik nog even vooral in de maand. Ik nog een tal buien. Eerst een tal buien letten dan wat lichter rein. Het is dan ik wat skier en diezig. En in de rin van de maand wordt het vanuit het zuidwesten waar we droeg. We krijgen we het invloed van wat hege druk. Het zal net een heel skoofd worden. En dan hebben we in de midden komt de zinnen er wel even terug. Als we dan de temperaturen zien, dat is zo'n 14 graden in de buien en in de midden. Maar de zinne is dan zo'n 18, 19 graden. De waardeilanden is zo'n 17 graden. Wolt staat er morgen een krachtige zuidwestenwind. Een gemiddeld een kracht 5, maar uitzit is een 6. Dat zo. De wettersport moet er maar even rekening mee horen. In de nacht is het droog en dan heb ik temperaturen om de 13 tot 14 graden.
1: Ja, geeft het nog?
2: Ja, we zijn er al.
1: Oké.
2: Hoe is net hier niet waterbelling, volgens mij.
1: Oké, doen we dat net. Dan vreeg ik die vol naar de dagen daarna, want die vervolg die zit er eigenlijk al zo'n beetje de hele week in. Bloedt dat zo?
2: Ja, dat bloedt. Ik zou mensen die hebben de bewolking ik doorgaan dat de jongen is droog. Als dit wel een matige zuidenwind is, dan 20 graden in de jong en in de nacht hebben we rein. Is zo'n 14, 15 graden. Nou, deze wijze en toonje, we kennen kwartig wijze een afwisseling van wolken en zinnen. Uiten trouw enkele buien en het is 15 tot 17 graden. En is dit het algemene matige dat krachtige westenwind. Nou ja, sageervetje, de buien binnen voorlopig nog net opdroegen.
0: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Oort 9 uren,
0: nou in Friesland.
4: Zijn auto's zijn met neer wat? Wat moest ik mij zo schieten geven?

0: De Waardwijn van Jaap Lauwers. Ze noemen dat de Dudelskeun is voor de band Briekebeck. Nog voor de verdubbeling van die Waardwijn. De natuurkijn gaat straffe zaken van start in Friesland ook. De Riege vertelt door de intrigerende strafgeschiedenis van Ljouwert en de Blokhuisparten. Efter het warden van het monumentale pand waren eeuwenlang schokkende straffen uitvierd. Liefstraffen, executies, wie een ontoorschaffing van de deerstraf in 1870 hiel gewoon. De Blokhuisparten ziet vol mijn verborgen verhaal die wijzen op deze ijselijke strafgeschiedenis. In de driedelige Friesland-serie Straffe Zaken brengen de filmmakers Wilfried Bijma en Jelmar Hoekstra deze verhaal met de lippen. Pieter van der Ende van het historisch centrum Ljouwert die vertelt in de Riege hoe die strafgeschiedenis in Ljouwert. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, lijf- en doodstraffen in Leeuwarden. We kunnen ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. Maar tot 1870 was dat een normale zaak voor Friesland. Hoe zagen die straffen eruit?
1: Nou, dat was heel divers. Trouwens, de laatste doodstraf die in Leeuwarden, dus in Friesland, voltrokken was, is in 1860. Maar lijfstraffen, dat is in 1854 afgeschaft. Maar lijfstraffen, dat kon brandmerken, geeselen, het uitsnijden van de tong, het verliezen van een hand. Het is voor ons nu heel erg breed, maar ook stokslagen. Ja, of gewoon op de kaak staan en dat op een marktdag iedereen kon zien dat je diefstal had gepleegd of dat je prostituee was. Gevangenisstraf was eigenlijk tot ver in de 19e eeuw niet heel gebruikelijk. En heel veel straffen waren dus lijfstraffen. En in sommige gevallen, bij hele zware vergrijpen, betekende dat de doodstraf.
0: Ja, en dus ook nog in het openbaar, als ik het begrijp.
1: Ja, in de stad zelf had je meerdere plekken. Vroeg in de 15e, 16e eeuw bij de Brol. De Brol werd ook wel de Beulsbrug genoemd. Dus daar vonden onthoofdingen plaats. Vlakbij het stadhuis, bij het Hofplein. Ook bij de Blokhuispoort zelf, dus voor de Blokhuispoort. En aan de Harlingervaart, dat was toen eigenlijk de drukste verkeersader van Friesland. Dus van de mensen die vanaf de Zuiderzee over Harlingen, Franeker, Leeuwarden binnenkwamen, had je iets buiten de stad, ook zo werd een stukje water ook het Galgenrak genoemd. En het stuk veld, de Galgenvennen. En daar werden de mensen die in de stad ter dood waren gebracht aan een galg gehangen met een opgemetselde put. En die bleven daar hangen. En dat was eigenlijk een waarschuwing voor alle mensen die de stad binnenkwamen van wees gewaarschuwd. Hier wordt wel recht gesproken en goed op iedereen gelet.
0: Ja, de documentaire serie gaat duidelijk over de strafgeschiedenis van Leeuwarden. Maar gebeurde dit alleen in Leeuwarden of ook op andere plaatsen in de provincie?
1: Toen Leeuwarden hoofdstad werd voor Friesland, betekent dat ook dat eigenlijk alle grote zaken, met name ook de doodstraf, maar ook lijfstraf, in Leeuwarden plaatsvond. Het hoogste rechtscollege, het Hof van Friesland, dat zetelde in de kanselarij. Dus daar werden ook de doodstraf van uitgesproken. Dus ja, dat concentreerde zich eigenlijk wel in Leeuwarden.
0: Ja, en het gaat dus ook over de Blokhuispoort. U noemt het ook al een paar keer. Wat vooral speelde die Blokhuispoort dan hierin?
1: De Blokhuispoort zoals we hem nu kennen, of althans het gebouw, is rond 1870 gebouwd. Het was toen een hele moderne strafgevangenishuis van bewaring. Daarvoor was het eigenlijk een complex van gebouwen. Er was een tuchthuis, gevangenis. De hygiëne was toen slecht. Maar er waren ook nog wel eens grote ontsnappingen. Dus er zeiden van, nou, er moet echt een moderne gevangenis komen. Maar het gaat eigenlijk terug tot voor 1500. En toen was het een dwangburg waarvan uit de stad werd bestuurd. En geleidelijk werd dat een gevangenis met ook zogenaamde pijnigtoren. Dus je moet zien dat ze een soort toren waar allemaal martelwerktuig stond. Een beetje vergelijkbaar met ook wat we nu nog in Den Haag hebben. Dat is de gevangenpoort waar dus ook de scherprechters en dergelijke hun werk deden.
0: Ja, en zo'n doodstraf, ja, die moet ook uitgevoerd worden natuurlijk. Door een beul, een scherprechter. Was het nou echt een beroep? Was daar een opleiding voor? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Eigenlijk waren dat families. Het ging van vader op zoon over. Je had zeker wel wat aanzien. Het was veel van de scherpe beul. Of beul is eigenlijk meer dan wat een scheldwoord. Of het hulpje van de scherprechter. Je noemde het eigenlijk scherprechter. En veel van die scherprechters woonden ook relatief dichtbij bij de Blokkerspoort. Dus veel scherprechters wonen op de Werzen. En natuurlijk zat er niet, het was geen dagelijkse taak. Dus sommige scherprechters, zoals de Dirk van Gorkum, die was ook nog een klein beetje chirurgijn, arts erbij. Die kon nog wat medische handelingen uitvoeren. En zelf heb ik ook een tijdje op de Werzen gewoond. En daar woonde ook de laatste scherprechter van Leeuwarden. Dat was Johannes Ras. En die had relatief weinig werk. Die was daarnaast ook verver, dus schilder. En ze deden wel meerdere banen, hadden ze erbij. Maar het gaf wel een bepaald aanzien.
0: Ja, en u heeft ook de familie van Gorkum. Die is volgens mij misschien wel de bekendste beulenfamilie van Leeuwarden. Uit uw woorden proef ik dat ze daar ook nog wel wat status aan ontleende.
1: Ja, want als je het kijkt ook wat qua vermogen en wat ze bezaten aan een huis en dergelijke. Dat was zeker. Het bracht ook zeker wel wat op. En zeker omdat Dirk van Gorkum natuurlijk ook nog wat geschoold was. Je moest ook anatomische kennis hebben. Want als je een hoofd van een romp moest scheiden, ja, dat moest in één slag. Dus je moest ook weten hoe zo'n lichaam eruit zag. Sommige lichamen van gevangenen werden er daar ook nog weer ontleed. Dus een soort medische kennis. Dus het waren zeker geen brute krachten of domme mensen. Het waren best wel mensen met aanzien en die ook wel wat die wat konden.
0: Ja, en het was dus het gebeurde in het openbaar. Legde u net ook uit. Kwamen daar veel mensen op af?
1: Ja, daar kwamen heel veel mensen op af. En dat is Leeuwarden hebben ook de naam bijnaam Galgenlappers. En dat was eigenlijk zo ook. Leeuwarden die deed de doodstraffen voor heel Friesland. En vond eigenlijk ook dat de andere gietenijen, dus gemeenten, mee moesten betalen. Maar die andere gemeenten zeiden nee, eigenlijk doen we dat niet. Want alle inkomsten gaan aan de Leeuwarden. Want als iemand ter dood werd gebracht, dan trok dat uit heel Friesland publiek. En er waren zelfs echt marktkoopmannen die deden kraampjes, die hadden gewoon drinken en eten te koop. Je kon speciale gedichtjes kopen die die dag werden die speciaal voor die dag werden gemaakt en gedrukt. Dus dat trok duizenden mensen. En bij de laatste executie in 1860, dat was op het Zeiland, wat later Wilhelminaplein, dat trok, men zegt dat het rond de 10.000 mensen daarop af zijn gekomen om dat bij te wonen.
0: Het klinkt alsof het eigenlijk entertainment was.
1: In zekere zin was het dat denk ik ook wel. Want het was natuurlijk in een tijd van mensen gingen niet op vakantie, geen tv en dergelijke. Dus het was een belevenis. En er zijn zelfs wel nog uit de 19e eeuw wel dagboeken en dergelijke, waarin kinderen nog herinneren dat ze bijvoorbeeld met de dienstboden er naartoe gingen en op de schouders werden gezet om het ook echt te zien, om te kunnen zien wat er gebeurde. Dus het klinkt misschien een beetje wreed en luguber, maar het was in zekere zin ook wel een vorm van entertainment, ja.
0: Ja, en in 1870 werd dus de doodstraf in Nederland afgeschaft. En overgelopen van de Leeuwarden burgemeester Sybrand Buma was destijds president van het gerechtshof hier in Leeuwarden. Heeft hij een rol gespeeld in die ontwikkeling?
1: Ja, het is op zich wel bijzonder. Dus voorouder van de burgemeester. In 1878 is eigenlijk de eerste keer levenslang. Dus echt levenslang. In plaats van de doodstraf uitgesproken tegen een vader, zoon en neef Dalstra. Die een familie in Nijegeer, Smallingerland hadden beroofd. En zij zijn de eerste die door een voorouder van onze burgemeester levenslang kregen in Nederland.
0: Ja. Heel bijzonder verhaal. Bedankt voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
0: Pieter van den Ende, van het Historisch Centrum Leeuwarden. En de lien van de treindierige Friesland Doculieren Straffenzaken is Joer te zien om Jelve Fjouren op NPO 2. En morgen van 4 voeren alle oeren bij Omroep Friesland.

0: Shanna Spiro en Material Lovers. Het is nou 9 minuten voor 9. Het Olympisch goud van Tartus in Sitchin. Hier een hechtepunt in Jonathan Bergman zijn carrière wijze maten. Maar in diezelfde periode belebrek je van zijn dieptepunten. Hij waard boetenslenten. Bij de ploegheftevolging kreeg een soort drek omheen. En poseerde letter kende daar Iepen over praten. In het programma Beat vertelt Bergman hoe de periode voor hem weer.
1: Ja, we hadden het hele debakel met die teamverzoer gaan. En ja, het nadeel van ja, de paar dagen ervoor won ik goud op de 10 kilometer. En ja, de Olympische Spelen ja, is toch het grootste toernooi in ja, waar je kan rijden. En daar had ik bij dat het vol in de belangstelling zit. En ik met die teamverzoer, ja, kreeg ik ineens... Dat trok een hele soort ja, negatieve reacties om je heen. Vooral op de sociale media. En ja, dat heeft toen wel een grote impact op je.
2: En hoe uitte zich dat?
1: Ja, voor mijn gevoel wie ik daar wel vrij snel overheen stapt. Maar ja, toch letter ik in mijn carrière pas... kreeg ik daar sleepproblemen terug eigenlijk. Dat hier, op dat stuit hier ik dat net echt in de gaten, dat het daar terug kan. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik wat sleepproblemen. Vooral rond belangrijke wedstrijden. Ja, kon ik eigenlijk ja, net goed meer sliepen. Mijn lichaam ging een beetje in een soort ja, paniektast aan eigenlijk. Daartoe presteerde ik gewoon onder de maat, omdat ik net goed slepte. En pas later kwam ik daarachter. Op een gegeven moment heb ik een soort van traumatherapie gehad, EMDR. En daar kwam het voor dat het, ja, dat hele teamverzoet gebeurde. Ja, wat je precies dan ik dacht die jaren.
2: Heb je destijds een praten onder die thuis hoorn, onder die dwarp en oude bomen?
1: Ja, als je toen naar die spelen, dan, ja, omdat je dan zo'n negatieve golf hoe je in krijgt op de sociale kanaal, krijg je eigenlijk het gevoel dat de hele wereld in eerste change is, terwijl dat helemaal net zo is. Ja, dan verneem je wel van dat, hoe belangrijk familie uit voor je is.
2: Ja.
1: Nou, je familie is toch een veilige haven wat dat betreft. Ja.

0: Do you believe in magic? The Lovin' Spoonful.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Op en Uit met onderorden Roelof Lausma. Roelof, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Jacob.
0: Wat heeft?
2: Nou, wat hebben we net? Maar dat is heel flauw natuurlijk, want ik mag vertellen wat we volgen. Nee, we hebben echt een heel soort leuke festivals. Onder andere het Fries Straatfestival. Just de Joen al begon. Maar Joert zetten ze echt, pakken ze grut uit met muziek en theater. En wij zijn heel wies maar dat we live in de studio in van de grutte Lucas, hè, dat is de theatergroep BOT, B-O-T. En zij spelen het stik Waanzin, of Waan. En het gaat ook Waanzin. En dat zullen ze dus aan zijn buurt live doen. Vierde zorgen we fruit op het Ierpelospeel van Snakke Borden. Ik daarin zit een heel mooi live optreden. Dus dat ben ik wie is mooi. Twee jonge famkes die het mooi spelen. Want daar mag natuurlijk wat naar je onwas komen. We zorgen fruit of we zorgen naar de Matahari Experience in Lauwet.
0: Ja.
2: Misschien heeft het wel schoen. Daar ben op skaat te plakken. Als die in de stad biskist wat ontdekken hoe het leven van Matahari.
0: Ja.
2: Dat is heel aardig. En daar ben ik op plakken. Daar kist gewoon haar leven wegzien. Op een bepaalde manier verbeelden.
0: Dus dat je het in haar bettenhoes?
2: Ja, in haar bettenhoes deed is iets heel moois maken. Dus daar zorgen we naar. En het is nog meer festivals. Oorwieken hebben een festival in Lauwet. En No Hewitt is ook het Ut Snake Festival. Ut Snake moet ik zeggen.
0: Okay.
2: UT Snake. En dat gaat door eigenlijk alle culturele organisaties die het wat moois dienen hebben, het al doen hier. Die litten haar familie nog één keer zien.
0: Komt Klaas in het helemaal symbool met een plan?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dat is niet met de zeg, nee, maar ik zeg, er is de vragen op inkomen. Dus ik ben blij dat het er is.
2: Stuur die vragen op. En als het een tip is van het stinnen, ik even sturen.
0: Oké, super. Succes. Dit is Noe in Friesland. De tweede liedje van deze sneeuw begint met je om tal worden. Graag wat dan van Noe en Noffelijke Moon. Dag.
3: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
3: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
3: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
3: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer, iets dat geen mening heeft, iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse

0: Bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: En wij zitten er helemaal klaar voor. Op een uur is er weer maar een mooie morgen vol met al je uitgangstips. Zal ik eens genieten van het beste wat Snits en Omkrieten te bieden had. En we hebben een live optreden van Bot, dat is B.O.T. En dat is het Stritste Festival Act in Ljouwert. En daar is echt heel soort vlecht op een kooi, dus dat mag je even shit.
2: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasgat.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Op een uur.
6: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Een hele goeie morgen en welkom bij Op een Uut. Om te mooi tolven, oeren, jest en sjost wat de leukste uitgaanstips binnen voor de komende dagen en weken.
1: En na je al wat zien, dan doeken we in de skiertnis van de, ja, ik vind het, de bekendste inwender van Ljouwert. We hebben een hartleid, Matahari. Op verskate plakken binnen uitstallingsoer haar lippen te zien.
0: Oké, wat zoest er dan maar, hè, maar Matahari?
1: Ja, wat zoe ik dit dan toch eens bij haar met die vrouw, hè?
0: Denk ik nou, ja, doen ze zo, doen ze wezen. Nou, vierde komt ik boeken weer een Trientje van de Stegendel. En ze jouwt de boekentips van de Simmer. En Janneke Slump, zij is onze gids terug de natuur.
1: Ja, wie krijgt er een lekker bakje koffie bij jou? Misschien ook wel. En in Snits liet de culturele club zien wat ze te bieden hebben. Lykos Must, de musical opleiding en de Bogeman Big Band.

0: Come on, let's go van Las Lobos.
1: Lieke is alles nu en iepen wij de Moon Mai de Natuur. En dat doen we met verskate specialisten, zaakkundigen en ik amateur natuurfanaat. Mensen die gewoon slug binnen op de natuur. En een daarvan is Joert vrijwilliger Janneke Slump, een nijgezicht. Zij is vrijwilliger van de Friese Geer. En ze jouwt echt op zien hier een heel soort excursies onder oren in de Ardeveen. En specifiek op een plakje deel uit in het.
2: Ja, in het Wiekelslaan, hè?
1: Ja, maar heeft die hoed wel even mijn naam, toch?
2: Ik heb het even, ben juist even weer in het veld geweest. En heb ik even zacht en ik heb het weer vol. Ik heb even mijn naam.
1: Ja, gelukkig. Want het Wiekel, daar zijn we het nou juist door, hè?
2: Ja.
1: De leefde van de Ardeveen, het te krijgen mijn excursie die morgen is.
2: Morgen is de bedoeling dat we maar de jeugd de Ardeveen ingaan en dan mijn naam het Wiekelslaan.
1: Oké, okay. En daar kunnen we wel wat mensen bij?
2: Dat zullen we wel heel leuk vinden.
1: Dus het idee is nou dat je ze, de ouders en de pakers en beppers en misschien die mensen die zitten te sjennen, te sjoggen, dat je die even enthousiasmeren.
2: Dat zou wel mooi wijzen als ze Safië krijgen.
1: Nou, ik heb nou al zin in. We hebben alleen voorpraat, Janneke en ik, en dat wordt hartstikke leuk. Nou, laten we eerst even beginnen bij het begin. Want hoe zit dat bij jou in de natuur? Waar is dat ooit starten?
2: Nou, dat is eigenlijk maar het lepeltje in, jong, hè? Dus hij de mem win ik van de natuur. Dus mem dat die gekke plantjes en bloemkes. En dus hij en mijn broers dat win vogels en viskers.
1: Oh ja.
2: Dus als ze een stipje in de lucht zeggen. Nou, oh, bruine kiek, wist wel. En dan dachten wij zien alleen nog maar een stipje. Maar ze waren dus mij jong, van jongs af aan. En de plantjes, juist mem stimuleerde dan dat we een herbarium maken. Dus dan moesten alle plantjes in de Bijbel te droegen. Een stukje krantenpapier en een bloemke erop en dat droeg je in de Bijbel. Dat wie vroeger zei. Dus dan is op een bepaald moment een heel mooi album met allemaal droege bloemkes erin.
1: En dat heb je altijd mooi kregen?
2: Ja.
1: En ik geloof dat je hart hier ook nog een stukje loon, hè?
2: Maar nou, zo, ik ben al van de jermoedertijd, dus dan scharrel je zelf alles bij elkaar. En mijn ouders die en ik een stukje turf zat, wij dat zijn, een stukje veengroen, werden we dan turf steken konden. En zo gauw we erin konden, gingen we mooi, want hij stuts dan de broodjes turf uit, broodjes veen. He, het is gewoon uiteindelijk een plantenmassa die deer is, die is dan uitstekst. En wij moesten de broodjes oppakken en in een soort van piramide daar lezen, zodat ze droegje konden. En dan hingen we wel wat voor de kachel, want ja, het waren opbouwend.
1: En joh, dat ik mooi, hè?
2: Ik heb een stukje turf mijn naam, zo sint Wurre. Hij is net zo voor Jim Wetten misschien het niet eens
1: nou,
2: wat
1: ik heb dat nog nooit broek, maar dit is de turf.
2: Dit is
1: misschien
2: turf, maar, dit is, ja. Ja, en dit binnen uiteindelijk alleen nog maar deerde planten. Als zo in Jim kom ik wel eens in het Wiekelslaan.
3: Ja, ja, vaak.
2: En als er is, dan viel ze dat die bloeien op een deel giet.
3: Ja.
2: Nou, dat betekent dus dat op de planten er is in feite.
1: En dat is dit brokje?
2: Ja.
1: Bruin spul.
2: Ja.
3: Wauw.
1: Roept het ook nog? Maar een beetje. Het roept het muffig, hè?
2: Ja, het is een beetje muffig. Maar dat jij het zegt.
1: Maar net in roept het meer? Omdat het
2: nou,
1: te stoven?
2: De binnen whisky distilleerbedrijven die riekt het graan nog voordat ze whisky maakt. Net alle whisky, maar sommige whisky soorten. Dan heeft natuurlijk nog turf droeken waast.
3: Ja. Oh ja, wis.
2: En er heeft nog potgroen bij turf.
3: Ja.
2: Maar het wordt net zo vol en meer uit de groen hellen natuurlijk, want we willen die cultuur horen.
1: Ja. Ja. En hoe meer dat eruit gaat, hoe meer CO2 nevens mij ik omheen komt, ja, dat is ik helemaal net goed.
2: Dat is ik allemaal net zo best.
1: Maar is ze van nou, ik was volle mogelijk bij dat die Ardeveen niet hebben, specifiek dat Wiekelslaan.
2: Ja.
1: Nou, laten we daar maar beginnen, want stel je voor morgen komen er een heel soort bij, een stuk of 20.
2: Nou, mijn zien, mijn paken en beppen en hij en mem ik, ja.
1: En waar begint het dan?
2: Nou,
1: wat vertel je daar?
2: Wij starten dan aan de dominee van de Veenwaai, Jim wel bekend. En dan starten we bij het ooievaarsplak. Een parkeerplakje waar je direct al een hele hoop ooievaarsnesten vinden. Nou, er zitten nooit jonkies bij, dus dat is sowieso al heel mooi om te zien natuurlijk. En Ben, dat ze Sint-Wurgers, ik allemaal een smartphone. Ik heb een mooie fotootje maatje natuurlijk, hè, van de ooievaars.
1: Ja, ze zijn goed te zien.
2: Ja, ze zijn heel goed te zien.
1: En ons ben ze goed te jaren, hè?
2: Ja, jongen.
1: Ja, dat kun je kleppen, dat heb ik nou maar.
2: Dit is hun communicatie. Zo vestigen ze de aandacht op hunzelf.
1: Ik heb er een filmpje bij. Want... Ze staan dan op het nest en ze klapperen.
2: Ja, soms de kop ook naar achteren. Ja. Hè? En dan de snavel helemaal hier met dan maar klepperen.
1: Maar dat is notieherren in de
2: ochtend? Ja, juist het volop.
1: Nou, dan begin je voortdurend mooi om die route.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Nou, en dan is de bedoeling dat we bij mij nemen en dat we de zintuigen prikkelen. Hè, wij moeten ze dingen sjellitten, jaren litten, prillen litten, vielen litten. Dus alle zintuigen moeten even in beeld komen. Dus vogeltjes lustri, plantjes sjen van dichtbij, wettermunt, dat heb ik even mijn naam. Want je betaalt daar natuurlijk een beste prakjeeld voor dat je een kopje munt thee bestellen. Maar je bij u groeit dat volop en het is woekerspul. En als je nou even roeken,
1: ja,
2: dan
1: dit zal ik
2: even kneuzen.
1: Ja, maar kun je dit zijn de thee?
3: Heerlijk.
2: Dit kan je zijn in 24 dagen.
3: Lekker fris.
1: Dit drink je hem wel eens? Ik wil een munt thee bestellen. Je hem dat wel eens?
3: Zeker.
1: Ja, ah, heerlijk. €4 verder.
2: Ja. Het is een gouden handel, hè? Gouden handel.
1: Beetje heet water en wat plantjes, hè?
2: Ja, heel clear. Dus maar dan ging maar die, soms mijn klas vol ben, ging ik het veld in. En dan zeg ik, nou, mijn stiekem even een bosje plukje. Want ik heb de juf aansnemen, dan kom ik een theemaatje. Nou, dat vind ik geweldig natuurlijk. Dus dat, hè, en dit pruwen ik, dat liet ik ze gewoon opeten. Lekker.
1: Ja, ja, maar dat viert de mensen heel vaak, hè. Dat
2: ja,
1: het de natuur
2: maar dat
1: is. Dat eigenlijk gewoon, dat we dat een heel stuk moeten krijgen. Maar dat vertel je dus heel mooi. En dan komen we uiteindelijk bij dat wiekeltloon uit. Het tetto is dat ook mooi.
3: Ja, prachtig. Ik kom dus zo vaak.
2: Je pet zit op een bankje zitten.
3: Ja.
2: En zo jij het eigenlijk, hè. Als het nou een zendmoment ziet, vullen worst, dan kies je daar op een bankje zitten.
3: Ja, daar hangt de hoe bij, die hak wel door de lijnen, want dat is belangrijk.
2: Dat
3: en dan zitten we daar te jaren en dan sjoggen we hieroor in. En dan, hoe rustig wist ervan?
1: Ja, want wat sjoggen we nou op deze plaats?
2: Nou, dit zijn petgatten, hè. De hezen, zo, dit is natuurlijk wel een beetje onderhouden en naaimaken. Maar vroeger waren dan die turfbroodjes, die waren uitstutsen. En dan kwam er een gat, werd wetter in kwam. Want dat wetter, dat stiet natuurlijk hoe ze heeg. En dan waren die broodjes, die waren daarnaast op zijn legakkerlijn te droegen. Zat ik dat van mijn heidier natuurlijk, hè. Maar dus dat wordt nou beheerd om die historie gewoon in beeld te houden, als het ware. Dus Kerstof Sjen heeft petgatten, werd de turf uithel is, heeft de legakkers daarnaast, werd leidt de droegje. Dan hebben we een stuk moerasbos. Nou, dat is natuurlijk zo spannend dat het maar kent. He, dan heb je de houtsprokkelpaatjes terug het moeras heen. En daar groeien dus de zwarte elzen. Maar daar heb je een hele hoop mooie blompjes. En biem die daar echt tussen. En veenmos. Westfossen, die pak je natuurlijk in de winkel. Ik kan een hele hoop yieldbetellers. Spagnum heet dat. Maar dat groeit daar dus ik volop. Dus dat maakten we erbij. Ik zien litten. Dan liet ik ze stiekem in je van de groep. Liet ik ze even springen op het trilveen. Dat ze heel goed vielen kennen. Hoe dat op en deel gaat. Hè? Dus dat er echt wetter onder leidt.
1: Dus een heel soort belibbing.
2: Ja.
1: En had je dan die hele route dien, hè? Wat zei ze die band dan naar de tiert?
2: Nou, die onderwijs, en dat heb ik het juist, dat ze een hoop vreetje. Ze moeten vreetje, want je moet de kennis vergaren, toch? Dus hoe meer vragen dat er komen, hoe mooier dat het voor mij is. En ik weet net alles, maar dan komen we samen wel uit natuurlijk.
1: En dan is dit uiteindelijk het doel. We zorgen nou een foto op televisie, maar omschreeuwen even wat we hier zeggen.
2: Nou, toen weet ik mijn groep in Moenijn. En dan ben we starten bij het geologisch monument. En dan hebben die bijna allemaal een smartphone of een iets fototoesteltje. En dan zeg ik, nou, ze hebben een mooi zietje om wat mooie plaatsjes. Dus een libelle op een foto of een mooi blomk op een foto. Maar ja, die band die stroezen natuurlijk overal in. En dan rennen daar wat hinders en die herden stikken echt. Dat is pure bagger. Nou ja, dan maken die jongens natuurlijk terug. Ja,
1: en dat zien we dus ook op de foto. He, tot onder de knibbel staat in de drek.
2: Ja, prachtig.
1: Ja, dat is dus echt wat Ben wil missen, toch? Lekker vies willen, lekker preuwen, lekker genieten. En dan maar eens even wat spul onder de nagels. Nou, boeien.
2: Dat zien ze wij vaak. Door orde kleren aan. Lezen zo'n orde kleren aan. En desnoods neemt ze kinderbroeken mooi. Dat het een probleem worden mocht.
1: Nou, ben je nou nodig met uitjoegen van het feit dat je met Janneke Slump lekker op paard maakt? Dan kan ik me hartstikke haast net voorstellen dat wat je dan nog meer vertellen, ja. Matte. Morgen dus, hoe laat kun je je melden?
2: Nou, ik wil graag dat ze er om 10 uur komen, maar wel ommelden via de website.
1: Van het Fryske Gea?
2: Van het Fryske Gea. Activiteiten het Fryske Gea.
1: Ja, dan is er ook nog een excursie in de bouwpet in Moenijn. Weet je, krijg hoe erin, ja. Wanneer is dat?
2: Dat is in Moenijn en dat is dus bij dat geologisch monument, daar starten we. En dan doen we fotootjes maaitje en blomkes onderzoekje en vogeltjes spotten. Dus alles wat er voorbij komt, dat maakt de aandacht.
1: En dat is echt te vinden op Fryske Gea site?
2: Al die excursies voor de ben ik. Wat hier zijn.
1: 10 juli is er nog fietsen en stappen. Ja.
2: Kerst ik nog fietsen en stappen in het Noorderleeg. Dus er is van alles te dwaan. En Ben hoeven zich net te vervelen, maar ik denk ik net dat ze dat doorgaan, want die hebben 20 zulke volle programma's. Dus maar als ze tijd en zin hebben, dan heet ik ze van harte welkom.
1: Dank u wel, Janneke Slump. Nou, was je vaker komen in een natuurrubriek om te vertellen hoe de mooie dingen in de natuur?
2: Heel graag.
1: We hebben brekstek en heel soort mensen.
2: Ja, zeker.
1: Dank u wel. Leuk dat je wist. En dus even naar de site van Fryske Gea en die oormelden voor morgen.
4: Dit is Ontolvoeren
5: op en uit.
4: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Sweet Goodbyes van Crazy.
1: Het cultureel festival Utsneek begint van de middag om 11:30. Ja, vanzelfs in Snets, dat kent het hoor. Er wordt een podium doen aan alle groepen die het haar in dwanden houden. Mijn cultuur, Utsnets. En ja, ze had hartstikke druk, Joet, maar ze binnen hier gelukkig wel. Even Nienke Ietsje Speerstra en Anne-Marije van der Sluis van de musicalopleiding Must. En ze spelen je ook nog in de Bogeman Big Band. En Nienke, die speelt, Nienke Ietsje speelt van de middag ook nog bij haar eigen band. Dus SMB no year. Dus dit is een hele drukke dij voor hun. En Nienke Heijinga, zij is van de organisatie Utsneek. En zij had haar ek vooral dwanden bij de social media. Nienke, binnen de optredens van Joet van der Stinkst. Oh, daar ga ik met de social media al even lekker aandacht om besteed. Of dat is bijzonder.
2: Jazeker. Ik ben bij heel veel ex geweest. En ik heb daar gefilmd. En er zijn heel veel jonge ex, heel veel jonge artiesten. Maar er is één act die voor mij persoonlijk een beetje eruit springt. En dat is zangkoorspek Hem en Haar. Dat is een, dat is een koor dat is opgericht in een wijk in Sneek, Spek Hem. En dat is een beetje een wijkorkest. En ze hebben een programma van 8 keer dat ze oefenen. En vandaag is hun optreden.
1: Oh. Dus na 8 keer oefenen je is nou al optreden?
2: Ja, ja. Wat spannend. Allemaal Nederlandstalige muziek.
1: Ja.
2: Allemaal van de jaren 80, 90. En ja,
1: en wat maakt het zo leuk?
2: Ja, die mensen die zijn zo lief. En er is een Oekraïense meneer bij. Die zit in de wijk. Die zit daar in een opvanghuis. En die speelt accordeon. Echt heerlijke. Ontzettend gezellig.
1: Hele leven meesken die tekort dus ik vind het een project, Jerk.
2: Ja, absoluut.
1: En ik direct een gezamenlijk doel haast aan optreden.
2: Ja, absoluut. En ja, er zijn natuurlijk ook jonge artiesten zoals de twee dames voor mij. En ja.
1: En als nou dat koor even shit was, waar was dan weer ze, jongen?
2: In de Martinikerk. Om 3:40 tot 4:10 spelen ze daar. En het is vrij toegankelijk.
1: Dus daar kist ze heen. En dan gaan we even naar de vrouwen Nienke Ietsje en Anne-Marije. Want Jim had dus drok. Vertel eens wat over het programma. Wat ging je dan bijvoorbeeld bij Must?
3: Nou, we hebben Must 3 keer het optreden. En tussen terug met Nienke nog voort. En na de tijd hebben wij 10 minuten om te klaar om weer op het volgende optreden te staan.
1: Ongelooflijk. Dus, maar wat ging je dan? 3 keer optreden bij Must. Ja. Wat ging je jongen?
4: We hebben in april hebben Oliver spelen.
1: Ja.
4: En nodigen we gewoon een compilatie van alle feskes die we in die musical dienen hebben.
1: En je speelt ook beide in die musical? En welke rol?
3: Ik heb jouw rol. Ik ben onder andere een lid in de bende van Fagin.
1: Oh ja, ja. En doe?
4: Ik speel het Charlie.
1: Charlie, wat leuk. Dus dat ging van de midjes jongen 3 keer, maar dat dan ik in kostuum?
3: Ja, zeker.
1: Dus als ik verklaar je, die kleren weer uit. En dan Nienke Ietsje, dan 16, dat Oliver kostuum, dat gooist uit. Dan draafst naar het volgende, wat draafst dan hinnen?
4: Eerst hek Must, dan hek Scram.
1: Dus kleren nu, hup, Scram is die band.
4: Ja.
1: En dan door Stittenhoorn.
4: Ja. Ja, en dan waarom naar Must.
1: En wat spelen ze met Scram?
4: Ik zoom.
1: Oh ja, en wat voor verske spelen je hem daar mij?
4: Koffers. We doen Juwet, iedereen is van de wereld. En bloed, zweet en tranen.
1: Oh, dat is een stevig Hollands repertoire.
4: Ja, wat leuk. Klopt.
1: Dat vind je mooi om te spelen?
4: Ja, maar we hebben ook wel Engelse nummers. I Will Survive, Kim Juwet, ik dwan. Dus dat is wel alweer heel leuk.
1: Klassiekers al hier.
4: Ja.
1: Wat leuk. En dan, dit weer uit. En dan weer ronddraven naar
4: Must.
1: En dan weer in het Oliverpak.
4: Ja.
1: En dan sjongen en dan wek je stammen hinnen.
4: En dan heb ik een pauze.
1: Pauze?
5: Hey. De eerste pauze van
1: jou. Ja. Dan weer Must en dan komt er dan daarna weer wat?
4: Ja, dan de Bogeman Big Band.
1: Dan de Bogeman Big Band. Ja. Nou, dan ben we weer bij Anne-Marije. Wat is je de wekking?
3: Ja, zeker.
1: En wat kun je met de Bogeman Big Band spelen?
3: Ik denk, we toch onder andere een medley van Aretha Franklin.
1: Ja.
3: En we toch een perfectus van Ray. Ja, het ben wel alle keer hele vrolijke nummers.
1: Ja, en daar show je hem dan ik bij de weer in. En we hebben deze dingen te zien. Dan denk ik, nou, deze vrouwje, dat gedraven, dat gesjong, dat wil ik even zien. En wat we dan hier?
3: Maar Must stemmen we op het Oud Kerkhof. Dus bij het atrium. En Marley Big Band, Bogeman Big Band, stemmen we op bij de Marktstraat. En daar speel het Skram ik.
1: Ja. Hey, en wat brengt het je nou om zoveel verschillende manieren met muziek bezig te wezen?
3: Nou, ik vind het gewoon heel gezellig. En ik moet alle mensen gewoon die ik gewoon heel gezellig vind. En dan om samen iets deel te zetten, dat is denk ik wat ik het leukste vind.
6: Ja, en de hoop natuurlijk dat er meer van dit soort famkes en jongens...
2: Ja, absoluut.
6: ...dan in om dit ja. te weten. Want heb je dit ooit eens een keer jongens aan... Utsneek, dat je een tocht, hé, hey, daar wil ik ook wel heen. Of wat is er al hier voor leuks?
3: Nou, ik doe al heel lang mooi, al sinds ik in groep 6 of 7 zit, loop ik. Dus daarvoor heb ik het volgens mij nog nooit zo.
1: Nooit Taskauer West, altijd deelnemer.
3: Ja.
1: Ja, ja, en bij die, Nikietje?
4: Nou, ik kom net echt roen om snits. Dus ik heb eigenlijk, voordat ik bij Mus zie, het heb ik echt nooit echt ervan jeet. Maar nou doe ik altijd mooi. En als ik kleer ben in mijn must en sta, dan zul ik zeker weer komen te zien.
1: Ja, precies. En dan inspireer je misschien band die doet, daar is even zien, die zegt, mem, ik wil dat ook.
3: Ja, ja, er zijn zoveel verschillende dingen. Want wij jongen hebben bijvoorbeeld heel soort, maar er is, ben ik doelsgroepen.
1: Ja,
3: dus
1: dat is nog even belangrijk, de doelsgroepen.
2: Ja, we hebben 40 verschillende acts.
1: Ja.
2: En zijn dus ook dansgroepen bij van Poort, voorheen Atrium. Die gaan optreden, allemaal verschillende leeftijden. KMT, Kindermuziektheater, daar heb jij onder andere in gezeten toen je klein was. Dat zijn allemaal kleine kinderen die treden op. Het gaat echt alle kanten
1: op. Het gaat mal, Jody Sneek. Dan maak je hinder van het cultureel festival. Het begint om 11:12 en weg is het hele programma finalist.
2: Op utsneek.nl.
1: Nou, het koer net mooier. Hartstikke bedankt voor je komst. Nienke Ietsje Speerstra, Anne-Marije van der Sluis en Nienke Heijenga. En Sjongse Jood.
3: Dank je wel.
6: Vind ik dat wij hier een soort van Reinje Roadshow hebben.
1: Maar
6: tussen...
1: dat...
6: Maar de kist is nog jong. He?
1: Ja.
6: Dat komt helemaal goed. Wij lezen vanmiddag weer helemaal plat, was je het waar. Ja, wij hebben nooit nijs in de reclame. Hebben meer over de speciale Mata Hari-belibbing die het nou in Ljouwert is. En op verschillende plakken kist hij daar in onderdompli. En dan sust wat het libben wie je van die verneemde Ljouwert doenseres en spionnen.
7: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
8: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige, van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
14: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
6: Het is exact 11:00 en daarom is Jacob Stelwagen weer. Voor het Nieuws uit Friesland. Goedemorgen, Jacob.
17: Een goedemorgen. Vlagjes bij een barbecue, slingers bij een tv-scherm of een vissen te warm verlengsnoer. De brandweer was georganiseerd om voorzichtig te doen bij het WK voetbal na een weekend. Grustepunt was zwaar, de oranje versieringen. Dat hield in de horeca, maar ik heb stritten. Maar liefst de boer Boomsma van de brandweer Friesland, die wie in de stritten in Lekkum.
18: Ja, dit is hartstikke gezellig, maar op het eerste egen hing je deze vlagjes wat te leeg. We horen minimaal 4,2 meter om dat het in de hoogte mat hingen. En in de breedte mat het 3,5 meter vrij wezen voor de helptjensten, zodat die er veilig doorheen kunnen rijden. En nou, de breedte die helden we hier in de stritten, maar de hichte net.
17: De sneldiek aan Zoan had juist dus oerenlang dicht west bij Tjerreveen. Dat werd het gevolg van een ongeluk. Dat bad om Likkenoog helven vieven. Bij het ongeluk is één persoon slim verwonden rekken. Trok het ongeluk hoe het verkeer door zijn grees net verder rieden. Ze waren omlaat door de A32. Om Likkenoog Njoggen Oor Jongens waren de diek pas weer vrij om. De Stichting Indië Monument Friesland zal eind augustus een nieuw monument ontblitsen in het Rengenspark in Ljouwert. Gaat dan om een tinksteen van de omkomen Friese militairen na 1949. Al jaren vindt in Ljouwert een betekening plak voor de Friese militairen die tussen 1944 en 1949 en in 1961 en 1962 omgaan binnen Nederlands-Indië. Daar komt dus nu een twaddesteen bij. Roel Sluiters, voorzitter van de Stichting Indië Monument Friesland, hoe ver dan dit twadde monument erbij komt.
19: Om twee redenen eigenlijk. De eerste plaats is er geen enkele reden om ook niet de Friese militairen te herdenken die na dat hele Indië-avontuur zijn omgekomen. En de tweede reden is dat de mensen die de periode 45-49 hebben beleefd, of daar direct bij betrokken zijn, dat die mensen zo langzamerhand allemaal niet meer bij ons zijn.
17: In de Zwettepoel bij De Broek is juist een boot in de problemen lekken. Op het wetter noordelijk van de Jouw maken de boot een soort wetter trog een lek onderin, werd trog de boot drieën te zinken. De brandweerboot van Langwart had het lek tijdelijk verholpen met de boot naar de haven van Langwart sleept. En daar is het lek via de tichtmakker. Een meest beroemde loftjoerd. In de Nijmegen valt er wat lichter rein. Het is joerd van 19 graden. Morgen ontwaars die wikselvallig waard. Maar alle dagen wat buien. Temperaturen op morgen en maandag 19 of 20 graden. En maar, zeg ik dan, 16 graden op Tuesday.
6: Oké, dank u wel. Jacob Stelwagen-Meernijs is ek te vien op de Omroep-app.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
20: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
24: Op en uit.
25: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Raptiel en Klaske Smit, mij alleen nog maar die.
1: Op een minuut.
2: Een goed begin van het weekend.
3: Ja, we hebben de tafel hier vol met eigen gasten. Het is echt super gezellig. We kunnen heel erg lekker ontkletsen. En die is dadelijks van Trientje van der Stegen. We hokken boek nou echt de koffer in mat als de vakantie is. En nou doeken we in het lippen van een vrouw waar mijn collega een heel soort van alweer.
0: Ja. Ik heb me heel dof verdiepen, jarenlang in het lippen van Matahari. Zo wist ik ook dat het op zo'n augustus 150 jaar geleden is dat Margaretha Sella alias Matahari in Ljouwert binnenwaart. En er is Ljouwert Grutskop. Dit wordt dan ik romviert mij een wieren experience. En we hebben hele leuke gasten op tafel die daar wat over vertellen zullen. Wiepje Hettinga, projectleader. Marleen Stolwinder, zij maken een keusdruk van het campagnebeeld. En zij is belutsen bij de uitstalling in Tresoro Matahari. Ja, en een van de zit op tafel, want meer plak hier we net. Dus helaas moest Carina thuis blijven. Hier is Remco Smits van Kraft & Smits. En zij hebben ook een hele bijzondere experience om Matahari maken. Wiepje, om even bij het begin te beginnen. Wat is er al hier in Ljouwen te doen en waarom moest het er komen?
4: Nou, er is heel soort in Ljouwen te doen. Ik begin dit jaar, kwam bij mij op de radar. En ben ik vregen om projectleider van 150 jaar Matahari te worden. Nou, dus zo is het zelfs al. Op zo'n augustus is het exact 150 jaar dat zij hier in Ljouwen binnenwaart. En de stad Ljouwen, ik doe dit vanuit Visit Leeuwarden, is heel erg grutsk op de Ljouwer iconen. Dus een periode hebben wij mooi 125 jaar Escher. Hebben wij ondacht Joen on Escher, die is ik in Ljouwen binnen. Nou, dan kunnen we net achterblijven, mooi Matahari. Ik denk dat dat toch wel de meest bekende inwenner van jou het ooit is.
0: Dan maak ik in 2013 een voorstelling hoe Matahari mij en Remco Hek, die er heel soort techniek van ontwikkelen had. Ik weet dat het onderwerp Matahari in het verleden ik nog wel eens gevoelig lijkt. Wie zullen ooit een tour trok Canada meidje, maar daar zijn ze, it's not gonna happen. Ja, want over een naakdanseres, dat maakt weer net haar in de conservatieve Frieske Meerskip in Canada. En dat is toch ook wel een beeld wat bij Matahari heel lang west had. Een beeld wat haar, van haar pleeg het is destijds werd ik wel meestal op Tjewien. Hoe is het nou in 2026? Hoe zorgen we naar Matahari?
4: Nou, dat is nou gelukkig wel oors. En Otto Loedenwest binnen, dan heb ik ze net yet in elk geval. En als ze er nog binnen, willen we die ik ooit wel een chinloed, Jan. Dus dat hebben we echt. Nou, besjoen, hoe kennen wij maar dit project? Juist echt ondacht om Matahari als vrouw, als hele moedige vrouw. Maar ik als natuurlijk fantastische doenser, ondernemer, zakenvrouw en mem. Er zitten er binnen heel soort, dat wist ook ik denk ik dat, de heel soort kanten om Matahari die het meest net kennen. De hele platte kant, daar bleven we wat bij wooi. Maar dat is juist ik een kant die ik viert weer mooi. Dus daar werd meestal een eerst commentaar op hier. Ik denk dat de vrouwen van nou der oors nou sjuggen. En denk ik dat bijvoorbeeld tien eigen liefde eigen je en der controle over haar en ik zei ze van dit ben ik en zo sjog ik eruit dat iets is helemaal in die tijd om echt wel heel grutsk op te wijzen dat ze dat dwars.
0: Ja, mooi. En Remco, hoe sjoggen we dat bij hem? Wat van kant van Matahari hij hem beljocht en wat hij hem daarmee dient?
5: Nou, we hebben vooral de mens. Net het spectaculaire spionnenverhaal. Of we hebben de mens, Matahari, of Margaretha Sella, centraal zet van Ut Ljouwert. Dus je staat eerst terug de ramen naar boeten, daar is Ut Ljouwert.
3: Want waar is het even voor mij?
5: Het is in het bettenhuis van Matahari, onder kelders 33. Daar moet je mee. Maar daar hebben wij in, dus dat die op zich wel een iconisch plak ik al. En toen we de vraag kregen van Kim daar iets mooi, toen hielden we zoiets ja. En dan begint het. En wat gaan we nou maken? Wat willen we vertellen? Dus toen ben ik helemaal weer in het leven. Ik wist via Ted natuurlijk al heel soort over haar. Maar toen ben ik er echt in doken van wat willen we shenlitten? En ben we naar Parijs west, hebben we al je foto's maken en al je plakken west, waar zei ik west is.
0: En daar wie net zo heel zichtbaar, hè?
5: Nee, helemaal net. In het Musée Gourmet, waar zij haar eerste optreden hier op 4 maart, jongetje 4, waar ze echt super beroemd waren in Ian Klap. Ja. Daar wie helemaal niks.
0: De, bijzonder, hè?
5: Echt heel bizar. En wij roemden er echt om alleen maar mooi de Matahari gevoel van hier het ze dus west. Dus die vlieger heb ik fotografeerd in die broeken week weer in de projecties. Dus het is echt bizar. Er is helemaal niks van haar er. Het is een soort, ik weet niet wat het is, een soort schandvlek. Ik weet Geen idee.
0: Weten we net hoe de Parisiërs daarop denken?
5: Nee, nee. Maar het is natuurlijk een uiterst twijfelachtig verhaal hoe zij aan haar aankomen is daar in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus ik denk net dat zij daar heel erg grutsk op binnen, dat zij deze vrouw ombracht hebben.
0: En hoe vieren je hem haar dan nou? Wat sjoggen we van haar in de experience daar op een kelders?
5: Wat we eigenlijk proberen te dwan is het beeld van een moedige vrouw die in haar tijd, in 100 jaar geleden, wat wie er mogelijk in van een vrouw die alleen nog kan staan. En daar hebben we eigenlijk alleen maar een focus. Dus net op wat voor man ze trouwt. Het gaat alleen nog maar over haar. Want zij heeft dus keuzes maken. Zij heeft uiteindelijk, dat heb ik de brieven uit het boek, wat we vandaag geleend hebben. Daar hebben we quotes uit Helle, waarin zei ik onjouwd van ja, het is allemaal voorbij. Ik kan hier niet
0: Boekie
5: met deze man.
0: Denk niet dat ik slecht ben.
5: Ja,
0: hè?
5: Nou, dat zit er dus ik in. Ja. Denk niet dat ik slecht ben. Ja. En zij heeft op een gegeven moment een keuze maken. Ik kan niet in dit gewelddadige huwelijk blijven. Dus dan maak ik uit. Ja. En daar is ze uit gong. En toen heeft ze dus keuzes maken die in haar tijd zeer moedig waren. En ze heeft op een gegeven moment gekozen van dan ga ik dus nu wat het leven wat mij zo prachtig wordt aangeboden in Parijs, dat ga ik leven.
0: Ja.
5: En dat heeft ze ten volle dingen.
0: Ja.
5: En het is super succesvol.
0: Ja.
5: Zij is de echte Lady Gaga Madonna van die tijd. Het is onvoorstelbaar hoe de hele wereld kent haar.
0: Ja.
5: Dus dan kom ik al je meesten nooit uit verschillende landen. Dus dan heb ik een vertaal QR maken in het Frans, in het Duits en het Engels. Want meesten volgen die teksten, die quotes, ik lees in die talen. En die gaan er helemaal in. Die is helemaal ontroerd, brok in de keel.
0: Fantastisch.
5: En dat is eigenlijk, daar beginnen dan uit van wat zou ik graag vielen willen ontdekken. En daar compassie voor deze moedige vrouw. Dat ik echt denk, heeft het aanbeeld.
0: Gewoon haar even omheeg. Deze moedige vrouw.
5: Het is in dit beeld ik. Het is een supermooie. Ik heb een werkkamer.
0: Ja, daar.
3: Maar die neus. Ja, ja. Zo.
5: En dit is een hele mooie foto. En
0: maar hoe leert ze dat ze al verder koor? Dat wordt toch fantastisch?
5: Ongelooflijk. En die projecteert dan heel grut. Dan zit ze die echt on te zien. En een minuut later, dan zit ze daar foto van dat ze arresteerd waren in het hotel. En dan zit ze er in volle naad, hè? Koffers, alles erbij. Maar dan zus, deze vrouw is brutsen.
0: Ja.
5: Die is knakt. En daar projecteren we dan nog haar laatste brief die ze onder president schreven heeft. Projecteren we daar dan weer oerhinnen. En dan uiteindelijk doet deze vrouw een krantenberichtje.
0: Ja.
5: Ze is gefuseerd.
0: En haar lichaam eindigt op de snijtafel.
5: Ja.
0: Net Ian zei, daar moeten we een begrafenis van horen.
5: Nee, niemand die haar lichaam heeft opgeëist.
0: Nee.
5: Het is onvoorstelbaar.
0: Ja. Ja. Jeentje, en Marleen? Hoe je stoet er eens keuze mee om? Want toen had je een keuswerk maken. Mm-hmm. En zo'n iconisch beeld. Hoe bist je er mee om het werk hier?
1: Nou ja, ik verdiep me eerst in Mata Hari. Hè. Wie is ze? Wat deed ze? En dan ga ik beeld verzamelen. En met dat beeld ga ik schuiven. En dan probeer ik een geheel te maken. Ik heb hier... Mata Hari betekent oog van de dag.
0: Ja.
1: Dus ik heb gezorgd dat er een groot oog in is geplaatst.
0: Kist het dus omheen gehoord?
1: Ja.
0: Dat we het, daar is de camera.
5: Ja.
0: Ja.
1: Oog van de dag. En ze houdt haar omgeving eigenlijk nauwlettend in de gaten.
0: Ja.
1: Wat de vrouw tegenwoordig natuurlijk ook doet. Hè? En destijds
5: overal
1: ook. Nou ja, tegenwoordig met het...
3: De femicide of
1: ja, zo?
3: Bedoelt?
1: Ja,
3: ja.
1: Ja.
3: Okay.
1: En dan ga ik schuiven en haar handen staan voor haar dansen, carrière. En zo vorm ik een beeld. En dit is het resultaat geworden.
0: Ja, mooi. Dat is dat denk ik oeral te zien, hè, Wiepje? Want je bent echt sterk. Dat past ik weer helemaal bij Mata Hari om sterk in beeld te wezen. Want daar is hij natuurlijk echt meester in.
1: Ja.
0: Om een illusie deel te zetten.
4: Ja, nou ja, het beeld van Marleen is onderdeel van de expositie Mata Hari naar het nu. Dat in het Visitorcentrum in Leeuwen te zien is. En wij hebben voor dit project heb ik 8 kunstenaars vregen om een evenbeeld van een vrouw als Mata Hari te maken. Dus dat bekende aan profiel wat we hier op zuggen, om daar een evenbeeld van te maken. Nou, Marleen die vertelt heel mooi hoe zij dat die in het. Het is een prachtig beeld worden. En juist die hele mooie beelden, want dan ben ik oren kunstenaars alle jaar uit Leeuwen die zulke mooie beelden maken. En we mochten dat broeken als campagnebeeld. Dus eens hebben we een soort van openluchtexpositie trot de hele binnenstad. En dan de hoes maar oer een willekeurige strit in de binnenstad erin en zus Mata Hari nou.
3: Ja,
4: dus,
3: het is echt oeral.
4: Oeral.
3: Ja, en dan
0: heerlijk.
3: Komt het station gebouwd,
0: ja,
3: toch?
0: Heerlijk. We kennen het oeral, zin ik maat aanronden, want we geven verder met de boeken van Trientje. Dus we kennen hier oren op praten.
4: Ja.
0: Doordat vooral ik mij ook hoor.
4: Mooi nog een liedje tip, Jan, want er zit heel soort op het programma. De bindoenslessen, er komt een hele mooie mural is nog te zien. Er is een pop-up expositie van het Fries Museum. Ga even naar de website van Visit Leeuwarden, daar zit het hele programma op.
0: Ja, ginderhinde.
4: Ja.
0: Besjog het, feel het, praat er maar ook voor de oor. Dank je wel voor je komst. Wiebke Hettinga, Marleen Stoolwinder en Remco Smit.
2: Op en uit.
0: Met Ted Roosendaal en Roel

0: Tune, hè, van de...
1: Sorry.
2: Ja, de tune, die komt aan. We doen Bruins er even doorheen. De trot Joni Mitchell.
0: Ja, nou komt hij.
3: Wat voemst ervan?
0: Ik zeg hem net steen in onze skermke. Ja, het is al hier een verste prik bij u op een uur. Tien, tien uren hebben wij rond de Fries recensenten om u te leren toch de jungle van vaststellings, films, uitstallings en ook een heel soort leuke boeken. Juut is kreo-redacteur en projectleader van Liaoid UNESCO.
4: City of Literature.
0: Is er Trintje van der Stegen, want hebben we dit mooi die in oplost. Want dat is dus literair even bij de hoorn nemen.
4: Ja, maar jungle, boeken. Jungle is het inderdaad. Ja, wat een keuzes werd. Ik ga maar even twa uiter Utrecht van Juut. Ik heb een historische roman, Lazare, van Nelio Biederman. En een heel hedendaags en tegelijk ik wat tegendraads boek. Dat heet Leonard and Hungry Paul of Leonard and Hungry Paul. Het is in het Nederlands en het Engels hadden dezelfde titel. Tegenovergesteld, natuurlijk zitten er wel lijntjes tussen. Ik zal zien of ik het wat onderkop rijtje ken. Maar ik ben beide onreders. Lazare, dus ja, het grote en meeslepend opzet. De delgong van een adellijke Hongaarse familie in een grutpart van de 20e eeuw. Ik zal de eerste zin even voorlezen. Dat jou misschien een beetje een beeld van hoe het, ja, wat je gebeurt. Aan de rand van het donkere bos lag nog de sneeuw van de vervlogen eeuw, toen Lajos van Lazare, het doorzichtige kind met de waterblauwe ogen, voor het eerst de man zag die hij tot nadiens dood voor zijn vader zou houden.
0: Zo, oké. Okay.
4: En dat is het begin van het verhaal. Dus dat is zuster Fortin. En tegelijk zit ik er net echt voor het in, want ik wist gewoon echt net goed wat ik hiervan vinden moest. Ik lees net zo vaak historische romans, kwam ik achter. En volgens mij heb ik hier nog net er iets historisch verteld. Dus ik wist net zo goed wat ik ermee moest, behalve dat ik wel echt teruglezen wou. Want hij schreeuwt dus heel mooi. Dit is een sfeer, een stijl, er zitten personages in. Het is die familie die het vreemd melken omgeet. Ze maaien op een kasteel, dus er zit iets sprookjesachtigs, iets spookachtigs in. Er is iets met dat bos, er binnen familieleden die erin verdwijnen of die het gek worden, die het verdwalen en waar oors waarom komen. Dus het zit, van alles zit erin. En geende wij, want het beschuwt dus een aantal generaties achter Coron, die dus eerst op het kasteel waaien, oorlogen, Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En elke generatie bezieket het beter of oorster waan als de volgende. En als dan na de Tweede Wereldoorlog steeds maar in de derde generatie komt die je beskreunt, toen had ik het gevoel dat ik de meesten begon te begrijpen wat ze willen, dat ze loskomen willen, wat naar communistische oorheersking, Hongaarse opstand. Dat is dus wat ik het lastige vind aan historische romans. Ik meen altijd dat ik een heel paar feitjes van tevoren al witte maat, omdat ik in die geschiedenis doe. Maar dan gaat het dus uiteindelijk net om. Het om die meesken. Wat doggen ze? Wat drieuwt haar? Wat had haar steen?
0: En een ontwikkeling in zijn hele familie?
4: Ontwikkeling in zijn familie. In dit geval, nou ja, dus de delgong. Ze verliezen hun kasteel. Ze had op een gegeven moment, ze had aan het werk. Wisten hoe we kennen meer van hun vermogen leven. Maar ze had aan het werk. En uiteindelijk vluchten ze dus vanuit Hongarije naar Zwitserland. En dat is de schreeuwer, is een 21-jarige, of die had dit op zijn 21ste skreun, Zwitserse jongen, die hier zijn eigen familiegeschiedenis in verwerkt. Maar nou ja, naar de eindtaart dacht ik, oh ja, wat mooi. En mijn hart gaat uit naar deze familie en ik wil weten hoe het met hun vieren gaat. En nou ja, het is dus de delgong van de familie, maar het eindigt wel heel hoopvol.
0: En Hesto, want zoals die feitjes en die kennis, snap je nou ik wat meer van bijvoorbeeld een Eerste Wereldoorlog, een Tweede Wereldoorlog? Want dat heb ik bijvoorbeeld tot mijn denken onder het boek over Georgië, hè? Die geschiedenis van Georgië, een heel populair boek.
4: Ja, Brilka.
0: Ja, die? Werd ik dan in één keer snap wat... Hoe dat wie je eigenlijk? Die angst die mensen altijd vielten. En dan snap ik ook waarom ze Noza. Waarom nou bijvoorbeeld in Oekraïne zo beklemmend is.
4: Nou, dat inderdaad. Die dreiging van die oorlog. En het is interessant, want die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, komt uiteindelijk net zo bot aan de orde. Want het komt wel aan de orde, maar het rekken de meesten net zo bot. Het is pas die Hongaarse opstand, waar ik dus inderdaad net zo volle van aan wist. Werst helemaal in mijn naam wist van wat is dan het verzet en waar komen ze dan zin in opstand en hoe wie dat in die tijd. Maar inderdaad, die dreiging van oorlog en hoe ga je daarmee om? En ik werd heel ingetogen en ik vertelde over de Joden in de Tweede Wereldoorlog. En daar hadden ze wat mee te kraaien. Of toch net, daar vinden ze wat van. Nou ja, hoe kan je handel je? Of net. Het zet hij wel aan het denken.
0: Oké, dus het Wieverdij voor het eerst, een historische roman. Maar heeft hem, zoest hem horen hier om uit te nemen?
4: Zeker. Ja, want ik begon dus inderdaad van de week toen ik dit daar heb, begon ik op een uit te lezen. En toen week voort zit ik er weer in dat er zit iets in wat drieuwt, wat dringend is, wat hij daar lezen, het oontrunet. En het is heel goed schreun en het is ook heel goed oorzetten trouwens. Het is een goede oorzetting.
0: Dit is Lazare.
4: Ja, dit
0: en
4: is Lazare. Ja, modern tegendraads. Ik lees hier de eerste zin even van voor, want dan haast misschien een beetje een idee hoe oors dat dit ik is. Toevallig zit er ook wel wat parallellen in. Leonard was met blijmoedig verholen moeite door zijn alleenstaande moeder opgevoed. Tragisch genoeg was zijn vader bij de bevalling overleden.
0: Zijn vader? Oh, dus dat, ja, dat roept al wat
4: dus
0: op,
4: dat
0: ja.
4: Zet die gelijk op. Ja. Dus denk, hè? Oké. Okay. Ja. Maar, dus dat is...
2: Raar.
0: Maar meestal is de mem toch die dat versteert. Ja.
4: Nou, dat is geen spoiler. Die mem gaat tussen drie bladzijden letter. Ik get die mem. Ik deed. Dus okay. Leonard. Ja, ik zeg maar gewoon Leonard, want ik ben begonnen dit boek in het Engels te lezen. Leonard is, die bloed alleenig oer. Net helemaal alleenig, want hij had zijn vriend Hungry Paul. En die man heb ik al gehoord en dat is ik genoeg. Het ben wat loners, wat aparte types, introverte types. Hebben net al te volle ambities, ben heel tevreden.

0: Hoe komen je dingen? Leonard komt een collegaatje in, weet hij wel wat interesse in krijgt. Leonard schreeuwt kinderencyclopedieën, dus non-fictie van Ben. Maar net onder zijn eigen namen, want er zijn natuurlijk de jure academici die dat boek, die er op het kast staan. Maar Leonard die doet gewoon, die schreeuwt eigenlijk het echte boek, maar zit er net bij, vindt dat ik prima. Die wil toch zijn eigen verhaal vertellen. Maar Hungry Paul, ik wil nog een stukje voorlezen voor wat Hungry Paul karakteriseert en wat misschien wel een beetje onjuist weet dit boek ook heet. Als Hungry Paul, wij weten dus ik net waarom dat hij Hungry Paul heet. Hij is namelijk ik vierde van hungry, gretig. Als Hungry Paul iets was, dan was het wel geduldig. Hij beschouwde geduld als een manier om dingen uit zichzelf te laten gebeuren in het vertrouwen dat alles zou lopen zoals het moest. Niet volgens een plan, maar volgens de vaste orde der dingen. Dit is een boek over hoe tevreden wijzen, hoe aardig wijzen. Het ben heel aardige meesken. Het is een boek over stilwijzen en iepesteer voor wat hij ook komen kan. En ik eerlijk daarover wijzen wat dat mij die docht. En het is leef, het is grappig, het is enorme feel good. Ik hier de trin in de egen en een glim op mijn gezicht toen ik het uiteindelijk uit hier. En ik wil gelijk wel weer op mij beginnen, want het ben echt man om in hart te slippen.
1: Oh, wat
2: hier. Dus dat is even een soort van heel mooi literair. Ik nog even een bedje ertussen flansen. Lazaar. Misschien gewoon oer. Jan, hoe de skiet is hier.
0: Ja.
2: Maar is dit de ideale treinweekend op een camping?
0: Voor
2: dan
0: mij
2: lees misschien wel
0: een
2: rapper.
0: Ik wil nou wat meer boeken lezen. Dan,
1: maar.
0: Twee dagen. Ja. Ik ben beide boeken inderdaad west hier in dat op vakantie. Gewoon lekker in onderdompelijk kerst. En nou ja, west misschien wel een beetje oorsuitkomst.
2: Okay. Lazaar dus van Nelio Biederman en Leonard en Hungry Paul van Ronan Hessejan.
0: Yes.
2: Alles te vinden wel op de Kobo's, maar ook in de winkels zelf.
0: Ja, zeker.
2: Nou, dit weer hartstikke leuk. Lekker lezen dus, succes. En wij hebben dadelijk nog een mooie oeren. Ik werd again tussen het zien en Olven. Dan kies zelf die tip, terug Jan van net stinnen. En we binden heel wie is mooi, want het Fries Straatfestival is goed. En wij hebben echt een van de publiekslookers hier dadelijk live. Maar muziek, bot is dat.
3: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield iets verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
5: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
7: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar.

0: Maar of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Hast u nog een leuke tip voor een voorstelling, een opera, een optreden, een concert of wat dan ook maar, wat voor culturele activiteiten ik maar wezen mij? Stuur dat nou via de Omroep-app. En verder gaan we in de tweede uren op een uur omtinken van het Friesk Straatfestival, dat Joert in Ljouwert is. Ja, en we krijgen echt een fantastisch optreden. Ja, dat mat je even zien van de grote publieksloeker Bot.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
3: Of in die tij wekker had.
5: Hoe kom ik aan het werk?
3: Vragen die toet in toekomst keer.
6: Waar kan ik van hoe werk leren?
3: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
3: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
3: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
9: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elseningen.
10: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
11: Op en uit.
12: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Omroep Friesland.
1: En wij gaan hier lekker verder mooi de 12 uren op en uit. En daarin zetten we de sluizen volslein open voor het Fries Straatfestival.
2: Want joh, het rinnen de stritten van jou het vol met mensen die genietje willen van muziek en van theater. Ja, en hier van die grote ex is hier de leden van Bad. Zie jongen dadelijk op haar eigen speciale wijze een noemer.
1: Ja, verder komt Klaas Ekwedel met de bloemen en planten. En hij staat nog wat leuks georganiseerd. En kistel wat reuring broeken. Ik kan niet vaststellen, want de agendas rinnen behoorlijk vol de uitgangsagendas. Er is een heel stuk te doen. Stuur dan nou die brug.
2: Broek de Omroep-app en zet die namen, noemer en activiteiten bij. Ja, en waar wit bellen we die channel van dan wel even op?
3: Sunny.

0: Bobby Herb, my sonny.
1: Oer een peer oeren, dan stremen de stritten van de binnenstad van Ljouwert weer vol van muziek en theater. Het Fries Straatfestival had weer een heel breed programma. En ja, de kist al je willen kraaien op stritten. Leonie Dijkema is van het strittheater. Het zij alweer organiseert en betocht. En Jenna Tahel en Titus van het Veer, hij is van de muziek. En er is ook weer een heel mooi programma. Zullen we het ook aansnoeren? En we zijn heel blij met de leden van Bot. Dat is toch wel een van de grote publiekslookers. En zij treden Joet ook verschillende keren op met haar vaststelling van Waan. En dat ben Geert Jonkers en Thomas Postuma. Postuma. En dat klinkt Fries, maar Thomas verstaat hier niks van waarschijnlijk, hè?
2: Ja, ik kom heel eind nog, hoor.
1: Hey Geert, wat is Bot? Kun je dat misschien eens even voor ons uitleggen wat dat is?
3: Ik vraag het mezelf na 17 jaar nog altijd af. we zijn een muziektheatergroep. En muziektheater wordt toch redelijk vaak gezien als iets wat uit de opera of uit de musical hoek komt. Niks van dat al. Wij maken muziektheater wat een beetje een combinatie is van objecttheater. Wat vroeger bijvoorbeeld de Dokterhoek maakte. Gecombineerd met muziek. En wij komen veel meer uit de rock and roll en free jazz dan uit de klassiekere hoek. Dus onze voorstellingen zijn een beetje een rare combinatie van zelfgemaakt instrumentarium. Zeer beeldend werk. Al zou je er helemaal niets van verstaan, dan nog krijg je echt wel mee wat er aan de hand is. En muziek.
1: Ja, muziek. Ja. En Thomas, ja. Jullie hebben dus een strijkplank. Als instrument.
2: Zeker.
1: Dat is dus een van de voorbeelden van wat Keert bedoelt.
2: Ja, dat
1: bedoelt,
2: is voor ons heel normaal. Ja, dat je van een strijkplank een bas maakt. Ja,
1: maar
2: ja.
1: Hoe werkt dat? Iemand krijgt een idee en die neemt ons even mee in je hoofd?
2: Ja, het is altijd dat. Ik bedoel, dan ga ik dingen uitleggen die ik niet zelf gebouwd heb. Maar nee. Dat maakt niet uit. Daar zit Ido en die heeft het gebouwd. Dat is dan een apparaat wat uit een andere voorstelling nog stamt. Dit ging over moederliefde. Dus je wil iets huiselijks hebben. En nou ja, een strijkplank, dat is al een mooi, lang, recht ding. Een paar snaren eroverheen. En je bent er eigenlijk. Ik bedoel, iedereen kan het bedenken. Maar dat
1: maakt hij ook mooie muziek?
2: Hij maakt schitterende muziek.
1: Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is. Want moet het dan voor jullie. Is dat dan de lol van zo'n instrument bedenken? Maar ja, je wilt ook goede muziek maken met elkaar.
3: Ja, alles klinkt op zich zeer goed. Alleen wat wij nooit doen is. Nu gaan we proberen om de perfecte gitaar te maken. Koop dan een gitaar. Ja.
2: Doen we ook wel.
3: Ja. Dus wat we maken zijn gewoon echt wel unieke dingen. Vaak ook installaties of machinerie af en toe. Mensen hebben af en toe het idee dat dingen uit een boerenscheurtje in de DDR is gekomen. Maar alles klinkt gewoon bijzonder goed. Dus
1: ja, we gaan straks nog even hebben over wat jullie gaan doen. Hè? Waan, hè? Dat is de voorstelling. Ja. Eerst eventjes naar Leonie. Dat is al heel blied. Wij zijn heel blied dat ze hier zitten. Hè? Ja. Dat ze dadelijk even optreden. Maar Dove is heel blied dat ze er werd binnen. Want het was een keer op Riegen.
4: Ja, en normaal doe ik het eigenlijk niet. Hè? Twee keer dezelfde groep achter elkaar programmeren. Maar het paste zo in het thema van. Met het Fries Straatfestival hebben we altijd een thema. En het paste zo erin. En ik had het natuurlijk nog niet gezien. Maar,
5: wat is het thema dit jaar?
4: Ja, het thema is tussenlanding.
5: Ja.
4: Ja, we hebben die vogels als logo. En we proberen altijd een beetje een soort thema. Het is ook voor ons, hoor. Het is, een thema helpt een beetje om een soort swing in die programmering te krijgen. Als je dat als publiek niet meekrijgt, is op zich niet erg, zeg maar. Maar dat past er gewoon in. Dus een tussenlanding, even het moment dat je even in de stad landt en even met andere mensen waar je normaal mee bent, even iets gaat beleven.
1: Ja, maar dit gaat over waan en waanzin. En bij jullie gaat het ook over, want je hebt er ook een boodschap mee, hè, met mensen. Laat het eens even lekker gaan. Hè?
4: Ja,
1: laat die controle los.
4: Precies. We hebben een soort lange lijn en dat is op eigen risico. We merkten dat het publiek wel heel erg. We merkten steeds vaker van het publiek, oké, maar wat kan ik dan verwachten? En hoe gaat het dan? En wat krijg ik dan?
5: Hoe lang duurt het?
4: Hoe lang duurt het? Ja. En mensen ook wel eens klagen over, ik ben nat gespetterd.
5: Oh.
4: En toen hadden wij zoiets van, ja, wacht even. Wij zijn nou net niet binnen. Hè? We hebben juist buiten, het waait. Er kan een jong leerbal jouw kant op komen. Of whatever.
1: Je kiest gewoon het publiek helle worden, want dat heb ik wel eens mooi maken.
4: Dat gebeurt ook wel eens.
1: Ik ben altijd met de Sjaak met dat soort dingen trouwens.
4: Precies, maar juist daarin ligt ook de volgende stap of zo. Ja. Hè? Je moet juist niet alles, het zit niet alles vast. En in deze wereld worden we, ik denk dat we een beetje doordraaien in in alles willen organiseren vastzetten. Dus ja. Vooral dat had ik zoiets van, dat is een beetje onze langlopende lijn waar we mee bezig zijn. En daar past deze voorstelling natuurlijk fantastisch in.
1: Ja, maar ongelooflijk dat je hem dus opmerking krijgt. Ja, ik ben vierd geworden met het Stridfestival. Ja, dat krijgen mensen dus nou. Dan weten we van bod dat ze er binnen.
5: Ja.
1: Maar wat is er nog meer? Wat ben nog een of twee treien, wat er heel goed bij past. Want
4: vraag
1: je
4: aan de programmeur, ja. Dan wil ik het liefst...
1: Nee, net alles. Dan ben je zetten ze voort.
4: Nee, maar wat, als we een beetje in het thema kijken... Je hebt de Tall Tales Company. Dat is die doen met jong leren. Zijn fantastisch. En die hebben eigenlijk ook een ode aan de falende mens. Dus wat als die bal valt? Die gaan helemaal die kant op. Dus dat is zeker een tip om...
1: Want dat mooi net, hè?
4: Normaal gesproken... Dan moet het heel knap en je kan wel met 5 ballen jong leren. En moet het heel erg daarover gaan. En zij hebben juist gekeken van, oké, maar wat gebeurt er nou als die bal valt? En daar zijn zij, dus de drop, zo heet het dan met jong leren. Dus drop lines, gaat heel erg daarover. Monkey Business, die is bezig met, Benjamin Kuitenbrouwer, de maker, is bezig met optimisme. Hij heeft daar een drieluik over gemaakt. Kan je in deze tijd nog optimistisch zijn en hoe doe je dat dan? Dat is gisteren mooi, want hij had met mensen van de binnenstad ging hij in gesprek. En zei, ja, er zitten natuurlijk allemaal scenario's aan te komen in de toekomst die niet altijd even positief zijn. Maar het is nog niet gebeurd. Dus kunnen we het misschien ook nog keren met z'n allen? Kunnen we nog positief zijn? Dus daar heeft hij een prachtige voorstelling over in een klimtoestel van 7 meter hoog. Acrobatiek. Ja, dat is nog meer juist.
1: Kijk
4: op de website.
1: De website, want gisteravond was de start. Toen hebben jullie ook al opgetreden. Hoe waren de reacties op Waan?
2: Warm. Mensen vonden het prachtig. Het fijne is dat deze voorstelling voor ons ook nog een soort zoektocht is. Je hebt soms voorstellingen zoals Brass, wat we vorig jaar gespeeld hebben hier. Dan vertel je best duidelijk een soort verhaal. Dat is dan voor ons. Hè. Mensen vinden het vaak nog steeds een beetje vaag wat we doen. Maar Waan is een voorstelling die van de ene waan in de andere duikt. En ik moet zelf zeggen dat ik zelf ook nog niet altijd precies weet waar het nou zit of zo. Wat we nou precies hiermee... En dat krijg je ook op een hele positieve manier terug van mensen. Dus mensen zijn ook aan het zoeken en aan het kijken en aan het denken en gaan naar huis met allemaal ideeën in hun hoofd. Dat is te gek.
5: Heel veel ruimte voor de eigen waan dus eigenlijk
1: dat.
5: Ook.
1: Absoluut. Ja. Maar Geert, jij vertelde, ja, het gaat over de waanzin van wat mensen bedenken. De potentaten op de wereld waarvan je vorig jaar of 2 jaar of 3 jaar geleden dacht, nou, dat gaat hem niet zo, dat gaat hem niet worden. En dat kan nog steeds waanzinniger.
3: Ja, de voorstelling die we hier vorig jaar hadden, Brass. Wij dachten nou, dit is een voorstelling over potentaten en over machtswellust en noem maar op. Wij dachten nou, met een jaartje of 2, dan is het wel een beetje gedaan.
5: Oh, ja.
3: Nou, we weten allemaal hoe de wereld nu in elkaar steekt. Het is allemaal nog veel verschrikkelijker geworden.
5: Daar liepen jullie eigenlijk al bijna op vooruit. Als je het zo ziet.
3: Een beetje. Het was een antwoord op de actualiteit van dat moment.
5: Precies. Ja.
3: Toen gingen we een nieuwe voorstelling maken. Toen hebben we echt heel erg lang zitten piekeren van, ja, maar als het echt zo verschrikkelijk is geworden, wat moet je nog zeggen? Welk antwoord moet je nog geven op de actualiteit? Zijn wij nu knettergek geworden of is de wereld echt aan het rondrazen waarvan niemand meer weet welke kant nog op? Ja, dan moet het daarover gaan.
1: Daar gaat het ook over.
3: Ja.
1: We kunnen luisteren naar jullie nummer. Het slotlied uit de voorstelling Waan. Ik zou zeggen, ga naar onze hoek toe waar 2 van jullie collega's al staan. Doan Hendricks, hij is onder andere ook de beeldenmaker en muzikant. En Job van Gorkum staat er ook bij als zanger. Mooi dat ze er allemaal zijn. En vandaag dus verschillende keren deze te zien in het Fries Straatfestival. Daar vertellen we aanstaande wel meer door. Hier is het slotlied uit de voorstelling van bod Neem Mij Mee.

zijn eigen tijd. Elke stelling zijn eigen mening. En elke koe zijn eigen scheid.

Elk mens zijn eigen hachje. En elke man zijn eigen zaad. En elke leer zijn eigen wetten. Elk bewijs zijn eigen grijs. En elke stuur zijn eigen richting. En elke vogel zijn eigen wijs. En elk volk.

0: Nou, prachtig.
1: Prachtig.
0: Bot hier live in de studio. En zij bent dus Joet verskatenkeren te zien op het Fries Straatfestival. Maar wel een kaartje voor Keepje en bestellen. Want dat zijn toch wel even de dingen die erbij heren, Leonie. Want net alles is zomaar vergees te dwan, begreep ik dus.
2: Nee, nou ja, weet je, kijk, dit is eigenlijk een voorstelling die wat groter is. Dus daarvoor hebben we zoiets van, je kan... We hebben een tribune staan, dus we moeten ook eigenlijk zorgen dat we de mensen kunnen zitten. En er komt nogal wat op af, dus vandaar dat we hiervoor ook tickets regelen. Maar je kan ook een ticket voor iemand kopen die niet zoveel geld heeft om te komen. Dus dat, maar dat zie je allemaal op de
0: site. Dat kan alleen op de site.
2: Op de site.
0: Ja, dit wil je eigenlijk even zien. Ja, muziek en eigenlijk straattheater, dus de combinatie. Maar we hebben ook nog een hele programmering rondom de muziek. Titus, dan bist er elke keer drok met waande.
3: Zeker.
0: En Hesma een paar keer echt verrast, maar leuke... Nije muzikanten die het nou in mijn playlist steen. En
3: daar
0: is er weer een bij, bij kregen. Ja, want Elsa Lena.
3: Ja.
0: Een Friese muzikanten die heeft nou ook. Die zes nou ook op het podium.
3: Ja.
0: Hoe wie het dit hier om te sneupen tussen de padeltjes?
3: Het is altijd heel leuk. Ja, omdat ik via verschillende werkgevers ook altijd met talent bezig ben. En Elsa Lena kende ik al toen zij volgens mij 4-5 jaar geleden bij de Kleine Prijs, dat is onze bandcontest hier in Friesland, meedeed als singer-songwriter. Ze is het land ingetrokken, heeft een opleiding volgt ze nu en heeft een hele mooie band samengesteld. En op dit moment gaat het heel goed met haar. Ze is geselecteerd voor de popronde. Dat vinden wij als Friesland heel fijn, dat de Friese act in de popronde, het landelijk traject zit. En ik was onder indruk van de dingen die ik online zag. En ze komt uit een grote band met cello en alles erop en eraan. Komt vanmiddag spelen.
0: Ja, en waar is dat?
3: Het is op het ons tweede podium. Dat is voor het Hotel Tanker. Ja, als mensen interesse hebben. Het klinkt een beetje als Wende Snijders. Die hoek zit het een beetje.
0: Ja, want we kennen fragmentje even jaren litten van Elsa Lea.
3: Ja, ja.
0: Dan als het goed is.

0: prachtige schepen op zee. Zie ik je haar echt even op, want ik zit de hele week al zit ze in mijn hollen. En in mijn playlist, dat is goed in. Ja, dit klinkt mooi, hè? Dus het is echt heel bijzonder. Heel
1: ik heb de hele bandsetting nog niet gezien, dus ik ga straks ook gaan kijken. Ja, ik zie die, ze heeft mooie live-opnames online staan, dus ik weet wel hoe de band helemaal klinkt. Maar ik heb de live-performance nog niet meegemaakt. Ja. Maar ze liep je gisteren ook al rond, begreep ik. Dus,
0: En hoe belangrijk is het voor haar om op zo'n Friese straatfestival te spelen?
1: Nou, ze postte zelf gisteren van leuk in mijn hometown weer te kunnen spelen. En nu met de hele band. Dus dat is al heel tof. Nou, wat ik al zei, het gaat volgens mij goed. Omdat binnen zo'n traject als een popronde, dat je daar als Friese act in komt. Van volgens mij 1500 geselecteerde. Er zijn er maar 100 die echt op tour gaan. Nou, dat is al heel tof. Dus voor haar komt er een heel druk najaar aan. En dat is al heel fijn. En dat je nu al festivals mee kan pakken, is alleen maar tof.
0: Ja, geweldig. Ja? En dan... Want is het een beetje mooi waar, familie? Weet ik eigenlijk net eens. Ik zeg al die buienradar ellende voorbij komen. Maar
2: je wordt niet nat.
0: Don't mention the weather.
1: Het is mijn risico, hè?
0: Oh ja, dat is eigenlijk best wel.
2: Pas er helemaal bij.
0: Ja, maar ik eigen risico om verrast te worden.
1: Dat zeker.
0: En om echt een prachtige dag te hebben. Ja. Dat kan onder andere ook maar peer mooie oor. Frieske zangers en bands. Hè? Want er is toch wel een hele mooie...
1: Ja, we zoeken altijd een mooie balans tussen een paar bands die in Nederland wel bekend zijn. Opkomende talent uit Nederland. Die bijvoorbeeld vorig jaar echt doorgebroken zijn via popronde. Maar ook altijd Fries talent. Dus daar zoek ik altijd naar.
0: Ja, wat nemen ze een peer? Want ik heb er wel op mijn lijstje stemmen. Ik vind het leuker dan Stoet Zast.
1: Ik moet zelf ook even het lijstje erbij. Ja, we hebben na Ilse Alena speelt Tuscan's Brew. Dat is een opkomende funk jazzband die afgelopen jaar echt heel stevig aan de weg aan timmeren zijn. Dus die heb ik ook vrij vroeg geboekt om erbij te zijn. En nu krijgt ze de agenda heel vol, dus ik was mooi op tijd. En bij de winkel De Saint staan een aantal Friese acts, Uremus en een leuke band voor Bourbon. Opkomende, dat is heel wat anders, dat is punk rock. En die staan gewoon lekker op straat te raggen, wat ik ook heel fijn vind. Het is niet allemaal heel gecureerd op podium, maar ze nu gewoon op straat en het publiek in. En ik hoop dat daar actie ontstaat. Ook dat is wat wij zijn.
0: Ja, want dat is natuurlijk gewoon door die stijt in de snuif. En die verrassen litten.
1: Dat is het.
0: En ik zeg, hè, dat is op de Jacobijnen kerken, denk ik. Hè? Ja. Dat, hè? Je neemt dat Jacobijnen of zo?
1: Die kerk heeft de grote kerk of de Jacobijnen.
0: Ja, precies. Dus, ja, net die je weet het.
1: Nee. Maar als je zegt de grote kerk, dan komen de mensen ook wel die kant op.
0: Dus, en daar zit een heel smout plakje. Daar heb ik ook wel eens Jerry West. Dat is heel mooi zitten, volgens mij. En dat is wat een intieme...
1: Ja, dat was afgelopen jaar was het al een intieme plekje. Nou, we moesten nu een beetje gaan spelen met wat er nu op dat plekje gebouwd is. Dus, maar we hebben alsnog de plek geclaimd. Voor 's middags voor theater. En gisteren ook al. En vandaag spelen er ook drie acts. Een soort operazangeres, Santja. Die staat ook op Oerol. Kinu, dat is singer-songwriter uit Friesland. Cello en gitaar, heel mooi. En we eindigen daar, en dat vind ik ook wel belangrijk om even te noemen. We hebben een Artist in Residence project dit jaar. We hebben iemand uit Noorwegen gekoppeld aan een Friese artiesten. En die zijn nu al een paar dagen in een winkelpand aan het schrijven. Geluiden uit de stad aan het halen. Kijken hoe Leeuwarden voelt voor hun. En verhalen ophalen en daar maken ze nummers mee. En die gaan dat presenteren vanavond.
0: Oké, en hoe laat is dat?
1: Dat is volgens mij rond, ik moet even op het schijn, want het zijn minuutjes, maar het is rond de klok van 20:30.
0: Ja, en Jack and the Weatherman is ook een afsluiter, want je hebt verskate podia. Dus,
1: ja, klopt, die staan op het hoofdpodium, daarmee sluit het festival af eigenlijk vanavond laat.
0: Klinkt fantastisch en mooi dat je dit al je buik kreeg en dat die mensen die stritten trokken in. En nog even een laatste vraag aan jullie, want Leeuwarden is natuurlijk voor ons dan, wij komen daar, we vinden dat vrij normaal dat het er is, maar hoe is het voor jullie? Hoe kijken jullie naar een Friese straatfestival? Hoe belangrijk is dat in het land of... Om daar te spelen.
3: Het begint een beetje thuis te worden. Dus als je al... vorig jaar waren we hier voor het eerst. Zeker niet voor het eerst in de Warden, maar wel op het festival. En meteen het jaar daarna nog eens een keer. Ja, dan begint het toch wel een beetje thuis te worden.
0: Want wat is de sfeer die je voelt? Kun je dat omschrijven?
4: Het grappige is wel dat je zelf in een klein land als Nederland per plek toch echt een ander soort publiek hebt. En ik vind het hier echt heel... Dat zeg ik niet omdat we hier naartoe vallen.
2: Ja, dat horen we graag. Zeg iets leuks over ons.
4: Echt heel hartelijk. En ook heel open in de reactie van wat mensen ervan vinden.
2: Dus de stugge Fries heb je nog niet herkend?
4: Eigenlijk helemaal niet.
3: Nee. Vergis je niet, er zijn heel veel festivals op de schaal van het straatfestival hier. Alleen, er zijn er al best wel een hoop stiekem omgevallen.
4: Ja. Ja.
3: Dus dat het straatfestival hier zich gewoon staande houdt, tegen de tijd geen stem misschien wel. Ik vind dat zeer respectabel. Ik ben er heel blij om.
0: Okay. Nou, dat is mooi. Die kun je weer mooi nemen. Dat is mooi. Tak om hier weer bij hem weg. Keihard knokken om gewoon lekker verder te gaan. Nog even, want als er mensen dan denken, ja, Bot, daar wil ik echt heen. We mag nou dan die want dat
5: weet via onze website. Dus www.fries-straatfestival.nl. Daar zie je de tickets.
0: Ja, de ticket en voor die oren dingen ben eigenlijk alles. Kissen gewoon delen. Litty verrassen dus op het Fries Straatfestival. Lekker erop uit. En misschien wust een beetje wie het een druppeltje. Nou ja, let dat lekker gaan, toch?
3: Laat je maar raken.
0: Laat je maar raken. Misschien komen de druppels hier ook wel bij.
3: Wie weet.
0: Ja, wie weet. Oké, okay, dank u wel. Ja, dadelijk zijn we klaar. Zeer mooi de bloemen en planten. Geef ik gewoon lekker verder. En stuur een tip in voor netstinnen erin. Dat kind nou ook.
6: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
7: Nou in Friesland.
6: Maar het nijste nijs uit Friesland.
8: Ja, dat jou dan.
6: Verslag jou eens die trofregje.
8: Wat gong de toen troddy hinnen?
6: Sportnijs van de profs om te beginners.
9: Je hebt zachtere ballen.
6: Het waberjocht.
10: Het is nou heel mooi.
6: En nijs van de social media.
11: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
12: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
13: En een keer, niet een keer.
6: Over op Friesland. Ja, ja. Nou in Friesland.
14: Het is perfect. Super.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast?
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Crayon rolluiken.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
23: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
0: De meisje van Botti, dat spul al hier weer achter de schermen op. En die gaan naar de Stertaal om daar op te trainen voor het Friesstraatfestival. De man die je nog even binnen zit is Jacob Stelwagen. Want hij brengt het thuis. Het Friesland bij ons. Goedemorgen, Jacob.
24: Een goedemorgen. Het kabinet wil in principe dat er geen stilslag meer broekt worden. Dat zei staatssecretaris Bertram in de Tweede Kamer. Bij contact met Rijn of Groenwetter kan ze schadelijke stoffen verspreiden. In Friesland waren hun stilslag onder woorden voor probleem op bedrijventerrein in Haas en op het Jereveen. De inborgeringswet 2022 is nog maar 4-4 van kracht. En met deze wet is de verantwoordelijkheid voor inborgering overgegaan van de statushouder naar de gemeente met als doel betere begeleiding te bieden. Maar het systeem werkt nog net optimaal. Nee, treien hier in Nederland binnen zo'n op de CMA's in dit inborgering nog altijd werkloos.
25: Op dit moment is een tekort op de arbeidsmarkt. Maar hier ligt een heel groot potentiaal aan werknemers wat nog niet goed benut is. Dus ons advies zou zijn, kijk daar goed naar en kijk hoe je mensen die met talenten hier naar Nederland komen snel werk krijgen en snel hun plek in de maatschappij, omdat ze graag willen bijdragen en hun leven willen opbouwen.
24: De gemeente Noord-Friesland dat is een man en mij onder hersentaak in de Duitse stad Fulda. Een delegatie van zo'n persoon, onder waarborgmeester Johannes Kramer, reizigt al naar het evenement. Noord-Friesland onderhoudt al heel lang een stedenbouw met Fulda. En de gearwerking is bescheiden op de deal de skiernis als het gaat om bonifaties. En bijzonder verhaal, een vrouw uit Drachten is juist zo'n vast komen te zitten in een BM, wil ze de papegaai van haar dochter zocht. Die papegaai ziet in de BM, de vrouw klom drie, maar één keer in de BM kwam ze er net minuut.
26: Ze reageerde niet meer, want hè, wanneer het donker wordt, denkt zij van ja, hè, ik moet gaan slapen. Dus dat had geen nut. En toen hebben vrienden onder mij gaan bellen naar brandweer. Want ik kon niet meer naar beneden, zeg maar, bij de boom. Want ik zat heel hoog.
1: Hoe lang heb je in die boom gezeten?
26: Ik denk ongeveer 1,5 uur.
24: Een meersbroeder loftjoorts in Nijmegen valt er wat lichter eind. Die zoet zijn njuntje graben. Morgen ontwaren ze in Wiksevallig waar. Mij alle dagen wat duin. Temperaturen op morgen een mandi njuntje of 20 graden. En 16 graden op tisdag.
2: Dankjewel Jacob Stelwagen. We sjoggen en Jerry die oeren we. En waar tussenkontrol nog wat meer nijs vinden we. Dat kan op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja, lekker.
4: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, mam?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
28: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
29: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
30: Op een uur. Dit is Michelle en Roelof Lausma.

0: Feel the Wind van Hermien Zwart.
1: De tuintips van Klaas.
2: Goeiemorgen, Klaas.
3: Goeiemorgen, Roelof en Ted.
2: Hey. Wat fijn dat je er weer bent. Lijkt als alle weekend brengst u je weer kleur, fleur, inspiratie. Ja, en wie ziet hem?
3: Ja, nou, dat valt voor mij.
2: Nou, vind ik wel.
3: Ja.
2: Ik ben heel...
3: Enkelzijdig, ja.
2: Ja, enkelzijdige wijsheid.
3: Ja, groen, hè? Alleen
2: ja,
3: maar groen.
2: Groene wijsheid.
3: Iets van groen. Ja.
2: Wie in de wie ziet, brengst u. Ja. Nou,
3: mooi,
2: vertel
3: he?
2: Eens. Wat hast u het al je weer bij?
3: Alles wat bloeit. En ik koek weer eens een keer een karmeidje. Dus, maar ik hier vleden hier, de oranje hier, neem ik altijd een heel soort mooie verse planten mee.
2: De salvia.
3: En dan krijg je op een gegeven moment, het is wel altijd een blauw. Ja, inderdaad, blauw bloeiende planten bloeien het langst. Dit is toevallig een salie die roze bloeit. Ze zijn er ook in wiet. Kattenkroet is er ook in meer kleuren. Ik dacht ik moet sneller pakken, koer. Binder. Ik in het wit en in het roze en in het blauw. Toch is de blauwe vaak nog het sterkste. Maar
2: hoe
3: ze
2: binden
3: dus ook in orenkleuren. Ja, dat zit in het type van de plant, denk ik. Dat is de originele vorm, denk ik.
2: Oh, ja.
3: En de rest, ja, wiet is just heel vaak gewoon dat ze... En dat is met de vlinderstruik een extra. Wiet is snel uitbloeid. En dat komt omdat blauw is just al bruin gewoon minder sterk in. En in wiet is just gewoon heel sterk het brune. Dus als je een witte vlinderstruik hebt of een witte kattenkroot of wat dan ook, dan is just die brune aren heel sterk versterkt in dat witte. Dus dat is nou, minder of snel minder mooi. En in geel daar zit de tint brune ook al in. En in oranje zit die tint ook al in. En dan is just het gewoon minder sterk he, als er een uitbloeid blomk in zit. De Echinacea is binder op het stuitwer, maar wat zwidderen groen. Ja, kleigroen is ik was weer wat moeilijk. Zongroen was ik weer wat. Menger goed padgroen trainen. Zet ze op een goede lichte standplak. En dan hoop je dat er dacht. Hij doet het net op alle plakken. Dus misschien maar nog iets verder verduidelijk je wat er aan de hoorn wijzen kan.
2: Ja, spietig, want die was zo mooi.
3: Ze zijn hartstikke mooi, ja. En dat is, als het een soort probeer je was. Er zijn tal van nieuwe soorten. En sunseekers en allerlei typen en rassen hebben ze uitvoeren. Maar de Magnus is nog altijd een hele sterke soort. Dus als het een gewone, normale Echinacea was, probeer je dan de Magnus. Dat maakt een van de sterkere wijzen. Op dit stuit zit de ganzerik zit in bloei. Normaal nemen ze maar die de gele ganzerik, want zo kennen we hem van de gemeentetuin. Maar hij is rek in het heel leuk oranje, wat op stuit behoorlijk in de mode is. Hij is er in het geel-wiet. Zeg je mijn naam, hij drinkt roze en tal van kleurkes. Hij is heel wintergreen, kist hem als hagebroeken, kist hem als gewoon tuinplantbroeken. Bloeit op het stuit hartstikke mooi. Wat op het stuit nog meer leuk bloeit in de heesters is de spirea. En dit is een speciaal soort. Ik moet even zelfs zien namen lezen, want... Oh ja, dit is de Double Play. Die heeft een hele mooie reerde of gele uitrinder heeft die erin. Een hele mooie blom komen erachteraan. Dus hij heeft een dubbele uitstriel of een dubbele sierwaarde. En als deze nou...
0: Dubbele sierwaarde?
3: Een dubbele sierwaarde.
0: Dat klinkt er heel als, mooi. Maar dat hoe heet het? Scrabble. Dubbele woordwaarde.
3: Nou ja, hij plant nek. Hè. Daar had ik nog dat ze geuren, dat er al tal van dingen bij komen. Deze had de dubbele sierwaarde, onzien mooie purper blom. Maar ik om, en dat is nou haast eruit, maar hij rent heel mooi donkerreerd rent eruit in de maaitiet. Dan is het knalreerd en ze zijn er ook in het oranje en ze zijn er in het geel. Rent in tal van kleuren nu. Dus dan is het eerst een hele mooie bledkleur in de maaitiet dat hij erin, als zijn groei erin zit. En daarna die mooie purper blom. En een stierder van de monstierder bij u heel mooi mij dit plantje erboppen. Ik weet net dat dat op een camera te zien is, maar dan kist heel mooi zien dat kleursoorten, een reer takje en die purperere blom. Als dat dan sabijnwanders just, dan krijg je een hele mooie kleurskakering, een mooie kleur in de tuin. En blad is altijd een als een reet blad hebt, is altijd een reet, dus dan hoeft het eens te bloeien. En als dan die combinatie maakt met tal van die orenkleuren, bijpassende kleuren, dan krijg je een heel mooie borderkistmeidje. Dus kist helemaal wiet meidje, maar kist bijvoorbeeld ook roze, peers, al die kleuren mooi rond, maar erin en let een beetje blauwe bij. Dit zijn de eerste bloeiende vlinderstruiken alweer. Dit is een hele mooie Lietse peerse, de Lietsoortige. Dit is een butterfly type. Die wordt een 80 tot 100 centimeter heeg. Vlinderstruiken denk men altijd dat ze heel groot binnen, maar er zijn dus ook Lietse soortjes. Enorme bijen en vlindermagneet. Ik heb nog eventjes de... Hij bloeit in de tuin nog net, hè? Maar de Verbena bonariensis. Dat is een takje uitknapt, Sjurk. Dit is een Lietser type. Dit is de lollipop. En bloeit de hele simmertro. Niet heel winterhard. Maar hij shirt hem zelf uit in de tuin vaak. Dus een beetje een droegige tuin. Dan gaat er wel tro. De originele soort heb ik in mijn naam. En ik zie dat hij wat grutter is. Die weeft... Dat nemen ze een weefplant. Die kist gewoon dwars door de hele border. Kist hem heen weven. En hij komt ook in die mooie blauwe blomkes. En er ben ik tal van oren soortjes. Zoals de bemten. En nou ja, dat is een reerbladige. Mijn hele leuke fine blomkes erin. Ik ben tal van oren soortjes. Dus als deze kist. En dan haast hem al. Ben ik tal van oren leuke soortjes. En ik soortjes die weer op de ingenieren geplant liekje. Met die mooie roene blomkes. Zoek ik mij nemen. Maar die hek net in de bak die. Want de bak zie het ik vol. En waar het de bodem nog mooi bedekken wil. De Granium Rosanna. Of de... Even spieken op het kaartje. Ja, dit is de Rosanna. Er zijn tegenwoordig exoorten bij die wat lietser bleeuwen. Daar kist ik altijd nemen een vreegje. Dit is een keer wel 50 centimeter tot 60 centimeter heeg worden. Er zijn compactere soorten, de Everbloom. Of de Bloomy Away bedoel ik. Die wordt 40 centimeter, die bleeuwt wat compacter. Dus die is nog wat handiger om te broeken, denk ik.
2: En op het stuit is het snoeien echt belangrijk. Ja. Want ik had zo'n mooi paadje in de tuin. Ik kon er eigenlijk net meer tussen trok komen. Dus ik ben juist de tamma begon te knippen in die BM.
3: Toen dacht niks.
2: Ik, oei, mij dit eigenlijk. Wel ja,
3: meest in principe in deze tijd, in de simmertijd, meest eigenlijk alles snoeien.
2: Oh.
3: Dus alleen als je big leaks een plant snoeist die nog bloeien met, zoals deze, dan knipst de blomknopjes eruit. En dat is totaal geen ramp. Het zou alleen nog maar beter voor de plant wijzen, want dan zet er alle energie in de groei in plak van in de bloei. Hè, maar dan haast zelf gewoon een minder mooie plant. Maar de hagenkist rond de langste dij snoeien. En de heesters dus ook. Als het een dikke tak eruit knippen was, dan
2: gebeurt er niks
3: probleem.
2: Met de
3: been. En als de hagen snoeist, zwaardig je ervoor is een beetje in een piramidevorm snoeist. Zodat er echt lucht onder op de plant komen kan. Want de meesten die just op een gegeven moment in een veevorm snoeien in. En bovenbreed en ondersmel. Want dat je het makkelijkste mij nageskeren. Dus hou er echt een beetje gedwongen rekening mee. Dat is me of keersrecht of een beetje in een veevorm gezest. En een mooi strak bovenop. Er zit ook een hoes in Huddegriep, een heel bekend hoes. En er wordt de tuin onderhouden door een tuinman. En dan zie je dat de hagen mij de groen aard in.
2: Is dat niet de hoes?
3: Nou, het oude hoes van Bonnema.
2: Ja, dat hoes.
3: Dat hoes, ja. Prachtig monument is dat. Ja. Nee. Villanova net, het oude wenhoes van de architect.
2: Dat blokkige.
3: Dat platte gebouw, ja. Een geweldig gebouw.
2: Ja, dat is heel mooi.
3: Is nog bij deze tiert als de trogin erin is. Het is echt bizar. Ja, is heel leuk. Maar die hagen... Die rent dus helemaal mij de tuin mee. Oh, en ik vind dan die mast mij het recht mij het hoes erin litten. Dus daar maakt elke even een keer een touwtje bij ons dat ze hem gewoon even weer recht knippen. Maar dat stoor ik niet aan bod hoor. Ja, ik hou van heel roeg, hè, maar als dan het strak hest, zwerg je er dan voor dat. En het contrast is helemaal mooi als het een strakke haag hast en een mooie roege border ernaast. Dan krijg je een beetje die contrastering. En dan valt het des te meer op dat het strakke strak is en het roege roeg is. Dus. Nou ja, dat is mijn idee. En als dan alles vathellen hest, alles oproemen hest, het liefst op de composthoop, hè, het verteert wel of versnipper je het en vercomposteer het dan. Maar jou dan de hagen of de plant die snoeit hest, ik weer eventjes wat weer om, want er hest wat vathellen. Dus jou even een mengmest, een organische mengmest, even weer om. Een koolmest is te eenzijdig, er zit bijna niks in. Dus jou het liefst een mengmest. Hè, Een organische mengmest, waarom?
0: Maar is dat maar zo'n fles en zo'n dopje? Was dan niet
3: dat is vloeibaar, dat is echt organisch. Dat is in de hoes wat minder prettig om te broeken, want het stjonkt. Maar dat is koolmest, wat ze in die mengmest hadden, die siertuinmest, is koemest, bloedmeel, beendermeel, meel van oliehoudende zaden. En er staan waardes op. Vaak zie je fjouwer seis of seids. Die waarden is heel wichtig. En het staat net op koolmest, dus wist net wat erin zit. En een leverancier van ons die zei het zelfs, het is een grondverbeteraar. Dus het is, bemesting is daar heel nihil in. Het is heel wichtig dat er een volwaardige maaltijd komt voor ontwikkeling van blomknop, wattelvorming en dat soort dingen. Mocht hij een verste plantje uitbloeit wijzen in de tuin, kist hem ek even weer omknippen. Just vaak dat er weer op naar u rint en op naar weer bloeien gaat. Mochten die rozen uitbloeid wijzen, knip men weer om tot het eerste vijf bled. En dan rint er ik weer op naar uit. Of gewoon onthouden als het om 30 centimeter, 20, 30 centimeter weer omknipst. Dan rint er daar weer uit en dan krijg je weer op naar je blom. 14 dagen vaak en dan zit er alweer naar je blom bovenop. Dus of het er skimmel hebt, knip hem weer om. Jouw men wetter voeding en hij rint weer uit. Skimmel komt vaak omdat ze dan een keertje te droeg weer staan.
2: Oké. Okay.
3: Dus, ik weet, was nog meer.
2: Ja,
3: want
2: ik heb nog meer mee,
3: maar ik denk, dan hebben we extra tijd. Rhododendrons, hel je daar de orde uitbloeide knoppen even uit. Want dan krijg je oorsierdozen erin. En sierproductie kost het energie. Ik bij de blom hield dat. En bij de blombalen hield dat ook. Als de titelrozen en tulpen en ze uitbloeid hest, knip ze weer om. Hel je de sierdozen eruit. En liet het blad vooral zitten. Want daar groeit de plant op. En daar groeit de blombal dus ook op. Je hield ook voor de siersiepels. Daar kist heel mooi de sierdozen in zitten litten. Want dat is een hele mooie sierwaarde. Maar stinkst ik wil dat de bol onsterkt. Hel je de blomknoppen dan fort. Lit het loof zo lang mogelijk zitten. Ekel is het zuterig. Wat ze vaak ik wil doggen bij titelrozen. Is even een knoetsje meidje. En dan zetten ze er een elastiekje omheen. Dat er toch nog greenboppen de grond bloot. Helpt wat minder goed. Want hij moet elk zinnenlicht ontvangen. Om fotosynthese te meidje. Om de blombol sterk groeien te litten.
2: Dan krijg ik nog een vraag.
3: Stel ik nog een vraag?
2: Ja, die komt hier eerst binnen. Ja.
3: Oké, pop-up.
2: Ja, een pop-up van Breimer. Die zei, beste Klaas, ik heb goldsturm geplant. Hoe kan ik die het beste verzorgen? Grond is lemige zandgrond. Wat is een goldsturm?
3: Goldsturm, dat is een Rudbeckia goldsturm.
2: Oh.
3: Dus dat is de voorste naam is eraf vallen.
2: Ja.
3: Een plantje die even in de pot groen.
2: Oh?
3: Ja. Altijd neemt Hansje padgroen trode groen heen. Of siertuincompost. Dat is echt heel mooi. Maar hing het er een liet beetje van wat voor planten het als zuur midden het dan kun je het beter een beetje padgroen pakken. pH-neutraal, zoals een rhododendron, die maar net in de siertuincompost zetten. En siertuincompost kan vrij sterk wijzen. Meng die dus echt goed trode groen heen. Dat mij net meer als in treden in zitten. En padgroen kun je gewoon zo volle dwan als het worst. Dit zal een plant nooit skeerde onondervinden. En compost, maar ik echt de siertuincompost haar, want er zijn zoveel soorten compost die net goed vertaren binnen of er ziekteresten in zitten, broek die net.
2: Nou, Breimer, Johan, zou ik nog in eerst even een antwoord van Klaas kregen. Dat is toch geweldig.
3: Heel rap.
2: Heel rap. Super, Klaas. Hoe hast u weer? Hoe speelt maar goede tips en informatie? Wie zorgen die graag horen wieken wij?
3: Tot na wieken.
1: Dit is Ontolvoeren
4: op en uit.

0: Ja, we krijgen altijd vragen binnen van King Klaas net even wat langer. Nou, en nou zit hij te zeuren dat hij te lang wie. Nee, is hij helemaal achter de poest.
1: Nee, hartstikke mooi toch?
2: Mijn gevoel,
1: toch?
2: Die, de teacher ja. Wil haast omwijzen. Ja, ja, mooi, maar, hè?
0: Nee, wel mooi, Klaas. Ja, hebben die graag. Jou we die wat rond. En wie en krijg Cliff Richard, My Summer Holiday.
3: Op en uit.
1: Erop uit. Ja, je maakt het er toch op uit. Want het is jongen nog wel knap waar. Ik weet nog net precies hoe het mooi is.
0: Don't mention the weather.
1: Nee, don't mention the weather. Let hij er mooi. Net terug in, hoor ik er lekker op uit. En dan gaan we weer al je bellen voor die tips van Johan. Zoals Yvonne Soeboer. Goedemorgen, Yvonne.
4: Maar goedemorgen.
1: Wat is er bij jem in Broekstraat te doen? Of de broek nemen jem het ook wel, hè?
4: Dan nemen wij het ook wel, ja. Inderdaad. Ja, wij hebben een hele mooie theatertuin en daar hebben wij het Simmer Event. Dat organiseren wij van 2 jaar op rij, met kremkes, foodtrucks, picknicks, van alles wat.
1: En ben je maar begonnen?
4: Wij beginnen om al horen en het is tot juni al genoren.
1: Nou, tijd genoeg om daar nog even heen. Kist zou verschijnen of moest je een kaartje daarvoor reserveren?
4: Nee, kist zou komen en bij de intree wie is het zeg vanzelf.
1: Nou, hartstikke mooi. Ik wees hier ja. een hele mooie Simmer event. Is het in Broekstraat voor de mensen die het een beetje weten? Is het er middenin of er boeten? Wat is de straatnamen?
4: Op een patrimonium wij en er zitten overal bordjes. Dus de route wierst zich vanzelf.
1: Nou, dan is het net te missen. Dankjewel voor het bellen, Yvonne.
4: Graag, Dien.
0: We hebben een heel soort leuke Simmer-events en evenementen in Friesland. Ik kist altijd even bij ons op een site. Er zit een agenda, er zit echt alles op. En Martine Mees zit ook op die agenda. En we hebben haar goed on the line. Want zij heeft het Paddington Trio uit Londen in Beestersfeer. Goedemorgen, Martine.
5: Goedemorgen.
0: Het is je weer gelukt.
5: Wij hebben klassieke muziek en het is ons zomerconcert. En het is deze keer internationaal, wat je ook al zegt. Ze komen uit Londen. Ze zijn gisteravond in Schiphol geland en met de taxi hier naartoe gekomen. Nou ja, niet met de taxi, maar oké. De Paddington Trio. En ze spelen viool, cello en piano. Dus het is echt klassieke muziek. Onder andere Beethoven en Shostakovich en Arvo Pärt worden gespeeld. Ze zijn hier dus ook voor een festival, want morgen spelen ze op het Beethoven Festival, maar vandaag in Beestersfeer.
1: En wat maakt het zien? Want ik ben heel nieuwsgierig, Paddington Trio Londen, fantastisch klinkt dat, maar ze zijn ook heel echt supergoed, hè? Want ze winnen van alles. Kies toch wel even wat zien ze erover?
5: Ja, ze hebben al meerdere prijzen. Ze zijn nog heel jong, dat sowieso, maar ze hebben al meerdere prijzen gewonnen en ze hebben ook overal optredens op het ogenblik. Ze waren nog dinsdag in Italië. En de dag daarvoor in Hongarije, nou, dus ze reizen de hele wereld rond. Het is echt de rising stars, zeg maar. En je kan het op onze website nog even lezen. Dat is misschien het handigste. Cultuur Beestersfeer. En dat kort je dan af met Cult D.
0: Oké, ben ik een beetje knuffelbaar trouwens?
1: Zoals Beertje Paddington.
0: Zoals Beertje Paddington.
5: Ja, dat is het Paddington. Nee, ze hebben elkaar ontmoet op het Paddington station. Dat Underground, het grote station in Londen.
0: Oké, okay, leuk. Dan gaan we even naar Cult B, dus dat is de site van alle...
5: Het begint om 4:00. De zaal is open om 4:15. En je kan nog een kaartje kopen aan de kassa. Maar we hebben best al heel veel kaartjes verkocht. Dus als je echt wil kopen...

0: We hebben een hippisch evenementencentrum met vakken Friese hinders. En normaal hebben we vaak vergaderingen van bedrijfsleven of recepties van families. Maar we willen nu heel graag een simmerfair organiseren. We hebben een knutsel die kennen en we hebben 4 verschillende prachtige kramen staan. En echt heel divers. En ja, we hebben een heel grote zin in morgen.
1: En zorgen we direct nog mooie Friese hinders?
0: Zeker, ja. We hebben morgen een demonstratie van Friese hinders. Er zijn verschillende die dat, ja, we geven gewoon de hele dag terug. Dat hebben we dan in de binnenbak en boeten hebben wij in de grote bak boeten, zeg maar. En op het plooien en alles wat wij maar inrichten kunnen, daar hebben wij kramen staan. En ja, dat is gewoon echt van alles wat. En ja, wij hopen dat het ja, echt omslaat. Want het is, tot nota hebben we zulke leuke reacties. Maar ja, we zullen het prachtig vinden van de meesten, van de kraamhouders, ja, dat er wat meesten op komen.
1: En kist er zo heen en hoe laat begint het morning marsum?
0: Ja, het is morgen van alles tot 4 uur. En dan kiest de straat heen, het is gratis intree. Ja, meestal maar ben ze kunnen knutselen, ze kunnen maar de Shetlanders, biatie. Er zijn demonstraties van Friese hinders. En verder dan binnen al je ja, echt diverse kramen. Van Ierikker tot een tot met prachtige bergen. En van skippervachten tot een oorlogkoren. Neem het maar op, maar echt van alles wat. En ja, voor iedereen, iedereen is van harte welkom.
1: Nou, hartstikke mooi, Erik Jan, erheen en Jerik wel.
0: Ja, en we zitten tussen massen met mijn naam. En als mensen het nog zien willen, onze website heet het Fieldhouse, zij heten wij. En wat ik zei is van, ja, kom gewoon gezellig langs.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, er is ook nog een oorberichtje binnen. Kom uit Rensje Megeest, want daar is het Oldtimer Festival. Dat begint juist om 10 uur aan de Korndiek of Kwarndiek. Nou, er is muziek, er is Oldtimers. Dat is hartstikke gezellig. Heeft ook een leuke tip. Ga even naar de site van Omroep Friesland. Door dan eventjes de agenda erbij. Dus omroepfriesland.nl/agenda. En dan kun je zelf een tip invullen. Maar je kan ook even zien wat er nou al hier te redden is in Friesland. Wij hebben dadelijk echt nog een heel soort leuke tips. Treien hebben we van je. En dat is onder oren die je belofte speelt van Snakker Borden.
3: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
3: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
5: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
6: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
7: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft 2 verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon 1 verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een 2e explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af.

0: Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: In de Treddeoeren hebben we een trije hele leuke verskaat Utgenstipse Vardij. Kist van Lons, kippen genieten in een galerie. Er is een nieuw festival om je oer te betunen. En het Iepelhofspeel van Snakkeborn is een echte klassieker.
2: Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker houdt.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
5: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
6: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
7: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsenie.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Simmer in Friesland.
11: Dit meeste. Oeh, blik het zo moeilijk op 4 wisten te liggen. Dit had ik nog nooit zo.
12: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Mooie online campagne, radio of televisiecommercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
14: Op en uit. Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

0: Ja, Ted, wat hebben we geluk, hè? We maken nog één oerke hele mooie radio- en televisiemaatje. En we hebben perfecte ingrediënten klaarstaan.
1: Ja, zulke leuke mensen weer aan tafel. Zoals twee kunstenaars, die treffen elkaar in een galerie en litten op verskate wezen de leefde van het Friese landschap zien. En die Ljouwert, daar is takom weekend een nieuw festival waar elk hem in verwonderen kan.
0: Ja, en nou Jelve Tolven pakken we grut uit naar de première van het Iepen Losspul van Snakkeborn. Want wat bart er mij mijn skip als de weerhiet echt pienendocht in de bus?

0: Katrina and the Waves, Love Shine a Light.
1: In Galerie Oostheem komen 12 vrouwen van 12 kunstenaars bij elkaar in de uitstalling Landing. Met tekeningen, aquarellen en beelden wordt het Friese landschap toch beide op volslijn eigen wijze verbeelden. En mooi wordt de uitstalling openen. En de 12 kunstenaars die zitten hier, Annemieke Harkema en Jan Hofstra. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja, Hofstra, ik krijg wel even benijd. Van, ken je mekaar eigenlijk?
2: Nee, ik ken mekaar net.
1: Nee.
2: Nee.
1: Maar toch ben je bij elkaar zet.
2: Ja, dat heroordeel.
1: Maar heeft u het werk van Jan Hofstra al bekeken?
3: Ja, natuurlijk. We hebben samen wel ingericht. Dus die dag toen we het werk kwamen brengen. Maar Beske, de galeriehouder, heeft ons bij elkaar gebracht. Dus.
1: Nou, zien jullie dan al een soort van overeenkomst?
3: Nou, ik denk dat je dat... ja, het was Beske's idee. Dus misschien moet de toeschouwer, als die komt, de bezoeker, het allemaal aan Beske vragen. Want zij heeft daar ideeën over.
1: Maar het gaat over wij liefde van het Friese landschap.
3: Ja, voor mij gaat het vooral over het landschap.
1: Ja, want u bent niet Fries?
3: Nee, maar mijn grootouders komen uit Bolsward. En mijn vader en mijn moeder en met zijn moeder spraken we gewoon Fries met elkaar. Maar thuis spraken wij niet Fries, hoor.
1: Nee, maar u heeft nu een vakantiewoning, begrijp ik, in de mooie Friese bossen.
3: Ja, heel geluk gehad. In Gaasterland.
1: Ja. En daar komt die inspiratie vandaan. En laten we meteen maar even kijken of een soort van inspiratie.
3: Inspiratie? Nee, ik heb natuurlijk ook eerder bij het wat gewerkt. Dus ik trek zo door het land heen. Eerst de hele tijd bij Wiermen gewerkt. Aan het wat. Mm-hmm. En daarna, het verschuift meestal na een aantal jaar. En dan ben ik naar veengebieden gegaan. Naar het Vochtelde Veengebied. En dat is wel grappig genaamd. De Rotte Gemeente.
1: Ja, klopt.
3: En de Delen.
0: Wat is dat voor werk dat u steeds zo verplaatst in die natuurgebieden?
3: Ja, het gaat dus hoofdzakelijk over het landschap. Maar op een gegeven moment denk ik, ik ga verder op kijken. Zo gaat dat eigenlijk. Als je er een beetje... het duurt best lang voordat dat dan denk. Maar op een gegeven moment verschuift het onderwerp. Ja.
1: En, want dat glooiende landschap van Gaasland, dat inspireert ook. Ik weet niet, we hebben nu een werk, heb ik er even voor gezet.
3: Dat is bij Sondel. Daar kan je heel mooi het land in lopen langs de dijk van het IJsselmeer. En dan gaat die sloot zo door het land. Ja.
1: Ja, want we zien eigenlijk, het is behoorlijk abstract, of nou ja, niet abstract, maar je moet er wel goed even naar kijken van waar ben ik en wat doet het. Want hoe werkt u? Hoe zet u deze lijnen zeg maar uit?
3: Ja, ik ga met zo'n boekje ga ik door het land.
1: Oh, misschien kunt u even omhoog houden. Ja,
3: sorry.
1: Dat is mooi te zien.
3: Zo?
1: Ja, een zwart klein boekje heeft u mee.
3: Ja, ik heb zo'n klein boek altijd in mijn tas met een klein potloodje. Ook in de trein, dan kan ik ook eventjes iemand
1: schetsen. Ja, leuk.
3: Stiekem. Ik ga dus door het land en dan... Als ik schets, dan... Dan maak ik al een beslissing van wat ik interessant vind in het land. Hoe de lijn loopt bij de dijken en hoe de lucht erin zit. Dus ja, dat is het begin van mijn werk.
1: En dan gaat u dan naar uw atelier en dan gaat u verder werken?
3: Ja, en dan wordt één zo'n schetsje een monumentale tekening. Of een aquarel.
1: Ja, mooi. Hoe werk je, Hofstra? Want jou ben ik heel erg van het Friese landschap, maar net, jou zit in de beeld.
2: Ja, ik wil net zeggen dat ik nog heel erg in het Friese landschap zit. Het is meer wat ik vind. Dus ik maar rond het gebruik van een paar oude klompen of een stuk ijzer of ergens glas of koper. Waar ik dan een idee bij heb, maar net uitwerkt heb. Maar dat neem ik dan mooi naar huis. En soms dan laat het jirren ergens een beetje te vergriezen. En een andere keer kan ik er heel vlot dingen maar maatjes zeg maar.
1: Ja, en dan in één keer, dan ontstit er wat. En dan hebben we direct een plaatsje van. Ja. Want dit is net volgens mij wat er in de galerie te zien is.
2: Ja.
1: Ik zeg jij een auto, Ruud, maar dingen er bovenop. Tenminste, dat is mijn idee.
2: Ja, dit is van mij een kever of een tor.
1: Oh.
2: Dus dit is een...
1: Wat is het materiaal?
2: Het is een boiler.
1: Een boiler?
2: Die heb ik in twaalf flex, die is helemaal van koper. En dan, het is een heel simpele manier om het deel te zetten. Dus de ene helft van het koper light in het gas. Die gaat de vleugels doorheen, zeg maar.
1: En dat is een ruut van een
2: auto? Dat is die ruut.
1: Ja?
2: En daar komt dus dan de hoed van de kever weer bovenop. En dat is het hele beeld.
1: En hoe heet het werk?
2: Ik weet eigenlijk net of ik daar een naam bij heb.
1: Kever? ik wil me net maar bemoeien. Kever is wel leuk.
2: Ja, het zit hier inderdaad in kever.
1: Ja, oké. Okay. Maar Jofine, dus je bent altijd ontsnuipen naar wat, je vindt en daar wat van te maken.
2: Ja, soms dan kom je inderdaad wel leuke dingetjes. Ik zeg ooit, orde stolen.
1: Ja, dan moet je misschien even de hichten van jezelf even ophoren. Want dan kun je mensen even op het beeldje. En slagje draaien al?
2: Slagje draaien?
1: Nee, naar mij toe. Let het maar naar mij toe. Ja, dat is heel mooi, ja.
2: Ja, die stolen die kwam ik ooit eens een keer ergens zien. En ik hier al een beetje een idee van. Ik wil eens een keer wat een stoelendans doen. Hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja.
2: Nou, zo ziet het er dus uit.
1: Ja. En mag ik hem eens even zien? Want dan hou ik hem nog even goed voor. Wat, dit ben al die hoeveel? Dit ben vier stolen op elkaar.
2: Ja.
1: En stoelendans.
2: En stoelendans.
1: En die heb je al je voel? Of wie je van jezelf?
2: Die heb ik ooit ergens bij mijn koor kregen. En uiteindelijk is het helemaal verdwenen in het landschap. Want het is jaren ik erg op een plak staan, net meer werd die exposeerd waard. Maar onder de kant zetten en gewoon het water doorheen gaan letten. En nou draai je hier weer zo goed als helemaal voort. Terug waar en wetter.
1: Ja. En dus, dat is prima. Vind je
2: ja,
1: dat goed?
2: Dat vind ik helemaal fantastisch. Ja.
1: Want wat wil jou vertellen met de kunstwerken?
2: Nou, vooral een liedje verrassen door gewone dingen. Dus je komt, ik weet niet of ik dat hier in Sjeen letten ken.
1: Ja. Nou ja, misschien kun je het ook even vertellen.
2: Ja, het is toch het materiaal wat je vindt. En ik weet van tevoren nooit wat eruit komt.
1: Nee.
2: En dat is toch. Je verrassen litten of je zult zelf een bepaald beeld ergens. En dat zet je aan om daar wat mee te doen. Ja, ik vind het heel lastig
1: om te lezen. Ja, dat is het lastig, maar dat is natuurlijk een kunst. Om er gewoon, als je ervoor staat, moet je het maar voelen. Werkt dat ook altijd zo bij uw schrijver?
3: Ja, het is natuurlijk heel moeilijk om daarover iets over te zeggen. En bovendien, ik ben bezig met zo weinig mogelijk woorden te zeggen. Ook in mijn tekeningen met zo weinig lijnen te zeggen wat ik gezien heb in het land.
1: Maar uw werk hangt ook in Belvedere.
3: Ja.
1: En dat is natuurlijk niet zomaar wat. Als je daar hangt en op heel veel. U bent behoorlijk bekend ook in de kunstwereld. Wat betekent het nu voor u om in zo'n galerie in Oostham te hangen?
3: Ja, het is een hele leuke plek. Je gaat dan over langs de kerk, loop je dan zo'n bruggetje over en dan langs de dijk. Het is langs de weilanden en wolklucht erboven. Het is een hele mooie plek.
1: Het is al een inspirerende plek om zelf te gaan.
3: Ja, het is al een mooie wandeling om naartoe te gaan. Ja.
1: Oké, okay, nou morgen wordt hij geopend officieel. 7 juni dus. Dan zijn jullie er ook regelmatig om daar iets te vertellen?
3: Ja, ik ben daar ook andere dagen.
1: Oké, okay. Joek?
2: Ja, ik vind het laat even al praten worden van wat post. Ze zijn net altijd hier een hele week. Nee, dus dat is dus.
1: Maar dat vind je wel op de site. In ieder geval is landing en morgen voor het eerst te zien. En daarna rint die uitstalling nog best wel lang terug. Werk dus van Annemieke Harkema en Jan Hofstra. Tegen dank.
4: Op en uit.

0: Michael Kiwanuka, maar I'll get along.
1: Je kent een geniertje van muziek, acts, workshops en ik nog eens even een hapje en een snapke. Tak om zaterdag en snijn in de binnentuin van de oude ambachtskwallen in de wiek Huizenwest tijdens de Verwonderparade. Oorskoot binnen Marise Schuurman, zij is projectleider, en Brigitte Jansen. Zij is kunst in je buurt deelnemer en ze treedt op met een theatergroep, met een soort rariteitencircus. Marise, wat is de Verwonderparade nou eens van project?
2: Nou ja, project. Het is gewoon een helemaal nieuw festival wat we opzetten hier in Leeuwarden. Echt een stadsfestival van, voor en door Leeuwarders, maar ook voor mensen van daarbuiten heel erg leuk. We wilden iets nieuws neerzetten. Er zit in mensen ontzettend veel drang naar deelnemen en beleven van kunst en cultuur. Er is ook wel wat een kaalslag op festivals geweest. En ja, echt, we wilden het gewoon voornamelijk organiseren omdat we het ontzettend leuk vinden. We hebben zo'n enorme mooie achterban met amateurs die deelnemen aan onze projecten. Maar ook een enorm netwerk van een hele hoop goede lokale kunstenaars, bands, professionele bands. En dat allemaal op één festival bij elkaar zetten. Daar hadden we gewoon ontzettend veel zin in.
1: En hebben we gewoon gedaan. Organiseert vanuit het kunst uit je buurt, toch?
2: Ja. We zijn een stichting en we hebben eigenlijk als doelstelling om kunstcultuur voor iedereen toegankelijk te maken. En dat betekent dat we een hele hoop workshops in wijken en dorpen van de gemeente organiseren. Ook wel erbuiten, in Sneek en in Bolsward. En met inzet van goede professionals, waardoor je eigenlijk mensen... Nou ja, bij ons is het geval dat je mensen met een wat krappere beurs een plek kan bieden. Mensen die iets meer kunnen betalen, betalen weer iets meer. Hè. Zo help je elkaar ook daarin. En geen knutselclubs, maar echt goede professionals erop. En dan ja, in dit geval dan ook nog de kans voor alle performing workshops die dan een plek krijgen op een echt festival. Ja, dat zijn gewoon hele mooie kansen die je kan bieden. En het is gewoon ontzettend leuk. Iedereen heeft er heel veel zin in.
1: Ja, Brigitte, is dat zo? Want hoe bist zo'n kunst uit je buurt deelnemer? Hoe is het voor die?
3: Ja, dat is fantastisch. Ik ben inderdaad begonnen, volgens mij bij het eerste jaar dat Kunst in de Buurt opgericht werd.
1: Hoe lang is het ongeveer in?
3: Ja, we hadden het er net over, 6-7 jaar al.
1: Ja.
3: En ik kwam bij de toneelploeg terecht en ik had toen een krappe beurs en dat was fantastisch, want er zat een goede regisseur op. Ik had altijd wel amateurtheater gemaakt, maar om onder een goede regisseur mooie dingen te kunnen maken. En daar kwam een fantastisch festival uit. En ja, toen ben ik verslaafd geraakt. Dus toen heb ik elke jaar opnieuw weer een cursus gedaan. En dan zul je denken, nou, op een bepaald moment ben je uitgeleerd. Maar dat is niet waar.
1: En wat voor dingen heb je in die orde geleerd? Qua spelen en meidjen?
3: Ja, vooral spelen. Regietheater is anders dan wat ik deed, straattheater. Dus je leert steeds meer over hoe laat je bijvoorbeeld zien wat je van binnen denkt. Of hoe doe je stil spel? Of hoe werkt het als je een tekst gaat zeggen? En op hoeveel manieren kan je dat doen? Ongelooflijk leuk. Maar ook leren van de groep met elkaar. Mooie voorstellingen maken. Is verslavend leuk.
1: En wat zullen je hem nou takom wieken bij dit verwonde parade? Wat geef je hem dan dwan?
3: Nou ja, we hebben met elkaar als toneelploeg een verwonder circus bedacht. Een beetje anders circus dan anders. Dus je zult ook geen jongleur zien of geen olifanten bewijzen. Maar mensen die bijvoorbeeld achter de schermen werken bij het circus. Een klusjesman of een man die voor iedereen een beetje zorgt. Misschien wel op een bijzondere manier. We hebben een stagiair lopen in het circus die alles nog moet leren. Dus die gaat bij alle artiesten langs en die wil punten voor de stagelijst bewijzen. Ik zelf speel een Pierrot die altijd spreekstalmeester is geweest in het circus. Maar ik zit in een rolstoel en ja, kan het... De piste niet meer in.
1: Ach.
3: Dus ben daar heel depressief geworden.
1: Ja.
3: En zal op alle mogelijke manieren dat uiten. Tijdens mijn ex, maar ook in ons kleine toneelstukjes.
1: En wat kist Ian denk je nemen? Hoe wordt dat uiten?
3: Ja. Nou, eigenlijk wil ik het niet verklappen, zeg ik heel eerlijk.
1: Maar een mini-stukje.
3: Een mini-stukje is dat je mij heel veel zult zien rondlopen met dingen die opgeblazen kunnen worden.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Dus het is eigenlijk een heel tragisch gegeven,
3: ja.
1: Maar denk je hem echt weer op een absurdistische manier mee om weer terug. Het ik weer grappig werd als ik het zei.
3: Dat hopen we al, ja.
1: Ja, oh, dat bijzonder. Hé, hey, en Marisa, als dit zei yes, dat dit al zou ontsteert, wat denkst dan als projectleader?
2: Nou, voornamelijk dat ik er zelf gewoon heel veel zin in heb om dat ook te zien. Want we zetten al dat soort projecten uit. Maar ja, ik heb dit soort dingen ook nog helemaal niet gezien. Nee. En ja, ik ben voornamelijk ontzettend trots hoe Brigitte hier ook zit. Om te horen dat je al zo lang meedoet aan de projecten en dat zo mooi vindt. Dus ik ben gewoon voornamelijk heel trots op het Kunst in je Buurt concept. En dan nu zometeen ook de Verwonderparade.
0: Ja, want die oude ambachtskwallen, daar gebeurt het. Hè? Dat is de Doas. Dat we die, er komen heel veel kunstens waar, er gebeurt een heel soort. Maar waar is dan dat festival? Erin of de Boeten? Of?
2: Nou, het is de oude ambachtsschool is een hele grote school. En daar ligt een hartstikke mooie binnentuin. En ook een hele grote binnentuin. En ja, dat is gewoon een prachtige plek om een festival te organiseren. Het is helemaal omsloten. Alles vindt wel buiten plaats. We hebben tenten, foodtrucks, diverse podia daar staan. Maar het is gewoon een hele mooie tuin. Je kan daar hangen in je hangmatje. Je kan daar lekker eten. Je kan er genieten van muziek. En de oude ambachtsschool, dat is een culturele broedplaats in Leeuwarden. Dat is ook best wel heel bijzonder dat er is. Het was vroeger een ambachtsschool waar mensen ambachten leerden. En elektrotechniek deden, houtbewerking, metaalbewerking. En dat het nu zo'n mooie nieuwe bestemming heeft. En het is gewoon een hele fijne plek om een festival te organiseren. Ook wel bijzonder, zo midden in een wijk.
1: En zijn theater, muziek, haast er nog een pareltje? Dat vind ik heel leuk, dat die komen spelen.
2: Ja, we hebben bijvoorbeeld, als je het dan hebt over lokale talenten. Maite, die treedt op het festival. Zij Friestalige popnummers maakt zij. Ze heeft onder andere ook de Kleine Prijs van Friesland gewonnen. 2025, geloof ik. We hebben Zeewolf daar staan met Indie Rock. Dat is ook een gevestigde band die onlangs... Volgens mij heeft hij ook op 5 mei, hebben ze ook op 5 mei gestaan.
0: Ja,
2: ja. Nou, zo hebben een hele hoop andere bands ook staan... die toch wel hun sporen al verdiend hebben in Leeuwarden. Maar ook daarbuiten. Het energieke Broken Brass bijvoorbeeld. Hè, dat vinden mensen ook altijd wel geweldig. En zo hebben we een hele hoop bands geprogrammeerd.
1: En toen neem dus nog even... dat is nog leuk om even naar vorm te halen. De sfeer van het festival... Ja. Dat Justik in de beelden. Dat is een beetje
2: een vintage circus stijl. Ik weet niet of mensen vroeger carnavalen hebben gezien.
1: Carnavalen,
2: dat is ook fantastisch. Ja. Dat mag het wel wat uitstralen. Ja. Nou, het is Verwonderparade. Dus wat we ook hebben gedaan is met bewoners in workshops of in de creatieve bouwdagen. Ik hoorde u zo net vertellen over die stoelen. Hè, de dansende stoelen, geloof ik. Stoelendans. Ja. We hebben bijvoorbeeld ook met allemaal oude plastic stoelen onder leiding van Marcia van der Ven. Daar hebben bewoners weer aan elkaar vastgesmold en gelijmd en allemaal dingen bijgemaakt. En er zijn kunstwerken van gemaakt voor op het festival. Er zit ook weer een duurzaam karakter in.
1: Om op te nemen, we kennen de hele lijst nog, trouw, maar ik zou zeggen, meeske maten er gewoon even heen.
2: Ja,
1: daar komt zaterdag Esnijn, Verwonderparade. Welke website maakt ze net aan?
2: www.verwonderparade.nl staat het hele programma op.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel voor je komst. Marisa Schuurman en Brigitte Jansen.
0: Ja, wat bad er altijd weer iets botst met de economische belangen en collectieve angst? En hoeveel moed is er dan nodig om steen te bleuwen als elke neer je tjendij keert? Die vraag zit centraal in het stik Vijand van het Volk. Spiel het snakken worden en dadelijk krijgen wij een fabrieke ervan.
4: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep. Tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
5: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
1: Het is 1 minuut oor 11:30. En ons coach van het Nijs is Jacob Stelwagen.
13: De gemeente Noord-Friesland docht is vanmorgen mei om de hessentaak in de Duitse stad Fulda. Een delegatie van 10 personen onder waarborgmeester Johannes Kramer reizigt al naar het evenement. Noord-Friesland onderhoudt al jarenlang een sterrenbaan met Fulda. En de gearwerking is bezet op de deel de skiertnis als het gaat om bonifaties. Borgmeester Kramer oer het belang dat Noord-Friesland hem zendt op die hessentaak.
14: Het is maar op 4-6 uur te rijden van Fulda al. Let dus daar ik eens zien. De zee heb ik al een aantrekkingskracht op Duitsers. En we hopen ook dat het natuurlijk verder verbinding zwaar. Bijvoorbeeld ik bedroeuwen die zeggen van hey, misschien is daar voor ik handel te dwaan. En ik verdokkemer bedroeuwen en Friske bedroeuwen. Misschien, hey, als we dan toch ik naar de Duitse merk zeggen. Misschien is centraal in Duitsland ik net zo'n gek plak.
13: De stichting Fietsen Alle Jaren in Leeuwarden bestaat 10 jaar. Het is een initiatief dat in 2012 in Denemarken opgericht is om minder mobiele mensen, met name ouderen, wegeniers te litten van fietstochten met een helpmiddel. Sinds 2014 bestaat het ook in Nederland en sinds 2016 dus in Leeuwarden. Een vrouw uit Drachten is juist jong vast komen te zitten in een BM, wil ze de papegaai van haar dochter zocht. De papegaai zit in de BM en de vrouw klom erin. Maar een keer in de BM kwam ze 3 minuut.
15: Ze reageerde niet meer, want hè, wanneer het donker wordt, denkt zij van ja, hè, ik moet gaan slapen. Dus dat had geen nut. En toen hebben vrienden onder mij gaan bellen naar brandweer. Want ik kon niet meer naar beneden, zeg maar, bij de boom. Want ik zat heel hoog.
16: Hoe lang heb je in die boom gezeten?
15: Ik denk ongeveer 1,5 uur.
13: De stichting Indië Monument Friesland zal eind augustus een nieuw monument ontblazen in het Rengspark in Leeuwarden. Het gaat dan om een tinksteen van de omkomen Friese militairen na 1949. Al eerder vindt de Leeuwarden een betekeningplak voor de Friese militairen die tussen 1944 en 1949 en 61 en 62 omkwam binnen in Nederlands-Indië. Daar komt dus nou een twaalfde steen bij. Het meest bloedende loftjoerd in de Nijmegen valt er wat licht terrein. Het is joerd zo'n 19 graden. Morgen ontwaars die wikselvallig waar, maar alle dagen wat buien. Temperaturen morgen en man die 19 of 20 graden en 16 graden op tiesdien.
1: Dankjewel Jacob. Wie jaren die aan zijn 4-3-0 in Friesland? En waar tussen controle wat meer nijs vinden we dat kind op omroepfriesland.nl of in de Omroep app.
17: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
18: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Op en uit.
23: Ted Roosendaal en Roelof Lausma.

Hey, daar bovenin weet ik van de langste mij. Al is het paard, zuster en smel, als ik iets jacht vol op mijn del, als ik

0: Pieter Wilkens mij vritten dwaan om die.
1: De première.
2: Het Iepelofspel van Snakkeborn rint neer voor het voor hele belangrijke vragen in het leven. En ik dit hier pakt de ploeg het in Greven aan, maar vijand van het volk. En de vraag is, wat als de weerriet minder wurg is als een volle bankrekken? Nou, we praten erover het komende jaloeren, maar de haterspeler Romke van Meulen en zijn twee dochters. Nou ja, uit het stik dan. Berbe Kooistra, Maaike van der Meer. Leuk dat je hem erbij binnen. En Grieten Visser is er, ik, regisseur. Want ja, we hebben het oer een vijand van het volk. Dat is net samen een stik. Nee. Het is van een bekende Noorse schrijver, Ibsen.
3: Henrik Ibsen.
2: 1882, begreep ik.
3: Klopt.
2: En nog steeds gewoon van je van Snakkeborn actueel.
3: Ja, ja, zeker. Ja, dat vind ik ook heel mooi van klassiekers. Het zijn niet voor niks klassiekers. Ze blijven actueel. En deze zeker gaat over vervuiling van water. Dat wil dokter Thomas Stokman. Die wil dat laten weten. Aan de grote klok hangen en waarschuwen. Maar ja, dan heb je de belangen, de economische belangen die belangrijker zijn.
2: Dan kunnen we aanstaan nog wel even het jip proberen, maar eerst even de keuze van het stik. Want je wisselt je wel wat hè? Want ik weet dat je met Andorra ook wel een heel zwier stik
3: hier. Ja,
2: klopt. Hier weer wat luchtiger. Hoe bepalen je hem dat?
3: Nou, we hebben een leescommissie die bepaalt wat voor stukken er gespeeld worden. Waarbij natuurlijk de regisseur de eindstem heeft. En Snakkeburen schuwt inderdaad ook de klassiekers niet. Dus die vindt die afwisseling wel fijn. We kiezen voor gewoon mooie stukken. En ik hou zelf heel erg van de klassiekers. Dus ik vond dit een mooie keuze. Net zoals Andorra inderdaad.
2: Ja, want die heeft ook dien. Dat is om het hier, hè?
3: Ja, ik doe het afwisselend met Brecht. Dus Brecht volgend jaar
2: Brecht
3: weer.
2: Brecht Wassenaar.
3: Klopt, Brecht Wassenaar. En meestal zit ik dan om en om in Sewot en Snakkeburen.
2: Ja, je hebt nooit een seizoen helemaal niks, hè?
3: Nee, gelukkig niet. Maar... Ik vind het heel leuk.
2: Ja, wat is dat? Want dat is natuurlijk zo'n stik. Dan denk ik 150 jaar oud. En dan kies je er toch voor.
3: Ja.
2: En is het dan dus echt een oersetting, maar die oude wurden? Of hoe maak je het dan?
3: Nou, Sietse de Vries heeft zich over de oersetting ook gebogen. En daar nog even naar gekeken. En ook wel dingen weggehaald, wat ingekort. Maar ja, het stuk zelf, dat stuwt. En er zit natuurlijk ook de kracht in. Het is een goede schrijver. Vandaar dat het zoveel jaar later nog gespeeld wordt. Dus je hoeft er niet eens zo heel veel aan te veranderen.
2: Oké, okay, dat is mooi. Nou, Romke, dat best wel een bekend gezicht in de Iepelhof, spul of raad. Maar er best er ook even een skofke tussenuit west. Ja, cool. En nou heeft er een haatrol. Waarom is dat auditie die hiervoor?
4: Nou ja, je bent acteur, speler, dus je wil graag een mooie rol spelen. En inderdaad, als er dan een klassieke voorbij komt, dan is het wel iets van, dat is wel eens interessant wezen.
2: Wat koest er dit stuk wel?
4: Nee, Ibsen ken ik wel. Ik wil eens jedder stikken van spelen, maar deze koop ik net.
2: Nee, en dan even naar die dochter staan, want dat vind ik wel een keer. Ze wien stralende sterren in Dronrie, begreep ik.
3: Ja,
2: Berber Kooistra en Maaike van der Meer. Berber, waarom heeft jouw auditie die?
5: Nou ja, ik had wel een beetje in de gaten, maar oproepen met Sa. Maar de meeste die op een losspel, die zie ik geen bijen. Dus dan is het een... Angelique wel.
2: Want hoe oud is toch?
5: Ik ben nou 14.
2: Okay.
5: Ja. Maar toevallig zeg ik dus wie dit is, dat ze wel, het zwaar bij hen zag. Dus dacht ik, dan kan ik je maar helemaal Alice doen.
2: En Jim Kimmekoor van die oren stikken?
5: Ja.
2: Maaike, want hoe, waarom, of het zij die app gewoon van hey, of Snapchat, of weet ik veel hoe ze dat doort. TikTok. Van hey, toch even mooi.
6: Nee, Larissa van de Wolf, die zei van, ja, wat leuk, ze zieke mensen van die plotspel in Snakkeborn. En toen appte Berber dus van, ja, ik heb misschien auditie van, gisto ik. En Larissa, die wil ik heel graag, maar die is helaas net trokken.
5: Ja, want Larissa hadden dus ik mijn Dronriep in mij spelen.
2: Ja, want wat dien je in Dronriep? Wat voor stik wie dat?
5: Dat wie een heel oorstik. Dat wie heel dat... vrolijk en heel leuk en heel grappig.
6: De wie is wie van de water.
2: Oh ja, die ja.
5: Ja. Ja.
2: En daar heen mij, want daar ben je me opvallen, ik wil een beetje. Want toch, daar is dan wel zoiets van, dit is leuk.
3: Ja, en toen zij dus auditie kwamen doen en ik hoorde dat die dames waren uit dat stuk. Ik vond ze echt zo leuk. Ze hebben ook een fantastische auditie gedaan. Larissa ook. Ze waren echt... Er waren vier dames en ik mocht in mijn handen knijpen dat ik zulke leuke jonge auditanten had. Ja. En ik wilde heel graag met deze twee verder.
2: Nou, we gaan ook even naar muziek, Harkje. En daarvoor is, want daar heeft dus drie dochters in het stik. Ja. Daar komen we als ze nog goed over te praten, wat die rol is. Jim en de twa, en er is er nog een oudste dochter. En die zong nou bij ons live in de studio een verske. En Greta, was zo haar, was de, want het is Silva, die zong het wel Silva de Waard. Ja. Maar wat is haar rol en waarom zong ze dit in het stik?
3: Nou, zij is de oudste dochter van Thomas Stockman, dus de zus van deze twee. En zij staat heel erg voor, zij is iets ouder, zij staat voor het voor ook het revolutionaire, het de omkering, dat dingen anders moeten. Zij staat ook heel erg achter haar vader. En zij is docenten, zij is schooljuf. En een belangrijke schakel eigenlijk tussen, nou ja, wat de toekomst brengen mogen, maar wat is belangrijk en durf je uitkomen voor de waarheid.
2: En dat is dus eigenlijk de hele kern van dit stuk. Ja, Silva, zij went in Lauwert en het heel lang in Amsterdam-West is weer weromkaam om je te genieten van het culturele ombod. Nou, met al die hippolospullen kiezen haar kiezen te kust en te keur. En zij zongt het Noorse verske. Ja, ik kan het haast net uitspreken, maar het is haastwerk bruiloft. Alleen nog dan in het Noors haastwerk. Kiliebloep.
3: Nou,
2: let maar. Het is, let maar. We zullen even live luisteren naar hoe ze het jongen. Dit is Silva de Waard. Zij speelt dus een rol in het Ipelospel van Snakkeborn. Hier is het Noorse Vesk.
7: Han hola i alt för min tjej inte fut san men nu har en tjej toka monali ut san no ma ote ho brisho ho charinga tillbaka san po dungar med ulo po dungar med kaka san da hade vi nog om det var galen och kaut san om mitt kön fjord så ho bjaudale out san med britt löpskärm mitt i höjefiden och ser du britt löpskärm mitt i höjefiden och ser du rätt i du di rot vivre.
2: Ja, het is net wanneer dat het zo goed klinkt, want Silva het ook in Noorwegen studeert en een fantastisch jongen is. Zangeres opleiden op het conservatorium. En het een hele mooie rol daarin. Ik nog bedankt. En ze is dus te zien. Kom er maar weer bij, vrouw Lief, want we zullen het nog verder hebben. Oer, het stik. Laten we eens even zien wat er onderhoorn is. Er is iets maar wetter. Er is ook een zwembad. Ja. Maar wat is er onderhoorn?
3: Het wetter is vergiftigen. Dat is wat er aan de hand is. En dat ontdekt de dokter. Mensen worden ziek van het water.
2: Er is een kuuroord.
3: Het is een kuuroord. En dat kuuroord zorgt voor een enorme economische boost van het stadje waar het kuuroord is. Dus iedereen is veel welvarender geworden. En dat is natuurlijk fijn voor het stadje. En dokter Thomas Stockman is door zijn zus, die daar burgemeester is, Ingrid. In het origineel is het zijn broer Peter. Maar wij hebben een vrouwelijke burgemeester. Is hij aangesteld als dokter. Maar hij ontdekt dus, er is iets mis met het water. En dat wil hij dus als klokkenluider duidelijk maken. De pers, iedereen staat achter hem, de pers staat achter hem. Dat moet ook inderdaad naar buiten, wat belangrijk. Hij wordt ook als een held gezien in eerste instantie. Van nou, je wordt echt een pommerand. Wat goed dat je deze ontdekking hebt gedaan. Dan komt ook het vrolijke liedje, want er is blijdschap. Hij voelt het ook zo van nou, je moet niet te veel moeite doen. Maar hij voelt zich ook wel een beetje held dat hij dit ontdekt heeft. Ja, en dan vervolgens gaan er andere krachten aan het werk.
2: Ja, want dan komt het jild naar boven en dan blikt in één keer dat mensen net meer komen. En dat warpje misschien wel helemaal vereemd. Hè? En dat wil net hier natuurlijk.
3: Nee, dat houdt de burgemeester tegen. Dus het mag niet naar buiten komen. Dus de mensen die naar het kuuroord gaan, die mogen dat niet meekrijgen.
0: En die worden ziek.
3: Dat is wat hij zegt inderdaad. Ja. Hij heeft onderzocht van ja, mensen worden gewoon ziek van het water. Dus het is niet gezond.
2: Nou weten we dat in Snakkeborn een prachtige tuin. Dus dat is al een heel mooi decor. En nou zit er dus ook een zwembad bij.
3: Ja.
2: Oh, je zegt een uitdaging technisch.
3: Nee, maar dat vind ik zo mooi van Maricia Jaworski, de vormgeefster. Die, weet je, het is altijd weer iets heel bijzonders wat ze maakt. En het feit dat er een zwembad is, dat heeft te maken met dat je er niet omheen kan. dat het water er is. Dus het is een object die ook heel veel aandacht vraagt.
2: Het is een soort van spieler eigenlijk.
3: Ja, feitelijk wel. Het staat gewoon midden in het decor. Dus al je mise-en-scènes, daar is hij. Daar is dat, die bak met water eigenlijk.
2: Die giftige bak met water. Precies. Of misschien wel net. Dat is...
3: Nee, het is giftig. Je mag wel vertrouwen op het onderzoek. Het water is giftig. Dus je ziet het steeds dat het aanwezig is. Dus ja. Het is inderdaad een medespeler.
2: Ja, Romke, wat daagde daar zo uit in dit stuk? Hè? Want eerst de held en dan in één keer heel veel kracht en chin.
4: Het vast het eigenlijk wel samen. Er is zoveel lagen en kleuren die spiel je meest. Dat is echt zo'n rol die in één keer in het zien hier voorbij komt. En ja, dat was ik wel even niet zetten.
2: Ja, maar kist dus een scène uitlezen waarin dat denkt, oh, nou maak ik echt alles uit mijn repertoire loeken wat ik in me heb om dit goed te spelen.
4: Nou, dan denk ik toch als het automatisch bij de volksvergadering uitkomt. Ja, dat is op een punt in de voorstelling dat ik eigenlijk de pers al kwijt ben. En mijn broer ben ik ook al kwijt. Maar ik heb nog steeds de overtuiging dat ik de meerderheid wil meekrijgen zal. Dus ik roep een bijeenkomst bij mijn koor om de meesten wekker te scoren. Nou ja, en dat geeft inderdaad van hoop en het komt goed naar echt van frustratie, isolatie en echt letterlijk alleen komt te staan. Nou, en daar heeft een paar bladzijden daar de tijd voor. Dus ja, dat is een ontwikkeling van heb ik jou daar.
2: Ja, een bladzien, dat zit ik in heel veel tekst dus.
4: Dat is een understatement. En wat ik wel leuk te vertellen is dat... ik maak er echt letterlijk door via de wand heen. Dus het is echt, het publiek wordt daar onderdeel
2: van. Wat betekent dat? Dat snap ik net helemaal.
4: Via de wand is dat echt letterlijk een doorsnee toneel, het trije wand. En dat, nou, dan spelen ze mij mijn koor. Maar de vierde wand is het publiek. Dus als daar doorheen een meist.
2: En wat doet dan?
4: Dan is het echt letterlijk mensen kunnen oorspreken en erbij beloeken. Echt letterlijk op de hoed zitten hier.
0: Ja, maar... Greta, misschien is het leuk voor die als regisseur om dat even dat te luchten. Hoe bereikt ze mij het publiek oorzaak zoals wie eigenlijk zorgen wat er op het toneel gebeurt, nou rechtstreeks oorsprutsen worden?
3: Nou, de bedoeling is dat, want er zijn ook, dat het publiek, zonder te veel te zeggen, maar dat het publiek onderdeel wordt van. En dat ze het gevoel krijgen dat zij dus ook bij die volksvergadering zelf aanwezig zijn. En een onderdeel zijn van het volk, om het zo maar te noemen. Dus dat het niet meer is, wij kijken naar iets wat daar gebeurt, maar je bent zelf onderdeel. Je wordt echt regelrecht aangesproken door verschillende mensen, maar ook bespeeld.
0: En zie je dat ik al in het stuk in 1882 weer toen ik controle de vierde wand?
4: Ik zag letterlijk net.
0: Dat liet het me iets net. Meer van Ugeti, toch? In theater.
3: Ja, je ziet toch wel heel vaak nu dat je in theater door de vierde wand heen gaat. Ik ben er zelf ook wel een liefhebber van. Maar toen ik het las, dacht ik meteen, ja, de tribune moet het volk worden, dat moet een onderdeel worden van. Dus dat was al het eerste beeld wat ik had.
2: Ja, maar vind ik wel leuk om even de jonge famkes, Jim Neemers, hè, de famkes te vragen. Want het zijn natuurlijk vragen die het wel op uw paard komen. Hè? Van ja, wij willen graag AI-broeken. Vinden we hartstikke makkelijk, maar het is een mooi fotootje van. Kost bakken maar geld, kost een bakken maar wetter. Het is net goed voor het milieu. Dus wat doen we dan? Hè? Is het, het gemak of is het... Dat is toch wel de vraag die er is. Hè? Ja. Dingen die fout zijn, doen we toch? Want het is wel...
0: Leuk.
2: Goed denk, ja, het is leuk. Het is gewoon goed, denk je hem daarover.
5: Ja, als bijvoorbeeld het voorbeeld van AI, dat gebruik ik zelf gewoon ik net, omdat ik gewoon weet hoe slecht het is en zo. Dus dan denk ik, dan weegt dat van mij zwider dan, oh, het is makkelijk om saai mijn huiswerk te maken
2: en zo. En een frikandel speciaal?
5: Ja, dat vind ik net lekker.
2: Nee. Ja, bijvoorbeeld vlees eten.
5: Ja, dat is, daar haak ik wel. Want ik vind soms vlees vind ik best wel lekker om te eten. Maar ja, dan is het natuurlijk ook bij mij dat er dan al je beesten slachten worden en zo. En dat is natuurlijk ook heel heftig.
0: Wat bijzonder. Hoe is dat onder die leeftijdsgenoten in de klassebroeken die eggen AI? Omdat ze dan denken van, oh nee, dat is net goed.
5: Ja, ik heb wel een soort vriendin die dat dan net doet. Omdat ze gewoon dezelfde standpunt als mij daar OH. Maar ja, dat is natuurlijk wel van een paar van die bijen in de klasse die daar dan geen moeite mee hebben.
0: Maar ik leer nou echt weer van die. Want ik zit echt in een soort gemak. Maar nou jij die denk ik, god, dan moet ik wel eens even doen.
2: Elk plaatsje wat volgens mij maken we toch AI kost. 1000 liters wetter om die apparaten te koelen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, ja, we hebben toe wetter, maar hoe zust dat? Want dat is dus, denk ik, door die wand heen again, dat ik denk in het publiek, ja, wat zoek ik wel? Ja, ik wil echt heel veel zien, maar ja, dat het zo min is, dus hoe zust dat?
6: Ja, ik denk er eigenlijk net heel veel hoe nooit. Is ik net iets werk hoe, maar nooit denken vind ik op deze leeftijd, dus ja.
2: Dat vind ik echt goed als dat zo is trouwens. Maar hoe doe je hem dat in een rol? Leef het ergens
6: ja,
2: bij
6: in een rol. Ja.
2: Want je bent de dochters van een man die het helemaal onder druk zit. Die het net leuk heeft.
6: Ja, wij spelen wel een beetje jonger. Dus wij weten net helemaal wat hij nou al zegt en wat hij bedoelt en wat zijn mening is en zo en wat hij wil bereiken. Maar ja, we staan wel achter hem. Dus dan is wel, ja, het is heftig.
5: Ja, maar we vernemen daar ook wel een heel soort van. Want in de eerste helft nog net zo vol het, denk ik. Maar in de tweede helft dan had het hele volk die het al je meningen laten hoe is hij. En dan klik dus ik hoe is. En we komen op een gegeven moment thuis dat er dan squallenbeen gewoon maken in elkaar sloen haast. Ja. En dat het binnen gewoon al je meningen van meesten in het dorp. Die het toch eens heet, dingen van u's vinden. En dat is natuurlijk heel heftig van u's als famkes.
8: Het is bizar, want dit is 1882. Ja. Maar dit is nou de social media heksenketels die te losgaan had in wat wel of net fout doet.
4: Het is verhoord, maar de meeste in wezen net.
0: En wat vinden je ervan dat het eigenlijk zo weinig veroordeelt? Is dat positief of neutraal?
3: Nou, dat iemand, om maar even, pardon my French, uitgekotst wordt door een hele gemeenschap, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat is inderdaad van alle tijden. Ik bedoel, pesten is nog steeds een probleem. Maar dat is dat bespelen ook van een groep. Mensen beïnvloeden en dan ten koste van één iemand of van een groepje of van een gezin in dit geval.
0: En dat liet je nou weer heel erg vielen. Zit er in dit stuk een soort van antwoord op? Hoe kunnen we in 1200 jaar Derry veroordelen?
3: Nou, nee, het is
4: denk
3: meer de spiegel.
4: Het,
3: nee.
0: Het is meer de spiegel, ja.
8: Maar het voelt wel lekker, hè, dat ik in antwoord niet wil.
4: Nee, dat is denk ik een beetje de kracht van het stik. Ze van jongens, als we morgen onder koffie zitten, wat je dan die vraag aan diezelfde stel, wat zou ik doen? Want ik denk dat eigenlijk wel het gene is wat wij bereiken willen.
8: Ja. Ja, en dat gebeurt als al hier in die tuin.
4: Die had alleen maar vragen.
0: Ja. Filosofisch, hè, is dat?
4: Eigenlijk
3: ja,
4: wel.
3: Ja, zeker.
4: En dan komt
3: ja.
4: Denk ik bij de eerste vraag van wat is de kracht van een stik van 150 euro had. Nou, dit dus.
8: Ja. En maar een koor. En daar juist dus ik, en het zou schieten, daar juist ik de jonge talenten een koers. Ja, want waar wil je hem eigenlijk heen? Vind je hem de Iepelofspullen genoeg? Aan zijn terug Friesland krijgen als Romke. Gewoon der ons der een spielie, dan is der een spielie. Of heb je nog meer ambities?
6: Ja, het lijkt me sowieso leuk om meer Iepelofspullen nooit te doen. Het hoeft net niet baan te winnen, letter. Maar ik vind het wel echt heel leuk om gewoon nice squallen te doen.
8: Want wat jouwt het die?
6: Het jouwt die gewoon zelfverzekerdheid. Maar het is heel leuk omdat je maar een groep binnen. En het is gewoon echt superleuk. Je kunt net omscrollen.
0: Je verschillende leeftien, wees met samenwerkers. Dat lijkt het meer een verrikking.
5: Ja, klopt.
8: Maar heeft Berber al iets om jezelf ontdekt de laatste jaren? En dat is toch dat ik dit waar en dat ik dit ken. Dat hie ik Perilien net verwachtte.
5: Ja, dat zeker inderdaad.
8: Maar wat is het? Wat?
5: Ja.
8: Een voorbeeld.
5: Ik zoek bijvoorbeeld echt nooit, zeg maar, als mijn Perilien vreegst van of als Cedershoes, dat ik nou gewoon op een podium in Snakke Bjorn ergens zit. Dan zoek die eerst vreeg van waar leidt Snakke Bjorn van houdt. En dan zoek ze van ja, nou dat ik echt net wat.
0: En dan zit hij live in de radio- en televisieprogramma.
5: Precies, dat weet ik net toch.
8: En dan kom ik gewoon weer nu. Ja. En dat klinkt hartstikke goed. Ja.
5: Dus het is gewoon, ja, ik ging wel vol meer dan ik dacht hier eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi dat me gebracht had.
8: Nou, de geweldig. Mooi dat die kon in jouw te krieten. En Romke, fantastisch dat het weer mooi was. Hij is er een periode uitwest en nou volle bak. Gas Jan,

0: 20 juni. En je kan je kaartjes bestellen op www.ipenlofspulsnakkenwarm.nl.
1: Voor een stik wat super actueel.
0: Ja, zeker.
1: Uit 1882, we hebben al Jeroen Huitinken, maar zeker die mensen snack niet. Ja, ik wil het net al te volle actueel, Marci. On die veert, on de Jelsema veert, weet niet waar de PFAS is.
0: En ja, van mensen denken, en de documentaire.
1: Ja. Het zil wol, het zil net. Nee, ja. Ja, dat is heel herkenbaar. Fijn dat je hem er win. Zet hem op. Je hoort er even lekker nog verder, hè? Ja. De repetities. Ja, ja, gewoon op die tuning. Ja. En ja, keep je dit kaartje en zorg dat voor zelfs voor die nieuwe talenten. En voor Romke en voor Greta natuurlijk. Maar die hele ploeg daar in Snakkenborn. Dat is weer mooi.
2: Het weekend nieten.
1: Ja, wat een topshow hier. Trijhoen lang. Al je leuke uitgangstips van Jim. En wat je hem direct maar doggen. Maar het is in ieder geval een heel mooi weekend van.
2: Doeg.
3: Krijgt allemaal in de mail.
4: Hij is vergees en hij is superactueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
7: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
8: Simmer in Friesland.
9: Dit gaat mensen ook. Dit is mogelijk op 4 meter te liggen. Dit had ik nog nooit zo.
10: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisiecommercial, kiest door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
12: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
13: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredoom in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
17: Dadelijk in Noord-Friesland. De inborgingswet tot 2020 is nog haast 4-4 van kracht. Maar het systeem werkt nog heel dit net optimaal. Dadelijk het waar met Jan Jonkman en de eerste muziek is uit van Katie Tanstal.
2: Simmer in Friesland.
8: Dit meeste ook.
14: Dit is het volgende op 4 meeste geliefde.

0: nog nooit, jongen.
1: Het is weer de tijd van het scootje, van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was to om deze evenementen heen in boodschapjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
2: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar tof vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
6: Noi Friesland.
7: Jacob Stelwagen.

0: Katie Tanstal van het album Eye to the Telescope. Suddenly I See.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag en welkom bij Noe Friesland met de traditie van deze sneun 6 juni. De inburgering zet 2020 is nou haast 4 wie van krijgt, maar het systeem werkt nog heel niet net optimaal. En fotograaf Henk Bleker van Orleijen exposeert het foto's van Mennonieten in Paraguay. En Mennonieten binnen de volgeling van Menno Simons. Het Waarbrugt in het kwad met Jan Jonkman. Een goedemiddag.
3: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, de bewolking het hier en het nog steeds naar de oerhaan. Uit en toch even een glimpje zinnen. Maar vanmiddag loopt een steuring van zuidwesten en maat eerst door de provincie. Het maakt wat hele lichte rein en stouwrein. Dat zegt pas het twaalfde pad van een middagmeest gebeuren. En dan hebben we hier de temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden. En dan staat een matige zuid-zuid-eerste wind. Vannacht hebben we opnieuw een steuring, maar buien. Het is dan zo'n 13 graden. Dan helpt de wind om. En dan hebben we uitzitten zien 5 en aan de kust zelfs dat zo. Morgen heb ik nog enkele buien in de middag weer een droegere periode. Maar ik nog geregeld de zinnen erbij. Dat zijn 18 graden en een krachtige tot hudde zuidwestenwind. In de nacht bloot het droog is het zo'n 13 tot 14 graden. Maar na Jelvingen meer hoe het waar.
1: Ons inhoren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De inborging zet 2020 is nu haast 4 weer in werking. De verantwoordelijkheid is van de inborgers zelfs naar de gemeente Ogeen. En het doel daarvan is om betere begeleiding te Jan om mensen met inborging en haar te helpen vlugger in te borgen. Een van die statushouders is Adel in Snit.
5: Ik ben er blij om te werken. Ja, lekker bezig met de handen en alles, ja.
6: Adel is 24 jaar en aan het inburgentje in Snits. Zo'n januari werkt er als lasker bij Noordling.
5: Naar de school, ik heb mijzelf een beetje moeilijk, omdat ik ben jongen, ik moest altijd werken. Niet te studeren en Syrië ook niet te studeren, alleen hier. Omdat een beetje moeilijk, alleen.
6: Adel is graag tanden met zijn hand en is rectiegewijs met zijn baan. Van een soort inburgerders speelt het werk een wichtige rol bij haar inburgering. Hoewel het belang van werk heeg leidt, is 70% van de nijkommers na 3 jaar nog werkloos. Dat moet oorskennen.
7: Op dit moment is een tekort op de arbeidsmarkt, maar hier ligt een heel groot potentieel aan werknemers wat nog niet goed benut is. Dus ons advies zou zijn, kijk er goed naar en kijk hoe je mensen die met talenten hier naar Nederland komen snel werk krijgen en snel hun plek in de maatschappij, omdat ze graag willen bijdragen en hun leven willen opbouwen.
6: Nina Hansen, sociaal en cultureel psycholoog. Wat is eigenlijk het belang van werk voor inburgeraars?
7: Het is een heel belangrijke stap naar de samenleving. Mensen komen hier en willen een nieuw leven opbouwen. Vaak moeten ze vluchten. Ze komen hier niet vrijwillig in die zin. En werk is een heel belangrijke stap dat je kan bijdragen aan de samenleving. Dat je contacten kan leggen met Nederlanders. En je kan geld verdienen en je bent financieel onafhankelijk om je leven weer voor te zetten. En die meerderheid die hier komt, die wil graag door.
6: Nou, organisatiesocioloog Lisbeth Heesen. En wat is er dan precies nodig voor zo'n goede match?
8: Nou, wat wij altijd zeggen is dat integratie, het gaat eigenlijk om integratie van via werk, een tweerichtingsverkeer is. Dus dat betekent dat en de statushouder dingen heeft te doen, maar de werkgever ook wel wat moet wennen aan het werken met mensen van uit andere landen. En aan de andere kant zijn we ook aan het kijken van wat heb je concreet dan nodig om mensen goed aan het werk te helpen. En heel vaak gaat het om mensen goed de tijd te geven om dingen te leren.
6: Henk Wolters, Adel zijn baas, is tien geblied en tevreden met zijn nieuwe meiwerker.
9: Ja, heel bijzonder. Het is natuurlijk, er komt een vreemde man komt hier binnen. En die zegt, nou, ik ken wel een beetje lastig. Dus nou, even met hem in gesprek. En dan viel ze al heel snel, er is een klik. Ik heb het wel eens jaren geprobeerd. Net elk verhaal is een succesverhaal. Dus daar ben ik wel verhaal bij. Daar slag het gewoon net. Daar hebben we het net eerst. Kennen we net uiteindelijk net met dezelfde motivatie in koor en Honjan. En dan stopt het ik weer. Dus maar nooit stoppen met proberen in zoek is. Want Sanon en dan vies een pareltje ertussen. En die moesten griepen.
6: En voor bemiddelaars, wat is eigenlijk het punt waar zij misschien het beste naar kunnen kijken? Zodat ook mensen met een hoger opgeleid niveau goed geplaatst kunnen worden?
8: Nou, ik denk Er zit soms een verschil tussen wat iemand aan taalniveau heeft en aan intellectueel niveau, zou ik maar zeggen. Dus het kan heel moeilijk zijn om je in het Nederlands uit te drukken, terwijl je bijvoorbeeld wel een wetenschappelijke opleiding hebt of een hbo-opleiding. En dat is soms voor werkgevers wel eens moeilijk. We hebben ook wel met werkgevers gesproken die dan zeggen, ja, maar iemand praat nog niet zo goed Nederlands. Maar dan blijkt bijvoorbeeld uit een opdracht dat iemand gewoon heel erg goed in zijn werk al is. Nou, en dan is het eigenlijk de vraag om daar geduld bij te ontwikkelen en mensen de kans te geven die taal verder te ontwikkelen.
6: Zo'n goede mes, dat kost natuurlijk tijd. Wat zijn dingen die gemeentes misschien kunnen doen of voorbereiden, zodat zo'n match goed uitpakt, maar dat het niet al te veel tijd gaat kosten?
7: Goed ook met de werkvloer overleggen. Je komt een nieuwe werknemer, die willen we graag van harte welkom heten. De werknemers en die collega's in het team voorbereiden dat iemand nieuws komt. Dat doe je ook met Nederlandse werknemers als ze beginnen. Maar in dit geval is het nog belangrijker omdat die eerste dagen zo belangrijk zijn mensen het gevoel te geven dat ze veilig zijn en hier een plek is waar ze welkom zijn.
0: Een bijdrage van Lim van der Laan over de inwaardigingswet 2021. Vlagjes bij een barbecue, slingers bij een tv-scherm of een vissend te warm verlengsnoer. De brouwwacht was korgetjoerd om voorzichtig te dan bij het WK voetbal na je wieken. Gerustepunt punt van zwart, de oranje versieringen. Dat hield in de horeca, maar ik op stritten. Marlies de Boer Boomsma van de brouwwacht Friesland, wie in de stritten in Lekkum.
10: Ja, dit is hartstikke gezellig, maar op het eerste egen hing je deze vlagjes wat te leeg. We horen minimaal 4,2 meter om dat het in de hoogte moet hingen. En in de breedte moet de trein een hele meter vrij wezen voor de helpdiensten, zodat die er veilig doorheen kunnen rijden. En de breedte die helden we hier in de stritten, maar de hichten net.
0: Mevrouw Drachten is justioen vers komen te zitten in een BM, wil ze de papegaai van haar dochter zocht. De papegaai ziet in de BM, de vrouw klom erin. Maar een keer in de BM kwam ze er net minuut.
11: Ze reageerde niet meer, want hè, wanneer het donker wordt, denkt zij van ja, hè, ik moet gaan slapen. Dus dat had geen nut. En toen hebben vrienden onder mij gaan bellen naar brandweer. Want ik kon niet meer naar beneden, zeg maar, bij de boom. Want ik zat heel hoog.
12: Hoe lang heb je in die boom gezeten?
11: Ik denk ongeveer 1,5 uur.
0: Dadelijk in Ongeveer Friesland. Fotograaf Henk Blekers van Onder het Leien exposeert foto's van Mennonieten in Paraguay.

0: Stevie Wonder en Part-Time Lover. De tijd is 18 minuten op 12. Fotograaf Henk Bleker van Ordeleien exposeert foto's van Mennonieten in Paraguay. Mennonieten binnen volgelingen van Menno Simons, die in Wiekmarsum Ben is. In Paraguay leven zo'n 40.000 Mennonieten. Henk Bleker had naar een traditionele kolonie west en de meeste fotograferen. De foto's zijn uitgesteld in een galerie in de HZ Asunción. Henk Bleker, hoe de Mennonieten in Paraguay en de foto's die hij daarvan maakt.
1: Ja, ik ben eigenlijk binnen het gewoon doopsgezinden. Zelfs wat hier in Lauwerd, daar zien we de McDonald's, heb ik nog zo'n doopsgezinden. Ik ben een beetje van die schuilkerken. Ze zit ik altijd een beetje naar achteren bouwt, hè? Heel interessant eigenlijk. En ja, dit ben eigenlijk nog de ja, zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel. Maar nou ja, kleding, voorschriften. Vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, gruttegezin. Alle vormen van moderniteit, wie ze oud zijn, telefoons, auto's. Dus er toch alles nog mee, karkens en peren en hinders en zo'n lietse boertjes binnen. En
2: klinkt een beetje als de Emmys.
1: Ja, zeker. Dat is ik wie hier. Dat spreken mensen. Ik ben het Emmys, nee, ik zit binnen Mennonites. Want dit heeft een mooie boom in Friesland. Dus van de
2: ja, maar als ik deze eerste foto zag, dan zagen we vijf vrouwen, famkes zitten. Ja. Alle keer zien ze er hetzelfde uit, dezelfde kleren aan.
1: Yes. Ja, dat is dus hun kledingvoorschrift en hoofdbedekking. Jurken, ik geen broeken, never een broek. Nou, best nog wel panties, hè, zusje, ik heel leuk. En een soort oppassertje, dat maakt het de foto, vind ik zo speciaal. Dat is dit jongetje hierachter.
2: Dat is een beetje, is daarachter?
1: Dat is een beetje zoals aan de oppassers, is maar. En die, nou ja, die moet de bol wat in de gaten horen. Wat die...
2: Maar waar moet hij op letten dan?
1: Nou, dat die vrouwen net horen, net dingen nog een wissel.
2: Oké.
1: Ja, vond ik heel vreemd.
2: Ja. Maar dus zo is van ze wiezen alle moderne tasten, wiezen ze al. Maar is dan wel foto's, Mart?
1: Nou ja, dat wie dus een hele opgave, want... Nou ja, mijn manier van werken is altijd zo van... Nou, eerst haast een ontmoeting, hè. Ja. Dan nou ja, dan komt het zin en dan denk je... Nou, oké, wat ga je met wan? Nou, en dan komt eigenlijk de improvisatie. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier van werkje. En dus het is eigenlijk het mooie van reportages, is ik... Dat is het eigenlijk net u denk ik, is wat er gebeuren gaat. Hè? Dat is ik het mooie van fotografie zet de tijd stil... Maar het zet ik een iets in beweging waar het eigenlijk net bedenken is. En daardoor ja, komt het tenminste in mijn geval op de mooiste plakken op de wereld. En op de raad. En ja, dat zo ging ik te werk, ja.
2: Ja. Maar door het vragen van mooie foto's, meisje.
1: Ja, dan steen ik daar met mijn camera. En ze spreken al een keer Spaans. En dat is Spaans of Pladits. Dat is een beetje Fries, achter ik.
2: Maar door heeft dus eerst een baan opgebouwd met de meesten, ja. En doe kreeg je toestemming.
1: Ja, dan kreeg je toestemming en dan mag toch ik best wel een beetje razendsnel handelen. Nou ja, daar ben ik mij behept, dus dat is mooi, dus dat lukt mij wel. En dan kan ik dit soort dingen, meisje.
0: Zijn Henk Bleker. Morgen in het programma Bureau de Vries vertelt er meer over deze bijzondere foto-tentoonstelling.

8 minuten voor jou. Wien is het nou? Yes, hier nou in Friesland. Op orde plakken trouwens. Hè. Dit programma is er nog rond in orde. Het is muziek van Billy Joel en Piano Man.

0: prachtige klassieker van Billy Joel, Piano Man. Nou, wil je meer mooie muziek herren en wil je muziek voor je eigen carrière, dan kun je vermidden bij Geert van Toen zelfs een fysieke zinning via de omloop op 4-0-6-20. Voor jou en Jorgen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
3: Mennonieten in Paraguay.
2: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezin.
3: Henk Bleker zette ze op een foto.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Hast ook extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt het zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
7: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
8: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
9: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
8: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl. Dan zit hij al goed.
10: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
11: Noi Friesland.
12: Jacob Stelwagen.

0: Rob Friesland.
1: 8 punten winnen op de tennisbaan kan je 10.000 euro opsmieten. Hoe dat zit, hier aanstiert in Noord-Friesland. Het Waarbrug nou, Jan Donkman, een goeie met je.
2: Jacob, ik met je.
1: Ja, want nooit dat bloed het hier tenminste droeg, maar ja. Dat is net de hele medische, denk ik.
2: Nee, maar dat bloed dan wel een mooi skofje droeg, waar de bewolking hier wel de oer gaan. Ja, en nou zelfs op enkele plakken, ik dan wel even een knip van de zinnen. En dan zit er ook al wel wat vrolijk uit. Maar ja, mijn matige zuidenwind. Ja, de zuidenwind is matig. En we roeken de eer al. Het is meestal net een goed teken dat wij hier in de zuiden of ten watten van de jouwer de eer roeken. Dan komt er meestal wetter. Nou, dat zit er van een midden, denk ik, ook wel in. Maar we gaan ook nog temperaturen nou in. Ik maar riep gisteren, dan wat Laaksem. Bakkenveen is al goed op 18 een hele graad. De Point zit al op 20 graden. En Kwaim zit ik al op 19 graden. Daar weer de zin er ik nog wel eens even fleurig bij. Vlieland zit op zijn 18 graden. Nou, van de midden houdt die bewolking die houdt wordt staan. Er komt een zwakke steuring die luidt naar boven Zuidwest-Nederland. En die loopt van de midden starig gewoon uit, maar het eerste touw op. En dan scoot die buis ik over de provincie heen. Vooral in de najmiddag is het wat lichter rein. Misschien Jederik was even een spatje. Maar sommige drippen rein. Nou, die moeten van zijn hichten komen. Dan verdampt het ik alweer voordat het de groen raakt. En, maar er zit er tussen de trog ik dan wel eens even wat droegere rieten in. De temperaturen van midden tussen de zandje en 18 graden. Op het waterland dat zo'n 19 tot 20 graden midden provincie. Letter van de midden al een onderlokkende zuidenwind. Met vlagen in 5 tot 6. En jong en vannacht is dik bewolkt. Ik altijd nog kans op een spotje rein. Pas in het tweede pad van de nacht. Zelfs in het tweede pad van de nacht. Dan nou komt er weer een gebied met rein. En actievere buien is kant op. En dan hebben we temperaturen om de 13 tot 14 graden. Het is dan wel wat skier, maar er zit dan ook een krachtige zuid-zuidwestenwind. Vooral om aan de kust een kracht 6.
1: Ja, het is wel wat wikselvallig al, een aantal dagen lang. Komen we er vlug van aan?
2: Nou, ik denk dat we de komende weken dan wel eerst van hebben. Dingen die het er meer moeite mee daardoor. Ik denk dat de boerenwereld die vindt het net erg. Want het is een delslachte kwad dat nota. En natuur profiteert ik nog van de buien. Nou ja, daar hebben we manier. Hebben we er eerst ook nog mee te krijgen. Ik luid er weer een steuring die het vannacht ik oor is in de luid. Daar hebben we moeilijk nog even last van. Uiten trok ik nog een tal buien. Letter wat licht rein. Het is dan ook nog wat skier en wat diezig. Maar in de rin van de morgen wordt het vanuit het zuidwesten. Waar wordt het verdroeg? We krijgen wat invloed van hege druk en in de midden komt vanuit het zuidwesten de zinnen direct nabij. Mijn afwisseling tot wolken, nou ja, wat stapelwolken. Maar in de buien is naar zo'n 14 graden in de midden, maar de zinnen is zo'n 18 tot 19 graden. Bij waterland een graadje leger. Wol staat er man, een krachtige zuidwestenwind, een kracht 5. Maar uitzetten zien zo is dat zomer op een Friese marren. Dus de wettersport moet er maar even om denken. In de nacht is droog en dan heb ik temperaturen om de 13 tot 14 graden heen.
1: En de dagen daarna, hoe ligt het dat?
2: Het bloed gong wellicht wikselvallig. Man die had de bewolking doorgaan. Dat de junta droog, dan hebben we weer een tal buien. En met matige zuidenwind hebben we dan temperaturen om de 20 graden. In de nacht hebben we buien. En wat lichter rein, stoorrein. 14 tot 15 graden. Deze wijze en tongetje hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Uit een troon enkele bui. Temperaturen die liggen om de 15 heeg uit. 16, 17 graden. En er staat dat matige, dat krachtige westenwind. Nou ja, zag eer vetsend. Het waar bloed de komende weken wat balstjurig.
0: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland. Ont 1 uur.
3: Nou in Friesland.

0: De snelste ijzerflechter weer, dat van Grimtosk. De stichting Fietsen Alle Jaren in Ljouwen bestiet hier neer. Het is een initiatief dat in 2012 in Denemarken opgericht is om minder mobiele mensen, met name ouderen, wegenieren te letten van fietstochten met een helpmiddel. Sinds 2014 bestiet het ook in Nederland en sinds 2016 dus in Ljouwen. Verslaghouder Pelle Nieuwman is bij dit feestelijk barre. Pelle, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Jacob.
0: Ja, feest dus Joost. Hoe zorgt dat er kijkt uit?
1: Nou, het is hier in de Blokhuispoort. En nou is dit de laatste riksja's dit jaar. Die zal aanst ik voortgaan. En dan zullen ze een rondtocht meisje toch Ljouwen. En dan zullen ze de minder mobiele meesters, zoals zij dus. En dat ben dus benammende ouderen. Zullen ze ophelden. Wat je nog wel zit, is Albert Verdijk. Vastzitter van Oordeling Ljouwen. En ik bestuurslid van de landelijke stichting Fietsen Alle Jaren. Laten we bij het begin beginnen. Hoe is dit zo ooit ontstaan?
2: Ja, dit is in Denemarken ontstaan. Fietsen Alle Jaren. Wij nemen oudere mensen mee in een riksja. Dat is een fiets met een bankje voorop. En in Denemarken is dat ontstaan. Ole Casso die zag daar een oudere meneer op een bankje zitten voor een verzorgingshuis. En die dacht van, nou, als ik die meneer nou eens mee kon nemen op een fiets. Die heeft toen een riksja gehuurd. En dat was zo mooi. Zoveel mooie resultaten. Die meneer helemaal blij. En in Denemarken heeft hij het voor elkaar gekregen om dat bij gemeentes onder te brengen. Dus het ging daar heel gauw heel groot worden. En toen heeft hij het ook in het buitenland geprobeerd. En op dit moment zijn we over de hele wereld actief met Cycling Without Age. En wij hebben het hier in Nederland Fietsen Alle Jaren genoemd. Ja.
1: Dus ik actief in Ljouwen. Hoe zit het hier in Ljouwen in de praktijk gewoon bij u?
2: Nou, wij hebben inmiddels in die 10 jaar 5 riksja's verzameld. En een rolstoelfiets. Dus dat is een fiets waar de rolstoel op kan. En wij halen mensen op in verzorgingshuizen, bij mensen thuis. Mensen kunnen ons een berichtje sturen via WhatsApp of via de mail. Of bellen mag ook. En dan gaan wij zorgen dat ze opgehaald worden. De ritjes zijn altijd gratis. En het wordt allemaal door vrijwilligers gedaan. Een hele club van 25 vrijwilligers. En zo mooi om nu het 10-jarig bestaan te vieren met alle mensen uit Nederland die ook fietsen op de riksja.
1: Ja, feestjoerd, we zeggen, er krijgt al even 20 mensen uit het hele land. Die komen hier dan bij haar eigen riksja, het bankje voor een fiets. Hoe gaat het voor de rest, joerd, uitzien?
2: Vandaag. We gaan verzamelen bij de Oldehoven. Dus nu op dit moment worden alle mensen opgehaald thuis of in het verzorgingshuis. Die stappen gezellig in. En we hebben ook muziek erbij van Agda Theater, de zingende postbodes. En bij de Oldehoven gaan we verzamelen. En dan gaan we onze allernieuwste riksja in gebruik nemen. En die is geschonken door Stichting Het Diakonessenhuis. En daar zijn 2 bestuursleden en die komen dan een mooie sticker erop plakken. En daarna gaan we vertrekken door een uurtje te fietsen door heel Leeuwarden. We gaan door langs het Leeuwardenbos, terug langs de Dokkema E. En we gaan even in de stad kijken of het niet spaak loopt met het fantastische straatfestival. Maar de route is goed uitgestippeld, dus daar heb ik alle vertrouwen in.
1: Ja, want wat maakt het zo bijzonder, dat fietsen mij die ouderen?
2: Ja, ik kom zelf uit de zorg. Ik werk in de thuiszorg. En toen een tijd geleden werd gevraagd wie wil dat opzetten, heb ik gelijk mijn vinger opgestoken. Want ik weet dat sommige mensen komen bijna niet meer buiten. Ja, even naar het busje of even met de kinderen even erbuiten. Maar voor de rest van de week zit je binnen. En het is zo mooi als je mensen een uurtje meeneemt, weer even de wind door het haar. Dat is ook ons motto. We gunnen iedereen weer de wind door het haar. Het is zo mooi dat je in een uurtje tijd iemand dan een hele mooie dag of een hele mooie week. Want mensen zeggen na 3 weken nog steeds, ik heb toen zo'n mooie dag gehad.
1: Ja, prachtig. En nou de komt het zien hier, als we even uitzoggen, wat ben je ambities? Wat willen jullie nog?
2: Ja, onze stichting is Stichting Fietsen Alle Jaren Friesland. Dus we hebben het ietsje breder getrokken. We zijn ook al in Drachten actief. En we zouden graag in meer plaatsen in Friesland onze vleugels willen uitslaan. Dus heb je zoiets van, nou, dat vind ik mooi om mensen weer even de wind in het haar te laten voelen. Neem contact met ons op en we gaan kijken wat we in jouw stad of dorp kunnen doen. Daar heb je altijd een goede vrijwilliger voor nodig. Een aantal mensen die de schouders eronder willen zetten. Maar als dat lukt, wij weten ongeveer hoe de hazen lopen. Dus dan kunnen we samen er iets moois van maken.
1: Ja. Nou, dank Albert Verdijk. Wij zullen aans ik maar voortgaan en dan gaan we achter de meest knol, denk ik.
2: Nou, doe dat maar. Oldehoven. Ja. Daar gaan we naartoe.
1: Ja, ja, Jacob, wij stappen aan slik maar op een fiets en dan zullen we even de ritje maken hier.
0: Oké, soort succes. Pelle Nieuwman weer dat. Hoe de stichting Fietsen Alle Jaren in Ljouwen, die biedt hier dus 10 hier.

0: I Just Might van Bruno Mars. Het is nu 10 minuten voor 1. 8 punten winnen op de tennisbaan kan je €10.000 opsmieten. In hun griep hebben ze het One Point Tournament organiseren. Er lagen 256 tennissers om mij, maar als het 1 punt verliest, kies naar huis. Het betekent dus dat er op elk punt een soort druk leidt.
1: Joost Willekes van de organisatie. Tribunes zitten aardig vol. Er binnen heel wat deelnemers voor het One Point Tournament. Eerst één, wat houdt er nou krijgt in?
2: Ja, het Wieringa in de Graaf One Point Tournament houdt in dat elk punt, elke wedstrijd eigenlijk een matchpoint is. Zowel aan de, ja, aan de serverende kant als aan de retournerende kant. Dus ja, wedstrijd, één punt. En wie wint, ga door. Als je verliest, ga naar huis. Ja.
1: En hoe ben je dat, zou op dat idee gaan?
2: Eigenlijk gaan we even terug in de tijd, coronatijd 2020. Deed mijn beste vriend mee aan het eerste toernooi, One Point Tournament in China. Normaal gesproken heb je daar een prestigieus professioneel toernooi. Dat kon niet plaatsvinden vanwege corona en toen hebben ze wat anders bedacht. Een One Point Tournament met 1024 deelnemers. Zowel tennissers, bedrijfsuitnodigingen, sponsors. Maar ook een aantal profs denk ik die mee hebben gedaan. Uiteindelijk werd daar gespeeld om 1 miljoen renminbi. Vandaag spelen wij om €10.000. Daar speelde je om €110.000. Het verschil moet er zijn, geeft niet. Maar wij rollen het hier voor de tweede keer, de tweede editie, rollen we hem hier uit. Dit jaar uniek, vanwege de kinderen. Want we hebben ook een kids-editie, dus Schema 64. Die spelen niet om geld, maar wel om een reis naar Euro Disneyland Parijs. En het seniorenschema ja, gaat dus door in 256 deelnemers tot die ene winnaar. En 255 verliezers, één winnaar en die wint €10.000.
1: Ja, de deelbedrag is wat ons in China, ik wat minder deelnemers. Hoe shot het de Jood krijgt u het?
2: We zijn zojuist begonnen om 10 uur met de kindereditie. Die zijn doorgegaan tot aan de kwartfinale. Het was wat rustiger op het park, want we starten rustig op. We zien nu langzamerhand dat alle deelnemers, ook senioren, hier zijn. Dat podium wilden we de kinderen ook geven. Dus de kwartfinale, halve finale en de finale gaat vanmiddag plaatsvinden. De senioren starten zometeen, binnen een half uurtje, met hun eerste ronde. Ja, 256 deelnemers, 255 punten worden afgewerkt. 128 punten in de eerste ronde op 2 banen. De tweede ronde ook op 2 banen. Dan houden we 64 spelers over. En die gaan verder op 1 baan. En dan wordt het echt spannend. Het centercourt, je ziet het hier om me heen. 1,5 blauw van ja, eigenlijk de kleur van ons toernooi. En dan sta je in voor een tribune, alle ogen op jou gericht. Jullie horen nu wat muziek. Misschien niet helemaal goed, maar je hoort het hier duidelijk. Maar zometeen zegt de DJ muziek uit. Publiek is stil. Iedereen is gefocust op dat ene punt, op die twee spelers. En de spanning is om te snijden.
1: Tja, want ik wil waai, dan wordt zo'n tenniswedstrijd wel wat langer. Dan kennen tennissers ik nog wel een foutje permitteren. Dat ken nou net.
2: Het is een dodelijk spel op dit moment vandaag. Eén fout is exit. Dus één uitzondering. Je hebt twee services, dus je mag een eerste service slaan. Echter, als je als man tegen een vrouw speelt, heb je maar één service. We hebben dit jaar ook nog wat nieuws. We hebben de profs uitgenodigd, of de voormalige profs. En die hebben, ongeacht gender tegenover hun man, vrouw, hebben één service. Dus altijd één service. Dus sommigen kunnen een foutje permitteren. Heel veel mensen niet. En dat zijn ze te degen bewust. En dat maakt het extra spannend.
1: Ja, het is echt, nou, dat zijn profs, zijn amateurs, man, zijn vrouw, alles kennen.
2: Alles kan. We hebben het zelfs nog zo gek gehad dat we invalide sporters, die stonden op het punt om mee te doen. Uiteindelijk hebben ze er vanaf gezien. Persoonlijk ontzettend jammer, want dan hadden we echt alles. Invalide, valide, man, vrouw, profs, voormalig profs en gewoon amateurs. Of mensen die voor het eerst een racket beet houden. En nee, die laatste groep, dat zijn er echt maar een enkeling. Maar voor de rest, iedereen is welkom. En iedereen heeft de handschoen. Nee, niet iedereen. Maar heel veel mensen hebben de handschoen opgepakt om die uitdaging aan te gaan. En te ervaren wat het One Point Tournament inhoudt. Dat is vandaag. Dat gaan ze ervaren.
1: Nou, één ding is wist. Het gaat heel rap. Het gaat squat. Brengt dat voor je als organisatie extra uitdagings mij maar?
2: Ja, vorig jaar de eerste editie. Toen ging alles op 1 baan. Dat is overzichtelijk. Nu dus 2 rondes op de eerste 2 banen. En dat maakt het wat chaotischer in het begin. Maar dat hebben we net getest bij de kinderen. Ook dat, ja, we hebben ervaringen opgedaan. En die ervaring kunnen we nu goed gebruiken. Ballen mannen, ballen vrouwen die net bij de kinderen hun werk hebben gedaan. Zometeen weer de ballen kinderen. We hebben scheidsrechters van de KNLTB. Een organisatie die op elkaar in is gespeeld. Eigenlijk ja, zie ik het met heel veel vertrouwen tegemoet en heel veel plezier.

0: If I Were a Carpenter, muziek van Tim Harden.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Sneller Friesland, mij Geert van Drunen. Geert, een goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Jacob. Ik zoe analoog aan de uitspraak van Leo Been, Hakka Sezenvolle, Habensjijne Stoende.
0: Zit er ramvol?
2: We zitten ramvol, jongen. Dat is echt wel prachtig mooi. Het is een bijzondere dag voor Sneller Friesland. Want de bus van uw skiersjochter Peter Pol, die eindigt zijn route in de Rottevallen. Daar werd hij winnend. In de 7 jaar wat het al hier op smiet. Het smiet meer op als 15.000 euro. Dat had hij al bekendmaken. Maar wat wordt het uiteindelijk? Bij Maatje van Amedi bekend. Er is een groot voetbaltoernooi. En Helco Broers met door het verslag. De Battlingham Skillertocht is er. Arjen de Boer is er voor u bij. We binnen om fjouwer horen bij de vierde divisie eerste klaswedstrijd tussen Dato en Brewster Boys. Brewster Boys mat nog gewoon een bak, zit met 2 in achter, maar waar wit. We volgen een hele plotte clubs uit uw provincie dit meidoggen om de nooi-competitie. Dat is bij Gelieks VVI, spelen Sjen Alcides, we hebben een correspondent. Meppeltje en Robin, we hebben een correspondent.

0: Arkham op einde spieletje in die kerk. De winnaars van deze wedstrijden, die worden of blauwe tredenklasser. Dat gaat er omraak. En ik heb ze overal een appje gestuurd en ze sturen mij appjes en dan hoor ik alles bij. Nou, leuk, hè?
1: Super.
0: En dan denk ik zo van, is er nou wel plek voor muziek?
1: Ja,
0: ja het... jongen, man, hartstikke goed, want we gaan als de brandweer. En dat is muziek uit de jaren 60 en 80. 06, 20, 4, Jochen, Jochen, die en Jochen, Jochen, of de F van Omroep, hoor je net in. Toch lekker mooi, we draaien heel protte mooie muziek. Dadelijk, om je in oren.
1: Ik zit er net langer op, horen, want als ik een ochtend dan heb ik wat terug.
0: Ja,
1: dit weer een Noe in Friesland, de traditioneuze editie van dit programma. Graag ontmoet een keer. Dag.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 3 minuten naar 1. Het is 6 juni 2026. Wij staan aan het begin.

0: van een spectaculaire middie van sneeuw in Friesland. Er zit werkelijk van alles in, ik zal het je hem dadelijk vertellen. Maar Verzel zit er echt weer rondplak voor die prachtige muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En die kist bij uw zoon, Freekie. 06 20 4 Jongen Jongen 1 Jongen Jongen of de app van de Omroep. We binnen er dadelijk zo'n 3 minuutjes.
1: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
2: Hoe kom ik je waai?
1: Of in die tij wekker had.
3: Hoe kom ik aan het werk?
1: Vragen die toe in toekomst keer.
2: Waar kan ik veel over werk leren?
1: Vragen die praktisch binnen.
4: Hoe vind ik personeel?
1: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
5: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
1: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
6: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Schaarne-Gouten.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.

0: Ja, ik denk dat dat bij elke niet bekend is, maar het is een cover van een Italiaans liedje. Het kwam in 1968 opname te staan van Orietta Galimberti. En dan heet het Non Ilu Derti Mai. Ik weet 1968 kwam deze versie van de Tremolo's. En dat was de grote hit ek in Europa. My Little Lady.
1: Friesland.
0: Ja, dit is Sneun in Friesland. Het is 6 juni 2026. Een hele bijzondere dag om meerdere redenen. Wij binden er goed en hek weer, 4 woorden lang, met nostalgische, sfeervolle muziek die er 60, 70 en 80. En we maken een werkelijk wonderbaarlijke combinatie met allerhande sportieve activiteiten. Laten we eens even zien naar die combinaties. Verzels, het is juist de slotdag van de actie voor Alzheimer van uw skiertjochter Peter Paul. Van 20 september vorig jaar had hij met zijn bus, zijn collectebus bij alle wedstrijden met hij fluiten had, vregen van doch mij wat voor Alzheimer. Nou, er is massaal op reageerd en juist is de slotdag in de Rottevallers. Dit sportpark Haren hier op de kop. Er is een groot voetbaltoernooi, er is live muziek, er is een DJ. Maar de belangrijkste vraag die Bobbe de Merk ging, het helpt Peter de 16.000 euro van zijn goeie doelen. Hauke Broersma, die is juist met beeld en loot. Der ter plekke volgt het alles op de voet. Dus hier is de sportcorrespondent Hans Zinnigen. Ja, die werd straks om jouw vier van de ceremoniemeester die mij bekend maakt wat voor bedrag het al hier opsmieten had. Maar er is meer van de media. Arjen de Boer is bij Glicks van onderwijs. Hij is in Hallen bij de battleteams Kieldertocht. Dat is een Iepen Nederlands kampioenskip. Broekster Boys speelt het om een plak in de vierde divisie. En Frieseveen is om Fjouweroeren Deto de tjinstander Willem Vermertvold. Vermertvold is de verslagjouwer der. En van de tweede ontemaai de vierde klasse houden wij de tussenstanden bij van het naaicompetitievoetbal. Correspondenten zitten voor uw kleer. Jan Jonkman in Drek, maar het weekend waarberjocht en het zit er dus al hier weer in. Maar verzelt ik weer die heerlijke muziek. Vreeg je die maar bij je zoon. Wees welkom. Vertel je een verhaal dat het erbij is. Geen verhaal, en geen probleem. Draaien we de plaat. 06 20 4 Jochen Jochen 1 Jochen Jochen. De plaat uit hier is echt de zondag in 80. Die zullen voorbij zitten. Wat er gebeurt, nooit met de man van de Nestro, want dan gaat het helemaal verkeerd. We gaan aan Jochentje 66, 68, 69, inderdaad, 69. Heerlijk, hier is Shocking Blue, Mariska Veris.

0: Ach, wat een heerlijke band, wie er toch nu Den Haag in Shocking Blue, onder leiding van Robbie van Leeuwen, maar verzeld met de zang van Mariska Veres, die het boegbeeld weer van de formatie. Never Marry a Railroad Man komt dit jongetje in 69 en brengt de tijd op 14 minuten naar Riem. Komt een appje binnen. Binnendrag in jukeboxplaten van de midi? Jazeker wel.
1: De jukebox van Fokker.
0: Ja, die is er wel, een jukebox van Fokker. Goeiemiddag, Fokker.
2: Hey, Geert, goeiemiddag.
0: Ja, jongen, daar heb je wat bijzonders iets voor. Want ik moet eerlijk zeggen, ik moest dip en dip in de krachten van mijn geheugen tasten om hier een herinnering aan te krijgen. Maar doe ik het in een keer jetha en het even lezen hier, toen dacht ik, oh ja, vertel eens, wat had voor iets zacht?
2: Nou, ik had iets zacht, de Ruttles. En dat is een, ik in eerste instantie zijn dat een Amerikaans bandje, een coverbandje van de Beatles.
0: Nee.
2: Maar dat weer dus net. Hey. Dat komt nooit in 78, maar het versje I Must Be In Love.
0: I Must Be In Love. En nou even hoe die Ruttles. Wat ben dat voor mensen gefokken?
2: Ja, het is voor mij weer, ik meer een coverbandje, maar het is weer een persiflagebandje.
0: Ja, dat is het, het weer een persiflageband. Ja, ja, ja, joh, dat is, het is een parodie op de Beatles. En die band, het begon ooit als een sketch in Eric Idle's televisieprogramma Rutland Weekend Television. En, toen maken ze een documentaire, dat werd al je fake. All You Need Is Cash, in 1978. Ja. En toen kwam dit plaatje. En dat ben acteurs eigenlijk die het doen. Ja, ja, ik zie het altijd een beetje als de voorloper van Monty Python's Flying Circus, wil ik maar zeggen.
2: Dat zit gewoon in dezelfde
0: ja, precies. En, dat is hartstikke leuk, man. Ja, en, ja. En als de jazz, ja, er zit een soort Beatles-sound in, hè?
2: Ja. Ik weet in de voorstelling dat de Beatles hier een jongen, een mannetje en... En voor het eerst een beetje de muziek wat verkeerd is, hè? De Beatles.
0: Nee, het is een prachtig plaatsje. Heb je hem echt lekker in de jukebox? Draai je hem nog geregeld?
2: Net zo vaak, jongens.
0: Nee, nou, daar ben wij dan weer voor en dan draaien wij. Ja, lekker, man. Mooie plaat, mooi verhaal. The Ruttles als parodie op de Beatles. My I Must Be In Love. We zullen het jarrelitten en dan Sage Mollier. Oh ja, dat binnen Beatles. Mooie plaat, Fokker. Dank u wel daarvoor.
2: Oké. Okay.
0: De groet naar Titi en om het naar je wieken.
2: Om het naar je wieken.
0: Jojo.
1: De jukebox van Fokker.

0: Nou, klinkt het de Beatles toch? Jongetje in 78, The Russians and Must Be in Love. Heerlijk parodieproject onder leiding van Eric Idle. Het is jongetje minuten oer eenen.
1: De bus van Peter.
0: Dat zit centraal van hem. De bus van Peter. Hij is vroeg verneemd worden. Zo'n 20 september vorig jaar is Peter Pijpol, uw skierzochter die alle weken bij zijn uitsturing is, onderwijs mij die collectebus om wild op de heli voor Alzheimer. Dat had de reden. Zijn beide ouderlijen die ben diagnosticeerd met Alzheimer. En toen zei hij, ja, daar wil ik wat verdwaan. Die zitten in de Wilhelminehoeve in de Grenzerpein. En daar wil Peter hield voor op heli. Toen zijn wij het zo misschien mooi wezen als daar het Odensehoes van Dirk Baron ook in mij dealen koe. Geen enkel probleem in de Alzheimer Stichting Dirk mij. Nou, het is een lange reis voor Peter Pol en die komt juist aan het eind in zijn eigen wenplak de rotten vallen. En daar is van alles aan de hand. Er is een voetbaltoernooi, er is live muziek, er is een discjockey en er wordt bekendmaken wat uiteindelijk het bedrag is wat Peter Pol in dat nou, die zo'n 8 maanden binnenhellen had. En ik kan je vertellen, dat werd een heel bedrag. Want hij had ondertussen al bekendmaken dat het streefbedrag van 15.000 euro al hellen is. Maar waar gaan we heen met het eindbedrag van deze actie, de bus van Peter? Dat Jerry hem om lieke nog jou wil vieren, want dan zullen je speciale ceremoniemeester, en dat is uw Schinkse sportcorrespondent Hans Zinnige, bekend maatje, wat het bedrag uiteindelijk is. En werd het dan al jaar heen keer, dat werd al jaar duidelijk in de bijdrage die van de midi maken worden vanuit de rotte vallen terug Helco Broes.
2: Ja, en zo'n toernooi moet ik even worden, voor zo'n slotdooi moet ik even worden. Nou, de juiste t-shirt wel. De bus van Peter, Omroep Friesland, Alzheimer, Nederland, Friesland. Daar begon het uiteindelijk mee. Maar ja, waar beter als Michel en Sietske, die kennen het Iepen niet. Die jongen het rottevallen leert. Ze hebben al even goed gerepeteerd. De mensen bij Rijer verzamelen. Alle teams die willen aanstaan, ik wil graag voetballen. Maar ze moet even geduld hebben, want we jaren nou eerst aan Michiel en Sietske. Maar het rottevallen leert. Jim kan beginnen.

0: En je ziet hem juster de kroeg.
1: Het warpshoed.
0: De tjerken. Je komt een naar oeraltje. Maar het warpsfeest op de bus van Peter.

0: Dat weer het applaus. Ja, Peter, daar zit hij. Hij maakt dadelijk in actie, want hij maakt nu voetballen dadelijk zijn Oud-Jereveen. We rennen nog even naar de bus, werd het omdraait. Maar die zit er bij Fjeld Fjouwer. En dan moet Jood ook nog Jild inbracht worden. Mensen zitten, het is hartstikke druk. Gelukkig hebben we mooi water bij naar de Barbecue United. Hier zit hij, de bus. Die heb ik ook met mij. Op 20 september in Halverwijk zijn TWS. En er is al heel wat inhellen. En ik zorg dat zit nou. Ik zal mijn bed ronddrukken, want er zit wat briefpapier in. Dat maakt net eruit voor je. Nou, daar komt er Jood ook nog wat bij vanzelf. Misschien hebben we nog wel meer verrassingen. Oud-Heerenveen moet dadelijk beginnen op Fjeld Fjouwer. We zoomen even in op Oud-Heerenveen, want ze hebben wel een paar cracks. Mijn naam. Ik zie Maarten de Jong. Sjoerd Eppinga. Nou, nog meer van die mooie bekende man, Gert-Jan Verbeek. Dus het wordt een hele dreige opgave, denk ik, voor Team Pol om dat te redden. Zij maar de start beginnen dadelijk zijn Team Pol uit Jereveen, een van de favorieten. Oud Cambuur is ik arriveerd. Alleen liggen mij dat Oud Cambuur nou ietsje verjongd is, maar hindert niks. Ze winnen in elk geval. Om jou wat aan starten we met het toernooi.
1: Ja, hartstikke mooi, Helco. En het is nog wel een leuk bericht voor Peter. Dat kist hem dan wel even mooi aan nog, want er komt een plaat onvraag binnen van Peter Pol. Dit is het bericht. We willen graag een plaat omvreken voor onze collega skiersjochter Peter Pol. Wij binnen werkelijk onbeerdig grutsk op wat er van zijn ouder in familie docht en dat er de Alzheimer-actie opzet en volhouden had. Daarnaast is het een prachtig mens en een tige goeie en tige dierbare collega skiersjochter. Van Peter en zijn familie willen we graag You'll Never Walk Alone van Gerwie en de Pacemakers draaien. En dat fysiek werd die door de COVS dracht hem. En Jacob de Jong is de man die dat stuurt had. Die is er zelfs net, want die maakt in actie als skiersjochter bij de nieuwe competitiewedstrijd tussen TLC en Jestermar. Maar ik verdijelt Jacob de Jong, You Never Walk Alone.

Ja, het is een echt voetbalplaatsje van Gary en de Pacemakers. Verbonden aan Liverpool verzeld, maar in heel Europa vallen we overnamen als een echt prachtige voetbalplaatsje. En hebben we Walk Alone hier speciaal voor is skiersjochter Peter Pol, die het strielend middelpunt is van al die activiteiten daar op zijn eigen sportterrein in de Rottevallen. En wij draaien echt platen op fysiek, dat mag duidelijk wijzen. Deze bijgeliks komt uit Pijzen, dat leidt in Drenthe. Pijzen, daar heb ik wat mee. De speler van de Meditrie worden zijn ons verder boys. Hebben een correspondent zitten. Nou ja, hij is al komstig van Willem Vlas, uit dat dorp. Omdat ik zowel van de Beatles als van Ludwig van Beethoven hou, wil je zaterdagmiddag van mij draaien Rollover Beethoven van de Beatles met grote dank.

0: Nostalgie op de sneunte midden.
1: Mijn muziek uit hier in 60, 70 en 80.
0: Op die fysiek.
2: Dan zij is 20, 4, 9, 9, 9, 9.
1: Op omroepfriesland.nl.
0: Of stuur die berucht naar de omroep.

0: The Lady of the Night van Donna Summer. Komt dit nog uit je vrouwenzonder? Waarom vregen trog Linda Leijster? Die zei, ja, dat noemen we gewoon graag nog eens een keer. Nou, dat kind Linda Leijster. Daar ben wij dan weer voor op de sneunte medie. 0620, Jorgen. Of de F van Romerop, kistek die favoriete plaat. Die dieren 60, zondag in 80 bij je zoon Vregie. De Rottevallen vormt het epicentrum van de laatste dag van de actie De Bus van Peter. Nou, wat voor eindbedrag geven we? En maar wat gebeurt er ondertussen al hier? We hebben al beelden, jongen. Er werd voetballen, Helco.
1: Ja, we staan even bij Oud Jereveens in het team Pol. Volgens mij is er nog net scoort, Sjoerd Jan Ebbega.
2: Nou, wel. Ja, kijk.
1: En wie scoort?
2: Jesse Stoelwinder.
1: Is dat de hoogste van het team?
2: Ik denk het wel, want ik ben 62.
1: Ja, nou, dan ging ik even naar Jan de Jonge. Ja, hey Jan de Jonge. Hij wist net wie Jesse Stoelwinder weer.
2: Nee? De topscorer van Gorredijk. Jarenlang in de scouting van Heerenveen.
1: Ja, maar hij heeft nooit bij Heerenveen ingezet, toch?
2: Hij is onderweg.
1: Oud Heerenveen, hè?
2: Kijk even om je heen.
1: Ja.
2: Hè, dus wij hebben een mixed team, want wij hadden veel moeite om mensen te verzamelen. Het belangrijkste in de organisatie hier is dat het voor het goede doel is. Dus dan kun je niet maken om niet te komen.
1: Ja, dat wist nog alleen fanatiek, maar waarom zegt Maarten de Jong net in de basis? Want die weer daar een beetje boos op.
2: Maarten is heel oud Heerenveen, dus die is op de terugweg.
1: Dat wist op de terugweg? Ja, maar wist al echt op de terugweg?
3: Ik ben op het terugweg, ik ben topfit. Volgend jaar sta ik weer in de basis. Brouwer gaat weg, heb ik gehoord. Dus dan kan ik weer rechtsback spelen. Geen probleem. Ja.
1: Oh, 2-0. Hey, ja, wie scoort? Want ik stem er echt.
3: Haren Swarma volgens mij. Met saus erbij. Met saus. Haren Swarma.
1: Is hij de echte naam?
3: Nee, Haren. Haren. Is hij de echte naam? Haren Swarma. Haren was de eerste speler van de voetbalschool die bij Heerenveen kon spelen. Dus dat is wel een legende ook.
1: Is dat een buts, nee?
3: Nou, mijn vrouw die heeft de mesjes weggegooid, want dan vindt ze wat stoerder dit. Dus,
1: Er is toch nog iets stoers, Sjoerd? Ja.
3: Ja, vroeger mocht dat niet. Had ik een snor, maar dit heb ik nou...
1: Snor kent heel lang, hè?
3: Hoezo?
4: Je
3: haar
4: heeft 30 jaar,
3: ja. Ja.
1: Die komt er in deze wedstrijd net maar in.
3: Nee, we draaien een beetje door, dus het is wel leuk. Dus eerst de jongens even wat spelen en dan komen wij er een keer in.
1: Maar deze wedstrijd gaan ze winnen. Sjoerd Jan Ebbega zei, we moeten eerst scoren, dan winnen het potje te meest. Nou, ze staan maar 2-0 voor. Jereveen is op waai naar de eerste overwinning. Bent drie pultjes van vier ploegen. Dus dan mag je eigenlijk beginnen met een overwinning.
0: Ja, vind ik ook. Nou, mooi. De sfeer is oké, Jan de Jonge. Maarten de Jong is heel oud Jereveen. Die is op de weg terug. Dat is toch wel bijzonder. En Harry Swarma, Helco, dat is dan nog nooit vergeten. Jongen, dat weer best een bekende speler. Ja. Nou ja, dat geheel terzijde. Er is ook nog sport Dieter Volta, toch? Zal ik me zeggen, want dit is echt voor de leuk. En dan heb ik het over de Bethlehem Skielertocht. Dat is een NK Skielerin in Hallem en Omkrieten. De Mali die maakt 100 kilometer. Skielerin, de vrouw die 63 kilometer. En Arjen de Boer. Ik mag zeggen dat wij bij beide categorieën wel een mooie favoriet in het peloton hebben.
5: Ja, allereerst mag ik die trouwens even corrigeren, Geert. Want het is trouwens het Iepen Nederlands kampioenschap.
0: Excuus.
5: Jazeker. Dat betekent dus ook dat er boetlanders mooi dan kinderen.
0: Ja, hersenlijk.
5: Marijke Groenewoud is trouwens de absolute, nou, let wel zeggen, de topfavoriete bij de vrouw. Die had hem al drie keer woen op Riegen. En bij de man, ja, het is al even lien dat er voor het laatst een Fries wie dit NK, dit Iepen NK op zijn namen schreeuwen. En dat wie een jochentje, een 98, dat wie Jan IJzerkromp. Kamp, kent u hem nog? In de man van de politieman zijn we altijd. De politieman uit Wolvergeer. Maar goed, die doet dus Joet net. Mooi, ik net bij de veteranen, want ik hij is op het paard weer waarom. Maar goed, Grutte favoriet bij de Malië. Dus dat trouwens nou weer een start is van de veteranen, zeg ik nou. De Masters, zat ze dat nemen. Nee, de Gutte favoriet bij de Malië, dat is Harm Visser. Hij is de Gutte favoriet bij de Malië. In totaal binnen er 86 deelnemers. Dit meid van Soen. Meid dan doggen om dit Iepen NK. Maar het Soen er eigenlijk zo'n 80 wezen.
0: Oh.
5: Want Jorrit Bergsma, doos hier is ook op een list.
6: Ja, klopt. Het eerste slachtoffer van
5: het is een zwierentocht.
6: Ja, voor de start. Ja, lees ik er al uit. Wat is er aan de hand? Ja, we hebben twee intensieve weken achter de rug. We zijn nu in Limburg geweest voor het trainingskamp. En juist kregen we de allerlaatste training. Ja, shit, het wordt niet meer erg. Een beetje les naar erg. En ja...
5: Maar ik jij een beetje, dan hier is misschien ook wel mooi van, kind.
6: Nou, Hallem, die ken je net maar een heel erg van. Dus als er een oor wedstrijd wie west op een mooi asfalt en van een oor lang, dan hier het misschien wel kent. Maar... Ja, Hallem is minnen dikken, klinkers. Ja, dan moet er echt gewoon 100% wezen. En dat is...
5: Is het misschien wel de zwaarste skiletocht die er is?
6: Nee, absoluut.
5: Ja?
6: Ja, zeker. Het is 100 kilometer lang. Het is de enigste 100 kilometer wedstrijd nog. En ja, maar de echte Elfstedentocht is dit ik de helft van het noorden. Dus ja, het is een kele bedoeling hier. Hè. En de Wien heeft vrij spul. Dus het werd, al met al werd het altijd een regenwedstrijd.
5: Vind je het jammer dat ze erbij wezen kist?
6: Ja, zeker. Dus ja, het ging best wel goed al rond een paar weken. En we zijn ik maar een mooie ploegje aan de start. Dus ik hier graag maar die man hier voor de eerste prijs strijden. Ja.
5: Ja, een eerste prijs, een Fries. Dan wist ik hoe lang uit dat linie is dat het voor de laatst een Fries is. Fries wie die tisse wedstrijd op zijn namenskreun heeft.
6: Ja, Jan IJzeke Kromkamp.
5: Jongetje in 98.
6: 98, ja, dat is wel een mooi scoreline. Ik hier er graag verhoring in gebracht. Ja,
5: waar is nou de favoriet, Tinksto?
6: Friese favoriet?
5: Ja.
6: Ja, Harm Visser die heeft dit hier al een marathon won. Dus die is een goede man.
5: Maar kan hij mee winnen, Joert?
6: Dat zou samen kennen. Dus het is ook een man met karakter. Maar ik, de gebroeders, de boeren die zijn aan de stad. Die hartstikke sterk binnen. Dus ja, er zijn wel een paar Friese kanshebbers, ja.
5: Oké, okay, dankjewel. Heel soort willen voor een beetje. Jorrit Bergsma, Olympisch kampioen natuurlijk, mag ik er altijd even bij zeggen.
0: Zeker.
5: Olympisch kampioen, dat bloei je voor de rest van je leven. Goed, nou ja, wij zijn los. Elke nieuw is nou starten. Of komt er nog een ploegje hoor? Nee, de cracks binnen ook krijgt los. Dus wij marchen eens op voor een mooie skiller met je.
0: Ja, goed om te heren dat ik Rodus de Boer aan de start sta. Dat is heel fijn.
5: Die mag je nooit onderschatten. Die nooit onderschatten.
0: Niet nog altijd. Niet nog altijd, maar.
5: De trainer de Boer zit langs de kant.
0: Ja, heel goed. Ja, die is beter in het verslaan van de sporters bedreigende van Sylvain Massese. Dit is muziek van Cliff Richard in 1980. Dreamin' je dat plaatsje en die draaien weer op muziek van Johan Utertien. Dat is een plaatsje dat je net vaak zien komen, maar wat wel heel erg leuk is.

0: Dat gevoel van je tiets.
1: Die heerlijke oortinkers.
0: Het komt al je weer boppen. Bij de prachtige muziek uit de jaren
1: 60,
0: 70
1: en 80.
0: Dit is Sneunie Friesland.
1: My Geert van Thun.

0: Toch wel lekker de klassieker, hem wordt onvliegend terug aan Groovin' with Mr. Blow van Mr. Blow. Plaatsje komt in jongetjes zondag, dat is toch hoor. Maar ach, wat een heerlijk ritme zit erin, daar kom je handel van in de stemming. Het is 11 minuten voor 12. Dit is Sneun in Friesland, het is 6 juni 2026. Het is een bijzondere dag. Al die voetbalploegen die het onderwijs binnen, nou beslissen de wedstrijden. En wij horen ze haast al die erbij. Maar er is zelfs ook die absolute slotdaai van de bus van Peter. Peter Pohl had zo'n 20 september met zijn collectebus bij al die ploegen werd er fluiten had om het collecteren was. En dat had het nedig opsmieten. Wat dat precies opsmieten had, wij vertellen het om Lieke nog jou vervieven. Want dan is de grote finale van die actie van Peter Pohl. Maar het is, hoe dan ook, werd je tech hinderbrengen naar de Wilhelminehoeve, naar je Dirk Baron Odensehoes, al je volbestemd voor patiënten met Alzheimer. Helco Broersma.
1: Ja, en Alzheimer Nederland-Friesland zit ik op het t-shirt. En de mevrouw daarvan is Gea Klerk. Gea, ja, de winnaar dat ik bij toen daar in Halverwijk. He, dat werd het startpunt. Heb je een soort reacties gehad van Halverwijk tot aan het einde nou, van Peter Pohl's in toernooi?
2: Absoluut. Het is één groot feest geweest. Al die maanden, alle weken stond hij op het veld te fluiten. En het is gewoon fantastisch. Echt
1: waar. Je hebt wel respect voor hem gekregen.
2: Absoluut, heel veel respect. Ja, ik wil hem heel graag ambassadeur maken voor Alzheimer Nederland.
1: Dat weet hij nog net, hè?
2: Nee, dat weet hij nog niet. Nee.
1: Bij de hadden nu de Wilhelmine, hoeveel win je Rick? Hè? Die hebben die opening even mooi maken. En ja, die hebben je net zo'n ding, maar die ben je Rick even. Die ben even te gast, ik, toch rot te vallen hierheen hellen.
2: Oké, okay, ja, dat begrijp ik, ja, want daar woonden zijn ouders toch in Wilhelminehoeve. Ja,
1: dat is ook een van degenen die het geld krijgt van deze bus, hè?
2: Ja, zeker, dat is ook zo, ja. Ja, nou, die gaan straks met een prachtige duofiets vandoor. Van harte gegund. Goed om te bewegen, goed om activiteiten te houden. En zo heeft het Odensehuis van Dick Baron heeft een aantal spellen gekregen. En wij als Alzheimer Friesland gaan VR-brillen aanschaffen. Om mensen, mantelzorgers, te ondersteunen in de begeleiding van mensen met dementie. Ja.
1: Want dat is een toenemend probleem, hè?
2: Absoluut, absoluut. Ja, dat is zo. Afgelopen week hebben we in Waardhoek het certificaat voor dementievriendelijke gemeente uitgedeeld. Ja, daar zitten 1100 mensen met dementie. En ja, het wordt alleen maar meer. 1 op de 5 krijgt te maken met dementie. Ja, en dan praten we nog niet eens over de mantelzorgers die dit altijd maar daarbij moeten zijn. En dat is moeilijk. Maar niet onmogelijk om ze te helpen.
1: Neem één punt, want ik heb een hele waslijst nemen. Maar neem één punt. Wanneer ben je Alzheimer-vriendelijk, dement-vriendelijk?
2: Als je al we doen een dementiescan bij de gemeente. En als die dementiescan goed uitstaat, dus als je meer dan 4 punten hebt waar je goed in bent, dan worden ze dementvriendelijk. En dat betekent dat het nulpunt is. Want dan kunnen ze beginnen met de activiteiten. En dan kunnen we mensen beter begeleiden in hun dementie.
1: Dementie is ik. We zullen nog even naar het voetbal niet werven zelf. Want we zijn al dwanden met de tweede wedstrijd. Het Oud-Jereveen die won maar 2-1 van team Pohl. Nou speel je een team van, als ik even goed spiek, denk ik, van de Rottevallen zelf. 34 plus, die doet dat zijn Meldaam, 34 plus, 40 plus. Nou ja, er wordt wel eens wat sjommelen met de leeftijd wat dat betreft. Wie er is, die is er vanzelf en die voetbalt. Maar bij het voetballen is het zo dat, er wordt wel eens zijn dat je een soort kop hebt. Dat er een kans groter is op Alzheimer en een heleboel voetbal. Clubs hebben dus nou eigenlijk iets opricht dat de mensen die het begin de Alzheimer hebben, die al het profes zijn, dat ze in hun clubhuis oude foto's besjuggen en oude trofeeën. En dan leven ze daar helemaal van op. Jouw knikken, dat is ook een belangrijk iets van dementvriendelijkheid. Nou, wij binnen benijd vanzelf aan het eind van de dag. En jou ik. Wat het opbracht heeft, hè?
2: Ja, zeker. En maar dat voetbalherinneringen opnemen, dat stimuleren wij ook heel erg. Ik heb de folders mee van voetbalclubs die dat willen. En Cambuur en Heerenveen, die hebben dat al.
1: Oké, dan is dat mooi al rond dat Heerenveen en Cambuur al in je mind nemen. Dat is hier wel direct wel mooi.
0: Ja, mooi zo. Ja, mooie dingen in dat voetbalclubs mij moeken. Ik heb daar lessen een heel verhaal verheerd van een collega bij Cambuur die dat ook die, en hij zei het is werkelijk onvoorstelbaar. Die mensen werden fleurig van die herinnering en had je dan ook een bij jongen, maar daarbij die waterkant, ik neem maar eventjes iets mooie herinnerings, dan is er op eens een vlaag van herkenning. Het is toch heel bijzonder. Bij Ginnai 4 april Njoltje en Tretjen, zo zei Jappie Weijer, want zo zei hij doe wat McKinley Morganfield in Essaguena County in Mississippi ben. kennen. Hij verstoorde op 30 april 1983. Waar hebben we het dan over? We hebben het over de man die bekend is onder de naam Muddy Waters. En daar wil Jappie Weijer graag een plaat van jaren. Van het, nou ja, hij zei het in de kist natuurlijk wel betinken. Bij Muddy Waters aankomen. Dat zei van Manny's Boy of I'm Your Hoochie Coochie Man. Maar nee. Jappie Weijer zei het is You Would Blow. Winds Blow. Fijne uitzending gewenst. En tot volgende week. Hier is de blues. Jappie, vrij. Blow, wind, blow. Muddy Waters.

0: ain't got no more to say.
1: In straffe zaken, verhaal van de blokkensplatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
2: Gaat dat nou echt toe?
3: Ja, daarvoor zijn we hier.
1: Maar soms een bijzondere parallel. Nee, Joetedij.
4: Straffe zaken, deel in. Dit weekend in Friesland ook.
5: Is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen?

0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de VAR Else.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te kunnen krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen of licht regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: 12 minuten uur 12 is het. Dallas Golf 4 mooi 12 uur van Sneun in Friesland. Maar die prachtige activiteiten op deze Sneun te midden, we volgen werkelijk alles. Maar we draaien gillige muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En die draaien we op Dien Fysiek. Doch mooi is mooi. Viel die welkom om een leuke plaat bij u in te chinnen. En we zullen hem draaien. 0620, Fjouw en Jochen, Jochen, Jochen, Jochen, Jochen. Of de app van de Omroep. We binnen er oer 12 minuutjes.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
11: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.

0: lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 Fitness Centrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: Ach, wat een heerlijke muziek dit toch. Jim Morrison, hij is mijn zoon van de Ierweren. Hij leefde een desastreus leven, maar wat weer een charismatische frontman van deze prachtige formatie, The Doors. Light My Fire, komt dit jongetje zo'n 60.
1: Friesland.
0: 8 minuten over 12 is er. Ik geef hem maar 12 uren van sneeuw in Friesland. We zijn er ons 6 uur met een enorm verschaat aan activiteit. En dadelijk begint om jouw treinen hele trits wedstrijden in de competitie, in de nieuwe competitie van de treden in 4e klasse. Die horen we al je van je bij. We hebben WhatsApp-contact met uw correspondenten ter plekke. We hebben Arjen de Boer, die is bij het NK, het Iepen-NK, Skielderin in Holm. Hij zal hem met Griffin melden in het komende oren. En verzeld is er Heilko Broersma, die het nog altijd, en dat zullen jullie wel heel lang blijven, van de midden op Sportpark Het Harenhiem in de Rottenval is.
2: Ja, en herinnert dat de slitjager de eerste paar rondes van het Sonsje-Son toernooi hebben afwerken. We doen 4 rondes en dan krijgen we nog kruisfinales, hele finales en dan finales. En dan schienen er ook ja, wat bekertjes kleed te steken van de winnaars. Maar dat maken we maar al als je krijgt zoals het eindbedrag. Want die bus die heb ik wel een beetje volgen. Er zijn een heel veel mensen die naar die bus stappen en daar geld in te doen. Ik is toch onder de been, want hier zit een prachtige springkist. Nou, dat wordt volledig broekt door die been. Soms moet ze er een bij halen weer altijd wat de wild gaat. Of ze moet even mee om te zien naar een wedstrijd of haar huid of haar mem mee doet. Want we hebben een paar mixteams. Het Cambuur heeft nevens mij de eerste wedstrijd die ik won. Want ik zeg zeker Brouwer, heel mooi jong leren. En toen joeg hij de bal maar om de keeper van Jestermar. En die dacht van, was het te scoren wat te heeg. Maar in elk geval, het rent alleen nog goed. En we hebben het nog droog, al wordt het wat bewolkt.
0: Ja, ik zeg het dat het richtig bewolkt werd. Maar wat een heerlijke drukte daar op Sportpark Haren hier op de Rotten vallen. Astinks, dat liep het mij wel leuk om erbij te wijzen. Ik zou steeds de bis van het uitnodigen. Even een klietje bijdrage in de bus van Peter. En dan krijgt een midi fantastisch amusement. Met voetballen, mijn oude kreks van Cambuur in Sportclub Jereveen. Maar om jou wil vieren, de echte apotheose van de actie van Peter Paul. En dan is er ook nog die band, hè? Deze Bohemian Royalty. Een echte Queen coverband. Zullen optreden van een goed oeren daar in de Rotten vallen. Dat is nou lieken nog 4 of 5, denken wij ongeveer. En DJ Dickie, normaal sprutsen te jaren in Pietje Bel in Drachten. Die is direct, dus het is al hier feest daar op de Rotten vallen. Van harte welkom om daar even heen te gaan. Wat doe ik? Een fysieke draai. Jawis, zijn we achter. Dat is van Griet van Kolm. Die zei goeiemiddag, Geert. Graag het mooie plaatsje Island of Dreams van de Springfields. Goeie sturing en de groetnis dus van Griet uit Kolm. We kennen hem ook van de Circus, maar het is kleur door de Springfields. Prachtig, Island of Dreams.

0: ik vind het echt een klassieker, die de popmuziek. Joggetje 12 zonder chronologie, toch Tom Springfield. The Island of Dreams draaiden wij op speciaal fysiek van Griet uit Kolm. Het brengt de tijd op exact 13 minuten oor 12. En wij smieten een Duitsermarkt in de jukebox van...
1: De jukebox van Rijn.
0: Jazeker, Rijn Vallinga. Goedemiddag, Rijn.
2: Hey, goedemiddag weer.
0: Ja, we moeten even kort om de bocht, want we hebben druk. Hewitt en Sturing. Ja, maar het, och, wat heeft een heerlijke plaat die zag trouwens. Prachtig.
2: Ja. Ja, een echt oudje.
0: Nou, we beginnen een jochertje 64, man.
2: Ja, hij is nog ouder, officieel.
0: Ja, ja, hij ziet een jochertje 59 van Pete Seeger.
2: Ja, die had hem geschreven, ja.
0: Ja.
2: Toen was dat echt nog een volkszang.
0: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Maar ja, dan wist je dat misschien, het is nog wel, de oorsprong is nog ouder, want het behelst de eerste 8 versen van het derde haatstik van het Bijbelse boek Prediker.
2: Ja. Ja, ik weet het. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. Ja, maar wel heerlijk. En dan die geweldige samenstang van de Birds. Ja, dat is die sound, hè? Dat is die echt die sound, Rijn.
2: Ja, en met name ook die 12-snarige gitaar die er altijd in is. Dat had hij met Mr. Tambourine Man ook. Ja, dat zijn wel allemaal covers. Maar het is gewoon prachtig. Die Rickenbacker gitaar, 12 snaren en dan dit mooie druk over. Prachtig.
0: Ja, mooi. Rickenbacker 12-snarige gitaar. Wat een heerlijke. Dat is een mooi woord voor Scrabble. Rickenbacker 12-snarige gitaar.
2: Roger McQueen speelt die altijd. Hè? Ja.
0: Het wie een topmuzikant en de kunnen we gauw uitwijzen. Wij zullen hem voor die draaien. U tien jukebox, Rijn. Na je week wat langer contact. Ik dank je voor die inzet voor deze week weer. En we roepen het in de beurt. Turn.
1: De jukebox van Rijn.

0: Wat een band, hè? Onder leiding van Roger McGuinn en oren. Dit een grut verliende hier al in de popmuziek. Turn, turn, turn van The Birds uit de jukebox van Rein Vallinga. 18 in een hele minuut tot 12 is het.
1: De bus van Peter.
0: Ja, de bus van Peter. Dat is de collectebus die Peter Pol een heel voetbalseizoen lang mooi toren had in aller jochtings in Grijnsland, in Drenthe en Friesland. En hij vreeg heel ver de Alzheimer Stichting. Nou, dat is maar gewoon in tinken wij, want we weten nou al dat er minstens 15.000 euro in die bus zit, virtueel dan. Maar ja, zijn wat er nu nog bij, kom ik in. Litten wij eens even contact, Sikie Maes, verslagjouwer der in de Rottenval op Sportpark Hagenheim, Helco Broersma.
2: Ja, ik sta hier bij Peter Pol. Ik zal even naar je cameraman toe, want hij is nog heel tijd wandelen om je een soort picknick situatie te filmen. En hier stond ik al je mensen, Peter Pol, wat voor mensen met dat?
3: Ja, dit is al je familie van mij, mijn broer en zijn band, squansers, ja, eigenlijk alles wat mijn broer, ja, wat hier is, zeg maar. Mijn vrouw zit hier tussen, nee, die zit hier net, die zit ergens hoors.
2: Nee, die komt dat minder voetbal van die net onzien, denk ik.
3: Nee, dat snap ik wel. Daar had het zelfs jongen, hè?
2: Ja, die kan er, oh, dat slaat het nergens op.
3: Dus ik denk, ja, dat is een reden, dan kijk ik maar bij de fluiting in plaats van voetbal in, zeg maar, hè?
2: Ja, en je spirit in een team Wilhelminehoeven, een van de goede doelen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel een beetje apart dat het in één keer dat je daar versparen en dat dan je tegenstander is in het veld. Maar het gaat je vanmiddag natuurlijk net om de strijd, maar om het goede doel.
2: Hoe lang heb je voetbal trouwens?
3: Vanaf mijn 18e tot mijn ongeveer 40ste, zeg maar. Maar ja, ja, een beetje mij berekend, zeg maar, mijn blessures, maar toen ben ik begonnen te fluiten, zeg maar.
2: COCS Drachten, Jacob de Jong, die had een van die skeersers had een plaats voor die onvrede. Het leeft dik bij die afdelingen.
3: Ja, ja, mijn collega's krijgen die ben je Rick. Ja, kleren ben enkel, die moesten nou zitten, want die had natuurlijk na competities. Mega droog. Maar ze zien toch mijn team en dat is gewoon fantastisch. Dus geweldig dat ze er ook binnen.
2: De start wie allemaal het volkslied van Rottenval, toen ziet de sfeer er al in.
3: Ja, ja, ja, zeker. Hartstikke mooi dat het zo. Ja, dat maakt voor mij het feestje gewoon compleet. Ik wil het dorp een beetje op de kaart zetten, de club. Voetbal is ook in je familie en dat wil ik graag zien laten, dat voetbal echt verbindend werkt.
2: Dat is vanzelf, ik benijd. We bouwen het een beetje op wat het opbrengen zal. Hè?
3: Ja, de kriebels die binnen al lang kwam, maar het is haast het doel is al bereikt, maar het toppunt moet nog komen, zeg maar. Dus ik vind het geweldig, net de aandacht van info, maar voor het doel, geweldig. Ik ben echt benijd wat het straks opbrengen gaat.
2: Ja, maar dan wist deze week drok.
3: Ja, wel een misschien beetje. Ja. Misschien iets te. Dus ik ben ook blij dat 6 juni einddatum en dat we straks van de barstje 4 woorden. Mijn lekker kort glaasje bier. Mijn prachtige mooie opbrengst. Ja, daar doen we het voor. Ja,
2: die bus mag haast wel in het museum letter.
3: Ja, dan moet er in het Omroep Friesland Museum. Begeert de Jansje op de bar of zo, dat kan wel toch?
2: Dat zal wel slagen. Maar ja, je scoorde nou toch?
3: Ja, ik ben er even overleid, maar dat was fantastisch mooi. Maar ik zie ook nog wat anders. Jem stien ik in nu. Dus in principe zou je hem ook nog wat invallen. En dan neem ik haast de microfoon even over. En dan zie ik even hier van de camera. En dan kan hij de trede wedstrijd wel even meedoen. Is dat wat?
2: Nou, een mooie suggestie. Maar ja, ik ben meer een badmintonner op mijn leeftijd van zondag.
3: Ja, dan wappers tot mij de handen. En wij, nou, de meesten die klappen altijd, Jere.
2: Dat heb ik in de gaten. Dus dan klap ik voor die van die hele team, hè.
3: Altijd. Ik ben echt super trots op iedereen die hier is. Gewoon. Maar dit is gewoon, wie ben al je familie? Hè? Dit is mijn echte familie, maar de club is gewoon. Ik vind het fantastisch dat die er al je binnen.
2: Nou, even een komkommerken nemen, hè? Want het maakt wel op
3: te. Ja, dat maakt wel om. Even op een gezonde tour en dan zie je wel letter op een duivel en weg.
0: Even een kwamkamertje. Ja, lekker man. Peter Pol. Hij voetbalt, hij fluitert, hij doet van alles in. Hij is de grote spin in het web als het gaat om deze actie. En die is onder oren dus voor de Wilhelminehoeve in de Grijzerpijn. Daar hebben we gezien beide orders verzwargen. En die Wilhelminehoeve uit de Grijzerpijn. Daar komt de reactie hoor. Die krijgen wij binnen van Johanna uit Surghuistervindisch. Goedemiddag Geert, Jaansje, Maaiwerkers. Ik zou graag een plaatsje omvragen willen van mijn collega's van de Wilhelminehoeve uit de Grijzerpijn. Die het aansteken in actie komen op het voetbalveld. Ja, missen dus krijgt best. Van Petersienbus dus. In de Wilhelminehoeve zitten ze nou ik al hier mooi te zien op een gruts kerm. Dat is leuk. Wilhelminehoeve, van harte welkom bij uw programma Sneur in Friesland. We zijn er alle sneurs tussen 1 en 6 uur. Maar ik heb altijd naar je Sjen en Lustrie zelfs. Maar toch heel fijn dat je hem eventjes bij u is binnen. Dat vinden wij mooi. In de Wilhelminehoeve, ja, de Tagliek, ze zei, oh, dat mag ik nog wel even bij vertellen, ja. Zei Johanna Utzer-Husterveen, is het plaatsje waar ik om afreken bestemd van mijn omke Albert en tante Rennie uit de Westreen. Die daar onder tiers die 50 jaar trouwd waren en zo. Toen ik lid was, zei Johanna, meer dan 50 jaar geleden, toen had ik vroeger dit singeltje van omke Albert kregen. En ik gaf hem nog altijd in mijn collectie. Het is nou ook heel toepasselijk voor deze dag. Het is het plaatsje van Is Everybody Happy van van Jackpot. Zou je hem dat draaien willen? Alvast mijn hartelijke dank, Geert. Goeie uitsturing en voor elke een noffelijke dag daar wezen. En die prachtige wezen die komen met de groetenis van Johanna uit Rusterveen. En met haar roepen wij al hier. Is everybody happy?

Het jochetje van jou is zondag, Johanna, Witser Husterveen, is Everybody Happy van Jackpot. Wat een heerlijk plaatsje, weer dat mooie teensbeeld van de fleurige hier in zondag, zeven massage. Het is ondertussen een trein hele minuut voor jou vertraaien. Dadelijk zo'n trein hele minuut en beginnen er in verskate plakken in de provincie en Boetenis provincie voetbalwedstrijden die er tadoor of wedstrijden in de nieuwe competitie. En wij hebben een hele trits aan correspondenten van hem regelen, die dus whatsappen en die houden we dus al hier van je bij die wedstrijden. Waar gaat het om? In de eerste tweede klas nieuwe competitie. VVI Tjen Alcides. De correspondent is Pieter Takonis. Meppel, dat speelt Tjen C. Robben uit Haas. Johannes Wouwstra zullen eens op de hoogte houden. Dan gaan wij om. Sir Husterveen hebben we graag meenomen, maar die speelt pas om 6 uur. Tjen Gomas. En dan maar we constateren dat ik FVC nog mooi docht in de nieuwe competitie, 12e klas. Ze speelt Tjen bij Kwik Dokkum. Wat een heerlijke confrontatie is dat. Die wedstrijd begint om 4 uur, nemen we dan ook mooi. En dan komen we. Ja, hoe zal ik het zeggen? Bij de Grutte Bulk om wedstrijden werd Juwet een beslissing valt over waar speelt men takom hier. Is dat tredde of vierde klasse? In Burgum staat op het programma VEV Zone 60 Tjen Dijnen. Tarek Larif houdt is op de hichte. In Meppel CEC Tjen Dolsterhuizen. Peter Slump is uw correspondent. In Pijzen Trien Woorden Tjen Onstwedder Boys. Collega Ander Faber, ja echt de Trien Woorden man, die er voor is bij. Dan in Jereveen, op het veld van Jereveense Boys. Dokkum Tjen Mark Nesse. Jacob Klaas Kobus zullen is op de hichte houden. In Bakkeveen speelt het Bargeres Tjen Belsum, uw correspondent Jet Klaas Wiersma. En de Grenzerpijn vormt het decor van de beslissende wedstrijd om de tredde klasse tussen Harkema op einde en Niekerk. En André Schieving, tevens muzikant en filmmaker, is daar uw correspondent. We horen het al hier van je bij, zodat je hem niks hoeft te missen. Dan DTD NOC, dat krijgen we ook even terug van Ine-Peter Terpstra. Ja, dat is een even Sjen. 15e minuut, een penalty van Nok. En die wordt pakt door Michael Huitinga. Dat is de keeper van DTD. Krijgen we nou terug van Ine-Peter Terpstra. We hebben die vierde klasse, via de vierde klasse, even lezen litten. Want het is een hele bolte aan uitslagen. En dat kunnen we net al hier via correspondenten befietsen. Maar als denkt van, ik ben bij een van die wedstrijden. Liet het dus weten. En ik zal de app er dadelijk zeg bij pakken. Zodat we hem zo goed mogelijk op een hier te houden kunnen. Nou, dat gezegd hebben, dan kom ik bij Willem. Goedemiddag Geert, ze zijn weer op tournee. Ja, zeker. De Guess Who. Zo. De ruzies over de naam Guess Who zijn bijgelegd. Ja, dat weer een heel goed toch in hoe die namen. De tour noemen ze dan ook Taking Us Back Tour. Randy Bachman, 83 inmiddels. En Burton Cummings, 29 toeren door Canada en Amerika. Helaas niet Europa, zo zei Willem. Gezien de leeftijd gaat denk ik niet meer gebeuren. Randy Bachman zit het hele optreden op een kruk. Maar Cummings' stem is als van ouds. Ik had ze graag een levende lijve gezien, maar dat zal wel niet lukken. No Time, zo zei Willem, is misschien wel het mooiste nummer van deze legendarische band. Zou je die van mij willen draaien op deze prachtige zaterdagmiddag? Maar natuurlijk Willem, doen we dat vandaag. De Guess Who, we kennen wel van American Woman. Maar dit is echt mooier. No Time. Voor jou Willem, The Guess Who.

0: No Time van The Guess Who, die weer aan het toeren binnen in Amerika en Canada. En Willem, dat is de grote fan van de Guess Who. En dat nummer draaiden wij speciaal voor hem. 3 minuten over Jelvertrein is het bij Sneun in Friesland. Er is van alles aan de hoorn op sportief meert in Roenholm Hallem. Daar is het aan de gang bij het Iepen en Kaas Kilderien. Arjen de Boer.
1: Ja, we zijn trein hier onderwijs hier in Hallem bij het Iepen NK. De 100 kilometer, die vreselijk zwier hebben. Skielertocht hier in Bethlehem. 100 kilometer, 4 rondes hier terug de omkrieten van Hallem. En dan nog eens een keer 10 rondjes van 100 kilometer. Ja, het is verschrikkelijke zwier. En ik zei al aan het begin van de uitzending van de laatste keer dat er een Fries wier die deze tocht woont, dat wie een jochetje in 98, dat wie Jan Eijsen Kromkamp van Wolvengeer. En nou even een quizvraag gegeerd. Waar eindigen de doe als twadde?
0: Wacht even.
1: Google is uw vriend.
0: Nee, dat krijg ik zo gauw met volk op, want ik zit in WhatsApp om te zien naar de geweldige sfeerbeelden die tot mij komen vanuit de grens der pijn. Dat Harkema op einde een wedstrijd speelt in Niekerk. En dat hele veld kleurt green en geel, daar zit ik naar te loeren. Dus dat ik weet het even net, Harry. En ik, moet er
1: ja, ik kom dan nou met het antwoord. Daar komt hij. Frank Viers. En daarom zal ik aan het begin van de uitzending van het is een Iepen NK, een open Nederlands kampioenschap. En ik skeek nu even oer op het Nederlands, op het Hollands, want anders verstaat u er helemaal niks van, hè, Frank Viers?
2: Nee, dat klopt. Ik lijn een paar woordjes versta ik, maar...
1: Noem er eens twee.
2: Liever in het Nederlands.
1: Liever in het Nederlands. Ja, wat weet u nog van die wedstrijd in 1998?
2: Goh, ja, ik was daar heel onbevangen in gegaan, omdat was de eerste keer dat ik aan de start stond. En wat ik nog heel goed herinner is dat de laatste 40 kilometer, dat valt eigenlijk zo goed als af was. Maar ik zat wel vooraan met Jan Eijsen.
1: Hoe kwam u daar terecht? Want u had eigenlijk nog nooit langer geskielen dan 40 kilometer.
2: Ja, zoals ik zei, ik ging onbevangen, dus ik ging mee met de aanvallen. Dus ik dacht, ja, dat is een lekkere marathon, dat is iets langer. En ik zat vooraan. En op een of andere manier, daardoor was ik met Jan voorop geraakt. En Jan is toen zo lief geweest om er niet af te rijden. Meer dan 30 kilometer heb ik bij hem in het wiel gezeten.
1: Ja, want u heeft gezegd, alsjeblieft Jan, neem me mee. Neem me alsjeblieft mee naar de finish.
2: Ja, absoluut. En ik ben hem daar nog altijd dankbaar voor dat hij dat gedaan heeft. Want anders was ik toen geen tweede geworden.
1: Nee, dan had hij geen podiumplek gehaald.
2: Dat denk ik niet. Nee, dat weet ik wel zeker. Nee, ja.
1: Nee, want wat maakt deze tocht nou zo loeizwaar? Men zegt, dit is de zwaarste skiletocht die er bestaat.
2: Well, het is zwaar omdat je eigenlijk het asfalt en de klinkers enerzijds, dan anderzijds de wind. En vooral ook hele lange rechte stukken rechtdoor. Dat is toch anders dan rondjes rond de kerk.
1: En in Friesland heb je altijd wind tegen, hè? Hoe je ook rijdt.
2: Ja, wind tegen. Maar ook als je wind mee hebt, dan denk je, ja, dat is prima. Maar ja, als je 60 per uur rijden, wind mee, is ook nog moeilijk, zeg maar. Dus dat doe je ook niet zomaar. Dus dat is ook een kunstje apart. Dus eigenlijk ga je niet echt herstellen als het wind mee is, omdat de snelheid dan zo hoog ligt. Dus, en dan in de tegenwind is het krabben en harken en beuken en proberen toch zoveel mogelijk uit de wind te zetten.
1: Dus u heeft eigenlijk wel respect voor alle deelnemers die hier vandaag aan de start verschijnen?
2: Absoluut. En ik ben heel blij dat de wedstrijd blijft bestaan, want dit is wat Parijs-Roubaix is voor het fietsen, is Hallem voor onze sport. Natuurlijk een klein beetje minder uitstraling dan Parijs-Roubaix.
1: Klein beetje maar.
2: Nee, maar het is gewoon een prachtige wedstrijd. Omdat de sterkste hier wint. Punt.
1: Duidelijk. Frank Viers, de nummer 2. En, nee, ik zeg wel de nummer 2. Later heeft hij nog een keer gewonnen hier, hè?
2: In 2005 heb ik hem eindelijk een keer kunnen winnen, ja. Daar ben ik nog altijd heel blij en trots op.
1: Heeft hij de medaille nog?
2: Absoluut. En de trui ook nog.
1: En de trui ook nog. Ja. Waar hangt die?
2: Hij hangt in mijn loods, zeg maar. Als mooie herinnering aan een leuke carrière.
1: Dankjewel. Frank Viers. Dat wie Frank Viers, Geert.
0: Ja, mooi man.
1: De nummer 12 dus van 1998 en de winnaar van 2005.
0: Ja, en ik kan me nog herinneren dat ik u daar ook op dit plak zie te presenteren. En dat kwam in één keer weer boven. Dankjewel, Arjen. Nou, Belsum zet geweldig uiteind Tjin Barger S. Dat doggen ze in de beslissingwedstrijd verzeld in Bakkeveen. Belsum die krijgt de 1-0 vastsprong. Trog Slidisch correspondent witte een knullige eigen goal van Bargeres. Ja, maar een beetje helpen. Nou, dan zie ik naar een foto die ik krijg van collega Andor Faber. Die is bij de wedstrijd tussen Trivolden en Onsverder Boys in Pijzen. Een en al een enorme bak vuurwerk, zeg ik daar. En ik zag nog volle meer vuurwerk. En dat is vooral geel en green. Bij de wedstrijd tussen de... Even zien. Oh ja, de Harkemaalpeinde en die kerk vanzelf. Dat is in de Grijnsterpijn. Nou, dat komt al hier goed binnen. Er weer nog een tussenstand die ik even melden mag. Maar dan in de vierde klasse. Er had nog een 1-0 vastsprong naamt in de ploeg uit de Dreierdwarpen DTD. Okidoki, groetjes van de Wilhelminehoeven. We kijken met veel plezier mee met jullie. Zet hem op, team Wilhelminehoeven. En we krijgen de groetnis van Ruben en Goeiemiddie. Ik ga een versiekje van de Doobie Brothers. Black Eyed Cajun Woman alvast, dankjewel. Van Frans Bakje. Back to the time.

Prachtig vind ik het. Marty Robbins en El Paso. We draaiden hem trouwens op fysiek van Stuart Bloemhof. Lijst de plaat van 3 uur. Nog even geduld. Willy Boonstra, Hoi Geert, Jaansie Dolf. Zou je vanmiddag Wishing and Hoping van Dusty Springfield kunnen draaien? Nummer werd in 1962 geschreven door Burt Bacharach en Hal David. In 64 haalde het nummer in Amerika de top 10. Alvast dank, veel succes en de groetnis komen van Aukie Heeres Italieke. Om 3 uur.

0: Kom maar.
1: Van Saison, Jochen Oren.
2: Ja, dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
4: Friesland van de Morgen.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer een de mis op in Madrid, en volgende week reist hij door naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oud kind. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de Arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. De drankjes werden betaald door de zanger. Harry Styles trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst buien, vaker zon en het wordt morgen 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Precies, 12 minuten nu treien. Daar is wel veel mooi treden worden van Steun in Friesland. Op deze bijzondere 6 juni 2026, de bus van Peter. Wat zullen jullie uiteindelijk opsmieten? De reportages komen vanuit de Rottevallen met Helco Broersma. Er is verzelfs Kielderie met Arjen de Boer. We hadden een hele protonooi competitiewedstrijden bij Van Amateurclubs in Friesland. En we hebben er echt hier voor. Wij draaien echt nog platen op fysiek uit de jaren 60, 70 en 80. Vregen die maar lekker bij u zo, dat vinden we leuk. 0620, Fjouwen, Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. Of de app van de Omroep, 12 minuutjes, daar ben we er weer.
2: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit je al goed.
4: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor Elsunien.
3: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
11: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
11: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
18: Sneeuw in Friesland.
19: Geert van Thun.

0: 1964. Them, my Van Morrison and Baby Please Don't Go.
1: Sneur in Friesland.
0: Door even voor die plaat een hit waard. Toen het toch uiteindelijk toch nog eens een hit waard. Toen had de platenmaatschappij zijn, oké, dan moet je hem nog meer opnemen. Dat het Dem Ek Dien. Maar toen wie Van Morrison al heel rap wordt. Doet de grote hitskamer, doet bestier Dem eigenlijk al net meer. Wat een vernoble, dat is die geweldige, fantastische artiest Van Morrison. Bijzonder moeilijk mees, maar toch geweldig. SVCM, dit is het tweede onderwerp van Sneur in Friesland. Jongens en famkes, dames en heren, wij binnen. Ja, vol verwachting, Sigma Cezen, wat er al die jaren te wachten zit. Radri hield niet meer het tijdstip van Jelva Vierven. Het tijdstip dat het bedrag bekend werd van de opbrengst van de bus van Peter. Maar daarvoor zitten nog van allerhande zaken, werd we omtinken door Jan Matten. Ik kom dadelijk even met een update van de tussenstander in het amateurvoetbal. Maar ik in eerste Arjen de Boer naar het Iepen NK Skilderien in Hallem.
2: Ja, we zijn krappen oorloeren, 1 uur en 28 minuten om krek te wijzen. Ben we onderwijs bij dit Iepen NK. Eventjes, ik even melden, Geert. Want het zijn pittige omstandigheden voor de in totaal 86 deelnemers. En dat komt vooral omdat de Wien, die loopt behoorlijk om. En vooral dus Boetenveld, daar is het echt wel pittig voor alle deelnemers. Er is trouwens een kopgroep, die rijden al vrij lang onder leading. Bij de Molje, een kopgroep van Fjouw. Crispijn Ariens, Luc Terhaar, Julian Haasjes en Sjoerd den Hertog. Bij het warme passage hier terug het warp heen, hier zij een vastsprong van 1 minuut en 23 seconden. En bij de Frolie is er ook een kopgroep. En daar binnen Treien Frolie zitten heel dicht bij elkaar. Veerle van Koppen, Sofia Schilder en uiteraard, zo gaat ze, de vrouw die het al vier keer de sterkste wie in 2022, 2023, 2024 en ik vorig die in 2024 kwam ze hier als allereerste de Oederstreek. Marijke Groenewoud, de absolute topfavoriete. Ik zei riet dus Faroen bij de Frolie.
0: Marien de Boer, vanuit Hallem met Iepen NK Skilderien. Dan geven wij Sportpark de Hagenheim in de Rottevallen. Helco Broersma.
3: Ja, de hele finale is binnen bekend van het Sanchez-Sanchez toernooi. Het is Oud-Jerevingen, dat is 12 in de pool verleden van de Wilhelminehoeven. Maar ze zijn wel de beste nummer 12, dus de besjut dat ze aanst west in die Wilhelminehoeven mooien. En de orenwedstrijd die gaat tussen de 35-plus van de Rottevallen en de ploeg die eigenlijk de beste indruk maakt op mij. Nou, Oud-Kambuur, maar een stukje verjonging erin. Ik moet eigenlijk nog even één belofte nakomen, want er is er straks een man die vrede de cameraman en mij wat week een blonde vrouw zien hier. Ik zag hem hier staan. Hij al ondertussen die blonde vrouw weer omvond.
4: Ja, ze zit hier in gelokken. Ik had hem even om in de radio, maar ze wie gewoon even uitnaaid, ja?
3: Wie even uitnaaid, dat zeg ik even vregen. Ja, jouw man zei het, want hij zag mij. Ja. Hij die zag, joh, maar jouw weer uitnaaid zijn, klopt dat?
5: Ja, ik naai wel eens vaker uit.
3: Oh, er is wel een reden voor.
5: Soms.
3: Soms. En dit is de jongste?
5: Nee, dit is net van mij.
3: Oh, die is net van jou. Nee, een toekomstige voetbalster. Ja. Voetballer, hoi, hoe heet het? Hoe heet hij? Even vregen, ja, dat wordt rondom ver.
5: Ja, zijn namen.
3: Zijn namen?
5: Ik weet alleen
3: nog
5: zijn broer
3: namen. Nou, hoe heet de broer?
5: Daan.
3: Daan, nou, oké. Okay. Maar jij jaren dus bij die man?
5: Ja.
3: Ja, oké. Okay. Nou, nee, dat ik weer oplost. Ja. Dan we geven straks een bepaald tot voetbal.
0: Ja, liep het mij handig. Ja, ja, je krijgt net echt connectie in de familieomstandigheden. Maar dat maakt het ook al hier niks uit. Oh, wat kom ik een leuk berichtje van Peter Slump. Hij is dus correspondent bij de wedstrijd tussen CEC uit Emmer Compascum in Dolsterhuizen. We spelen in Meppel. En hij zei, we komen op 0-1. Waar oorzaas topskutter is Ditmer Slump. De fantastische onval met een voorzet op maat van Wisse. En Ditmer die hing het in de loft. En die zitten met een geweldige volley binnen. Prachtig afwerken. Dat is mooi verzeld voor Dolsterhuizen. Die club die zou verrast in dit seizoen. Ze staan op 1-0 voorsprong in CEC. Dan komt de rekkenbrug binnen van André Schiewink. Dat is de correspondent bij de wedstrijd tussen Harkema op einde en Niekerk. En die mag dus maar uitdelen dat Niekerk op een 1-0 voorsprong komt. Een penalty is daarvan de oorzaak. Wat hebben we dan aan tussenstanden? Nou, in die derde, vierde klasse, VVV Zone 60, Dijnem 0-0. CEC Dolsterhuizen 0-1. Trienwoorden, Onstwedder Boys 0-1. Dokkum, Mark Nesse 0-1. Bargeres, Belsum 0-1. En Harkema op einde, Tjendikerk ek 0-1. In de eerste, tweede klasse, daar is het bij VVI Tjen Alcides nog altijd 0-0. De wedstrijd tussen Meppel en C.R. Robben is krijgt u dan zet, is om 3 uur. Nou, dan ben je hem helemaal bij voor de actuele zaken rondom het voetbal in. En dan kunnen we naar... Ja, echt weer. Het is echt weer Willy Boonstra en Alex. We zijn al in je taal. Want ze zei, Willy Boonstra, daarom moet ik er een beetje om lijst. Ik zit hier bij Alex en hij zou graag Cobra My The War Will Soon Be Over het jaar willen. En ik, ze zei Willy Boonstra, bleef je krek zo lang zitten als het hem draait hast. Toen hadden wij in eerste instantie het idee of vetten om 4 minuten voor 6 te draaien. Maar we weten net of we dat Alex van Oordwaan kennen, dus vooruit. We doen het allemaal. Is een grapje, Willy, dat begrijp je? Heerlijk, het jongetje hier in de Santa. The war will soon be over. Hier is Cobra.

0: Favoriete nummer van Alex Bauma, Cobra. En The War Will Soon Be Over. Komt het jochtje hier in de Santig. Willy Boonstra, die het bij hem zitten bleef zo lang op dat plaatsje nog net draait weer. Die had nou de fiets pakt. Is mijn piepje in de band ervan teruggegaan. Want ze zei, er komt vrij dan. Ik moet Sennekje waar ik kom. Dat is dan ook wel weer mooi natuurlijk. Nou, weer een leuke plaat. Hebben we mooi plezier gedraaid. Heb ik hem verteld dat het bij de wedstrijd tussen Bargeres en Belsum 1-1 worden is? Nee, dat heb ik net. Dus dat vertel ik nou. Bargeres komt op 1-1 op Liekes Hechter Jim Belsum. En u is correspondent lid weten dat Belsum het dreeg had Jim Bargeres. Dan gaan wij bij NOC DTD. Dat is in de vierde, vijfde klasse. Nooit competitie. Ik weer een verordening in de storm. Ja, NOC die nokt DTD uit de vierde klasse. Want ze komen voor met 3-0. En dat is heel onherroepelijk de degradatie voor de Trijendwarpen budgetten. Dat binnen de tussenstanden uit het amateurvoetbal. Even er komt een bericht binnen van uw correspondent van de wedstrijd van C. Robben. Die speelt hij uit Chin Meppel. 20 minuten spelen ze, zei uw correspondent. Druk, gezellig, maar nog geen goal. Mooi is dat, hè, dat je toch een beetje een indruk krijgt van al die wedstrijden. Ik zag dat Peter Slump uit Dolsterhuizen aan het typen is. Kamenies kreeg op een prachtige manier op een 1-0 vastsprong. Maar dat zou samen roos kennen. Zijn de ploeg uit CEC. Maar ja, dat wordt het even voor dat bericht binnen is. Dat leer ik eventjes. Want wat stien ze te dringen? Zustien te dringen.
1: Het pronkje.
0: Ja, precies. Dat pronkje. Een plaat die krijgt een beetje oors in zijn oors. Een plaat die krijgt een beetje meer ruisje in. Zo'n plaat die je net alle dagen op de radio jaren. Maar die hield dan echt een goed plakje in mijn kinderen. Dus muzikale geheugen. Dat pronkje dat ik wel eens wat hoor. Is bijzonder en bleef dus meestal wel bij. Het pronkje zit alle weken aan Wissertiet in Sneuren in Friesland. Het is njochtje minuten oor draaien. Ik voel een plaat van Michael Ray. En dat doet hij together met Megan Patrick. Spirits and Demons is de titel van het nummer. En dat is te vinden op het... ja, het is een EP. Het is net echt een album. Dive Bars and Broken Hearts. U bracht in 2023. Michael Ray Rhodes. Bijna op 29 april 1988. Amerikaanse countryzanger. Dochter dus met Megan Sylvia Patrick. Zij is bijna op 25 maart 1987. Canadese-Amerikaanse countryzangeres en songwriter uit Bowmanville, Ontario. Zij smierten de lapen geren waar een prachtig eerwerkingsverband. En het is gewoon een... Ja, het is een plaatwevel in Wennie kennen. Ik kon er net om voorbij komen. Dus is van Michael Ray en Megan Patrick, Spirit and Demons, Hewitt Pomerweer, tot...
1: Het pronkje.

0: Spirits and Demons is het pronkje van deze week. Maar wij moeten naar je hallen, want daar komt ze van de hoeveelste keer radio als eerste door de streek.
1: Marijke Groenewoud, voor de vijfde keer. En dat net alleen nog, Geert, voor de vijfde keer op Riegen. Is dat knap? Dat is bijzonder knap. Marijke Groenewoud wint dus op een nij voor de vijfde keer het NK Skielerin hier in Hallem. 63 barre kilometers hier in het madden van ons provincie. Maar ze flikt het weer. Marijke Groenewoud, Nederlands kampioene.
0: Nou, prachtig is het toch. Eventjes de tussenstanden bij het amateurvoetbal in de tweede, vierde klasse. Daar is het bij de wedstrijd tussen VVV Zone 60. We spelen in Burgum nog altijd 0-0. Is correspondent meld. Ja, net zo volle bijzonders te melden. Eigenlijk een peers pjeldenprikjes, maar dat is het dan. Ik wil zo'n beetje. Dan geven we naar uw correspondent Peter Slum. Die verhoudt is op een hichte van CEC Dolsterhuizen. Ja, dat is een overhaal. In de blessuretijd wordt het nog even spannend. De spits van CEC komt vrij voor de keeper. Maar gelukkig, hij zit er nou. Het is een enorme opluchting. Het is rest nou in Meppel. En beide ploegen hadden korrelig gelijkwicht. Maar Dolsterhuizen stiert dus voor met 0-1. Dokkum Sin Mark Nesse is nog altijd 1-0 van Mark Nesse. Ik daar is het rest. Bargeres Belsum ek rest. 1-1, daar zo meldt is correspondent. En rest is het ek bij Harkum op einde. Sin Niekerk in de Grenzerpijn. Dat hebben we dan al die jaar gewoon. En bij VVI Alcides is het tweede klasse. Daar is het ek 0-0. Dan geven we ek nooit de rest. Meppel C, Robin, Jelloke spelen. Ek daar nog altijd 0-0. Dan hebben we der Kleermooi. Dan keer wij. Voordat ik naar Helco Broers mag gaan, moet ik dit even lezen. Komt van Vrouwkje. Ja, die zei: hoi, bij volgende superactie van de bus van Peter. Dat is werkelijk top dat hij dit doet in de Wilhelminahoeve. Is een superleuke plek. Kunnen wij ook ergens een donatie doen voor deze actie? Groetjes van Vrouwkje. Hou even niet zo, Vrouwkje. We zijn even switch naar de Facebook-side van Peter Pool. En die had juster daar een bericht op zet. Dat is nog doneren kist. En dan zit er een link op. Als die link onklikt, dan kist dus doneren in de richting van de actie van de bus van Peter. Vrouwkje, ik hoop je dat het duidelijk is. Meer ken ik er vanuit dit plak waar ik een ek net aan van. Begin nou de rottenvallen, want daar is ek van alles aan gewoon Helco.
2: Ja, de rottenvallen, er is in die van alles aan gewoon, maar dan ben de hele finale zit aanzetten. En die hele finale tussen Wilhelminahoeve en Oud Jereveen. In de pool won de Wilhelminahoeve met 2-0 van Oud Jereveen. En nu treffen ze elkaar dus in de hele finale. En dat verent ons nota spannend. Peter Pool, wie heeft al daar staan?
3: Dat is mijn allerbeste kameraad, Roel Deelstra, mijn boezemvriend van jongs af aan. Hij zei, je moest even mee komen. En ik zei, wat gast aan, wat is er aan de hand? Nou, hij zei, ik wil je even wat doen aan. Dus ik weet net wat Roel voor een mooie verrassing had.
2: Roel, wat heeft al bij die van Peter?
4: Ik ben van deze werkzaam, maar ik van Oosterholmen, maar ik €400 een handigje aan Peter, zeg maar, voor de bus van Peter. Peter is nu hier al bezig, zeg maar, met, voor deze actie, zeg maar. Ik ben er wat makkelijker in. Ik heb in de directie gestapt, zeg maar, je mag een bijdrage, Jan. En dat gaan ze dienen, zeg maar. En daarom ook mijn beste kameraad, zeg maar. Bedankt.
2: Ja, je bent boezemvriend van me hoor. Wat is zijn sterke punt?
4: Peter stift voor iedereen klaar, zeg maar. Dat is echt formidabel, dat zelfs worden deze actie, zeg maar.
2: En we gaan nog een bedankt daarvoor. En we gaan nog een. Ik neem net dat de sponsor is die het nou iets hoe lang je wil. Hè?
5: Nee, zeker niet. Wij zijn voor Cubus.
2: Je bleef op het dik.
5: Sorry?
2: Je bleef op het dik.
5: Ja, zeker.
3: Jullie maar we hebben.
5: Ja, zeker.
3: Ik ben tolk voor jullie.
5: Oh, oké. Okay, nou,
2: dan doen we het even in het Nederlands, maakt niks uit. Ja, Cubus.
5: Wij komen uit Groningen, dus de meeste.
2: Oh, dan passen we wel snel aan.
5: Ja, zeker.
2: Maar jullie zijn collega's uit Drenthe, Groningen en Friesland. En jullie collega is Peter.
5: Ja.
2: Wat voor buschauffeur is het?
5: Nou, een hele goeie. Een hele betrokken ook. Want als je hem ook in de kantine ziet, het is altijd een praatje. En hij heeft natuurlijk deze stichting, of dit voetbaltoernooi. We hebben vorig jaar hebben we een ander toernooi gehad met Peter. En wij wilden gewoon dit jaar weer meedoen met het toernooi. En ik bedoel, Peter die is een uithangbeeld denk ik voor de hele stichting. En hij heeft in de kantine ook altijd wel een goed woordje. Dus,
2: En jullie gingen even met de chauffeurspet rond of heeft de chauffeur geen pet meer op?
5: Ja, nee, wij hebben van ons clubje, van onze groep hebben we dus wat geld ingezameld. En ik weet niet of er van Cubus verder nog wat is gekomen. Maar dat,
2: maakt niks uit, jullie hebben deze actie gedaan. Geef hem aan Peter, aan de bus van Peter.
5: We hebben
3: met onze Cubus, de kampioenen van vorig jaar. Hè?
5: Ja, de kampioenen van vorig jaar. Ja. Zeker.
3: Jullie liggen er vandaag iets eerder uit, maar super geweldig.
5: Ja, we liggen er vandaag wel wat eerder uit, maar de vreugde was niet minder. Dus we gaan, en we hebben wat geld voor je ingezameld.
6: Super. Dus,
3: en Pieter bedankt. Is al op de goede weg, want Pieter heeft al een Fries famke aan de haak geslagen. Ik weet niet waar ze, oh, daar staat ze voor me, het Friese famke, ja. Dus Pieter is op een goede weg.
2: Maar ja, Pieter, geven we maar net op die details in. Maar de rest, zij hebben bij deze actie, wordt er weer even zo'n 100 euro binnenhellen voor de actie. En ik denk dat die bus ik aardig vol zit, want hij hangt al over de kop. Hij zit er weer, zo komt er Jood nog heel wat binnen.
0: Nou zeg, dat is toch even wat. Binnen 12 minuten even 1200 euro binnenhellen van al die hoeken die hadden. Het is meer dan fantastisch, jongens. Dit werd een enorme score. We gingen, toen we begonnen met deze actie, Peter en ik, toen zeiden van, nou ja, laten we de beginstand eens taxeren op 5000 euro. Dat moest al rap omheen naar 10.000 euro. Dat moest nou verinfantiet omheen naar 15.000 euro. Peter heeft willen dat die 15.000 euro wel hellen is. Ja, en wat wordt het nou? Want dat is vanzelf nog net bekend. Maar dit keert absoluut de goede kant op met deze prachtige donaties. En als dus doneren worst eventjes naar de Facebookside van Peter Pool, P-O-O-L, en dan kist er een link vinden en daar kist ik nog op de doneren. VVI, die voetbalt op dit stadje in Alcides. Het is 0-0 na 44 minuten. Lid is correspondent witte Ander Faber, die is correspondent, die liet mij weten dat het bij de wedstrijd tussen ons Twitter Boys in Trivadum 1-0 is voor ons Twitter Boys. Trivadum meer balbezit, maar er komt te min gevaar uit, neffens uw collega die ter als correspondent aanwezig is. De rest van de zaken heb ik hem ondertussen gemaakt. Dus we hebben heel wat bijpraat. Ik heb nou de muziek, ach, Friese muziek. Onvregen trog een inwender uit Zeebrugge, Alder Prins, België dus. Nooit Twarres, maar weer Bisto in 2000. Eindelijks werd een Fries geleerd op de Vlaamse Radio Sjoerdes. Maite, mij nimmen zonder die. Maar de groet is uit een Wiert Zeebrugge en Betterskip on Anneke Venema. Dankjewel, Alder Prins. Er is voor die Maite, mij zonder die. 06 20 voor jou van Jochen, of de app van de Omroep. Als ik een leuke plaat onvregen was in dit programma. En als doneren wist, van harte welkom.

0: Niemand zonder Dij van Maite Draaide Wilfersiek van Alde Prins uit Zeebrugge. Het is 3 minuten nooit heel voor jou. En als ik Arjen de Boer goed telt, dan is het de 38e editie van de Bethlehem Schildertocht. Hoe vaak is zo'n ding rieden eigenlijk, hè, zonder deze?
1: Dat les kon ik net verstaan, want we hebben hier een speaker geert en die raast wel zalen hut. Verschrikkelijke hut. Nog één keer die vraag, of wie het een domme vraag?
0: Nee, ja, altijd, maar ik zei, net als mij is het de 38e editie van de Bethlehem Schildertocht. Hoe vaak kunnen mensen zo'n tocht rieden, vreeg ik mij al.
1: Nou ja, de Wutwolders zijn niet gek. Hier dus Frank Viers van de microfoon en die zei van ja, die maakt een beetje de vergelijking met Parijs-Roubaix. Het is een absolute klassieker op de kalender. Deze 100 kilometer van Bethlehem. En naast mij zit een man, Marcel Oosten. Dat is natuurlijk een man uit het Verlienen, het grote wedstrijden woont. En hoe vaak heeft hij wel net om deze wedstrijd met die Marcel?
2: Ja, ik denk wel 18 keer.
1: 18 keer?
2: Ja, ik denk het wel.
1: En hoe vaak heeft hem woen?
2: Nooit.
1: Ja, ik dacht van, ik klap hem een gelieking.
2: Ja, die doet wel heel erg zeer, Arjen.
1: Die ja, want hij stiep wel boppen op die verlanglijstje, hè?
2: Ja, absoluut. En ik ben heel dichtbij geweest. Een keer twee keer treden. Maar het is nooit slagen. En ja, als je nou zo steen, dan baal ik wel weer.
1: Ja, waarom dan? Waarom was zo graag deze wedstrijd? Waarom stiep die zo heeg partij op het listje?
2: Nou, bij iedereen stiep die enorm heeg. Want het is gewoon de zwierste wedstrijd van Nederland. En ja, het waar, de wien, alles, de meesten hier, ja, dat maakt het hem zo mooi.
1: Ja, want ik zou niet kijken, echt al van, de wien loopt wat aan, dat vernemen we hier nou ook wel. Hè. Het is droeg, ja, het is nog droeg, want ze noemen dan vielen, ze noemen wat spatjes. Maar ja, die wien, die maakt het vooral zwier, denk ik.
2: Ja, alderaas, als sommige stekkingen, als ik gewoon tegen de wien in, ja, dan komt het gewoon bijna net vooruit. En op sommige stekkingen, dan gaan ze van de wien, en dan gaan ze tegen de 60 aan. Ja, dat maakt het een verschrikkelijk zwier.
1: Ja, maar vertel eens. Dan heeft dus heel vaak mooi die zontje een keer, dus, en dan komt weer thuis. Ja, hoe leidt Marcel Oosten er dan bij?
2: Kapot. Dwars terug. Echt weer, dit is zo'n aanslag op die lichaam. Dan, ik weet nog wel dat we hier op het podium stonden, dat we met z'n trein achter de hoeven voelen, met de hitte. En dat we hier de sleet in, voor de skielers uit, de voeten het water in. Ja, het is echt verschrikkelijk zwier.
1: Ja, de laatste Fries, ik heb het al een paar keer zo in deze uitsturing, dat wie een jochetje in 98, Jan IJssen Kromkamp. Hoe kan het toch in vredesnaam, jou mij het antwoord, dat het maar net een Fries slag had om deze, ja, deze Bethlehem skielertocht te winnen, het NK?
2: Ja, als je... ik had natuurlijk het tijdperk Erik Hulsebos. En ik weet wel net hoe vaak dat hij hem won had. En Jan IJssen ziet ik recht voor. En Jan IJssen wie al verschrikkelijk sterk. En ja, daar is eigenlijk nooit een Fries doorheen gekomen net. Dat was verschrikkelijk balen.
1: Ja, Harm Visser, zou het misschien goed kennen?
2: Ja, maar die zit net in de kopgroep. Dus, en ik denk dat het is een fjouwe man die bloeien of fut. Dus dat wordt hem ik net.
1: Nee, ik denk zo dat ze voortbeelden. Ze hebben een vastsprong van 1 minuut en 20 njochtje seconden.
2: Ja, het is even onder de minuut west. Maar het is nu weer boven de minuut. Ik denk dat dit wel clear is. Deze man die bloeien of fut, denk ik.
1: Nou, dat is dus meer nice. Dankjewel, Marcel Oosten. Dankjewel. Ja, dat is dus meer nice, Geert. Want het lijkt er dus op dat die kopgroep... Ja, dat, tenminste, dat zei het, Marcel Oosten. Dat hij net meer in helft. En nog één keer die vrouwe namen Chris Pijn Ariens, Luc Terhaar, Julian Haasjes, Sjoerd Den Hertog en Maslet Hemelgelijk. Daar zit geen enkele Fries bij.
0: Nee, geen Harm Visser. Dus nee, dat is duidelijk. Nou ja, dat is inderdaad spietig. Maar dankjewel. En dat Maslet zei, dan is het weer. Zo is het gewoon een zeer ervaren man. Die hem echt nooit woen had. Goeie beste keer de redactie van Omroep Friesland. Zo zei Peter Slump. Hij zit te zien naar Sien Dolsterhuizen. Dat mij 1-0 voorzit zijn CEC. In de laatste wedstrijd van het seizoen. Hij zei dat het is een bijzondere dag voor een Proto Frieske clubs die in actie komen voor de wedstrijd van het jaar, de strijd om promotie of tegen degradatie. Ik wens je alle Frieske teams een Proto succes en vooral een soort willen op het veld. Nou, dat had hij en wol. Daarom graag het nummer We're Gonna Win van Bryan Adams.

0: Lia van der Kets draaiden wij op speciaal fysiek van Jan Noorder. Die zei, ja, ik wil het nog maar graag jaren, want ik lees nog niet schrik dat het gaat om een jonge fan van de Kets die het Hasking concert van de band miste totdat ze er net mee kwam. De jongens merken dat en komen er dan achter dat Lia om het lippen komen is bij een verkeersongeval. Een leuk, maar ook droevig nummer dus. Met vriendelijk groet Jan Noorder. Ja, zeker Jan. Het is een heel bekend verhaal. Het gaat om de 20-jarige Lia Vertelman die in Jorritisone zegt te verstoren aan de gevolgen van een verkeersongeval. Zij hier in een prachtig contact met name met de bassist van de Cats, Arnold Muren. Wat gebeurde er? Ze rekken belutsen bij een auto-ongemak in Hoevelaken, waarbij het hun auto met 120 kilometer frontaal op een vrachtwagen botste. Lia werd naar het ziekenhuis gebracht en daar is ze onder haar verwoning verstoorn. Zij hier verkering en hij ziet ik in de auto Frits Bartling, dat wie een hele bekende reetreder. Nou ja, Muren, wie zou rekken terug dat verhaal dat hij toen dit nummer Lia schreeuwen had. En dan mocht ze net al te volle reclame maatje, en dat mocht wel reclame maatje van het nummer, net te vaak de namen van Lia nemen. Nou, dat is het verhaal. En het is inderdaad een grote hit. Worden. Dat dan weer wel natuurlijk. Ik maak eventjes naar de wat zaken uit het amateurvoetbal. Want er gebeurt van alles op de velden. Nou, eens eventjes, Jem. Bij Harkema op Einde Niekerk. Er is het 2-0 worden voor Niekerk. Dat gaat net goed voor Harkema op Einde. Dan ging ik naar de wedstrijd tussen Tringwaarden. Ja, die binnen onder het voetbal in zijn Onstwedder Boys. Even zetten, tweede helft is 3 minuten liever uit Eindzet. Lid is correspondent Witte. En dan komt die correspondent van Dokkum. Komt nou binnen Vlingenum. Het is 3-0 voor Mark Nessen. Ek Dokkum zullen dus na elke dag in deze nieuwe competitie net rijden. Hoe oors binnen de geloeden die komen van Peter Slump van Dolsterhuizen. In Meppel speelt het zijn ploeg in CEC. En hoppakee, direct naar het koft wordt het 2-0 voor Dolsterhuizen. En zij hebben dus een grote kans om dan toch nog te promoveren naar een memorabel seizoen, maar we wel constateren. Nou, dat wat het voetbal in onbelangrijk, dan keer we terug naar Helke Broersma in de Rottevallen. Daar wordt echt voetballen. Hoe vier ben wij ook, Helke? Ik heb geen idee, jong.
1: Ja, er wordt voetballen de finale keer tussen. Hey, het is een voorproefje van het komende seizoen. Oud-Heerenveen, Oud-Cambuur, dat is de finale. En moet ik even zien, op het oorveld de Wilhelminenhoeven, die speelt om het derde plak. Zien de veteraan van Rottevallen. Dat is ook mooi dat de thuisclub dus ook een ploeg heeft die in de prijzen valt. Maar ja, Peter Pol die valt ook weer in de prijzen. Joost in hier van de VVV Meldaam. Jouw naam is?
2: Willem Brander.
1: Ja, maar je zit net bij de laatste vier, hè?
2: We zitten net bij de laatste vier, maar dat is wat een andere team. En we hebben toch het puur voor het initiatief. Fantastisch. Peter is familie van mij. En die heeft een beltje in. En wij hebben gelijk zijn van, we komen in mijn mooi ploegje. Al je 40 plus. Maar een fantastisch evenement. En ja, grote klasse voor Peter. Dat is geweldig. Ja, super.
1: Je steen je net voor niks met die bus. Want ja, je hebt een bedrag bij me kon verzamelen dat je hem dadelijk in die bus trouwen wil.
2: Ja, klopt. De Ben, ik ben mij en die ging aan een mooi bedrag in de buswaan van Peter. Dus even een donatie namens uw team en ik even een beetje van VV Meldaam, zeker. Ja, ja, ja.
1: Je mooi bedrag wil even onthullen.
2: Het bedrag is €150 namens uw eigen team. En Gijs die zullen het even in de donatiepot doen.
1: Gijs, doet er maar in. Peter, let op wat erin komt. Er komt €150 in van de VVV Meldaam.
3: Alle verschrikkelijk, jongen. Dat is onvoorstelbaar. Ik steeds sprakelozer. Die ben je wutten voor.
1: Heel sportief, hè? Dat ze komen hier te voetballen, maar ik naar geld brengen.
3: Ja, maar dit is, jongen, het verbindt. Het is emotie. Dit is gewoon een mijlkoers, zeg maar. Ja, daar doen we het voor.
2: Absoluut, zeker. Ja.
1: Gijs, ik zal even zeggen. Is het lukt? Heeft alles erin terug?
4: Ja, het past wel.
1: Het past wel. En wie heeft het losse geld erin gegooid? Ja, hij stond het losse geld erin gegooid? Het losse geld?
4: Ja.
1: Ik zit bij jou. Hey, Heerenveen, ben je toch een Heerenveen supporter?
4: Ja.
1: Dus de hoop staat aan, dat Heerenveen wint van Oudkamp?
4: Ja.
1: En waar voetbal stond bij?
4: VV Meldaam.
1: In welk team?
4: 12-1.
1: En hoe hij hem spelen in de competitie?
4: Tweede volgens mij gaat.
1: Krijg ik net kampioen?
4: Nee, net niet.
1: Nee, maar je bent al wel ware kampioen en je houdt dan ik en het hele team. Want ze hebben dus in deze bus €150 gegooid. Hans, dat zijn nou eens bedragen. Hè? Dat zie je niet bij de paardenkoersen, die bedragen.
5: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wij bij de paardenkoersen hebben ons best gedaan toen Peter er was. Peter is bij ons langs geweest. Ja. We hebben die dag meer dan €700 opgehaald.
1: Ja, maar ik bedoel de winst bij het paardenkoers.
5: Nee, de winst bij paardenkoersen moet je niet op rekenen. Nee, nee, nee, dat is een gelukje.
1: Ja. Dat is mooi dat je arriveert. Ben je op het hinder?
5: Nee, ik ben met iets meer pk, gelukkig maar. Hey, het was een mooie dag. We hebben 9 koersen gehad, net klaar. Veel belangstelling. En ja, nou hebben we dit.
1: Ja, en ik heb een mooie omzet.
5: Een mooie omzet. We hadden 2 miljoen in Frankrijk en dat is echt wel heel veel geld.
1: En nou even naar de rivellen, want de Hessiaans dan wichtige taken.
5: Ja, maar dit is mijn Rivella, hè?
1: Oké. Okay. Nou, Hans Hittig is dus arriveerd. €150 van Mildaam. Nou, het is toch top.
0: Ja, het is absoluut geweldig top. Super deluxe. Even naar competitie voetbal. In de eerste, tweede klasse. Bij Meppeltje en Zee, Robben. Er gebeurt al wat. Het is rest, zo meldt u als correspondent. Zee, Robben kwam op een 1-0 vastsprong door een doelpunt van Thomas Dijkstra. In de 44e minuut. Amper 1 minuut later. Pom, kopbal van Meppel uit een corner 1-1. Nou is het rest. Zee, Robben, drie grote kansen, zo meldt u als correspondent. Maar 1 keer rekken. Meppel geen echte kans. Verder gelijk opgaan. Dat is wat hier binnenkomt. Dan komt dit eventjes binnen van Tariq Larif. Dat is een correspondent van Deinem. Die spelen in Burgums in VVV zone 60. Leek mist grote kans. Oer onvierder Leek blesseert er al. Sportvereniging Deinem had zijn topscorer spits wisseld in de rust. Alsjeblieft. Nou, even zien wat hier nog binnenkomt. Nee, dat is verder niks meer. Nou, dan ben je voorbij qua het voetbal in. Dan kan ik terug naar de volgende plaat, denk ik. Hè. Is dat, oh jongens, is dat powerplay? Wat leuk. Beste keer de redactie. Joert, 26, misschien wel de top die. Binnen zoveel evenementen, et cetera, et cetera. Ze zei het wel... Willem Brilsma. Nou, hij refereert eventjes aan 6 juni 64. Toen waren de Beatles in Noord-Holland. Twee concerten in Blokker. Jongen, er twee keer 8 vestjes. Middags waren er 2000 taskogels in de veilinghal daar. Legendarisch, hè. En daarna naar Schiphol om terug te reizen naar Hongkong. En de rest, zei Willem Brilsma, is skiernis. Hij refereert ook over het oor. Zei Juwet werd de jongen en gitarist van Powerplay. Dat is Jan van der Meij. Jan stond er hier. In 82 kwam de band met het vestje Make It Alone in de top 40. Keem dat nog eens Jettel en al jaar op naar Pijzen Society, want zo de sliepende reus Trien Waarden het winnen van ons Twedder Boys. Nou, daar hebben we nog even twee verloren of dat wel slagisil Willem Brilsma, want ons Twedder Boys zit nog altijd voor mij 1-0, maar wij wachten het rustig aan. Uw correspondent Ander Faber houdt is op de hoogte. Dit is vandaag Powerplay en Make It Alone.

Comes the Time van Powerplay van Willem Breusma. Nou, Dokkum die stier achter mij, treinwieltje Mark Nesterlieke, een kansloze missie. Maar er is toch een doelpunt voor Dokkum te noteren. En dat betekent dat het der treien inwurren is. Even zien, Peter Slump, wat krijgt die treienman wissels bij CEC? Nee, dat is voorlopig nog niks bijzonders. Dan ging ik even naar het doelpunt van Dokkum. Dat is maken terug Harold Korte. En bij de wedstrijd tussen NOC en DTD, daar is het Fjouwerien van NOC. Nou ja, er is toch gescoord door DTD. Maar daar zal net al te volle gedoch meer van komen, vrezen wij. En dat betekent dat we naar de laatste plaats voor treien Oerik kennen. En die werd onvregen terug Mark en Nina. En die zeggen, we zijn wel lekker naar die antlustrien. En wij zouden wel graag een nummer van de Dolly Dots jaren willen. Zo dat kennen? Ja, wist ontraaien horen. Vier horen is het als wat. Draaien wij de Dolly Dots, maar love me just a little bit more. En hij vier horen bibben waarom. Dat is het oeren van de beslissing. Hoe volle had de actie van Peter op Smit? Niet meer dat al jaren.

0: van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: HWO-hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebied aan huis via 06-83-252-162. Zwaargeles Leidtje, mijn kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 12 minuten of jaren is het dadelijk het vierde uur van Sneun in Friesland. En in dit vierde uur maken wij bekend wat de actie De Bus van Peter Oer een heel seizoen lang opbracht heeft. Er komt een liedje protocolair ceremonieel, zal ik maar even zeggen. Maar wij zijn heel benieuwd wat het op zijn mieter zal. Dat Jerry hem dadelijk de kist nog platen bij zo'n vregen. Want het gaat al die gewoon terug. Jerry 06, 20, 4, Jorgen, Jorgen, Ian, Jorgen, Jorgen. En we doen direct nog een voetbalwedstrijd bij. Net Samarien, Deto, Broekster Boys in Friesenveen. Die wedstrijd is krijgt u door zet om vier uur. Willem vermeld voor dit verslagjouwer. Er is weer van alles te beleven in het Commodore Sneun in Friesland.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
18: Een heel boek? En de kinderen dan?
17: Die zijn veel te druk met spelen.
18: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
17: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
18: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
17: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
18: Proost.
17: Op sunweb.nl.
19: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Nou, echt bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgedite shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
22: Sneun in Friesland.
23: Geert van Thun.

0: Safety, Dozy, Biggie Lick en Tit, Junior 1988 en The Legend of Xanadu.
1: Friesland.
0: En dat brengt ons bij het vierde woorden van Sneur in Friesland. Het is krap rond 10 minuten over jou. En het plaatje waar omvregen de Legend of Xanadu vroeg Peter. Wij hebben het graag draaid. Wij pakken al je zaken op in deze uitsturing die van belang binnen. Want er gebeurt van alles. Laten we eerst eens even zien naar dat wat nij is in dit programma al eerst. En dat is de wedstrijd die om jouw roer in Rijnzet is in Frieseveen. Die tussen Dato en Brewster Boys. Arun en Waas spelen bij de ploeg in Action. Er waren 2-1 in het vadio van Dato. Ik heb die wedstrijd, ik dacht eerst naar de eerste helte dat dit wel 4-0, maar Brewster Boys herstelde geweldig in de tweede helte. En Jos Rechtneer is zwarger van de onsluitende treffer in het Soesama kennen dat dat inspiratie houdt. Dato Brewster Boys, kreeg die reinzet, werd besjoen terug Willem van Welvoort.
2: Ja, en die Willem van Welvoort, die kreeg nou de eerste helte in Dan Waters bij Brewster Boys. En Epke van Geert van Tuin, Willem, bloedo maar lekker thuis. Want bij deze 2-0 stand zal het net beter worden. Het werd uiteindelijk 2-1 en Willem blauw dus net thuis. Nee, die ging lekker naar Frieseveen bij Almelo in de buurt. Want ik heb een keer de vraag gekregen deze week. Wel ooit dat. Bij Almelo in de buurt. En het is de oerstap naar landelijk voetbal. Althans, dat is mogelijk voor Brewster Boys. Want ze spelen nou dus nog in de eerste klasse. En daarna kom je in de divisies uit. En de eerste tweede treden divisie vierde weten je al jaar. Dat is landelijk niveau. Dan wordt het serieus. Dan wordt het echt professionele amateurs wat er dan zijn. En dat willen ze dus heilen. Het is nog altijd 0-0 hier op het sportpark bij Dato door Eendracht tot overwinning. En dat grote klasseverschil is nog net schoen.
0: Nee, ik mag die onderbreken, Willem, want er is het finished in Hallem bij de, het Iepen Fries Nederlands kampioenschap Skilderin. De Bartleham Skildertocht, Arjen.
3: Ja, geweldige sprint en hij krijgt finish. Luc ter Haar, hij finisht hier als eerste bij Hallem. Krijgt echt centimeters van Chris de Velde, die bij de Malië Wien demareert. En dan no pas de achtervolgers. Maar de man die het wint, het NK Skilderin, ik mag deze, het Iepen NK, ja. Die barren toch bij Bartleham. De grote winnaar is Luc ter Haar.
0: Hebben we dat binnen. Hier is nog wat onvullingen, Willem. Dat kind nou nog eventjes.
2: Ik maak je altijd maar een heel soort wille plak voor verslagjouwers die het in de absolute climax zitten. Dat zit ik zelf nog net, want we binnen hier nog maar een paar minuten onderwijs. Dat is Njogen. En het is tussen Dato en Brewster Boys nog altijd 0-0. En Brewster Boys mat dus winnen.
0: Ja, ja. En, dat is ik val je volgen. Er gebeurt van alles op het voetbalveld, maar we komen in de slotfase. Ik neem het even mee in de street om de tweede vierde klasse. In Burgum, VVV Zone zegt het zijn Deinem. Deinem komt op 2-0 voorsprong. Deinem zucht dat de VVV dichterbij komt. 2-1, het weer 2-2. En dat alles vindt Neversus correspondent plak in 4 minuten net al jongen. Ja, ja, er kan dus nog van alles gebeuren. Wij tochten dat Dokkum werkelijk serveert weer eens hoe het trog SVM, Mark Nessen. Want die kwamen met 3-0 voor. Maar dat werd nou 3-2. En dus correspondent meldt dat dat plak vindt in de 68e minuut. Er is al een tijd nog voor Dokkum dus. Om wat waarom te doen. Peter de Konis van VVI meldt dat zijn ploeg achterstit. Zijn Alcides op eigen trein is het 0-1 worm. En Andor Faber die had ik eventjes jongen naar. Nee, die zit er zijn naar de wedstrijd tussen Trinwaardem. En die neemt het dus op. Zijn Onstwedder Boys in Pijzen. Daar is het 1-1 worm. Ja, en dat is, zat anders uit, een terjochte 1-1. Via Hessel Brilsma. Nou, dan hebben we dat al hier bij elkaar. Dan pakken we dadelijk voor het mooie. DTD is degradeerd, want zij verliezen maar 4-1 van NOC. En dan komt er hier nog een brug binnen van. En moet ik even zien, Jaansje, dat de wies is toch mee op. Van Tineke Hilverdijk, die zei: Hasto ik een tussenstand van top 63 ASC. Nou, competitie via de vierde klasse. Jawel, dat is Fjouwerien in het vadiel van ASC. Dat gezegd hebben de Kinnik Skeerkleer naar Helco Broersma. Want, Helco, ik denk dat het voetbaltoernooi de bus van Peter ondertussen wel een winnaar hebben zal.
4: Ja, dat het een winnaar. En we zien hier naar de bekers die dadelijk uitgereikt worden. De bus van Peter, eerste prijs, tweede prijs en derde prijs. De finale is won trog Oud Cambuur. Ze won met 4-0 van Oud Jereveen. Nou, ik denk in de competitie 26-27 dat Cambuur blij is. Dat ik dan het resultaat heli van het eerste team. Maar daar zijn we net van het game. Maar ze versloegen dus kansloos Oud Jereveen. De derde plek is gelukkig ik voor een ploegje. Het ben de 34-plussers van Rottevallen. Zij won maar 1-0 van Wilhelmine Hoeven. En de prijzen zullen nu uitrekken worden. Ik jou het woord even onder de speaker. Die kwart die prijzen uitrekken zal. En de aanvoerders van beide teams. Van drie teams naar voren. Je kan je gang in.
5: Jazeker. Fijn, bedankt.
1: Wat had die Peter Paul wat bedoeld dit hier? Wij zien bus van Peter. En wat een festijn hier op het Hagenheim van de middag. Met zoveel mensen hier als Taskaus, het publiek. Ook mensen van de Wilhelminehoeve, die daar waren. Fantastisch. En vanzelfs hele sportieve wedstrijden. En met goede scheidsrechters die dat elk jaar heel goed leren jona. Een hele fijne middag. En heel mooi voetbaltoernooi. Alle teams, hartstikke bedankt voor je meewerking. Bij de wedstrijdleiding heb ik geen enkele klacht nog protest binnenkrijgen. Dat is heel goed voor ons. En nu komen we naar de prijsuitreiking. En zij hem zoggen binnen de drie prachtige bekers. En die binnen beschik besteld door café Pietje Bel uit Drachten. Een beetje reclame met mij. Tot. Maar voordat we het over dat ik dat we toch nog een keer een heel groot applaus gaan kennen van Peter. Dan gaan we eerst naar de... Alle keer bedankt. Namens Peter. Dan gaan we naar de prijsuitreiking. Nummer 4. Helaas krijgt boeten het podium. Is het team van de Wilhelminehoeve. We hier doen graag een, maar de beker ziet er net in. En dan gaan we naar de derde prijs. Dat is deze prachtige beker. Hij is wel liefst, maar hij is wel heel mooi. Die wordt uitreikt door Boukje. Aan de aanvoerder van de VVR 35 plus. Dus voetbalvereniging Rottevallen 35 plus. Dus graag de aanvoerder hier even komen.
4: En de aanvoerder in Matnacht naar voren komen. Oh, hier zit er al. Ja. Nou, mooi tredde plak.
5: Ja, heerlijk, prachtig. Mooi waterbier, mooi toernooi. En een beker, wat willen we nog meer?
4: Ja, en dan Drees in de Wilhelminehoeve.
5: Dat was zeer dreigend, vooral in de laatste minuut nog even. Maar we hadden de streep lutsen, dus wij zijn nog.
4: Leuk wens.
5: Dank u wel.
6: Alsjeblieft.
5: Dank u wel.
1: Ja, Remco die zei het al even. Ik dacht, er zou wel een hele dikke bui komen. Maar ik denk dat die bui u zien had. En dacht dat van... Ik mag dit hier net verstoren, mijn dikke bui. Geweldig. Prachtig waar. De tweede prijs, die is voor... Schrik net van Jere Vingen. En Sjoukje die oorhandelt deze beker even aan Gert-Jan Verbeek van Jere Vingen.
4: Gert-Jan Verbeek, die komt naar voren.
1: Dat er hier weer is.
4: Gert-Jan, eigenlijk een pijnlijk verlies, hè, die 4-0.
7: Ja, we hadden de leeftijd wat verkeerd ingeschat.
4: Dan bieden we wat mix van jong en oud.
7: Ja, mix. Ja, vergeleken met ons zeker, ja.
4: Ja, want Orest en Jan de Jong als coach hierom nog het minste van het veld.
7: Ja, die is net opereerd, hè. Dus daar komen we ook niet over beschikken. Nee, maar daar kan we dik verdienen gewonnen. Dus,
4: maar dan neemt ze
7: een tevreden met het waterblik.
4: Oké, okay. Dan neemt ze een beker in ontvangst, maar er is nog iets bij die, hè. Destijds Peter Pol.
7: Ja, Peter, nou, wij hebben afgezien van onze wedstrijdpremies, dus die stellen we ter beschikking van het goede doel.
8: Super.
7: En hartstikke bedankt voor de uitnodiging.
8: Die zijn al hartstikke naar hoogte, hoor, die premie. Dankjewel.
7: En bedankt voor de uitnodiging.
8: Ja,
7: en heel veel succes.
8: Heel graag gedaan. En dit is een kleine voorbode voor volgend seizoen al. Hè? Een kleine derby. Dus, maar de volgende jaar winnen wij hem, hè? Deze club. Hè?
7: Als ik vandaag de krant lees, dan weet ik niet of Cambuur wel aan het seizoen begint.
8: Nee.
7: Misschien moet ik de premie wel overmaken aan Cambuur.
8: Ja, ja.
4: Oké, okay. 10% misschien ervan.
7: Ja,
4: oké, okay. Lok eens met de tweede plek.
8: Dank u wel.
1: En dan gaan we over naar de eerste prijs, de winnaar van dit voetbaltoernooi van de Mindje. En nou heb ik nu wiensmeidje lid, ik weet net dat het 100% wier is, maar deze beker van goud is. En dat zou nou voor Cambuur geweldig uitkomen dat zij deze beker winnen. Ik hoop net dat ze hem opspelten litten, maar het zit erin, want we moeten horen hier die derby alweer hebben van Jereveen tegen Cambuur. Of Cambuur tegen Jereveen, dat maakt me net voluit. Dat is de onvierder van Cambuur. Die krijgt de beker van Boukje.
4: Ja, ik zie hem aankomen. Havi Smit, of Havi Wiskop, wat ik zei, is de verzwarger van Cambuur. Ja, ik ken hem. Daar krijg je de beker, Havi. Ja. Ja, zo zwaar.
1: Maar, zoveel goud.
4: Een fysio die kent hem altijd tellen, toch?
6: Ja, tuurlijk, spierballen.
4: Je weet de spierballen genomen.
6: Ja, tuurlijk.
4: 4-0 in Heerenveen.
6: Ja, Makkie.
4: Makkie.
6: Ja, Makkie. Ja. Straks ook weer.
4: Is dat verhaal ik lezen van Cambuur, van Pieter Kooi? Ja. Steem op het faillissement?
6: Ja. Ja, maar daar ga ik niks over zeggen. ik hou me wijselijk stil.
4: Ja, oké, okay, ja, let op dat. Je hebt het voorbeeldje onder het eerste team, dat je winnaarmate van Heerenveen, hè?
6: Ja, wij hebben het voorbeeld gegeven vandaag. Ja, dus laat dat een voorbode zijn voor het komende seizoen.
4: Oké. Okay. Ook wensken.
6: En dan twee keer, dankjewel.
4: Oké. Okay.
6: Dankjewel.
4: En zet hem een mooi plekje neer.
6: Ga ik doen.
4: Dankjewel. Nou, dat weer de prijzentrekking. Cambuur wint, Heerenveen twadde en Rottevallen 34 plus. Tredde.
0: Dan hebben we die prijzentrekking gewoon. Dat is mooi. Bingrooie, Grutte Bekers en Havi Bisschop, die hoort het nog even omheen. Dat zie je wel hier. Ondertussen op de amateurveld gebeurt werkelijk van alles. VVI Alcides, dat is nog altijd 0-1. Meppel C-Robben, dat is 2-1 worden voor Meppel. Dat zit er dus net goed uit voor C-Robben. Zijn woon voor een plakje gaan in de finale, maar dan mag ze dus nog 2 keer scoren. Dan ging ik naar Burgum VVV, zo'n 60 werd VVV. Zo'n 60 in Deinem voetballen. Daar krijg ik een bericht van binnen, nevens mij, even Shen van Tarik. En die zei: ja, we staan allemaal 3-2 achter. Tjonge, jonge, jonge. Dat ken ik nog alle kanten uit. Meppel, CIC, Dolsterhuizen. Ja, Dolsterhuizen krijgt een penalty in de zo'n 80e minuut. Die werd benut door CIC. Het is er nou 3-2 in het. Nee, sorry, het is nou 2-1 in het voordeel van Dolsterhuizen. Dan ging ik naar André Schieving. Dat is dus correspondent van Harkema's Boys. Harkema op einde, maar ik zei ze net Boys, maar Harkema op einde. Is 10-12 achter zijn Niekerk. Het is daar 2-1 worden. Dus die hebben echt weer wat waarom die in Sjen wat daar nog uitkomt. En het is echt nog 2-2 worden. Dan krijg ik nou terug van Peter Slump. Ongelooflijk, het gaat helemaal mis daar bij CEC Dolsterhuizen. Nou, het kan werkelijk alle kanten opwaaien. Ik hou het idee of ik nou wel wat verlengingen krijg. Maar dat ben de tussenstanden op dit stuit. Het is echt nooit competitievoetbal. Het werd al die jaar in de slotfase beslist. En wij horen het zo goed mogelijk altijd ik me ken van je bij. Maar het rijnt je nou berjochten, dus ik moet al hier even heel snel lezen. Hoe dan ik? Hebben wij muziekje? Ja. Ik hou van het leven. Sandra Kim, J'aime la vie. Los, dit is wij willen we graag een plaatsje om vragen. Dus jongen, we hier een prot op de werkvlieger. Justin de Wild, cheerio. We binnen gerust op de toppers van voetbalteam. De Wilhelminahoeve. Groetjes aan alle bewenders en collega's van die Wilhelminahoeve. Spietig, maar het is een tenaille hit, jongens en famkes. Maar je vindt dit wat er nou komt. Ik vers leuk, want het is Sandra Kim. Ze wonder het Songfestival maar in J'aime la vie. En dat werd onvregen terug Maria Tinge. Zij is mooi dat ze op de hichte bleef voor de sportievelingen uit Belsum. Wij doen het graag, Maria Tinge.

0: De Twilight Zone van de Golden Earring draaide wij op ziek van Tineke. Die zei, ja, de Stiens dat keersdagen zitten er rond te komen in combinatie met het dwarsfeest. En Thomas die dan komt de Golden Earring tribute band in Stiens. En daarom was er dus de graagdische plaat van de Golden Earring. We beginnen uit de wedstrijd tussen Dato en Brookster Boys. Scoort Willem?
1: Ja, het is 0-1 worden voor Brookster Boys. En dus binnen ze fanatiek hier achter mij, de supporters. Want ze veel onkom dat er Juut echt wat meer in zit als in die eerste wedstrijd. Waar het klassenniveau heel grut wie. Maar nou is het eerlijk zo in Brookster Boys dat de klok slaagt. Er wie een vrije trap van nou de linkerkanten. Dit Iepenwaar nooit de rechterkanten voorzet. En daar is die Vincent Hoekstra heel en al vrij. En die koe hem voorbij de keeper gewoon heel makkelijk in de goal koppen. En dus is het nou ik bij de 22e minuut 0-1. En ik zei al het klassenverschil, dat is net zo grut. Sterker nog, Brookster Boys hier krijgt een onval waarvan ik dacht, zo, het ging over een skief of 4-6 man wie erbij belutsen onder de rechterkanten. Nou een uittreding, ja, daar werd ik verfloten. Ja, Brookster Boys is beter als Dato, dus het kan best wijzen dat wij het joegen binnen. Maar die mooie onval, ik wil hem zelf nog een oude zien het verhaal, want het wie over een skief of 4-6 meesken bij belutsen. En het die me, ik weet het is hoe drun, maar een heel iets beetje tanken om Barcelona, want het ging maar één tikje, hup, en ze stinkt voor de goal. Tommy Buttenspul bij de goal van Vincent Hoekstra net. En dus is het nog altijd Dato Brookster Boys in minuut 28 0-1.
0: Dato tiki-taki Brookster Boys 0-1 dus. Dan zetten we de zaken even op een richtje van Sevilla dat bekend is wat er voetballen is. Wij kunnen constateren dat het seizoen van VVI erop zit. Ze verliezen met 2-0 van Alcides. Dat gaat naar de finale na je wieken. Die treft er de winnaar van de confrontaties tussen Meppel en Seerobben. Het gaat net goed voor Seerobben, want die staan maar 3-2 achter. Het is een wedstrijd die om 3 uur uiteenzetten is. Daar is nog wel al iets 20 minuten te spelen. Daar kunnen we dus verder nog helemaal niks van zeggen. Dan gaan we naar de 3e/4e klasse. Wat een spanning. Het dript er werkelijk af. VVV zone zegt het sint Deinem. Het is nou 3-2 in het varieel van VVV. We zitten in de slotfase. Het seizoen van Deinem koe ek wel eens oerwezen. CEC Dalsterhuizen in Meppel. Dat is uit. Daar is het eindstand 2-2. Dat wordt dus verlengd. Trinwoordend zijn ons Twedder Boys. Kofte niks yet van uw correspondent Ander Faber. Dus is het erg altijd in. Dat zou wel eens opgaan kunnen naar verlenging. Het seizoen van Dokkum zit erop. Zij verliezen naar een goede street in de tweede helte. Maar 4-2 van Mark Nessen. En dat is dus de Dokkumers net vergund om in het jubileum hier. Nee, het is geen jubileum hier. Maar toch. 100 jaar bestaan. Nou, maakt niet uit. Geen succes. Dan ging ik naar Bakkeveen. Daar is de wedstrijd Bargerest in Belsum. Skof niks yet van uw correspondent. En daar is het dus nog 1-1. Dat gaat op naar de verlenging. En dat tilt ik verhark hem op einde in Niekerk. Want daar is het nog 12 uur in de 24e minuut. Ik tel wat verlengd weer. Nou komt er van alles bij mij binnen. Ander Faber, sorry dat het bij Trinwoorden inderdaad verlenging werd. Dan ging ik naar Deinem. Ja, het is clear, zoals meldt ik de correspondent. Klaas Wiersma, dat is uw correspondent bij Belsum. Die zei, spannende wedstrijd. Het is 1-1 blun. Ierpe wedstrijd, maar het wordt dus verlengd. En Taconis van VVI, Pieter Taconis, die berust in zijn verlies. Nou, dan hebben we dat clear. Dan hebben we dus al die verlengingen. En die ze weg in de gaten houden. Dat is 2 keer een kwartier. En nou ja, wij zijn er gewoon bij om het Jim Allier te vertellen. Wat zei ze? Penalty bij jou, Willem?
1: Voor Dato. Ze gong de trog om de rechterkant Kevin Stokkereef. En die waard Chinhouden trog een verdiener van Brookster Boys. En er is een heel soort protest. Dat snap ik. Want ik voel het ik een dubiootje. Maar de skiersruchter luidt hem op de stip. En dus ken er nou. Wilst ik zijn enthousiast wie hoe misschien binnen mij wil tjoegen van skiertnis. Want ze kennen dus voor het eerst in 30 jaar weer op landelijk niveau komen. Ken die staan voortendalijks binnen een paar minuten weer op 1-1 bracht worden. Dat is pijnlijk voor Brookster Boys, want ze winnen echt beter. Maar ja, daar gaat het uiteindelijk net om. Daar komt de aanloop. Dat liek het mij dat het Hans Matti is. Die zal daar de bal delen. De docht hij nou. Hij schucht om hem heen. En hij zal de penalty nemen. Dat is even een consternatie, want dan laat je de bal del en dan neemt toch een oren. Nou, dat is altijd weer een bijzondere tactiek. Uiteindelijk komt er de bal. En daar is het 1-1. Yo, Jared, het is 1-1 worden bij Dato Chin Brookster Boys in de 31e minuut. En dus zal er nog een doelpunt bij maken Matten voor een verlenging voor Brookster Boys. Want de eerste wedstrijd, we dus 2-1. Ik voor Dato. En hier is het 1-1.
0: Ik zeg naar de regisseur van dit programma of ik naar Helco Madia al... Nee, ze maakt het hele orenbeweging. Ze zei, draai nou een plaat, man. Geert Ignatie, hallo. Wil je een paar plug-in draaien van de Saragossa Band? Dankjewel, groetnis van Anton Roskamp. Ja, Anton, die is een beetje aan de lange kant. Daar kom ik nou even net aan daar helaas. Dus ik mag hem combineren. Maar een plaat die donfreek is trouwens Jan-Jaap Kikkert uit Weins. Die zei, mijn vriendin en ik ben tien hier te Gerren. Alleen wij zijn nou even net te Gerren, want ze is opname in Noorderbreedte. Ik mis haar. Ik ging geregeld op besite. En dan eten we ergens of op een oren wie ze even wat quality time pakken. Orenwieke sneu, dan zullen we naar straffe zaken in de blokhuispoort. Uw noemer is van Brel. Uw noemer van hun beiden dus. La chanson des vieux amants. Het lied van de oudste leersten. Wij binnen allebei de in de 60. Vers betanken en een goed weekend aan wensen van Jaap-Jan Uitwijs. Wij wensen die vriendinnen. Plotte betterskip. Hoop je dat je hem wel weer bij elkaar binnen. En voor je is hier Jacques Brel. Maar le chanson des vieux amants.

0: Ja, hij mag het toch indringen, de muziek. We constateren Jacques Brel, wat een fenomeen wie dat. In La Chanson de Vieux Amant. Op speciaal fysiek van Jan-Jaap Kikkert Advice en zijn vriendinnen. Het is haar plaatsje. Nou, prachtig. Het is 20 minuten voor 4 en wij komen zo staan gewoon aan een moment suprême. De chaos in Rottevallen neemt dat. Maar Helco Broersma, die is zo beziekje wat orde te scheppen. Helco?
1: Ja, ik heb twee microfoons, want ik ken de meesten dit jaar ik maaier. De chaos inderdaad is een beetje groot, omdat er tot het laatste moment werd er nog jilt. Oh, nee, deze microfoon doet het wel. Het zijn normale microfoons, ik ging geen traaien bij het horen. En ik moet Jaantje op achtergrond nog even in de gaten houden, want de regisseur is baas in de studio. Hans Zinnige, stel die even voor aan het publiek hier.
2: Ik ben de hingste man van Wolvergem.
1: En heeft hij wat een koers in hand?
2: Ja, we hebben 9 koersen gehad en 2 miljoen omzet in Frankrijk. Daar gaat Peter vandaag net niet aankomen, maar het scheelt niet veel.
1: Nee, zonder, nee, de opbrengst zal je ietsje leker wijzen, maar we bestaan van een verrassing. Dan moest het opschreeuwen. We winnen alleen aan het oefenen met de stift. En dan blijkt dat die stift, ja, had je het dan trok was, dat wil net. Dus dan zet het er straks wel even beter op. Begin maar met een komma. Wat komt er achter de komma?
2: Achter de komma komt 0-0.
1: Nou, vul die eerst maar in. 0-0. En dan komt er een, volgens mij, een 5.
2: Juist.
1: En dan komt er een 6.
2: Juist.
1: En dan komt er een 2.
2: Ja.
1: En dan kerst al het wel uitlezen wat er staat.
2: Ik had de 19 die ervoor staat al ingevuld. €19.265.
1: Ho. Ho, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja, dat zijn ze soms wel eens in de hinderho.
2: Ja, en daar stopt hij ook.
1: Ja, daar stopt hij ook. En Hans Zinnige die stopt. Ik heb Jan Jonker mij voorzitter verwe daarvan. Zie je in het 34 plus erin met een tweede plak?
3: Zeker.
1: En die hymne Justeren hing je ook nog een activiteit hier, toch? Ja, en toen alleen nog maar 7-up, Han?
3: Het wie alleen nog maar 7-up. Dus we wien fris en fruitig, Joet. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, maar je moet nooit reeg zien de Wilhelminehoeven.
3: Ja, ze wien zak goed. Dus we moesten echt helemaal aanzetten om uiteindelijk te winnen. Maar het wie een mooie deze. Ja.
1: Dan heeft ik nog wat in de hand, jou het maar aan Hans Zinnige. Want dan moet je het bedrag, denk ik, wat hij nou opschreven heeft, trokrossen. En dat is goed in rekening, want ja, dat werkt in de hingste sport. Let dat maar zien, Peter moet het dan net zien, maar jou het maar aan Hans. Oei.
2: Hop, hop, hop. We maken de 19 weg.
1: Ja.
2: En daar maken we een 20 van. 20.000.
1: Ja. €20.265. Nou, dat is toch een... Ho. Nou, dat zou een mooi eindbedrag wijzen, maar ik. Je weet, Geert van Tunen zit in de. Ja? Zit in de studio. En Jaantje Olijnsma is zijn vrouw. Wat zei ze nou? Jaantje, hier staat nog een mededeling van je, maar die is toch wel goed, het komt toch wel terug. Jaantje. Ja. Oké. Okay. Daar moest een 5 van Mansi. Van de ondernemers uit de buurtje bij €5.000 erbij. Hans, bedankt voor die taak.
2: Ja, dat is mooi. Dat telt lekker op zo. €25.265.
1: Ja, Peter.
4: Ja, jank momentje, hè?
1: Het mooi.
4: Ja. Ja, iedereen super bedankt voor alle steun, donaties. Vooral mijn vrouw daar. Ze mij net in beeld, want ze had de bril net op, want de maat ze achter school hier. Maar die heeft er wel een beetje bij inschatten, mijn gezin ik. Maar iedereen, ja, super bedankt. Ik wil heel veel mensen bedanken, maar had ik nam neem je dan...
1: Dat doen we nou net, want dan moet ik even langs de mensen die dit krijgen. Dat is dan het Odense Hoes. Dirk Baron, je bent er hartstikke blij mee, denk ik, voor een deel van de opbrengst.
5: Wij zijn er heel erg blij mee en het zal heel goed te plak komen.
1: Wat voor ideeën heb je?
5: Nou, wij hebben onder andere doen wij Odense Huis Sportief. Dat doen we 2 keer in de week in Drachten bij de Drachtse Boys. Dan doen we cognitieve fitness van meestal mooi beginnende dementie, maar ik met hun partners. En we doen dat nou ik in Beetste Zweeg in 1 keer in de week. Nou, en dat kost natuurlijk ik geld. En daar zal het onder andere terug te komen. Maar ik werd van spellen van de Odense Huizen in Ureter, Beetste Zweeg en Drachten.
1: Mooi, ik ging even naar de Wilhelminehoeven. Ik ben jou bijkomen van het voetbal, want je hebt heel goed presteerd, hè?
6: Wij hebben het super gedaan, en vooral het team. En ik vind dat wel een applausje waard. Ja, super trots op.
1: Ja, van Jim, stier wel vast, werd het jeld om bestegen we?
6: Ja, wij hebben met Peter overleg ook gehad van nou, wat zou je nou willen? En wij gaan voor een duofiets voor onze bewoners.
1: Ja, en dat is wel een duurde jongen. En diegene die te maken heeft, het ook nog een mooie sponsor. Hè? Hij kost
6: een heleboel geld.
1: Ja, het 10.000 euro ook. En de man heeft 1200 euro sponsor. Dat is prachtig, toch?
6: Ja, super. Super, ja. Super. En alle eer naar Peter toe, hoor. Geweldig.
7: Ik wil nog wel even inbreken. Ik kom net een naam komt boven. Sietse van der Heijden, die werd bij Hartingbank. Die heeft dat mede mogelijk gemaakt allemaal. De fiets. Maar ook de spellen van Odensehuis, zeg maar. Dus ja, die kwam zo even in mij op. Die wil ik niet vergeten.
1: Nee, die vierden we net.
7: En ik wil graag een applaus voor de zorg. Want ik heb echt zoveel diep respect voor wat zij doen met mensen in de... Ja, laat maar.
1: Nou, hier was laatste dan mevrouw Klerk van de Alzheimer Stichting. Leuk bedrag, ik krijg je ook.
8: Fantastisch bedrag. Peter, bedankt. Ik kon niet meer horen.
1: Nee, dat is prachtig. In dit sasee was de bank is. Ik stel je hem even voor. Erwin Seinstra. Ik weet net in hoeveel landen hij wel net wes is als assistent skiersrechter onder oren bij Björn Kuipers. Hij heeft nou een schouderblessure, maar hij kan de check nog wel dragen. Dus die mag niet aas doen, Rick en Peter Paul. Want hij mag echt wel een applaus hebben, want hij komt uit Dronriep en er is Riepstermerken. Dat is al het groot feest. En wie het weten wel hoe het keertje gaat iemand morgen naar Dronriep. Want dat is morgen, hè? Dat is altijd een wichtige partij, Erwin. Hè?
9: Ja, morgen hebben we de IJzer-IJzinga-partij, de wichtigste partij in Dronriep. Altijd maar de riepste merken, dus daar zitten we morgen bij.
1: En je hebt een hele grote merken?
9: Ja, dit is de grootste volgens mij in Noord-Nederland qua dwarpsmerken, dus dat, heel mooi.
1: Hoe gaat het met die schouderblessures? Hebben die van het seizoen weer in betaald voetbal?
9: Ja, het gaat goed. Ik ben eind maart geopereerd en dus dit drijf jou een maand voor en ik lees op schema. Ik kreeg weer begonnen met hutten in, dus het gaat de goede kant op. Ja.
1: Nou, en hij de eer en de taak om dit te Jan en Peter Paul. Dat ze Paul, daar zit hij weer. Hij komt wel naar voren. Dit is de check, Peter.
10: Ja, super.
9: Ja, Peter, ik vind echt ongelooflijk knap wat Sto is dien. Want als skietsruchters in het amateurvoetbal, je komt altijd alleen nog bij een vereniging aan. Hè, en dan kom je als skietsruchter daar binnen. En dat je dan maar de bus van Peter, zoveel verenigingen weer kunnen uitzoeken om te doneren en wat je daarmee bereikt hebt. Echt ontzettend knap en ik wil je daarmee feliciteren. En ja, mooi dat je dit bedrag, deze check, maar is doorhandig om de Wilhelminahoeve, de Alzheimer Stichting en Odense Hoes. Echt ontzettend knap. Echt een groot applaus van Peter.
7: Ja, super bedankt. Dank u wel. Ja, mijn coach, Douwe Boonstra, die zal ik wel weer. Die had nog een gesprekje en zei, fluitje, kinderen, maar kleren. Entertainen kan ik misschien wel, dus dan is dit mijn nieuwe roeping. Maar dit had ik net alleen dingen. Voetbal is gewoon zo verbindend. Nou ja, dat past eigenlijk ook een beetje bij, nou ja, net bij Alzheimer, maar dit verbindt wel.
1: Ook wel eens een mooi bedrag.
7: Super, dank u wel.
11: Ja, dat binnen dan de gruts gebeuren bij Peter Paul, de animator van deze actie, de bus van Peter. Begin nu, doen we begonnen op 20 september 2024, van een totaalbedrag van 5.000 euro. Dat we een rap zien en dat we uiteindelijk zetten op 15.000. Maar dank aan al die mensen die nog heel volle extra dingen hebben, zit er nou een bedrag op de cheque van 25.264 euro. Het is meer dan fantastisch. En wij van Steun in Friesland hebben ons mooi Peter graag inzetten willen voor deze geweldige actie. Dat gezegd hebbende, mat ik naar Willem vermeld voor. Want er is weer scoort bij Dato Broekster Boys, Willem.
12: Ja, het is hoe twee wedstrijden weer volslaan lieken. Want het is 1-2 worden voor Broekster Boys. Het wie Bouke Jan Dauma die volslaan vrijste in de 5 meter. Na een hele goede actie van Vincent Hoekstra onder de rechterkant. Die het woen van zijn eigen man. En hem weeromloeken koe zat het mooi hier in het voetbal. Na die Bouke Jan Dauma dus. Die volslaan vrijste. En de bal gewoon heel rustig. Mooi de binnenkant van de voet in de hoeken skoen koe. En dus is het hier in minuut 45 op de klok. De skierrechter fluit het nog net voor het skoft. Hij fluit het voor een blessurebehandeling. Is het hier nog altijd 1-2. En dat betekent dat deze tweede helte wel heel span werken. Want het is dus hoe twee wedstrijden liek.
0: Ja, in Liek is het ek bij CEC Dolsterhuizen. Daar is het 2-2. Wedstrijd wordt in Meppel spelen. Eerste helft van de verlenging zit erop. 2-2. Nog een kwartier te gaan en dan eindigt het misschien ook wel in penalties. Trivorden ons verder boys in Pijzen. Ek nog Liek in de verlenging. 1-1 is het ter. En de Grijnster Pijn, daar wordt spelen Harkema op eind het Sint-Niekerk. En ek daar is het in de verlenging nog altijd Liek. Het is der 2-2. Het bleef ongelooflijk spannend op de voetbalvelden en wij bleven er verzels bij. Albert, die zei het, zie mij. Die zei, wat zei dit je mij? Oh, we kennen natuurlijk wel Stars on 55. In de 60er jaren had je ook een groep die bekend was en persifleerde de Baron Knights. Zou je van hen Call Up the Groups willen draaien? Ze hebben er meerdere gedaan, maar graag die uit de 60er jaren. Nou, we hebben even zochten, Albert. Ik hoop dat we de goeie te pakken hebben. Call Up. Nee. Hebben we net de goeie? We gaan net de. Ik zal die even duren hoor, maatje Albert, van een praktische invulling van een regisseur die ten uitsturing vol activiteiten had. Die zei ja, maar die eerste die stokken dat keren was, die is weer meer dan 6 minuten, kunnen we niet kwijt. Dus het wordt de kwasten die we vinden, Koen, maar met eerder gedraaid. Call up de groeps, kom maar.

0: Ja, we draaien dit plaatje straks even verder. Dan wil je hem toch even, Marjan, dat de band in de Rottenvallen We Are The Champions spelen. Pakken we even een stukje van mij, let op hoor.
1: Ja, alleen ze ben ik rijk uitspelen, dus Peter. Ja, de champions, hè, dus dat mag je nog wel een keer in feite. Dan kunnen we dit nog een stukje van mij nemen. Dan kan je het nog een keer.

Nou, dat is de sfeer daar in de Rottenvallen, moet je hem toch even mooi nemen. De band die speelt nog een uur lang. Dus voor de mensen die denken, wij beginnen gek op queermuziek, zoek er zeker even heen again. En dan geven we terug maar de Baron Knights, Albert in Twaan knipt. Maar we maken die verhaal ik nog even hoor. Nog 12 minuten.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar Miemakers, bij Omroep Friesland zag ik Roelof de Vries. Waarom? Op het Nijs van de Arune Wieke.
2: Steent meer op. Kom op, man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieke.
2: Oké, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt met zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magnetron.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net enige ben.
1: Nijsmakers. Else Vreet op tv, op Spotify en op YouTube.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je

0: haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden?
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
11: 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Musk geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van hem staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer een mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Haar roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top zo goed als niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. En de rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares sinds Monica Seles in 1992. Die was toen 18. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: is 12 minuten over 5 en we weten dat de actie van de bus van Peter 24.264 euro opsmieten had een fantastisch bedrag. En met die wetenschap doeken we in het amateurvoetbal. Wij pakken dadelijk Deto Broekster Boys weer op. Reuze spannend er in Frieseveen. En we pakken de verlengingen op bij CEC Dolsterhuizen, bij Trien Woorden, Onstwedder Boys en bij de Harkema op einde Tjen Niekerk. We nemen het al hier mooi. De spanning op de velden neemt aan en wij nemen hier mooi in die spanning. We winnen de roer. Goed 12 minuten.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
18: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
19: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
20: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Nou, ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meesgeliefde shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
21: Sneeuw in Friesland.
22: Geert van

0: Clarence Clemens en Jackson Browne, de E Street Band van The Boss, Bruce Springsteen en You're a Friend of Mine.
1: Sneur in Friesland.
0: Laat ik even maar het lijst toeren van Sneur in Friesland. Er is nog van alles aan de gang op de voetbalvelden. Het is rechts bij de wedstrijd tussen Dato en Brewster Boys. Daar is het 2-1 van de Brewster Boys. Dat betekent dat over 12 wedstrijden misschien de zaak volslijn en leekwicht is. Dan geven we maar de uitslagen van de eerste tweede klasse. Als je des wint van VVI. VVI komt dus net in de finale. Dat is van de ploeg uit Meppel. Die andere ploeg uit Meppel, Meppel zelfs, speelt in C-Robben en wint met 4-12 van C-Robben. Dat betekent dat de finale van die nieuwe competitie een volslijn Meppeler ongelegenheid wordt. Als je des Meppel, ik zou zeggen, lekker spelen op het veld van MSC, kun je bij de profiet zijn. Dan begint dadelijk om 4 woorden. Krijgt u dan zet FVC Chimby Quick Dokkum. Nog geen bericht van die correspondent. En dan deze. Burgum VEV, Dijnenvlier is dus van VEV. CEC Dalsterhuizen. Nou jongen, daar is de spanning werkelijk compleet. Want na verlenging is het 12-12 bleun. En dat betekent dat er penalties naar hem worden matten. Dan ging ik naar Trinwaarden, ons verder boys. Ja, Trinwaarden zit nog altijd voor met 2-1. Dat zit er dus net onaardig uit. Die krijg je in berichten dat het heel tricky is. Dus misschien valt het al even wat aan. Dokkum Geerdraadje en Mark Nessen. En dan deze Bargeres in Belsum. Het is 2-1 voor Bargeres. Uw correspondent die houdt aan dat het een ware omsingeling is van het goal van Bargeres. Maar het doelpunt voor Belsum maar net vallen wel. Het is daar dus nog 2-0 voor de ploeg uit Drenthe. En dan Harkema op einde in Niekerk. Het is daar 2-3. Ja, ik denk dat dat een heel probleem wordt, Sil. Want dat is een doelpunt dat vallen is in de 100-en-zontjende minuut. Maar joh, dat wordt een dikke toer voor Harkema op einde om daar nog succes uit te hebben. Nou, dat hebben we dan bij elkaar vandelen. Dan ging ik eventjes naar het Keertsen. Jawel, er is een Keerts. De vrouw die Keertsen een Nederlands kampioenschip. En dat dienen ze in Lollum. En de prijs is daar voor Dronriep, Iris Veldman, Lisanne Scharinga, Sanne Isadi. Winnen mijn 4 mevrouwen in Saigelijk. Van Ljout, mijn Annette Haan, Ilse Tuninga en Marit Zijnstra. De tweede prijs is voor Bolzwart, mijn de Keertsen Tessa Westra, Riks Blanke en Noah Elzinga. En dan wie er van de midi in Hallem, in Roenom Hallem, verzelt de Bethlehem Skielertocht. De 38e aflevering van dat spektakel, waarbij de Frali voor de 5e keer op Riege een overwinning voor Marijke Groenewoud. Onder microfoon nou bij Arjen de Boer.
2: Wat is die geheim? 5 keer winnen hier het NK Skielen hier in Bethlehem.
3: Ik denk dat ik die dikke hier zo goed ken. Ik heb geen idee. Ja, ik vind het gewoon een super mooie wedstrijd. Dan kom je bij het publiek. Ja, dat is gewoon super speciaal eigenlijk.
2: Ja, je bent wel zo van dit is de allermooiste en de allerswiste. Kun je dat beamen?
3: Ja, zeker weten. Zo is het allermooiste. Het is een van de weinige klassiekers die er nog is. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor u 60 en voor de man 100. Dus ja, het is gewoon een super mooie klassieker. Die voor u op de kalender staat. Dus, ja, dat is super mooi.
2: Hoe lastig, ja, dat is natuurlijk zo noemde wel wend, hè, maar hoe lastig is het toch om als absolute topfavoriet onder de stad te stingen?
3: Nou ja, je weet dat iedereen achter je wil zitten en naar je gaat zien. En ja, dat is gewoon lastig, maar je probeert uit te spelen. Maar we zien gewoon een super goede ploeg aan de start. En ja, we woonden eerst met aanval in de eerste ronde alleen nog ja, ploeggenoot. Of ik bedoel, orenrieders in het peloton die woonden net doornemen. Dus toen zei ik ze in de ploeggenoot en we gingen gewoon aanvallen. En nou, toen werd de eerste beste aanval die ik al raak. Dus dat ging heel heut.
2: Ja, wanneer bepaalt het moment af van en nou wil ik demareren?
3: Nou, het is eigenlijk zo'n 8 kilometer denk ik al dat ik zei van ja, van mij kan wel goed in afvallen, want niemand wil overnemen. Dus eigenlijk al vrij snel in de koers.
2: Hoe kan het toch Marijke? En toen wist het antwoord. Toen heeft het bij de Fralië 5 keer woon. Maar bij de Malië, de laatste Friese winnaar, wie een jochetje in 98.
3: De Wiegerland is. Dat is wel heel tydelijk inderdaad. Ik heb geen idee wat dat is.
2: Nee, dat is Jan IJssen Kromkamp. En daarna wie er nooit een winnaar in Friesland.
3: Zo, dat is wel bijzonder eigenlijk.
2: En sterker nog, het komt er Juwet Wennet van.
3: Nee, ik ben er bang voor. Ik net nee, want Harm zit er net in. En voor mij voor de rest ben ik het volle vriezen, dus het gaat net worden, nee.
2: Nee, hoe kan dat?
3: Geen idee. Je moet zeggen dat je hier een beetje de buurt komt in de windtrainen, dan weet je wel wat ben, maar ik weet niet wat dat is.
2: Nee, maar ik eens nog één keer uitlezen, wat maakt het deze Bethlehem Skielertocht zo'n sfeer?
3: Nou, vooral de wien natuurlijk. Ik ben langer op te stikken, want als je goed in de wien hebt, dan is het gewoon echt een klerenrein eigenlijk. Dus ja, gewoon langer rug te stikken in de wien, dat is gewoon pittig.
2: Ja. Hij is een wet te pakken, hè? 5 keer op Riegen.
3: Ja, bijzonder inderdaad, ja. Ja, maar mooi, heel mooi.
0: Dan zijn Marijke Groenewoud naar de vijfde keer op Rie geweest in de Bartlehems Kielertocht. Ja, de emoties nemen toe op de voetbalvelden. Bij de wedstrijd tussen CIC en Dolsterhuizen in Meppel. Daar luidt de boel stil, daar moet penalties naam worden. Maar het luidt helemaal stil. De wedstrijd is staakt, want de supporters moeten even uiterlijk helpen worden. Zo lid uw correspondent weten. Nou, en verder ben in angstige afwachting eigenlijk. Wat Belsum zijn Bargeres nog een keer in Bakkeveen. Het wierde er nog altijd 2-1 voor Bargeres. Maar ja, het is een wieren omsingeling. Sassaitisch correspondent Hellize er nog wat uit, Belsum. Dan zullen wij hem dat ogenblikkelijk melden, uiteraard. Nou, en dat geldt ook voor. Ik zeg dat uw correspondent Ander Faber ook aan het typen is. Nou, dat komt hartstikke mooi. Dan draai ik een plaatje en dan kan ik in die plaat precies vertellen hoe het er al gekomen is. Ha, die geert. Zo begint de bericht van Marjolein Boonstra en Theo Broersma uit Holvert. Nou ja, dat ben meestal niet ik heel goed ken. Wat geweldig om eventjes een bericht voor hem te krijgen. Ze komen maar het volgende. Ze zei: kun je het nummer draaien van Journey, Don't Stop Believing? Speciaal voor de zwemmers van de stichting Vrienden van Nocht en Willem. Ze zwemmen vandaag van Dokkum naar Kollum, dat is 15 kilometer. Ze halen geld op voor een zwembad voor de cliënten van Nocht en Willem Zorg. De eerste zwemmers kunnen elk moment aankomen in Kollum. Ik denk dat die al om binnen. Wat een topprestatie voor een supergoed doel. De groetnis van Marjolein Boonstra en Theo Broersmeet Holvert. Wij draaien voor al die zwemmers van de stichting Vrienden van Nocht en Willem. En voor Marjolein en Theo uiteraard het plaatsje dat ze graag jaren willen bij Sneurne Friesland. 16 in een hele minuut, over 4 is het. Hier is Journey and Don't Stop Believing. Ja.

0: Johnny Widat en Don't Stop Believing. Nou, eens even, Shen, want er gebeurt dus van alles op de voetbalveld. En bij de penaltyreeks, dit plakvindermat bij de wedstrijd CEC Dalsterhuizen, daar loopt de boel stil, want daar is wat onrustig op het veld. Wij hopen dat het daar eens beginnen kan. Ik heb wel even een Friese veen, Shen, bij de wedstrijd tussen Dato en Broester Boys. Het was de helft los, Willem.
1: Het is minuut 56 op de klok en het is nog altijd 1-2 voor Broester Boys. En dus is het door 2 wedstrijden nog altijd leak, want Broester Boys verleert dus die eerste wedstrijd mooi 1-2. En nou zit het Jerik 1-2, dus dan mag dat op 12 wedstrijden een lieke ze staan. En Broekster Boys docht niet onder voor de Dato, want ik hier aan de voorkant interviews mij onder oren de coach van Broekster Boys, dat is Jan Bruin. En namen die een heel soort voetbalwatches wel wat zei. En die zei, ja, we ben hier eigenlijk gewoon een beetje om te scheren en we zien wat er komt. En toen zei ik, hem zenuwen? Nou eigenlijk helemaal net, want het is het geval, we hebben niks te winnen. Als we verliezen is het ik prima, maar zijn voetbal is ik. En dat betekent dus dat dit een hele leuke wedstrijd is. Want bij Dato stiet de spanning erop. Maar bij Broekster Boys binnen ze vrij dwaande. Minuut 52. Dato Broekster Boys 1-2.
0: Dan geven we de wedstrijd van Belsum. Die moest aantreden in Bakkeveen Sint Bargeres. Het wie een werkelijke omsingeling van het doel van Bargeres bij de 2-1-1 te staan voor Belsum. Het is net slag om het doelpunt te maken. Uw correspondent meldt dat het helaas net slag is. En dat betekent dat Belsum degradeert naar de vierde klasse. Hoe oors wordt de gang die het Geenwurzel terug drie worden? Want zij winnen na verlenging met 2-1 van Onstwedder Boys. Andor Faber feest dus in de drie worden dadelijks. Nou, dat weet ik net. Er zit wel eens een vertraging op zijn lijntje, maar...
2: Kun je hem hier omheen gooien, jongens?
0: Wacht even. Oké. Okay. Dan zien we even de mat iets van een retoursignaal richting Andor. Maar ik heb het idee dat we dat al hier goed doen, hè? Andor, jet is net... Oké, dan moeten we eerst een plaat draaien om dat eventjes op te vangen. Liek het mij een bijzondere plaat trouwens. Hoe komen we erbij? Ida de Jong die zei, ja, goedemiddag Geert van Tuinander. Ik zou graag een plaatje van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, is geweest. Ja, ik weet het, maar we dat, draaien we dat, jongens? Is weer voorbij die mooie zomer? Is dat, ja, ken dat? Als knieperg, als dat de yes morning invalt of zoiets. Dan vooruit. Gekke plaatsjes op gekke momenten. Wat ik al hier ken is de schelen. Ida de Jong, dank u wel voor die leuke fysiekje. Net te vaak, want we zullen hem eigenlijk alleen nog maar in september, in oktober draaien. Deze plaat van Gerard Cox. Maar een dikke hit weer wel. Het is weer voorbij, die

0: langzaam alle bomen.
1: Ja, en als de herfst komt, dan slaan we het nummertje even oor. Want dan ben we wat vier van hoe ze we maar zeggen. Want ik moet eventjes praten over de overwinning van Trien Waarden. Zij pakten uiteindelijk de overwinning. Nooit verlenging in de wedstrijd in Ons Twitter Boys, ja, dat weer is. Die een hele tristwedstrijd in Pijzenwaard. Het werd 2-1 voor Trien Waarden. En daarmee is de ploeg promoveerd naar de tweede klasse. De trainer is aan de telefoon. Stefan Knobbe, goeiemiddag, Stefan. Die had mij ook net, begreep ik.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ah, goedemiddag.
1: Ja, hier neem ik in verbinding. Stefan Knobbe, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank u wel.
1: Ja, tjonge, jonge, jonge. Wat een peer weekend hij intro maken bij Trien Waarden, zees.
2: Ja, het slot is geweldig. Hè. We hebben van tevoren gezegd, we willen graag kampioen, we willen graag omhoog. Helaas kampioen niet gelukt rechtstreeks, maar toen zeiden we van, we hebben echt nog wat om te spelen. Ja, en de twee geweldige wedstrijden. Ik moet zeggen, vandaag was het niet supergoed. Maar daar ben ik minder blij. Dat maakt minder uit, zeg maar.
1: Nee, nou, maar ik zei dat er vorige week een moment weer dat ik toch tegen RVF ze ging draaien.
2: Ja, daar ben ik het met u eens. Ik dacht van dat mentaal iets. Ze komen in de 94 minuten op 3-3.
1: Ja.
2: En ik dacht van, oh, dat is een knakmomentje. Maar we hebben elkaar bij elkaar geraapt. En we hebben elkaar aangekeken. Ruggerecht. En ja, dan maakt Hessel op dat moment een fantastische goal.
1: Ja, Hessel is Hessel Bruls, maar die is dan weer belangrijk, hè?
2: Ja.
1: Ja, nou ja, Cees. En nou ja, dan zeiden ze het al, weer net een geweldige wedstrijd tegen Ons Twedder Boys in Pijzen. Niettemin, nieuwe verlenging 2-1. Kunnen we dat dan toch een terechte overwinning nemen?
2: Ja, vind ik wel. Over het algemeen waren wij de betere partij. Ook de betere kansen die we hadden. Zij wouden heel graag de lange bal spelen en veel in de wel komen. En daar helpen wij zij in de eerste helft behoorlijk mee in het zadel. Zacht in spelen. Niet snel verplaatsen. Niet doorbewegen. Nou, in de tweede helft hebben we dat omgezet. En ja, starten we heel goed.
1: Ja, nou, het is toch wel weer mooi dat Trien Waarden weer wat op niveau veromkeert. Er had een bolle en een hoorwest. Van zaterdag naar zondag en omgekeerd. Dat weet ik veel allemaal. Dit is toch wel een mooi eind, hè?
2: En dit is voor mij een fantastisch eind. En ik heb het ook tegen de voorzitter gezegd. Maar dit is het begin van het nieuwe Trien Waarden. Ja, en daar ben ik van overtuigd. We hebben fantastische dingen ingezet.
1: Ja, maar jij gaat niet meemaken.
2: Wat zei je, Gert?
1: Jij gaat dat niet meemaken.
2: Nee, ik laat er met een gerust hart achter. Ik heb 4 jaar hier met heel veel plezier en passie mijn energie ingestoken. En echt een geweldige club. Mensen wat ik bij me heb gehad om te werken. Ja, en het is tijd voor een vervolgstap.
1: Ja, die ligt in Sint-Anne-parochie op het beeld.
2: Ja, ik mag naar het beeld inderdaad, dat klopt.
1: Ja, dan moet je wat, dat is ook niet niks hoor, Stefan. Ik ben zelf een bilker, dus ik weet er alles van.
2: Nou, ook daar ga ik weer vol overgave en overtuiging ga ik aan de slag, Geert.
1: Ja, heel goed man. Ze hebben het net gered, dus dat is hartstikke mooi. Nou, ja. Geweldig. Dit wordt groot feest, denk ik, vanavond, hè?
2: Ja, het is hier al gekkenhuis. We hebben heel veel mensen uit Oenkerk en omstreken waren er 2 bussen vol.
1: Machtig.
2: En die zijn hier nog allemaal feest aan het vieren. En iedereen is al op het veld, dus het is geweldig.
1: Nou, van harte gefeliciteerd en veel plezier. En veel succes alvast met de voetbalclub Sint-Anne-parochie.
2: Dank u wel. We spreken elkaar. Dank
1: is goed, jongen. Dank je wel. Oké.
2: Okay.
1: Spelers in Skiertsjochter komt het veld weer op bij de wedstrijd CEC tegen Dalsterhuizen. CEC mag beginnen met de eerste penalty. Die gaat erin. De keeper van Kean van Dalsterhuizen keert ik feilloos binnen. Het is daar 1-1 bij Orwinum. De ongeregeldheden op het veld tussen CEC en Dalsterhuizen in Meppel. Bin van de kant. De penalties worden aan bij Harald al die jaar varien bij. Dan, wat zei het?
3: Dan draagt het waar.
1: Nou, ogenblikkelijk het waar. Ja, Jonkman. Oh ja, dat is weer. Ja. Weet je wat we doen? We doen even het waarbericht. Ja, jongman, goeiemiddag.
4: Een goeiemiddag, Geert.
1: Die moet ik al van 4 komen. Alle verbindingen moet je van 4 komen, ja. Maar dat hindert
4: ja, jongen, ja, maar ik zit er al klaar voor. En jongen, ik heb het aangst nog druk. Want ja,
1: dan.
4: Je neemt soms wel eens een put, jongen.
1: Oh.
4: Je komt een Hollander aangst en die moet hier het Fries volkslied, jongen. Want die had Joodse vrijgezellenfeest en die trouwt in Kwarten. Nou, daar zit aangst even een scène van hebben. Dus ik denk van, nou, dat... Emiel die trouwt, maar Gerda kwam van vroeger uit Wiet Massenboy.
1: Ja.
4: Nou, dan is dat dat ik maar bekend aasten. En nou, ik hoop dat deze man van zijn Fries brevet slaagt. Maar ja, dat is dan een hele toer. Dus dat moet we even controleren.
1: Ja, maar stond dat dan begeleiden, zie ik me zeggen?
4: Ik moet het begeleiden, ja. Dat is mij tafertrouwd. Hoe is het mogelijk? Maar het is toch zo. Het enige wat mij tafertrouwd is in het leven is dit. Maar ik bedoel maar... En we hebben er ook een mooi babageerd. Ik bedoel, wat weet van mij dan noffelijk. Ik bedoel maar... Ja, het hier wel wat bewolking, hier wel wat oorgaan. Maar kort dit zeker net. Hier in Egenbrief, maximaal njontje en heel. De point 21 en heel en Bakkeveen. Ik zijn 20 graden. Uit en terug voelde er is een heel lied spatje rein. Maar je merkt het net in. Ze droegen jel waar de lucht weer te opdroegen. Nou ja, jongen, vannacht kinderen was even wat meer wetter komen. Van een volgende storing die passeert. Het kort is vannacht net maar zijn 14, 15 graden. En dan morgen. Ja, we beginnen morgen. Eerst even wat met buien en wat een rijngebied wat doorloopt. In de media komt het centje er weer bij. Ik weet dat ik op een keertsveld zit.
1: Ja, dan riep.
4: Dan treft het mooi media. Alleen ja, die bal die kan wel eens futwaaien, want er komt een krijftige dat hudde winter steen.
1: Oh.
4: Uitziet de saus dat zo aan. Nou ja, dan moet ze even wat beter mee kan binden in mijn perk te bloemen. En maar in de media, dan is de vierde prachtig mooi waar om op een keertsveld te wijzen. Nou, en dat we dan man die gaan, hebben we een man die te maanden is eerst nou even droeg. In de midden, nu jongen, we hebben het buien. Nou, en dat we dan de hele week zo'n beetje even een oor uit je toontje wijzen en vreten. En afwisseling van wolken en zinnen. En uit en terug een tal buien. Ja, de temperatuur moet even een veel letten. Zegt je zandje een graden. Nou ja, daar moeten we dan maar met doen. Ja. Hopelijk wordt het dat over de week al beter.
1: Ja, laten we dat vooral hoopje.
4: Ja.
1: Nou, wat nou maar even voor mijn gemoedsrust. Hij mat dus het Fries volkslied, jongen?
4: Hij moet het Fries volkslied straks, jongen, ja.
1: Oh, en,
4: Emiel Jetter.
1: Emiel
4: ja, hij komt uit Maasland bij en hij heeft een hege functie, geloof ik, bij Albert Heijn. Ah. Maar misschien, ik hoop dat er in de bonus komt, want hoor dan, hè. Ja, nee. Ja, dan, nee, maar had het net had, dan kan ik net trouwen, hè.
1: Nee.
4: Ja, misschien heb ik wel een beetje goddelijk wijze.
1: Ja, nee, dat is ik zo. Zullen we naar de muziek dan?
4: Ik wil ik net in huwelijk meer omrijden, wist wel. Dat is nee.
1: Moeten we
4: net wollen.
1: Begin naar de muziek, Jan.
4: Ja.
0: Dit is het waar.
5: En ook de plaats van Jan Jonkman.
1: Mooie plaat heeft voor u zijn verzet. 66 ongeveer, denk ik.
4: Ja, 66. Ja, Amsterdam, hè.
1: Ja, man.
4: Ja. Het zingt en het rijdt taxi.
1: Wally taxi.
4: Wally taxi, ja. Ja. Wally taxi en de outsiders. Ik bedoel, maar ja, die kwam er uit Amsterdam bij. En ze hebben ik nog voor optreden in het voorprogramma van de Rolling Stones. In een jongetje 66 met het ergens weer wezen.
1: Ja.
4: En de hitweek die skrunder hoe ze winnen was beter dan de Rolling Stones toen. Ik bedoel, maar dat weer al wat.
1: Ja.
4: En dat weer een prachtige groep. Ik heb ze ooit een keer gehad, nooit jongen. Want toen waren wij nog heel jong en dan mochten wij net fut.
1: Nee.
4: Toen treden ze op een boppenzeel van Hotel Ter Wischa in Joure.
1: Ja.
4: En ja, wij mochten er net in, maar de geluidsisolatie daar, dat weer net zo bot. Dus je jet het boeten lekker goed als binnen. Dus wij stonden als jonge jonkjes daar gewoon op snijden, jong, boeten. Nou, Wally Tax te jaren. Fantastisch.
1: Ja.
4: Dat termineer. Ja.
1: Ja, mooi dat, hè.
4: En we hoeven niet een entree te betalen.
1: Nee. Oh, jongen, dat is dezelfde herinnering. Want zo heb ik in de feesttent in Sint-Jabek ooit een keer de T-set met Peter Tetro, jongen, jet. Kes ik net, jongen?
4: Ja, nee. Nee. Nee, maar ja. Ik bedoel, misschien hadden we horen dat ik wil net, jongen. Maar dit weer de outsiders. En wat ik uitzag, hè. Meestal, die draait heel enkel wel eens vaker iets van de outsiders playing all the time.
1: Ja.
4: Maar ik ben maar uitkwam bij Touch.
1: Touch is een prachtige plaat. Ik vertel daar en iedereen die het graag weten wil, dat Dalsterhuizen via penalties wint van CEC en promoveert naar de derde klasse. En wij zeggen ze Touch.
4: Mooi, Deo Valente.
1: Yo.

0: Johnny looks a rookie man and then I've been with her all night long, sharing a feeling that grew strong. We found ourselves a love that couldn't possibly go wrong. I still hold her hand in mine, and it still makes me feel so fine.
1: Mooi hè? Touch van de Outsiders. Maar van die taxen zelfs. Maar ik bij Appie Rammers, de bassist, die het al jarenlang hier in Friesland wennend in Nierijk muzikaal actief is. Het is ondertussen geen 8 minuten naar jouw seizoen. Het is mooi, want Dalsterhuizen wint met penalties van CEC. Het is feest daar op het terrein van Meppel. Wij krijgen daar eens contact met de trainer van Dalsterhuizen, Pope Leverink, die het misschien laatste kunstje dwand is. Maar eerst gaan we naar Friesenveen. Naar ook als zo'n spannende wedstrijd tussen Dato en Brugster Boys. Willem.
2: Minuut 24 en het is nog altijd 1-2 voor Brugster Boys. En Likos, de andere wedstrijd net zei is, daar is het Marienwedstrijd, is het J2. En dus is deze 1-2 een Likense staan. Want de eerste wedstrijd waar ik 1-2. En het is Brugster Boys dat heel tijd meer de onval ziet. En dat enorme klasseverschil, ik had al een peke zijn, is heel en al net waarom te zien. Nee, Brugster Boys is zelfs beter. En Brugster Boys had een spits voor in steen, Vincent Hoekstra, die draaft werkelijk weer op alle bal. Dus Brugster Boys pompt de bal naar voren toe. En Vincent Hoekstra draaft er wel weer achteraan. En dat is een beetje de vis voor deze wedstrijd. En het leek het erop dat Brugster Boys jeder onspraak maakt op de goal als Dato. Maar Safir is het dan net. Het is nog altijd minuut 75. En het is hier nog altijd 1-2.
1: Letten wij eens even naar het feestgedruis gaan op het terrein van Meppel. Werd Dalsterhuizen naar penalties. Nadat het 2-2 en naar verlenging weer. Woon het van CEC. Pope Leverink, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
4: Ja.
1: Ja.
4: Vaak leid je, maar nou een beetje emotioneel zelfs.
1: Ja, dat kan ik me wel heel goed voorstellen, jongen. Want jongen. Wat wie, ja, vlieten weken wie is al zo als je hier ouder werd. Maar dat maakt nou wel 15 jaar wijzen, of net aan?
4: Ah, prachtig, sorry hè.
1: Ja, hinder niks, jongen. Ik begreep dit helemaal. Het is, ik zal het de meest nut lezen. Het is die laatste kunstje bij Dalsterhuizen. Je hem hebben. Na een dreekseizoen vorig jaar werd het al je maar krijgt op een nipper goed gear. Dit seizoen fantastisch herpakt. Net kampioen worden en nou in de nieuwe competitie. Ja, de haatprijs pakken. Het is een sprookje, Popen.
4: Ik ben blij dat het wordt even die eerste keer even wat oors. Maar ja, het is een sprookje. Ik heb hier van de week de precies season. Dus een berg die kon trainen, bandje. En die zei het, hij zei het hele seizoen voelt als een sprookje.
1: Ja.
4: Ik zei hekken dik. En die jongens die trainen maar 18 jongetjes, 20 man op de training. Alles Jan, mentaal super sterk, mijlkoor. En deze wedstrijd wie ik ongelooflijk dat er zo'n apotheose komt. Ja. Dat is wel bepalend van zo'n heel seizoen. Niks aan de hand, 2-0 voor en dan kreeg je nog, nou jij misschien wel jet, maar ja. Kreeg je nog een foutje en daarna een penalty in.
1: Ja.
4: Twaggelijkse verlenging in, nou ja. Dit, en ja, dan komt er dan een opstootje en het leeft je wel graag.
1: Ja.
4: Een beetje. En dan mijn penalties. Eigenlijk in dit boek net beter scrollen.
1: Nee, absoluut. En wat een spanning, Popen. Wat een spanning. Want u is correspondent, ja. Jim Maaiwerker en ja, nou ja, Peter Slump is Dalsterhuizen, zal ik maar zeggen. Die had de telefoon leeg-appt richting u. Ja. Hij moest de telefoon van zijn zoon broeken.
4: Ja, ik vind het zo mooi voor hem. Dit ben echt deze club die dat broertje. En het is voetbal. Ik had het gevoel dat ik je boord moet lezen. Maar het is prachtig, want het is zo bot maar het voetbal begonnen. Dus je bent mij ook al zo ontiegelijk bezig. En dan gun ik zo'n Peter, dat ben echt een clubmeester.
1: Ja, zeker.
4: Dat is fantastisch. Net alleen Peter, maar een hele prutte van die club. Dat zit je zwart van een zwart biet spelers of zwart biet supporters. Ja, dat is prachtig. Ja. Dit keer net mooi.
1: Wat wil er nou voor opstootje? Want we door even voordat die penalties naar worden, hè?
4: Nou, het schijnt dat er een peer toch van hem een Kopaske van... Die kan wel een paar klappen nu delen, maar die net helemaal rekken op onze keeper. Die wie ik even in het verweer. Dus die, toen werd het redelijk sus, maar toen zei de scheidsrechter: dit gaat wat te mal. We moeten even 4 minuten naar de kleedkamer.
1: Ja, op zo'n manier, ja.
4: En eigenlijk werd het wel even mooi. En ik zei: dit gevoel was nou haast. Die woede, die broek staan in de penalty. En ja, het moet ik zo wijzen. Hij pakt het zwaar in.
1: Ja.
4: Ja, en dan verneemt ze hem ook om. Het moet gebeuren, maar hij verneemt ze hem ook om. We gaan hem pakken.
1: Prachtig, Popper.
4: Sorry dat ik net heel goed uit in het begin met de woordenkamer.
1: Jongen.
4: Het net normaal.
1: Soms zei het een stilte iets meer als 1000 woorden, Popper. Wij zijn ongelooflijk blij met die. Want ja, we moeten constateren, dit wie het voor die, hè? Nou, dus.
4: Ja, het is nog mooi geweest, hè? Ik ben al op mijn zijstel. Vorige keer ben ik best thuis hier erbij. Maar nee, ik ben nog bijna niet jongen natuurlijk, maar ik had al 28 jaar bezig geweest.
1: Ja.
4: En ja, op een gegeven moment, dan is het leren. Het gong nog hartstikke mooi. Ja, je moet trouwens net met Chins in een keer naar het trainingsveld rijden.
1: Nee.
4: En dat had ik er nooit in. En dat wil ik zo horen. Dus, ja.
1: Dat ken ik mij al begrepen. Dat heeft goed betocht en dat heeft thuis bepraat enzovoort.
4: Ja.
1: Ik ben benijd wat er met jou in die lief gebeurt als de competitie straks weer rint. Als het al weer los gaat.
4: Ja, dat ben van die angstige opmerkingen. Hè? Dat weet ik ook.
1: Nee.
4: Ik denk dat ik wat zien ga. En misschien wordt een weekendje goed van mezelf dan. Een beetje nadenken wat er al gebeurd is.
1: Ja.
4: Zelf steeds kouder klopt, dus ja, nee. Maar die jongen, ja, kaffer. Nee, maar het is echt. Ja, ik had mij maken, maar Roosje net leuk wat je er al hier hebt.
1: Dat is weer.
4: Dat is net normaal.
1: Maar samen die Popen, er is ergens, nou, wat zult wijzen, november, heel november, dan wordt er wel een trainer uitgekoopt. Dan staan we toch weer.
4: Nee, daar ben ik ook geschikt voor, blik.
1: Ja.
4: Maar dat doe ik net.
1: Nee?
4: Nee is bij mij een nee. Ik kom met de woorden, wat dat betreft, is het, daar zit net volle tussen.
1: Okay.
4: En wat dat betreft, Jerk, ik wil bij zwart-wit, de clubkleur, maar ik ben niet zwart-wit.
1: Ja, nee. Ja, dat is niet. Een warp, die. Nou ja, clear.
4: Ja,
1: ah, jongen,
4: dat gebeurt hier. Dan hing je bleu. Dan hing lever je bleu. Dus ik ga net weer aan het begin. Dat ook. Nee. Dit is het mooiste.
1: Ja, absoluut. Mooier werd het net. Ja. Ik zou ze daverend feest vieren. En waar weer treffen, ik hoorde ooit nog wel eens zeggen.
4: Supergoed. Hey, bedankt voor het beltje.
1: Dank je wel, jongen. Oké.
4: Okay. Hey,
1: hoi. Popper Leffering, de trainer van Dalsterhuizen. Ja, Blitzkip kent geen grenzen, zei ze wij altijd maar. En dat is zeker het geval. Dan moet ik even zeggen. Hoi, mooi wij een festconferentie. Wij wonen graag voorbij van Melissa Pander, Belusterie. Groetjes komen van Lisa en Maaike. We moeten even combineren, jongen. Want voorin op naar het eind. Had deze week de hoen in sliepen litten. Die wie je vieste hier. Hij hem ook wat van een stabij of hoenenkop. Waar kan al vertrouwen? Hoi, Jelle, Drachter, Kompanij. Ja. Waar kan ik nog vertrouwen? De herder in de herder in de wetterhoen, ja, van Strawelte en de hoenenkop. Ja, het zit er even onder zetten. Dank u wel. Ik ga het liedje het zonder die van de namen, weet ik net meer. Maar er is nogal liedje zonder die van Sietse Heime. Dat is volle mooier. Zo is dat van mijn draaiwolle geert tegentank groetens komen van fuck je. Nou, we moesten eventjes maar de wraad verneemde euro van Jaantje werken. En die ploft uiteindelijk de goede kant op voor Fokje Utlaut, Sietse Heima uit Weiden. Hij is lid van de Suskes. Maar het ik solo mooie dingen maken, mooie platen maken, mooie liedjes. En dat is wat wij nou voor die draaien zullen, Fokje Utlaut, zonder die van Sietse Heima.

0: Er is scoort bij de wedstrijd tussen Dato en Broekster Boys. Willem.
1: Ian Try en dat betekent dat Broekster Boys op dit stuit terug is naar landelijk voetbalniveau, naar de vierde divisie. Ze maatje de Ian Try en naar een doelpunt van Piet Wessel Driekstra, die van nou een meter of 30 maatje linkervoet die bal allemachtig het in de kruising jaait. Wat een goal en wat een extase hier achter mij. En bij deze staan Ian Try is Broekster Boys terug naar landelijk niveau.

0: Mooie liedjes binnen dat van Sietse Heima en Sonder Duivert Ruiner op fysiek van Fokje. Nou ja, jongens, het zult toch gebeuren. Zees Brewster Boys naar de vierde divisie. Ik hier er nog eventjes over mooi wat bestuursleden en fans. En die zijn ja, maar we binnen er eigenlijk net kick voor. En nee, wij betellen de spielies net, dat beginnen we net aan. En dan mag het veld verorie. En dan mag dit er komen. En dan mag dat er komen. Maar ja, had je het heli kennen, Willem, dan heli het.
1: Ja, ik heb hier achter mij ponghouder Martijn Riemersma. En die heb ik voor de wedstrijd interviewd. En ik vroeg van hem om die betoog te jaren. Hast het idee, verlies maar jongens. Want het kost een heel soort geld het vierde niveau. Hij zei, nou zei ze het ik weer net. Maar het is wel zo, wij betel je de spelers net. Het is nog altijd gewoon jarenlang het beleidvest van Brewster Boys. Om mensen uit de regio te houden en er net voor te betalen. Maar ja, ze zullen nou, ze staan er gewoon vol op. Mooitje matten kennen voor dat niveau in elk geval. Want ze staan in je trui voor en het is de vijfde minuut. En het is paniek bij Dato. Die hebben we de hele wedstrijd net zien. Maar nu wordt de bal zo gauw als mogelijk weer in field line, naar een uitreding. En wordt die bal zo gauw als mogelijk naar voren werken. En dat biedt Jan Bruin, de trainer van Brewster Boys. Die heeft een lange steert in het voetbal. En die weet dan ik wat hij wel maat. Dus dan komt er nou ik een wiksel om bij Brewster Boys. En die giet heel mooi gestapig gezaag naar de Kanta, dat is Daniel Reutsema. En het is achter mij de supporters die je heel tijd meer jaren. Want ze loven erin. Want ik zal je voor de wedstrijd. Ze loven er eerlijk zijn. Net in, zegt in. Ze zijn dat we maar een leuke dooi hebben. Nou, die hazen, dat is wel duidelijk. Het is nog 4 minuten te gaan. Het wordt heel spannend. Er is nou een vrije trap voor Dato. Maar die is op eigen helte. En die wordt nou naar voren te slingeren. Ik heb nog correct even mooi nemen. Maar die wordt eruit werken. Want ze op mijn journalistieke hoid. Geert van Tunnel die zei. Willem. Corners en vrije trappen. Of ze moeten heel gevaarlijk wezen. Maar Roos net mooi nemen. Dus ik ga naar Illustre Geert. We nemen hem net mooi. Minuut 86. Het is Dato Brewster Boys. Ja. Ian Traaien.
0: Oké, toch nog even een vraag Willem. Want hoeveel teams Castro dat erbij komt? Binnen de blessures West het vaak stillein. Hoe kast dat in?
1: Dan hebben we nou, net een heel soort blessures West. Dus ik denk dat er 4 minuutjes bij komen. En ik denk dat dat ik een beetje de max is. 5 misschien. Maar je weet het nooit wat nee, de okay. Ski terug okay. Uit de hoed toveren kan. Maar nou, nog een minuut als 10.
0: Ja, oké. Okay. Door wij het zaten nemen wij vers de voorschot op die promotie van Brewster Boys terug om plaat te draaien die erbij past. En dan ken ik nog eventjes dat al die toch al die fysiekjes die er nog lezen eventjes comprimeren. Want dit is bij geleaks van Lies Visser die zei op een valreep naar het versterken van mijn huid binnen de dokers op Mem Hanamakaam. En wat sketst is verbazing, ik zeg joh het eerste worden in uitslagen geweldig. Una Paloma Blanca van George Baker in. Lies Visser is de instuurder van dit prachtige bericht. De spareeps ben clear van morgen. Zal dit Dirk Ipma uitwitten. My Old Guitar van John Dender volleren. Kan ik iets aanvragen van Dire Straits, Going Home, Local Hero. Ik hou heel veel van Friese stabijs en van Friese paarden van Friesland. En dat is Ada uit Eemnes. Dankjewel Ada uit Eemnes. We moeten die Hewitt even combineren. Goedemiddag Geert en alle orenmaaiwerkers. Mai, Gimme, Wettieke, tanken voor de mooie nostalgische muziekmiddie. De groeten is komen van Jan. We hebben het graag niet, Jan. Goedemiddag Team Geert. Een prachtig resultaat. Ja, dat is mooi. Een prachtig resultaat voor Peter Pol in zijn bus. De groeten is komen van Jan Jaap. En dan hebben we Jouten. Jouten Klein, die zei beste Geert en Kroeven. We zijn even op het sportpark in de Rottevallen West. Together my Hans. Even een lekker bier gedronken en Peter Polta zongen. Wat een geweldige daad had deze man dingen. Dat voor hem van Tina Turner. Die was simply the best. Maar ook voor hem, voor de stiepen die hem Peter Joen hadden. En de groetnis komen van Jouten. Jouten Klein. Dankjewel Jouten. En nou zit ik geweldig in een knoopje aan Jolijn. Waardoor wij eerst die... Zullen we eerst die plaat draaien? Dan Willem er weer even in gooien. En als je dan moet die Willem heel goed lustrie. Nou, deze plaat. Simply the best. Tina Turner. Van Brewster Boys. Kom op, jongens. Pakken.

0: Ja, dat zei het, Tina Turner. Henk Postma die had het ondertussen net meer. En ik zei Sjendij Willem vermeld voor het Nomadse Dek. Wie maatje, die jongens van Brewster Boys. Hoe lang nog?
1: Ja, ik denk dat hij het extra stadig onnemer had. Die supporters achter mij. Hier komt de penalty om. Nee, de skierrechter fluit net. De onvalgiet terug van Bragi erin. Draait waar. Ik dacht al, de onvalgietje terug van Deto. En ze zitten de bal zo vol als mogelijk op de goal. En dan wordt hij verlengen. En dan ploft hij toch nog binnen. Oei, oei, oei, Brewster Boys. Wat wien ze er dichtbij. En Frank Smit die scoort. Hij zit de bal mooi links en hij wil kat verlengen. En dan kan uiteindelijk de keeper net meer bij Riemer Hoekstra. En ik zoe al zissen. Ze kregen die schrekt een hele grote kans, Deto. Maar die bal werd van de line hellen. Maar nou is het via alsnog raak. Want er is maar één devies uit je achtersteen. En dat is de bal zo vol als mogelijk richting de goalwerkje. En dat dien ik bij Deto. En dat wordt nou Riemer Hoekstra, de keeper van Brewster Boys, te machtig. En dus is het 2-3 sjocht de skiesrechter op de klok. En betjut het dat we hier verlengen gaan naar alle gedachten. Er komt nou ik even peteer mooi de skiesrechter. Hoeveel minuten komen er nog bij? Ja, dat weet de skiesrechter aasten wol. Want het boot had er net omheen geweest. Want toen voel die goal. En dat betjut dat dit wol een hele grote tabakzetter is voor Brewster Boys. Want wat wien ze er dichtbij? En Deto houden we de hele wedstrijd net schoen, maar krijgt verdiend

0: Witte zei, ja, wij staan achter. We kennen niks. En dus werken we de bal zo vol als mogelijk naar voren ta. En dat is nou dus een doelpunt winnen. Broekster Boys denkt nou hetzelfde naar die outra. Want heel volle minuten binnen het mee. Het werd bal naar voren daar komt Vincent Hoekstra. 1-1 mooi. De keeper. De spits van Broekster Boys. Maar die stiert buitenspul. Ik zal je al, hij draaft op elke bal. Die Vincent Hoekstra had al een doelpunt maken. En al een assist, jong. Bij die traaie twa dus. Het is nou Beto dat weer begint om te vallen. Zullen zij er nog meer uit halen? En wordt dit fiasco dan in één keer heel erg groot voor Broekster Boys. Het is de bal die het nou naar voren gaat. Elke variant van combinatie voetbal is er wel uit. Want elke nie van Broekster Boys die het nou achterin. Komt er daar weer een voorzet. Het is de bal waarom is er. Scott van Oostal die het rondkomt. Nee, het is kappen naar buiten. Het is de bal nou uiteindelijk toch onder rechterkant een mooi voorzetje erin slingeren. Daar is die bal heel heeg. En die is heel, heel heeg. Die gaat oer elke nie in hinnen en rolt het om de linkerkant heel stadig oer de zitline. En dan denk ik dat de skiersrechter aast een fluitje zal voor de eind van deze wedstrijd. En daar, nou net de wedstrijd, de reguliere wedstrijd, want er komt dan ik nog verlenging om van zelfs. En waar wit, misschien ik wel penalties. En dan is het toch een wedstrijd worden. Werd haast geen rekken mooi houden had. Want wij dachten bij de sturing ik, we horen hem zo eens oer op. Maar ja, we gingen in een verlenging. Waar wit. We gingen het net tocht, want ik de trainer Jan Bruin zei, ach ja, we maken er een mooie wedstrijd van en we zullen het wel. We zijn al heel grutsk dat we hier steen mooien. En daarmee sorteerde hij eigenlijk al een beetje voorop. Nou, als we hier 4-0 ogen in, dan hebben we het prima dien. Maar niet wie minder wie. Komt er nog één voorzet van Deto. Wat gebeurt er mooi? Bal wordt verlengen en die valt in hand van Riemer Hoekstra. De keeper van Broekster Boys. Die gooit de bal nou zo gauw als mogelijk naar voren. Looit hem del. En zit hem nou dus zo vier mogelijk naar voren. Nooi onder oren die Vincent Hoekstra die de bal nou krijgt. Kan hier op hem draaien. Misschien wel een rugs. Zit je dan nou wat in? Hoe training? Nou, hey, je zit nou wel een kans in voor Broekster Boys. Want die bal die looit op een meter als 30 van de goal hou. Dat kan nog een vrije trap worden. Werd perspectief in zit. Liek het mij. Het is uiteindelijk nou Broekster Boys dat de bal del is er zil. Jacob Weidenaar onder oren die erbij stiert. Hij zucht hem in. Waar zal hem uiteindelijk nemen? Dat zal uiteindelijk Edgar Hoekstra worden. Want die stuurt elke niet voort. Dan denk ik dat hij hem haast nemen zal. En giet hij in één keer op de goal. En ben we hierbij misschien wel een van de mooiste ontknopingen uit de skiernis van Broekster Boys. Of zullen de bal voorslingeren? Het is Auwatje. Edgar neemt twee traaien passen achteruit. Ziet rug voor de goal. Op een meter als 30. En shit nou in één keer op die goal. Vol in de muren. En daarbij zei de skiersruchter nog net dat het dien is. Nou, die skiersruchter die had er zin in. Komt er weer een lange bal voor naar die Vincent Hoekstra. En die wordt uiteindelijk ik oppakt door de keeper van Deto. En daar is het fluitsignaal. En dus gaan we hier de verlenging in. En dat is iets wat geen rekken mooi houden had. Verneem ik wel achter mij. Want er binnen een peer die het even naar huis hebben van ik kom nog even net om eten. Maar hoor het alsjeblieft warm. Want ik kom er uiteindelijk wel aan. Maar het is Deto Broekster Boys. Twa traaien. En dus hier verlenging in de strijd om promotie naar de vierde divisie.
1: Ja, dat appje, dat hebben wij ondertussen gekregen. Nou, het is voor ons stuurd, want wij komen ook wat letter tussen, want je begrijpt dat wij dit zelfs ik net loslid als uitsturing. Wij gaan daar dus gewoon verder. We pakken het NOS-journaal op, naar de reclame en dan ben we weer rond bij Willem voor de verlenging. Twee keer een kwartier in waar wit komen direct nog penalties op. We pikken het, op het tot op het allerlaatste moment mooi. Deze wedstrijd die een echte wedstrijd is tussen Deto en Broekster Boys. 3-2 in het voordeel van Broekster Boys in totaliteit geliek. En dus op naar de verlenging, naar de reclame en het NOS-journaal.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet u Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
11: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding, met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Friesland.
1: Het is krap om 8 minuten over 6. En dit is Sneur in Friesland in de verlenging. En wij zijn net al innig in de verlenging. Wij zijn in de verlenging omdat er een verlenging is bij Detoetje en Brewster Boys. En wij zijn er saai in de war van die verlenging dat zelfs George Baker, zijn Paloma Blanca net goed op een rit kriegen. Maar dat kunnen we dan al mooi even doen. Ik neem de meest nog Willem Vermeld voor het. Leer ik eerst even naar Dijta's kijken. Dat je hem misschien ook wel begon. Binnen weet ik eigenlijk net.
2: Willem had pauze.
1: Oké. Okay. Dan kunnen we nou testen of we een goede uitvoering van Paloma Blanca hebben. Zullen wij dwars het oren, Dolf, om hem te starten? Ik jongen, wat een vreemde versie komt hier naar voren. Ze is absoluut vleeselijk.
2: Ja.
1: We gaan even kijken. Eerst even maken voor de man, ja. Die is ik onvreken nog. Hè? Even zien, die hek ergens voorbij komt. Jongen, ja, zet hem er maar onder. Die going home, local hero. Oh, het is voor Ada uit Eemnes. Wat leuk, Ada. Komt die plaatsje toch nog voorbij. Ze hoort van Friese daarbij, zijn Friese paden. En ze wil graag Gerrit Dire Straits, going home. Team of the local hero, die film. Weet je hem wel? Nou, die klinkt goed.

0: Gedum. Ja, heerlijk slot is dat. Een mooie plaats van de Dire Straits. Draaiden wij op fysiek uit de Eemnes in, dat is leuk. Zeven Shen, het is tolwe een hele minuut oor Swijs oren. Had je hem denken van, wat is dit hier? Had je hem letter inskekeld, hè, zo zou ik kennen. We binnen wat langer, maar Sneur in de Friesland had van alles te krijgen. Maar de verlenging die het geënde is bij de wedstrijd tussen Deto en Brewster Boys. De inzet van die wedstrijd is een plek in de vierde divisie. De verlenging is uiteindzet. Willem van Meldvoort.
1: Het is minuut 90 op de klok. En er komt de voorzet vanuit de rechterkant van Brewster Boys. Die besiek je er wat van te maatje. Want het is nou ook simpel bij deze twaartrij staan. Een doelpunt maatje. En je bent heel dichtbij. En die voorzet die wordt via oer de zitline werken. En rol het stadig om oer die zitline dus. En dan moet er ingooid worden. Wist ik even zitten Shen Noy Riemer Doornbos. Dat is de onvierder van Brewster Boys. Die is heel wichtig. Die speelt ik echt op een noemen size positie. Maar die begint om de skonken te vielen. Die begint een beetje om een hamstring te vielen. En die begint te trekken benen. Zat ze dat mooi neem in het voetbal. Ja, verlenging. Dat ben ze ik net eerlijk zijn. Altijd wend in het amateurvoetbal. Dat er nog even een jelloerke bij komt. En dus ben ik benijd wat deze slijtageslag dwaasheel voor beide teams. Deto jouwt nou weer een bal naar voren daar. Die het krek ben houden we erken. En dan wordt er weer online. Het is nog altijd in minuut 98 haast op de klok tussen Deto en Brewster Boys. Twa treien.
0: En wij blijven erbij totdat het al hier bekend is. Ja, ik zei niet schrikt al. Computer is shine waar. Dat is zelfs La Paloma Blanca van de George Baker selectie. Daar heb ik goed instarten. Kinderen hebben we eens wat aan die. En dus is dat wat je hem nou jaren. Maar ik even zien waar dat boy komt, La Paloma Blanca. Oh, dat is dat van die doon, van die visser natuurlijk, ja. Ja, die na het versterren van haar huid binnen de doon opname van haar memkam. En ongelooflijk maar weer, ze pakten de eerste prijs in de slagen van Joert. En daarom zei zij, Lies Visser, willen we graag Una Paloma Blanca van de Charles Baker selectie jaren. Nou, we hebben de goede versie erbij. Hij komt dit jongetje 74, het weer nog. De band helemaal compleet, inclusief een prachtige damesstem. Hier is Una.

0: Ja, het wie wel de troepbraak voor het George Baker selectie. Maar we constateren letterlijk die Hans Bouwens heel al solo verzelf. De man die al die hits schreeuwen en voor meerdere artiesten prachtige muziek wist te schreeuwen. En nog altijd, al is hij boppen de 80, actief is in de muziekverhaal. Dato Broekster Boys, eerste helft verlenging, Willem van Meldvoort.
1: Het is de 102e minuut en het is nog altijd 2-3 tussen Dato en Broekster Boys. En de spanning neemt aan, want bij elke ingoor, Jerio, de supporters op de achtergrond beginnen te schreeuwen. En die gezapige, kalme, serene rest haast hier in de bosken van Frieseveen, die is vol slijn voort. Maar er staat ook wel wat op het spul, want een doelpunt maatje budget zuiver haast dat je promoveren kennen. Dan mag je er net nog eentje in krijgen, dat is ik wel weer zo. Maar Broekster Boys besieken het een onval op te zetten aan de linkerkant. Dat komt er net helemaal uit. Ja, dat zit nou een beetje in het spul. Die willen nou ook net verliezen. Dus ik zit ook een beetje te zien naar Tjiemann achter de bal en Tjiemann aan de andere kant achter de bal. En dan is het een heel groot middenveld. En dat is voor die middenvelders net heel noffelijk. Maar het is nog altijd in minuut 102 tussen Dato en Broekster Boys. 2-3.
0: 18 in een hele minuut Tour Suizen. Dit is Zomer op Friesland. Dit is de verlenging van Sneun in Friesland. Mooi muziek uit 1978. Saturday Night van de Bay City Rollers.

0: Ja, ze wist nog de plaatsje van aardig leven in te blazen. De Bay City Rollers en Saturday Night in 1978. Nou Willem, we zijn haast aan het einde van de eerste verlenging, hè?
1: Het is in die haast skoft, denk ik, hier voor de eerste verlenging. Want het is minuut 105. Dubbele punt. 10 stiet er op de klok. 10 secondes. Dus het zal net al te lang met worden. Vat de skierofter hieruit fluit het. En het is nog altijd 2-3 tussen Dato en Broeks de Boys. En het is ik een beetje nou de helte uit voetbalje. Want ze lezen de bal van links naar Ros bij Dato. Nou bezieken ze toch nog even het strafschopgebied te zieken. Dat slaagt het maar een hele goede jippe bal. Ja, daar komt genie van Broeks de Boys tussen. En dus de bal bij Dato. Kan ze van afstand zitten? Nee, want daar komt de bal niet tussen van Broeks de Boys. Die de bal zo gauw als mogelijk naar voren te zetten. Naar die Vincent Hoekstra. Het is onvoorstelbaar. Ik zei al, hij draaft op alles. Het is intussen minuut 106. En Vincent Hoekstra stiet helemaal alleenig. De spits, mooi noemer Johan. En draaft ik hier achteraan. Als Asentje die jongens zeggen, sorry Vincent, we hebben geen plek meer in de bus. Waarom? Draaf Doma naar Dan Wout. Dan dacht dat ik nog. Want die jongen die gaat oeral voor. En de skiersruchter denkt, ja, het is die jongen zou gedraafd. Dan moet ik maar even skoft ha. En dat moet elke niet hier. Ze staan nog een beetje ha. En dus fluit het de skiersruchter voor het einde van de eerste part van de verlenging. Dato Broeks de Boys. Nog altijd 2-3.

0: Onmiskenbaar muziek van The Carpenters en Close to You. Trein helemaal niet. Voor Jelveson is het bij Sneur in Friesland. We zitten in de verlenging. Wat een spanning, zei Henk Postma. En er komt nog een bericht binnen van het Wolvengeer van Piet Bakker. Die zei wat wienen van de midi, wij wienen van de midi net thuis. En daartoe gaan we net yet wat de opbrengst van de actie van Peter Paul weer. King Geert dit nog eventjes nemen. Tiketang voor je mooie uitsturing. En ik wil beroetnis komen van Piet Bakker uit Wolvengeer. Nou, dat neem ik heel graag, Piet Bakker uit Wolvengeer. Want dat die een trotslaand succes weer in de rekken op zo'n 15.000 euro. Maar het is uiteindelijk weer bij al die donaties en schenkingen, et cetera, een eindbedrag van 25.264 euro. Wij zijn zo grusk als een pauw, kan ik dat vertellen. Dan terug naar Frieseveen. Dat is een wannenstapje met de verbindingen van Tjentwurg. Willem vermeld voor het tweede helft los van de verlenging.
1: Ja, en die verbinding wordt ze staan gewoon wel een beetje kniepen. Want ik ga geen stroom hier, dus ik ga hem op de batterij. En dat kent dat ding altijd prachtig aan. De tijdlijn nemen wij dat in vaktermen. Dat ja, is het zeker. Apparaat waar wij mooi op live radio zitten. Maar die gaat ze staan gewoon toch heel niet meer richting die 40%. Nou, ga ik een beetje terugrekenen. De hele wedstrijd. Dan zullen we nog ongeveer een hele wedstrijd bij kennen. Dus ik hoop dat we dat volhouden. Maar Geert, dat wist ik. Een goede verslagjouwer is altijd goed taret. En dat ben ik dus ik. Dus ik ga reserveapparatuur mooi. Dus je hoeft niet te missen. De ingooi is voor Broekster Boys. Die wordt naam terug Edgar Hoekstra. En die docht dat mooi opzet, want die slingert hem als een hele corner altijd richting de goal. Wordt footworken, dan kan Dato counteren. Dan matten ze er rond één keer bij Broekster Boys. En dat doggen ze net. En dan is die bal zo. Dat is goed proberen. Bezocht van die speler van Dato. Want ze winnen in de counter. En dus dacht hij in één keer, hey, die keeper stiet wel heel fier voor de goal. Kijk dat net eens even muziekje van oude Medeline. Deze wedstrijd had alles. Maar een fraud goal van Stef Jaspers. Fire had het net, want de keeper koe hem correct op die het horen. Die op die het waarom in de goal. Riemer Hoekstra en die kreeg de bal in het barstoon en koe de ham om de bal heen slaan. En dus weer een onval voor Broekster Boys. Komt hij uiteindelijk weer uit op het middenveld en is het nou maar één devies eigenlijk. De bal zo hut mogelijk naar voren te zitten en hoop je dat er wat uitvalt. Nou, er valt niet uit. Ja, er valt een training uit van Broekster Boys. Heel mooi de helte van Dato. De eigen helte van Dato. En dus maakt ze nog een andere richting de goal. Maar het is nodig om een doelpunt te forceren. Want bij deze twee treien staan in. Nou, ze staan er gewoon. Maar nog 10 minuten erin. Gaan we op naar penalties.

0: Ja, een seconde wat van in 12 minuten. En Jorgen natuurlijk de seconde de boel op de kop. Zet het Chuck Berry die erop, maar no particular place to go. 12 minuten noemt Jalverson. We beginnen starigjes op naar de... Ja, nou de penalties. Ik dwars het haast net als deze film. Maar ja, het komt wel steeds dichterbij, zo hè?
1: Het komt heel dichterbij. Maar ik zal die uitspraak in die net dwangeert. Want we tochten ze binnen er haast. En toen ging het krekt vertiert toch mis. Dus ik zal nooit zissen. We gaan op naar de penalties. Het is nog een minuut als. Nou, het zullen we ze acht een beetje rekenen. Ja. Maar hier komt een corner on. Hier komt een bal die we het voorslingeren. Wat kan daar mooi gebeuren? Niks. Want Broeks de Boys kunnen nog krekt voorspringen. Maar Dato had wel bal bezet. En kan dus nou ik nog voren taap. Dat slaagt het net, want het wordt heel goed op blok zet. Misschien wel iets te goed. Troch Broekster Boys. En dus is de nieuwe training. Dat blok waar zet troch Martijn Mossel, die de krijgt inkamen is, troch de makker van het doelpunt, Bouke Jan Douma. Die maken de 1-2 en die wie echt op. Die kwam amper meer naar de line rinnen. En ik zag je al, ja, in het amateurvoetbal had je net altijd verlenging. Sterker nog, het bad haast neer. En dus moet je hier ik mooi omgaan kennen. Waar is het fitste? Dat is de vraag. Je komt de vrije trap voor Dato aan de rechterkant. Wordt die bal voorslingeren. Wordt die verlengd. Uitwerken. En dan rolt hij over de achterlijnen daar aan de andere kant. Ja, daar rolt hij over de achterlijnen. En dus is het een corner. Wiels het scoreboord nou ik in de waar is. Want ik zou ze een mooi saffelen minuten te gaan. Komt er dus een corner. Maar nee, want die blue, dat boord ziet nou weer op minuut 90. Nou, dat is lekker. Maar we beginnen vanuit dat er nog een minuut of 5 op de klok staan. Daar komt de corner. De hand gaat de loft in. Wat kan Dato hier? Daar komt die voorzet. Die wordt eruit werken troch keeper Riemer Hoekstra. En dan is dit nog een uitreding. En dus mooi Riemer Hoekstra. Die keeper dus een vrije trap nemen in zijn eigen doelgebied. En zal hij de bal zo gauw als mogelijk naar voren pompen. En zal ik rap rekenend zeggen dat er nog een minuut of sjouwer op de klok stiert. En door ik een beetje de uitspraak ervan op nooit de penalty serie. Maar ik krijg altijd speed van deze uitspraak. Het is nog altijd Dato Broekster Boys 2-3.
0: Zij is en dat binnen de feiten in de harde visie. Wij komen zo weer bij de Willem, maar we hebben ook nog wat fysiekjes lezen. John Denvers, mijn This Old Guitar, die werd onvreemd door Dirk Iepma. Hij zei, ja, die krijgt toch zin omdat je zo lang hier zit, maar in nog geen niet krijgen. De spare is binnen klaar voor morgen. Mooi klusje. Als er nog tijd over is, This Old Guitar van John Denver. En ik doe het dus komen van Dirk Iepma. Lekker rieten van de spare is mooi, Dirk. En wij draaien voor die John Denver. This Old Guitar.

0: Ja, het is dan wel van een hele mooie rest, jouw muziek in de soul guitar van John Denver van Dirk Ipma. Nou ja, doe maar Willem.
1: Ja, ik zal je de spelers binnen gaan, blessure die het went. Maar het scorebord ik net, want die docht het volslaan net meer. Maar er staat nog altijd 2-3 tussen Dato en Brookster Boys. En het zal net heel lang meer wezen. En dan zullen je toch echt penalties komen. Maar nog wel een onval voor Dato. Om de rechterkant lezen ze toch de bal weer om. Is het elke keer naar voren draven. En de rugsback Peter en ik maar zo gauw als mogelijk naar voren ta. Naar die oren, collega aan de linkerkant. De linksback, je komt de bal naar voren ta. Je komt een goal zo. Voor Dato uiteindelijk nog een scot. Hoehoe, en die kan Riemer Hoekstra precies pakken, de keeper van Brookster Boys. Dat wie de grootste kans van de wedstrijd haast wel. Want die linksback, die joeg een stekbal naar voren te houden. We troden spits van Dato ervan terugkoeën. Maar die rekken Riemer Hoekstra. En de afvallende bal voel ik bij de tweede man daar achterin. En die zitten, Hans Mati, maar die koem ik net jongen richting de keeper krijgen. Dus Riemer Hoekstra koem hem mooi oppakken. En komen ze mooi de schrik vrij. Komt er nog een keer Dato won onder de rechterkant. De kessen richting het 16 meter gebied. Komt er uiteindelijk een voorzet van de rugsback weer? Nee, uiteindelijk wel weer. In tweede instantie. Daar is een hele grote kans. Die valt erin. Draaien, draaien. En dat budget dat de dream oer is. Want het is nog maar een minuutje te spelen. Ongelooflijk. Brookster Boys, wat juist het voort. Frank Smit, de spits die al een keer scoorde. En in de eerste wedstrijd twee keer scoorde. Maak het nou de draaien. Die staat heel en dan vrij. Nou, de voorzet van nou de rechterkanten van Rosbeck. Joas Heersink. En die bal ploft binnen. En wat wien ze er dichtbij. En ze gaan ik al hier nooit de groen. Uit zijn Vincent Hoekstra. Die giet naar voren ta. Want die hoopt dat er nog wat in zit. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik vrees met hele grote vrezen. Want ik denk dat Dato dit oer de streek loeken kan. Oei, oei, oei. Wat zit het chagrijn dan, Jip. In een wedstrijd waarbij ze aan de voorkant al zijn. Hadden we hier gewoon een mooie wedstrijd al zetten kennen. Ben we dik tevreden. Dat gaan ze zeker weten dien. Maar uiteindelijk is het ik zo dat nou mijn wedstrijd sa del zetten. Toch wel heel soer wordt als je in de 109e minuut een doelpuntje inkrijgt. We trok je in alle gedachten de Ruud gaan. Wils de supporters van Dato hier achter mij in de microfoonmuziekje te schreeuwen. Maar ik als een volledige verslagjouwer die bierdouche en die schreeuwdouche van mijn alwerkje ken. Maar dit zal heel spietig wezen voor Brookster Boys. Uiteindelijk rennen ze nou elke nieuwe weer om van Dato. En nou wil ik het eigenlijk even mooi nemen. Want ik weet dat er nog een minuutje als 12 te gaan binnen. En ik denk dat dit nog wel eens wat werk kan. Je weet het nog nooit. Maar deze wedstrijd had alles. Brookster Boys wie er zat dichtbij. De outrap is er. De bal gaat weer om. Dat had ik verwacht. En dan gaat er nou ik naar voren taal. Ik heb maar jongens zit aan de voren taal. Tuurlijk. Daar komt die bal breed naar de linksback. Die maakt hem nou voor slingeren. Slingeren hem de 16 meter in. Ja, uiteindelijk docht er dat. Iets te laat heel eerlijk zijn. Want hier het naar Fottendaal gezien. Uiteindelijk toch via komt hij uit bij Dato. En die kennen hem voor het werkje. En dan zucht elke keer naar de skiersruchter. Nee, er mag nog een ingooi komen. Om de rechterkant voor Brookster Boys. Die wordt naam troch het Gerhoekstra. Want ik zei al, die neemt ze als hele corners. Die shit die bal werkelijk weer haast richting de goal vanuit een ingooi. Maar hij maakt nou even weer om. Want de bal rollen nog. En nou komt er ook een wissel om bij Dato. Ja, dat zul je zien. En dan gaat Brookster Boys in. Die gaat nooit de groeieren. Die wordt hopen ons zien kramp. Oei, oei, oei. Wat zil het chagrijn dan toch heel diep zitten bij Jan Bruin onder oren, de trainer. Want die tocht, we binden er heel dichtbij. Wiksel, ja, die wordt naam. Geet heel kalm, stadig gewoon. Veld in, veld uit. En dan wil ik maar niet niks is. Er staat nog een ingooi voor Brookster Boys. Onder rechterkanten. Het gaat Hoekstra, gooi die bal nou. Hij het spul, mooi een peer van Dato. Zou ik nou dit stijt net van? Ik zou even recht te bloeien. Ja, dat doet hij nou ik. Hij rent waarom. En zit nou te zien waar hij de bal kwijt kan. Daar komt hij. Die ingooi. Die geet richting de 16 meter gebied. Wordt verlengen. Trokat Vincent Hoekstra met Scott van Oostan. En dat geet dan ik nog krijg toer. Hoi, hoi, hoi. Dan zul je krijgen dat hij direct nog inploft. Maar ja, zul je zien, hij je niks om. En die Vincent Hoekstra die het nou ik nog spul mooi verdiener. Dan krijgt uiteindelijk nevens mij. Nee, Vincent krijgt net geel. Dat is een verdediger van Dato die een gele kaart krijgt. Oei, oei, oei. Ja, vooral hem ik, die Vincent Hoekstra. Die zou balen. Hij scoorde, hij hier een assist en hij draafde zowat een volsloine marathon in deze wedstrijd. Maar het is uiteindelijk net genoeg. De keeper moet uitraap nemen. En ik denk dat dit het laatste wapenfeit is. Komt die uitraap? Schiedsrechter zit op de klok. Nee, let nog heel even terug in. Want die denkt bij die goal is het hier het ouwgong. Ja, dat snap ik wel. En dus kan Broekster Boys oppikken. Kan Broekster Boys naar voren te zitten. Kent slag het net. Komt hij uiteindelijk weer uit bij Dato om de rechterkant. En dan is het daar richting de cornervlaggen. Beziek je het rest te houden. Nee, de bal in de voren aan. Die wil er ik nog binnenwerken. Want er stiet helemaal niemand meer van Broekster Boys. En dus is het 2-4. Trog een doelpunt van Bas Posma. En draaft elke nien het veld op van Dato richting de spelers. Richting die Bas Posma. Want nou kan het net meer mis voor Dato. En voor Broekster Boys dus wel. Want ze promoveren net naar de vierde divisie. Uiteindelijk worden deze wedstrijd misschien krek 3 minuten te lang. Zo kan je het zeggen. De eerste helte worden, of de tweede helte worden 3 minuten te lang. Want toen scoorde Dato nog en werd het verlenging. En ik Jere krek voordat de verlenging klaar werd. Zo scoorde Dato de 3e en maakt het Bas Postma nou de 4e traaien. Nou, die bal naar voren werken wat. Uit niks. Want ja, Bas Postma stiet er toch heel nauw vrij. De stiegen niet meer. En dus loopt de Postma een oer de keeper in. En is het sprookje, het merke oer voor Broekster Boys. En is het achter mij de fans van Dato die het sjongen. En is het Vincent Hoekstra die de uittrap nog neemt, de outtrap. En we zullen dat nog heel even mooi pakken. Want het is haast, echt haast clear. En dan hierna waar je toch een beetje de hoop dat Willem nog heel even kwaad ook onder hier komen. Maar zit het venijn hem hier in de stut. Want er bad een heel soort in de laatste 3 minuten van deze amateurwedstrijd. Dit geen moment teleurstellen. En uiteindelijk toch wel heel bot teleurstellen voor Broekster Boys. Is het een keeperswissel? Nou, dat verwacht ik net op dit moment van de wedstrijd. Het is een keeperswissel. En dat doet Dato heel kalm om. Dat is een Louis van Gaaltje. Maar bij Dato had ze denk ik net in de gaten dat de penalty's hierin hebben hoog. Nou ja, dit verzissen dat dit een opmerkelijke wissel is. Het is uiteindelijk ik, Bas Postma, die er ook hier die zijn doelpunt maken had. En dan zal Jere nou toch echt een uitraap komen. En dat de skierderachter toek is, vloeit het er al. Want elke nieuw stiet je al haast op het veld. Dus ik zou net te lang meer gaan letten. Want Broekster Boys moet nog 2 keer scoren. Wat docht de skiesruchter? Ja, die skiesruchter die is een beetje arbitrair, nevens het boekje. Hij let nou de outraad van. Sjocht naar zijn klokje. Let er nog een paar minuutjes. Nou, dat zul je dan niet beloven. Hij zult er nog een paar traap bij krijgen. Ja, dat zul je al die krijgt. En skiesruchter, daar vloeit hij. Ja, het merke is oer voor Broekster Boys. Wat winnen ze er dichtbij. Maar het is uiteindelijk net genoeg. In de jaren 90 speelden ze voor het laatst landelijk. En ze kwamen er zo'n dit hier net zo dichtbij als nou. Maar dichtbij is net genoeg. Dichtbij is uiteindelijk alsnog 4 voet. Dato Broekster Boys is uiteindelijk worden 4 traaien. En dat betekent dat de promotie naar de 4e divisie net slaagt.
0: Dank u wel, Willem, van die verslag vanuit Frieseveen. Bij het fuel wil ik nou op uitbrekken zit. Dat jij er wel ondertussen, nou ja, met opgeheven hoofd, zou ik zeggen, dat het Broekster Boys onbelangend. Vier treien verliezen uiteindelijk in 2 wedstrijden. Nou, maar uitstekend ding. En misschien is het ook wel beter zo. Dat is wat de meesten van een weekend Jimmy zijn. 17 Jim, wat is er nog meer te melden? Nou, dat is de wedstrijd tussen FCC en Bekwik Dokkum. Die is om 4 uur dit aanzet. Dat is een kwestie van 12e, 13e klas in. Promoveren of degraderen of handhaven. FCC Bekwik Dokkum. Daar is het 3-0 voor FCC. Zij zullen dat dus hellen. Dat betekent dat Bekwik Dokkum net promoveren zult. En dat FCC nog een finale spiliemat om degradatie vat te komen. Dat hadden ze dan van in een wedstrijd zijn. De winnaar van het duel Wildervank Veendam 1894. Nou, eens even zien. Dat is Liaud, Wildervank Veendam. Nou, moet maar even zien. Dat spelen we. Dat krijgen we wel te jaren. En om 6 uur ook uit in de wedstrijd tussen Gomas en Sir Husterveen. Ik denk in wie hem nog in uitslag van Jan, dus dat komt al die letter. De winnaar van dat duel moet het opnemen in de finale. Nije Wiekert en de winnaar van Oranje Nassau-Greens of Gorecht. Nou, dan ben je heel erbij praat. Dan hebben we van alles beleefd op deze bijzondere dag. Deze bijzondere 6 juni 2026. We hebben een geweldig bedrag binnenhellen voor de actie van Peter Simbus. €24.264. We hebben een prachtige winnares van de Bartleheems Kieldertocht. Dat is Marijke Groenewoud. We hebben een geweldig strijdend Broesterboys ten onder gegeven, Sjoen. We hebben Sjoen Hoed Alsie des te sterk weer voor VVI. We hebben Sjoen Hoed Meppel te sterk weer van Zeerobben. En we hebben de ontknopingsjongen van de Nooi-competitie en de tredde in vierde klasse. Mooi penalties die het uiteindelijk Dalsterhuizen een klasse heker brengen. En zo wien er wel meer mooie dingen, maar er wien ik leed. Maar ik, ja, dat is ik train woorden dat omheen gaat. Maar joh, we hebben mooie middag gewoon, liek het mij. En nou ben we klaar. Dank u wel, Dolf Tannema, de technicus. Hij is helemaal lutscoot. Hij zit helemaal verlemmerd achter het mengpaneel. Jansje is al het wandel om in te pakken. Alles in de tas en gauw naar huis. Ik zal de Chinees bellen dat we nog wat eten komen te herin. En dan is dat ik weer op regelen. Wij danken je voor het harkje. En graag ont een andere keer. Graag ont na je wieken bij Sneun en Friesland. En een noffelijk weekend. Dag.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo!
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, 2 bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sound looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris.
13: Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries.
2: Douwe Heringa neemt die mij.
3: Een hele goede morgen.
2: Op een muzikale roadreis.
3: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
2: Muziek uit alle streken.
3: Costa Rica, Mexico. De Maori-song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
2: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
3: Prachtig natuurlijk.
2: My Douwe.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven.

0: Bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162.
3: Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis.
2: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong van Friesland.
8: Non-stop muziek.

0: In straffenzaken, verhaal van de blokkensquatten, zullen we waarom in de tijd om naar een tal van opmerkelijke strafzaken te zien.
1: Gaat dat nou echt toe?
2: Ja, daarvoor zijn we hier.
0: Maar soms een bijzondere parallel naar Joetendijk.
3: Straffenzaken, deal in. Dit weekend in Friesland ook.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
7: Het is perfect.

0: really do.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam,

0: Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboot.

0: Noodhaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. En naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen ambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: De inborgingswet Tattoozend Jintwijnzig is nu haast 4-4 in werking. De verantwoordelijkheid is van de inborgers zelfs naar de gemeente ook in. En het doel daarvan is om betere begeleiding te jan om mensen niet inborgen en haar te helpen vlugger in te borgen. Een van die statushouders is Adel in Snits.
1: Ik ben er blij om te werken. Ja, lekker bezig met de handen en alles, ja.
2: Adel is 24 jaar en on het inburgentje in Snits. Zo'n januari werkt er als lasker bij Noordling.
1: Naar de school, ik heb mijzelf een beetje moeilijk, omdat ik ben jongen, ik is altijd werken. Niet te studeren en Syrië ook niet te studeren, alleen hier. Omdat een beetje moeilijk, alleen.
2: Adel is graag tanden met zijn hand en is rectief gewies met zijn baan. Van een soort inburgerders speelt het werk een wichtige rol bij haar inburgering. Hoewel het belang van werk heeg leidt, is 70% van de nijkomers na 3 jaar nog werkloos. Dat moet oors kennen.
3: Op dit moment is een tekort op de arbeidsmarkt, maar hier ligt een heel groot potentieel aan werknemers wat nog niet goed benut is. Dus ons advies zou zijn, kijk er goed naar en kijk hoe je mensen die met talenten hier naar Nederland komen snel werk krijgen en snel hun plek in de maatschappij, omdat ze graag willen bijdragen en hun leven willen opbouwen.
2: Nou, Nina Hansen, sociaal en cultureel psycholoog. Wat is eigenlijk het belang van werk voor inburgeraars?
3: Het is een heel belangrijke stap naar de samenleving. Mensen komen hier en willen een nieuw leven opbouwen. Vaak moeten ze vluchten. Ze komen hier niet vrijwillig in die zin. En werk is een heel belangrijke stap dat je kan bijdragen aan de samenleving. Dat je contacten kan leggen met Nederlanders. En je kan geld verdienen en je bent financieel onafhankelijk om je leven weer voor te zetten. En die meerderheid die hier komt, die wil graag door.
2: Nou, organisatiesocioloog Lisbeth Heesen. En wat is er dan precies nodig voor zo'n goede match?
4: Nou, wat wij altijd zeggen is dat integratie, het gaat eigenlijk om integratie van via werk, een tweerichtingsverkeer is. Dus het betekent dat en de statushouder dingen heeft te doen, maar de werkgever ook wel wat moet wennen aan het werken met mensen uit andere landen. En aan de andere kant zijn we ook aan het kijken van wat heb je concreet dan nodig om mensen goed aan het werk te helpen. En heel vaak gaat het om mensen goed de tijd te geven om dingen te leren.
2: Henk Wolters, Adel zijn baas, is tegenblied en tevreden met zijn nieuwe meewerker.
5: Heel bijzonder. Het is natuurlijk, er komt een vreemde man komt hier binnen. En die zegt, nou, ik heb wel een beetje lastig. Dus nou, even bij hem in gesprek. En dan viel ze al heel snel, er is een klik. Ik heb het wel eens jaren geprobeerd. Net elk verhaal is een succesverhaal. Dus daar ben ik wel verhaal bij. Daar slag het gewoon net. Daar hebben we het net eerst. Kennen we net uiteindelijk net met dezelfde motivatie in Mokor en Honjan. En dan stopt het ik weer. Dus, maar nooit stoppen met proberen in succes. Want Sanon en dan vies een pareltje ertussen. En die moesten griepen.
2: En voor bemiddelaars, wat is eigenlijk het punt waar zij misschien het beste naar kunnen kijken? Zodat ook mensen met misschien een hoger opgeleid niveau goed geplaatst kunnen worden?
4: Nou, ik denk, er zit soms een verschil tussen wat iemand aan taalniveau heeft en aan intellectueel niveau, zou ik maar zeggen. Het kan heel moeilijk zijn om je in het Nederlands uit te drukken terwijl je bijvoorbeeld wel een wetenschappelijke opleiding hebt of een hbo-opleiding. En dat is soms voor werkgevers wel eens moeilijk. We hebben ook wel met werkgevers gesproken die dan zeggen, ja, maar iemand praat nog niet zo goed Nederlands. Maar dan blijkt bijvoorbeeld uit een opdracht dat iemand gewoon heel erg goed in zijn werk al is. Nou, en dan is het eigenlijk de vraag om daar geduld bij te ontwikkelen en mensen de kans te geven die taal verder te ontwikkelen.
2: Zo'n goede match, dat kost natuurlijk tijd. Wat zijn dingen die gemeentes misschien kunnen doen of voorbereiden, zodat zo'n match goed uitpakt, maar dat het niet al te veel tijd gaat kosten?
3: Goed ook met de werkvloer overleggen. Je komt in nieuwe werknemer, die willen we graag van harte welkom heten. De werknemers en die collega's in het team voorbereiden dat iemand nieuws komt. Dat doe je ook met Nederlandse werknemers als ze beginnen. Maar in dit geval is het nog belangrijker omdat die eerste dagen zo belangrijk zijn mensen het gevoel te geven dat ze veilig zijn en hier een plek is waar ze welkom zijn.
0: Een bijdrage van Lim van der Laan over de inborgingswet 2021.
6: Alles wat je op die mist hadden, jongens, tussen zin en oven.
7: Dit is de dag voorbij.
0: Geen enkele sector ontkomt aan vergriezing en dus ook de politie net. In Noord-Nederland is er al langer een personeelstekort en politiechef Martin Schietelsing die hier het kwartlien nog over een tekort van 1200 fulltime banen in het noorden. Een van de mogelijke oplossingen is een wervingsdij. Dat concept bestaat al langer, maar Joert is in Haas voor het eerst een noordelijke editie. Wiener Hoekstra van het basisteam Noord-West-Friesland is belutsen bij de organisatie. Een goeiemorgen.
7: Goeiemorgen.
0: Wat houdt het in, zo'n wervingsdij?
7: We hebben hier op het politiebureau in Haars weer wij aanwezig om een gesprek om te gaan met mensen die te routine om bij de politie aan de slag te gaan. Dat is net alleen nog voor functies op stritten, maar ik bijvoorbeeld voor functies in de als HR-adviseur of in de ICT. Dus ik heb politievrijwilligers. Dus op allerlei gebieden ben we wel op zoek naar mensen. En op deze manier kunnen we op een laagdrempelige manier vragen beantwoord zien daardoor.
0: Ja, en op wat voor mensen rugt je bij deze dij?
7: Eigenlijk wel op iedereen. Het is net zo dat we een bepaald profiel zieken. Want we vinden het heel belangrijk dat we mensen van allerlei achtergronden en in allerlei leeftijden binnen de politie. Want dat is ik wel van belang om gewoon een goed contact met de maatschappij te hebben. Dus het is net direct zijn dat we een bepaald profiel zieken.
0: Nee, je houdt al een beetje om. Maar wat voor mensen zieken? Wat maakt ze kennen qua achtergrond bijvoorbeeld?
7: Ik ben van de functie af. Van een ICT-mijnwerker zie je bijvoorbeeld weer andere dingen als voor iemand die het politiewerk op stritten dwang heeft. En ik is het zo, vroeger viel het heel bot, dat de eerste initiële politieopleiding dan moest. Dus dat de vierde koers binnen de organisatie. Dat is de les die hebben wel wat verhoren. Dus we zijn ik wel op zoek naar mensen die bijvoorbeeld wel een achtergrond aan. We kregen al zijn in de ICT. En die het een oerstapmeidje willen naar de politie.
0: Ja, ik zei, kijk, politie chef Maarten Sietelsing die hier kwartelien oerde te kwart van 1200 fulltime baan in het noorden. Verneem je dat heel bot in de dijstige praktijk?
7: Soms wel. Ja, dat wordt de protte van u vregen. Maar we richten u nou ik al wel wat op de tak komt. Dus we gaan natuurlijk ik wel inzichtelijk wanneer mensen met pensioen beginnen. En wat een beetje natuurlijk verloop is. Dus we zijn ik al wel wat in het voor aan het denken.
0: Ja, maar aan de andere kant heb ik de meid zien met over zelfs.
7: Ja, ik dat. En daar maken we soms keuzes die maakt. Ja, dat klopt.
0: Ja. De politie houdt er heel Nederland. Dit soort van vandaag. De Haas is de locatie voor de drie noordelijke provincies. Net echt centraal. Waarom krijgt Haas?
7: Nee. Nou, we hebben het jongen van waar komen nou de meeste aanmeldingen voort in Noord-Nederland. En ik heb in de bediet zitten dat de aanmeldingen misschien wat minder binnen. En dat is in dit geval is dat Haas werden.
0: Ja, en wanneer ben je tevreden? Want ik bedoel, die mensen meer mooi net ontwerp natuurlijk.
7: Mm-hmm. Wanneer ben je tevreden? Moeilijk te zeggen. Als wij gewoon een goede gesprek voeren, ga je hoort met mensen die het in ieder geval doen nadenken van god, dat politiewerk, dat lijkt het niet wel wat. En zich op termijn onmelden, dan zo wel tevreden zijn ze.
0: Oké, okay. Ik wens je een heel stor succes en dank voor de uitluchting.
7: Ja, graag
0: weer. Wiener Hoekstra weer dat van de politie. De wervingsdij in Haas begint om 2 in orde van de morgen bij het politiebureau om de Kimser de weg. En dit wordt het ontvouwroeren van een beetje.

0: Natuurlijk eigenlijk iets straffe zaken van start in Friesland ook. De Rieger verteld door de intrigerende strafskiernis van Ljouwt en de blokhuisparten. Efter het warden van het monumentale pand waren eeuwenlang schokkende straffen uitvierd. Liefstraffen, executies, wie een ontoorschaffing van de deerstraf in 1820 hiel gewoon. De blokhuisparten zit vol mijn verborgen verhaal die wiezen op deze ijselijke strafskiernis. In de driedelige Friesland-serie Straffe Zaken brengen de filmmakers Wilfried Bijma en Jelmar Hoekstra deze verhalen met de lippen. Pieter van der Ende van het Historisch Centrum Ljouwt die vertelt in de Riege hoe die strafskiernis in Ljouwt. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, lijf- en doodstraffen in Leeuwarden. We kunnen ons nu eigenlijk niet meer voorstellen. Maar tot 1870 was dat een normale zaak voor Friesland. Hoe zagen die straffen eruit?
1: Nou, dat was heel divers. Trouwens, de laatste doodstraf die in Leeuwarden, dus in Friesland, getrokken was, is in 1860. Maar lijfstraffen, dat is in 1854 afgeschaft. Maar lijfstraffen, dat kon brandmerken, geeselen, het uitsnijden van de tong, het verliezen van een hand. Het is voor ons nu heel erg breed, maar ook stokslagen. Ja, of gewoon op de kaak staan en dat op een marktdag iedereen kon zien dat je diefstal had gepleegd of dat je prostituee was. Gevangenisstraf was eigenlijk tot ver in de 19e eeuw niet heel gebruikelijk. En heel veel straffen waren dus lijfstraffen. En in sommige gevallen, bij hele zware vergrijpen, betekende dat de doodstraf.
0: Ja, en dus ook nog in het openbaar, als ik het begrijp.
1: Ja, in de stad zelf had je meerdere plekken. Vroeg in de 15e, 16e eeuw bij de Brol. De Brol werd ook wel de Beulsbrug genoemd. Dus daar vonden onthoofdingen plaats. Vlak bij het stadhuis, bij het Hofplein. Ook bij de Blokhuispoort zelf, dus voor de Blokhuispoort. En aan de Harlingervaart, dat was toen eigenlijk de drukste verkeersader van Friesland. Dus van de mensen die vanaf de Zuiderzee over Harlingen, Franeker, Leeuwarden binnenkwamen, had je iets buiten de stad, ook zo werd een stukje water op het Galgenrak genoemd. En het stuk veld, de Galgenvennen. En daar werden de mensen die in de stad ter dood waren gebracht aan een galg gehangen met een opgemetselde put. En die bleven daar hangen. En dat was eigenlijk een waarschuwing voor alle mensen die de stad binnenkwamen van wees gewaarschuwd. Hier wordt wel recht gesproken en goed op iedereen gelet.
0: Ja, de documentaire serie gaat duidelijk over de strafgeschiedenis van Leeuwarden. Maar gebeurde dit alleen in Leeuwarden of ook op andere plaatsen in de provincie?
1: Toen Leeuwarden hoofdstad werd voor Friesland, betekent dat ook dat eigenlijk alle grote zaken, met name ook de doodstraf, maar ook lijfstraf, in Leeuwarden plaatsvond. Het hoogste rechtscollege, het Hof van Friesland, dat zetelde in de kanselarij. Dus daar werd ook de doodstraf van uitgesproken. Dus ja, dat concentreerde zich eigenlijk wel in Leeuwarden.
0: Ja, en het gaat dus ook over de Blokhuispoort. U noemt het ook al een paar keer. Wat voor rol speelde die Blokhuispoort dan hierin?
1: De Blokhuispoort zoals we hem nu kennen, of althans het gebouw, is rond 1870 gebouwd. Was toen een hele moderne strafgevangenishuis van bewaring. Daarvoor was het eigenlijk een complex van gebouwen. Was het een tuchthuis, gevangenis. De hygiëne was toen slecht. Maar er waren ook nog wel eens grote ontsnappingen. Dus we zeiden van, nou, er moet echt een moderne gevangenis komen. Maar het gaat eigenlijk terug tot voor 1500. En toen was het een dwangburg waarvan uit de stad werd bestuurd. En geleidelijk werd dat een gevangenis met ook een zogenaamde pijnigtoren. Dus je moet zien dat is een soort toren waar allemaal martelwerktuig stond. Een beetje vergelijkbaar met ook wat we nu nog in Den Haag hebben. Dat is de gevangenpoort waar dus ook de scherprechters en dergelijke hun werk deden.
0: Ja, en zo'n doodstraf, ja, die moet ook uitgevoerd worden natuurlijk. Door een beul, een scherprechter. Was het nou echt een beroep? Was daar een opleiding voor? Hoe moet ik het voor me zien?
1: Eigenlijk waren het families. Het ging van vader op zoon over. Je had zeker wel wat aanzien. Het was veel van de scherp beul. Of beul is eigenlijk meer dan een scheldwoord. Of het hulpje van de scherprechter. Je noemde het eigenlijk scherprechter. En veel van die scherprechters woonden ook relatief dichtbij bij de Blokhuispoort. Dus veel scherprechters wonen op de Werzen. En natuurlijk zijn er niet, het was geen dagelijkse taak. Dus sommige scherprechters, zoals de Dirk van Gorkum, die was ook nog een klein beetje chirurgijn, arts erbij. Die kon nog wat medische handelingen uitvoeren. En zelf heb ik ook een tijdje op de Werzen gewoond. En daar woonde ook de laatste scherprechter van Leeuwarden. Dat was Johannes Ras. En die had relatief weinig werk. Die was daarnaast ook verver, dus schilder. En ze deden wel meerdere banen, hadden ze erbij. Maar het gaf wel een bepaald aanzien.
0: Ja, en de familie van Gorkum, die is volgens mij misschien wel de bekendste beulenfamilie van Leeuwarden. Uit uw woorden proef ik dat ze daar ook nog wel wat status aan ontleende.
1: Ja, want als je het kijkt ook wat qua vermogen en wat ze bezaten aan een huis en dergelijke. Dat was zeker. Het bracht ook zeker wel wat op. En zeker omdat Dirk van Gorkum natuurlijk ook nog wat geschoold was. Je moest ook anatomische kennis hebben. Want als je een hoofd van een romp moest scheiden, dat moest in één slag. Dus je moest ook weten hoe zo'n lichaam eruit zag. Sommige lichamen van gevangenen werden daar ook nog weer ontleed. Dus een soort medische kennis. Dus het waren zeker geen brute krachten of domme mensen. Het waren best wel mensen met aanzien en die ook wel wat die wat konden.
0: Ja, en het was dus het gebeurde in het openbaar, legde u net ook uit. Kwamen daar veel mensen op af?
1: Ja, daar kwamen heel veel mensen op af. En dat is Leeuwarden hebben ook de naam bijnaam Galgelappers. En dat was eigenlijk zo ook. Leeuwarden die deed de doodstraf voor heel Friesland. En vond eigenlijk ook dat de andere gietenijen, dus gemeenten, mee moesten betalen. Maar die andere gemeenten zeiden, nee, eigenlijk doen we dat niet. Want alle inkomsten gaan aan de Leeuwarden. Want als er iemand ter dood werd gebracht, dan trok dat uit heel Friesland publiek. En er waren zelfs echt marktkoopmannen die deden kraampjes, die hadden gewoon drinken en eten te koop. Je kon speciale gedichtjes kopen die dag werden die speciaal voor die dag werden gemaakt en gedrukt. Dus dat trok duizenden mensen. En bij de laatste executie in 1860, dat was op het Zeiland, wat later Wilhelminaplein, dat trok, men zegt dat het rond de 10.000 mensen daarop af zijn gekomen om dat bij te wonen.
0: Het klinkt alsof het eigenlijk entertainment was.
1: In zekere zin was het dat denk ik ook wel. Want het was natuurlijk in een tijd van mensen gingen niet op vakantie, geen tv en dergelijke. Dus het was een belevenis. En er zijn zelfs wel nog uit de 19e eeuw wel dagboeken en dergelijke, waarin kinderen nog herinneren dat ze bijvoorbeeld met de dienstboden er naartoe gingen en op de schouders werden gezet om het ook echt te zien, om te kunnen zien wat er gebeurde. Dus het klinkt misschien een beetje wreed en luguber, maar het was in zekere zin ook wel een vorm van entertainment, ja.
0: Ja, en in 1870 werd dus de doodstraf in Nederland afgeschaft. Een overgelopen van de Leeuwarden burgemeester Sybrand Buma was destijds president van het gerechtshof hier in Leeuwarden. Heeft hij een rol gespeeld in die ontwikkeling?
1: Ja, het is op zich wel bijzonder. Dus voorouder van de burgemeester. In 1878 is eigenlijk de eerste keer levenslang. Dus echt levenslang in plaats van de doodstraf uitgesproken tegen een vader, zoon en neef Dalstra, die een familie in Nijegeer-Smallingerland hadden beroofd. En zij zijn de eerste die door een voorouder van onze burgemeester levenslang kregen in Nederland.
0: Ja. Heel bijzonder verhaal. Bedankt voor de toelichting.
1: Graag gedaan.
2: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Mijn soundbite van koning Willem-Alexander zelfs is het koningslied officieel uitgebracht. De eerste plaats waar Just Ruud trekt om burgemeester Johannes Kramer van Natris Friesland. Die trekt nog te jaren is hij dit noemen, als gastheer van Koningsdij in Dokkum. Het lied met de titel Klink dan en daverje is kreuntrog Martijn Oostra. En de tekst is van Reinoud Ritsma, jonger van Vangrail. En verslaggever Ben de Jager weer bij de presentatie.
1: Koningsdij is een dag van verbondenheid. Het kan hever, het giet oor.
2: Nog van we, nog van tiet, alleen nog klank, maar kun die blieten.
3: Reinoud Ritsma, de zanger van Vangrail, maar ook van het Koningslied. Hier is Juwet Uitkaam. Wat voor gevoel had je erbij?
4: Ja, een fantastisch gevoel natuurlijk. Het is een beetje een cadeautje wat we nou weer omjaan kunnen aan Friesland ijs. Het is een prachtig noemen worden. En het is echt iets waarvan wij vinden van dat moet elke hier een jaren.
3: En hoe is het om zo'n noemer te scrollen? Want qua tekst, want ja, dus scrollen was vaker Fries. Maar dat is echt wel een soort medley's bij Galeeks, bij Vangrail. Dit is toch wel een beetje oors. Jij hebt misschien een beetje een oorgevoel bij?
4: Zeker, daar heb ik zeker een gevoel bij. En mijn gevoel is echt wel dat je dan, ik wil denk een beetje om Koningsdij. Maar het gaat er vooral om dat het een feestje is waar wij in vertellen willen hoe fijn het is om muziek te maken. En we weten dat onze koningin, dat ik heel belangrijk vind. En dat ben bezig binnen op school met meer muziek in de klas. Dus dat is ook een beetje mijn achterliggende gedachte. En dat is begist als het jong bent al met muziek. En ik als 64 of 70 ben, dat is nog steeds muziekmakers. Ja, en dat is wel een beetje de reëtriëerd van het feestje.

0: Martijn Oostra, de componist van het noemer, de muziekmakker, laat ik het zo maar even nemen. Dit noemer, hoe bloot dat zou hingen? Waar komt dat toch?
1: Hoe bloot dat hing je? Ja, ik luister heel soms naar popnoemers en zo. En dan pikst wel op wat werkt en wat net werkt. Mijn peerding ben wel leuk om te nemen. Dat het Fries volkslied ook wel een beetje inspiratie zwaar. Het klinkt dan en daar verrie. Wat er eigenlijk in zit. Tra-da-da-di-da-da-dam. Dus misschien als oprechte Friesen dit jaar. Dat ze denken van ja, je toch iets triggert hier in mij. Dat ik dit graag meisjongen wil. Dus ik denk dat misschien een beetje een taspeling had daarop.
0: En als Jos naar het componeren van zijn noemer, wat maakt het nou voor jou leuk en voor de meesten leuk om naar te luisteren? Is dat de afwisseling of is dat dat je juist focust haar op bepaalde punten in de muziek?
1: Ik denk vooral akkoorden altijd. Dat wordt heel technisch al. Ik vind mineur melodieën altijd heel mooi. En in het refrein en majeur. Nou ja, goed, dat denk ik dan al heel naai. En op de hechte punten, dat de goede akkoorden op het goede moment echt even zorgen van piekenvel. En die melodielijn zorgt er echt voor. En maar de tekst van Reinoud vanzelfs versterkt dat heel bot. Dus ik denk dat die componenten te geren, maar de opbouw erbij zorgt hier voor een banger.

0: De mak is natuurlijk een heel soort muziek. Wat is in dit nummer oors dan in oren noemers die stel makkest?
1: Nou ja, ik zou zeggen, ik ben oors wat klassieker componist. Dus voor, nou ja, voor brassband, van vaarorkesten, havenbrauworkesten hier in de regio. Daar ben ik een heel soort meesken die dit misschien nog wel eens letter op de standaard houden willen. Dus ik zal het zeker ook bewerken voor orkesten hier in de provincie. Omdat ik oren in mijn kennis daar misschien in spelen, dat soort gek wijzen. Dus dat het ook een noemer wordt voor de meesken in de meenschap om het jaar te letten. Dus ja, dat is heel oors schreeuwen natuurlijk. Oorlijn, oorakkoorden. Maar heel leuk om deze stappen te meiden richting de popmuziek, om het zo maar te nemen.
0: En dan hier is nou oeral te streamen. Komt er ook in die eigen repertoire?
2: Dat weet ik net, want wij spelen natuurlijk net alleen nog maar in Friesland. Dus als we in Friesland spelen en de vraag is er, dan zullen we hem zeker spelen. Maar ja, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, Ben, is dat ze aasend, altijd aasend Groene Christus, dat elke nieuwe site waar ik je stemmen in de Frieske Top 100 op Klinkdon en Davrie.
3: Het Keningslied, het nieuwe Keningslied, dus dat juist er officieel uitgebracht is in een bijdrage van Ben de Jager.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De dijk voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: En dan weer van de midi in Hallem, in Roenom Hallem, verzelfs de Bethlehem Skielertocht. De 38e aflevering van dat spektakel, waarbij de vrouwen voor de vijfde keer opriegen een overwinning voor Marijke Groenewoud. Onder microfoon nou bij Arjen de Boer.
8: Wat is die geheim? Vijf keer winnen hier het NK skiën hier in Bethlehem.
9: Ik denk dat ik die dikke niet zo goed ken. Nee, ik heb geen idee. Ja, ik vind het gewoon een supermooie wedstrijd. Die kom je bij het publiek. Ja, dat is gewoon super speciaal eigenlijk.
8: Ja, de Wutbel zei van dit is de allermooiste en de allerswiste. Kun je dat beamen?
9: Ja, zeker weten. Zo is het allermooiste. Het is een van de weinige klassiekers die er nog is. Een marathon is natuurlijk 42 kilometer. En deze is voor u 60 en voor de man 100. Dus ja, het is gewoon een supermooie klassieker. Die voor ons op de kalender staat. Dus ja, dat is super mooi.
8: Hoe lastig, ja, dan ben je natuurlijk zo noemd al wel wend, hè, maar hoe lastig is het toch om als absolute topfavoriet om de start te stingen?
9: Nou ja, je weet dat iedereen achter je wil zitten en naar je gaat zien. En ja, dat is gewoon lastig. Maar je probeert uit te spelen. Maar we zien gewoon maar een super goede ploeg aan de start. En ja, we wonen eerst met aanval in de eerste ronde. Alleen nog ploeggenoot. Of ik bedoel, orenrieders in het peloton die woonen net nemen. Dus toen zei ik zien de ploeggenoot en we gingen gewoon aanvallen. En nou, toen werd eigenlijk de eerste beste aanval die ik al raak. Dus dat ging heel heut.
8: Ja, wanneer bepaalt het moment af van en no wil ik demareren?
9: Nou, het is eigenlijk zo'n 8 kilometer denk ik al dat ik zei van ja, van Mike en Willy goed hier aanvallen, want niemand wil hoe nemen. Dus hij gaat vrij snel in de koers.
8: Hoe ken het toch Marijke? En toen wist het antwoord. Toen heeft hij bij de vrouwen 5 keer woon. Maar bij de Malië, de laatste Friese winnaar, wie een jochetje in 98.
9: De Wiegerland is. Dat is wel heel tierlien, inderdaad. Ik heb geen idee wat dat is.
8: Nee, dat is niet Jan IJsse Kromkamp. En daarna wie er nooit een winnaar in Friesland.
9: Zo, dat is wel bijzonder eigenlijk.
8: En sterker nog, het komt de Juwet Wennet van.
9: Nee, ik ben er bang voor. Ik net, nee. Want Harm zit er net in. En voor mij voor de rest ik het volle vriezen, dus dat gaat net worden, nee.
8: Nee, hoe kan dat?
9: Geen idee. Ik vind zeker dat je hier een beetje de buurt komt in de windtrainen, dan weet je wel wat ben. Maar ik weet niet wat dat is.
8: Nee, maar ik kan toch één keer uitlezen, wat maakt het deze Bethlehem Skielertocht zo zwier?
9: Nou, vooral de wienhek natuurlijk. Ik ben langer op te stikken. Als je goed in de wien hebt, dan is het gewoon echt een klerenrein eigenlijk. Dus ja, ik word langer rug te stikken in de wien, dat is gewoon pittig.
8: Hij is een wet te pakken, hè? 5 keer op Riegen.
9: Ja, bijzonder inderdaad. Ja, maar mooi, heel mooi.
7: En dan zijn we Marijke Groenewoud naar de 5e keer op Riegen geweest in de Bethlehem Skielertocht.

0: En nou doe ik er in het leven van een vrouw waar mijn collega een heel soort van alweer.
1: Ja, ik heb me heel nog verdiepen, jarenlang in het leven van Mata Hari. Zo wist ik ook dat het op zo'n augustus 150 jaar geleden is dat Margaretha Sella alias Mata Hari in Ljouwert binnenwaart. En er is Ljouwert Grutskop. Dit wordt dan ik romviert mij een wieren experience. En we hebben hele leuke gasten op tafel die daar wat over vertellen zullen. Wiepje Hettinga, projectleider. Marleen Stoolwinder, zij maken een keusdruk van het campagnebeeld. En zij is belutsen bij de uitstalling in Tresoro Mata Hari. Ja, en een van de twaalf zit om tafel, want meer plak hier we net. Dus helaas moest Carina thuis blijven. Hier is Remco Smits van Kraft & Smits. En zij hebben ook een hele bijzondere experience om Mata Hari maken. Wiepje, om even bij het begin te beginnen. Wat is er al hier in Ljouwert te doen en waarom moest het er komen?
2: Nou, er is heel soort in Ljouwert te doen. Ik begin dit jaar, kwam er bij mij op de radar. En ben ik vregen om projectleider van 150 jaar Mata Hari te worden. Nou, dus zo is het zelfs al. Op zo'n augustus is het exact 150 jaar dat zij hier in Ljouwert binnenwaart. De stad Ljouwert, ik doe dit vanuit Visit Leeuwarden, is heel erg Grutskop, de Ljouwter iconen. Dus een periolien hebben wij, mooi 125 jaar Escher, hebben wij ik ondacht Joen on Escher, die is ik in Ljouwert binnen. Nou, dan kunnen we net achterblijven, mooi Mata Hari. Ik denk dat toch wel de meest bekende inwenner van jou het ooit is.
1: Dan maak ik in 2013 een voorstelling hoe Mata Hari Remco Hek, die daar heel soort techniek van ontwikkelen had. Ik weet dat het onderwerp Mata Hari in het verleden ik nog wel eens gevoelig lui. Wie zoen ooit een toer trok Canada meidje, maar daar zijn ze. It's not gonna happen. Nee, want over een naakdanseres, dat maakt weer net haar in de conservatieve Friese meerskip in Canada. En dat is toch ook wel een beeld wat bij Mata Hari heel lang west had. Een beeld wat van haar eerst is destijds, weet ik wel, meest kunnen op tjen wien. Hoe is het nou in 2026? Hoe zorgen we naar Mata Hari?
2: Nou, dat is nou lukkig wel oors. En Otterloeden west binnen, dan heb ik ze net yet in elk geval. En als ze er nog binnen, willen we die ik ooit wel een tjenloed, Jan. Dus dat hebben we echt, besjoen, hoe kennen wij maar dit project juist echt ondacht om Mata Hari als vrouw, als hele moedige vrouw, maar ik als natuurlijk fantastische doenser, ondernemer, zakenvrouw en mem. Er binnen heel soort, dat wist ook ik, denk ik dat, de heel soort kanten om Mata Hari die het meeste net kennen. De hele platte kant, daar bleven we wat bij wooi, maar dat is juist ik een kant die ik viert weer mooi. Dus daar werd meest een eerste commentaar op hier. Ik denk dat de vrouwen van nou der oors nou sjuggen. En denk ik dat bijvoorbeeld tien eigen liefde, eigen je en der controle haar en ik zei ze van dit ben ik en zo sjok ik eruit dat iets is helemaal in die tijd om echt wel heel Grutskop te wijzen dat staat dwars.
1: Ja, mooi. En Remco, hoe sjoggen we dat bij hem? Wat van kant van Mata Hari hij hem beljocht en wat hij hem daarmee dien?
3: Nou, we hebben vooral de mens. Net het spectaculaire spionnenverhaal. Of we hebben de mens, Mata Hari, of Margaretha Sella, centraal zet van uit Ljouwert. Dus je staat eerst terug de ramen naar boeten, daar is de oud Ljouwert.
0: Want waar is het even voor mij?
3: Het is in het bettenhuis van Mata Hari, onder kelders 33. Daar moet je maar Maar daar hebben wij in, dus dat die op zich wel een iconisch plak ik al. En toen we de vraag kregen van Kim Daddy's Maatje, toen hielden we zoiets ja. En dan begint het. En wat gaan we nou maken? Wat willen we vertellen? Dus toen ben ik helemaal weer in het leven. Ik wist via Ted natuurlijk al heel soort over haar. Maar toen ben we er echt in doken van wat willen we zien. En ben we naar Parijs west, hebben we al je foto's maken en al je plakken west, waar zei ik west is.
1: En daar we zien het zo heel zichtbaar, hè?
3: Nee, helemaal net. In het Musée Gourmet, waar zei haar eerste optreden hier op 4 maart, jongetje 4, waar ze echt super beroemd waar in één klap. Ja. Daar we helemaal niks.
1: Bijzonder, hè?
3: Echt heel bizar. En wij roemden er echt om alleen maar mooi Mata Hari gevoel van hier had ze dus west. Dus die vlieger heb ik fotografeerd in die broeken week weer in de projecties. Dus het is echt bizar. Er is helemaal niks van haar er. Het is een soort, ik weet niet wat het is, een soort schandvlek. Ik weet, geen idee.
1: Weten we net hoe de Parisiërs daar hoe denken?
3: Nee. Maar het is natuurlijk een uiterst twijfelachtig verhaal hoe zij aan haar aankomen is daar in de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dus ik denk net dat zij daar heel erg grutsk op binnen. Dat zij deze vrouw ombracht hebben.
1: En hoe vieren je haar dan nou? Wat sjoggen we van haar in de experience daar op een kelders?
3: Wat we eigenlijk proberen te dwan is het beeld van een moedige vrouw die in haar tijd, in 100 jaar geleden, wat wie er mogelijk in van een vrouw die alleen nog kan steren. En daar hebben we eigenlijk alleen maar een focus. Dus net op wat voor man ze trouwt. Daar hebben we al je dat gaat alleen nog maar over haar. Want zij heeft dus keuzes maken. Zij heeft uiteindelijk, dat heb ik de brieven uit het boek, wat we vandaag geleend hebben. Daar hebben we quotes uit Helle, waarin zij ik onjouwt van ja, het is allemaal voorbij. Het is, je kan hier niet
1: boekie,
3: met deze man.
1: Denk niet dat ik slecht ben.
3: Ja,
1: hè?
3: Nou, dat zit er dus ik in. Ja. Denk niet dat ik slecht ben. Ja. En zij heeft op een gegeven moment een keuze maken. Ik kan niet in dit gewelddadige huwelijk blijven. Dus dat maak ik uit.
1: Ja.
3: En daar is ze uit gong. En toen heeft ze dus keuzes maken die in haar tijd zeer moedig waren. En zij heeft op een gegeven moment gekozen van ik, ja, dan ga ik dus nu wat het leven wat mij zo prachtig wordt aangeboden in Parijs, dat ga ik leven.
1: Ja.
3: En dat heeft ze ten volle dingen.
1: Ja.
3: En het is super succesvol.
1: Ja.
3: Zij is de echte Lady Gaga en Madonna van, ja, van die tijd. Het is onvoorstelbaar hoe de hele wereld kent haar.
1: Ja.
3: Dus dan kom ik al je mensen nooit uit verschillende landen. Dus heb ik een vertaal QR maken in het Frans, in het Duits en het Engels. Want mensen volgen die teksten, die quotes, ik lees in die talen. En die gaan er helemaal in. Die is helemaal ontroerd, brok in de keel.
1: Fantastisch.
3: En dat die eigenlijk, daar beginnen dan uit van wat zou ik graag vielen willen ontdekken. En daar, compassie maar deze moedige vrouw. Dat ik echt denk, het armbeeld.
1: Gewoon haar even omheeg. Deze moedige vrouw.
3: Het is en dit beeld ik. Het is een supermooie. Ik weet naar de camera.
1: Ja,
0: daar. Van je neus. Ja, zo.
3: En dit is een hele mooie foto. En
1: hoe hier ze dat zaal verrekoor? Dat wordt toch fantastisch?
3: Ongelooflijk. En die projecteert dan heel grut. Dan zit ze die echt on te zien. En een minuut later, dan zit ze daar foto van dat ze arresteerd waren in het hotel. En dan zit ze er in volle naad. Koffers, alles erbij. Maar dat is juist. Deze vrouw is brutsen.
1: Ja.
3: Die is knakt. En nou, daar projecteren we dan nog haar laatste brief die ze onder president schreven heeft. Projecteren we daar dan weer oerhinnen. En dan uiteindelijk doet deze vrouw een krantenberichtje.
1: Ja.
3: Ze is gefuseerd.
1: En haar lichaam eindigt op de snijtafel.
3: Ja.
1: Net Ian zei het, daar moeten we een begrafenis van worden.
3: Nee, niemand die haar lichaam heeft opgeëist.
1: Nee.
3: Het is onvoorstelbaar.
1: Ja. Ja. Jeetje, en Marleen? Hoe je studeert als keuze mij om, want toen had je een keuzewerk maken.
2: Mm-hmm.
1: Er komt zo'n iconisch beeld. Hoe is studeert mij om het werk hier?
2: Nou ja, ik verdiep me eerst in Mata Hari. Hè. Wie is ze? Wat deed ze? En dan ga ik beeld verzamelen. En met dat beeld ga ik schuiven. En dan probeer ik een geheel te maken. Ik heb hier, Mata Hari betekent oog van de dag.
1: Ja.
2: Dus ik heb gezorgd dat er een groot oog in is geplaatst.
1: Kist het dus omheen gehoord? Ja. Dat we het, daar is de camera.
3: Ja.
1: Ja.
2: Oog van de dag. En ze houdt haar omgeving eigenlijk nauwlettend in de gaten.
1: Ja.
2: Wat de vrouw tegenwoordig natuurlijk ook doet. Hè? En destijds ook. Nou ja, tegenwoordig met het...
0: De femicide of zo?
2: Ja, zo, ja. Ja.
0: Okay.
2: En dan ga ik schuiven en haar handen staan voor haar danscarrière. En zo vorm ik een beeld. En dit is het resultaat geworden.
1: Ja, mooi. Dat is dan denk ik oeral te zien, hè, Wiepje? Want je bent echt sterk. Dat past ik weer helemaal bij Mata Hari om sterk in beeld te wezen. Want daar is hij natuurlijk echt meester in.
2: Ja.
1: Om een illusiedel te zetten.
2: Ja, nou ja, het beeld van Marleen is onderdeel van de expositie Mata Hari naar het nu. Dat in het Visitorcenter in Leeuwen te zien is. En wij hebben voor dit project heb ik 8 kunstenaars vregen om een evenbeeld van een vrouw als Mata Hari te maken. Dus dat bekende profiel wat we hier opzoeken, om daar een evenbeeld van te maken. Nou, Marleen die vertelde heel mooi hoe zij dat dien het. Het is een prachtig beeld worden. En juist die hele mooie beelden, want dan ben ik oren kunstenaars alle jaren uit Leeuwen die zulke mooie beelden maken. En we mochten dat broeken als campagnebeeld. Dus ooit hebben we een soort van openluchtexpositie trot de hele binnenstad. En dan de hoes maar een willekeurige strit in de binnenstad erin en just Mata Hari nou.
0: Ja,
2: dus,
0: het is echt oeral.
2: Oeral.
0: Ja, en dan komt het station gebouwd,
1: ja,
0: toch?
1: Heerlijk. We kennen het oeral zin. Ik maat aanronden, want we geven hier de boeken van Trientje. Dus we kennen hier oren op praten.
2: Ja.
1: Doordat vooral ik mij ook hoor.
2: Mooi is nog een liedje tip, Jan, want er zit heel soort op het programma. De Bindoenslessen, er komt een hele mooie mural, is nog te zien. Er is een pop-up expositie van het Fries Museum. Gin even naar de website van Visit Leeuwarden, daar zit het hele programma op.
1: Ja, gin erin.
2: Ja.
1: Besjog het, viel het, praat er maar ook over. Dankjewel voor je komst. Wiepje Hettinga, Marleen Stoelwinder en Remco Smits.
4: Alles wat je dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
5: Dit is De Dij Voorbij.

0: Je kent een geniertje van muziek, acts, workshops en ik nog eens even een hapje en een snapke. Tak om zaterdag en snijn in de binnentuin van de oude ambachtskwallen in de wiek Huizenwest tijdens de Verwonderparade. Oorskoot binnen Marise Schuurman, zij is projectleider, en Brigitte Jansen. Zij is kunst in je buurt deelnemer en ze treedt het op met een theatergroep, met een soort rariteitencircus. Marise, wat is de Verwonderparade nou eens van project?
1: Nou ja, project. Het is gewoon een helemaal nieuw festival wat we opzetten hier in Leeuwarden. Echt een stadsfestival van, voor en door Leeuwarders, maar ook voor mensen van daarbuiten. Heel erg leuk. We wilden iets nieuws neerzetten. Er zit in mensen ontzettend veel drang naar deelnemen en beleven van kunst en cultuur. Er is ook wel wat een kaalslag op festivals geweest. En ja, echt, we wilden het gewoon voornamelijk organiseren omdat we het ontzettend leuk vinden. We hebben zo'n enorme mooie achterban met amateurs die deelnemen aan onze projecten. Maar ook een enorm netwerk van een hele hoop goede lokale kunstenaars, bands, professionele bands. En dat allemaal op één festival bij elkaar zetten. Daar hadden we gewoon ontzettend veel zin in.
0: En hebben we gewoon gedaan. Organiseert vanuit het kunst uit je buurt, toch?
1: Ja, ja. We zijn een stichting en we hebben eigenlijk als doelstelling om kunstcultuur voor iedereen toegankelijk te maken. En dat betekent dat we een hele hoop workshops in wijken en dorpen van de gemeente organiseren. Ook wel erbuiten, in Sneek en in Bolsward. En met inzet van goede professionals, waardoor je eigenlijk mensen... Nou ja, bij ons is het geval dat je mensen met een wat krappere beurs een plek kan bieden. Mensen die iets meer kunnen betalen, betalen weer iets meer. Hè. Zo help je elkaar ook daarin. En geen knutselclubs, maar echt goede professionals erop. En dan in dit geval dan ook nog de kans voor alle performing workshops die dan een plek krijgen op een echt festival. Ja, dat zijn gewoon hele mooie kansen die je kan bieden. En het is gewoon ontzettend leuk. Iedereen heeft er heel veel zin in.
0: Ja, Brigitte, is dat zo? Want hoe ben je zo'n kunst uit je buurt deelnemer? Hoe is dat voor die?
2: Ja, dat is fantastisch. Ik ben inderdaad begonnen, volgens mij bij het eerste jaar dat Kunst in de Buurt opgericht werd.
0: Hoe lang is dat ongeveer in?
2: Ja, we hadden het er net over, 6-7 jaar al.
0: Ja.
2: En ik kwam bij de toneelploeg terecht en ik had toen een krappe beurs en dat was fantastisch, want er zat een goede regisseur op. Ik had altijd wel amateurtheater gemaakt, maar om een goede regisseur mooie dingen te kunnen maken. En er kwam een fantastisch festival uit. En ja, toen ben ik verslaafd geraakt. Dus toen heb ik elke jaar opnieuw weer een cursus gedaan. En dan zul je denken, nou, Paul, ben je uitgeleerd. Maar dat is niet waar.
0: En wat voor dingen had je in die orde die je leert? Qua spelen en meidjen?
2: Ja, vooral spelen. Regietheater is anders dan wat ik deed, straattheater. Dus je leert steeds meer over hoe laat je bijvoorbeeld zien wat je van binnen denkt. Of hoe doe je stil spel? Of hoe werkt het als je een tekst gaat zeggen? En op hoeveel manieren kan je dat doen? Ongelooflijk leuk. Maar ook leren van de groep met elkaar. Mooie voorstellingen maken. Is verslavend leuk.
0: En wat zullen je hem nou takom wieken bij dit Verwonderparade? Wat geef je hem dan dwan?
2: Nou ja, we hebben met elkaar als toneelploeg een Verwonder circus bedacht. Een beetje anders circus dan anders. Dus je zult ook geen jongleur zien of geen olifanten bewijzen. Maar mensen die bijvoorbeeld achter de schermen werken bij het circus. Een klusjesman of een man die voor iedereen een beetje zorgt. Misschien wel op een bijzondere manier. We hebben een stagiair lopen in het circus die alles nog moet leren. Dus die gaat bij alle artiesten langs en die wil punten voor de stagelijst bewijzen. Ikzelf speel een Pierrot die altijd spreekstalmeester is geweest in het circus. Maar ik zit in een rolstoel en kan het... De piste niet meer in.
0: Ach.
2: Dus ben daar heel depressief geworden.
0: Ja.
2: En zal op alle mogelijke manieren dat uiten. Tijdens mijn ex, maar ook in ons kleine toneelstukjes.
0: En wat kist in je dingetje nemen? Hoe wordt dat uiten?
2: Ja. Nou, eigenlijk wil ik het niet verklappen, zeg ik heel eerlijk.
0: Maar een mini-stukje.
2: Een mini-stukje is dat je mij heel veel zult zien rondlopen met dingen die opgeblazen kunnen worden.
3: Oh, heerlijk.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een heel tragisch gegeven,
2: ja.
0: Maar denk je hem ook weer op een absurdistische manier mij om, weer terug, het ook weer grappig wordt als ik het zei.
2: Dat hopen we wel, ja.
0: Ja, oh, dat bijzonder. Hé, hey, en Marisa, als dit zei yes, dat dit al zou ontstaan, wat denk je dan als projectleader?
1: Nou, voornamelijk dat ik er zelf gewoon heel veel zin in heb om dat ook te zien. Want we zetten al dat soort projecten uit. Maar ja, ik heb dit soort dingen ook nog helemaal niet gezien. Nee. En ja, ik ben voornamelijk ontzettend trots hoe Brigitte hier ook zit. Om te horen dat je al zo lang meedoet aan de projecten en dat zo mooi vindt. Dus ik ben gewoon voornamelijk heel trots op het Kunst in je Buurt concept. En dan nu zometeen ook de Verwonderparade.
3: Ja, want die oude ambachtskwallen, daar gebeurt het. Hè? Dat is de DOAS. Dat we die, er komen een heel soort kunstens waar, er gebeurt een heel soort. Maar waar is dan dat festival? De Rijn of de Boeten? Of?
1: Nou, het is de oude ambachtsschool is een hele grote school. En daar ligt een hartstikke mooie binnentuin. En ook een hele grote binnentuin. En ja, dat is gewoon een prachtige plek om een festival te organiseren. Het is helemaal omsloten. Alles vindt wel buiten plaats. We hebben tenten, foodtrucks, diverse podia daar staan. Maar het is gewoon een hele mooie tuin. Je kan daar hangen in je hangmatje. Je kan daar lekker eten. Je kan er genieten van muziek. En de oude ambachtsschool, dat is een culturele broedplaats in Leeuwarden. Dat is ook best wel heel bijzonder dat er is. Het was vroeger een ambachtsschool waar mensen ambachten leerden. En elektrotechniek deden, houtbewerking, metaalbewerking. En dat het nu zo'n mooie nieuwe bestemming heeft. En het is gewoon een hele fijne plek om een festival te organiseren. Ook wel bijzonder, zo midden in een wijk
0: en natuurlijk. En theater, muziek, haast er nog een pareltje. Dat vind ik heel leuk, dat die komen spelen.
1: Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld, als je het dan hebt over lokale talenten. Maite, die treedt op het festival. Zij Friestalige popnummers maakt zij. Ze heeft onder andere ook de Kleine Prijs van Friesland gewonnen. 2025, geloof ik. We hebben Zeewolf daar staan met Indie Rock. Dat is ook een gevestigde band die onlangs, volgens mij heeft hij ook op 5 mei, hebben ze ook op 5 mei gestaan.
3: Ja, ja.
1: Zo hebben een hele hoop andere bands ook staan die toch wel hun sporen al verdiend hebben in Leeuwarden, maar ook daarbuiten. Het energieke Broken Brass bijvoorbeeld. Hè, dat vinden mensen ook altijd wel geweldig. En zo hebben we een hele hoop bands geprogrammeerd.
0: En toen neem dus nog even, dat is nog leuk om even naar vorm te halen. De sfeer van het festival, ja. Dat just in de beelden, dat is een beetje een

0: Bijvoorbeeld ook met allemaal oude plastic stoelen onder leiding van Marcia van der Ven. Daar hebben bewoners weer aan elkaar vastgesmold en gelijmd en allemaal dingen bijgemaakt. En er zijn kunstwerken van gemaakt voor op het festival. Er zit ook weer een duurzaam karakter in.
1: Nou, ja, en nog om op te nemen. We kennen de hele lijst nog, Tro. Maar ik zou ze meestal maten er gewoon even heen. Ja, daar komt zaterdag S9, Verwonderparade. Welke website met ze net aan?
0: www.verwonderparade.nl staat het hele programma op.
2: Dit is de dag voorbij. Omroep.

0: man die is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de
3: Wat is die Nijs van deze week?
4: Het was nogal iets prutsen.
3: Bijzonder.
5: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
0: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
6: Ik word er blij van.
0: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
7: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
0: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
1: Maar ik op de televisie.
0: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
5: Dat maakt het extra spannend.
1: Bureau de Vries.
3: Ah. Is dat zo?
6: Met elkaar niet anders.
1: Nee. Op de radio.
0: Maar ik op televisie.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelre Dome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelre Dome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemde de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit.

0: Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het 3-daagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Burgemeester Marcouch wilde met Kanye West naar het Holocaust Museum, zodat de rapper, die recent nog t-shirts met hakenkruizen verkocht, een statement kon maken tegen antisemitisme. Maar het museum zegt dat hij niet welkom is, en het was sowieso de vraag of J zelf wel wilde. Want er zijn voor hem in de museumwinkel sowieso helemaal geen leuke t-shirts te koop. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. We beginnen straks even in Arnhem, waar verslaggever Lidwien Gevers bij dat concert van Kanye West is. Verder spreek ik met een van de journalisten die heeft onthuld dat er jarenlang giftig zout in de natuur is gedumpt. Een verhaal dat doet denken aan het mestfraudeschandaal. Gerard Jansen is ook hier, de laatste in de reeks genomineerden die ik spreek in aanloop naar de uitreiking van de Brusseprijs volgende week. Hij schreef een boek over de wonderenwereld van de kwantummechanica. In Albanië wordt al een week massaal gedemonstreerd tegen een gigantisch resort dat de dochter en schoonzoon van Donald Trump voor de kust willen bouwen. En aan het einde van het uur gaat u horen waarom er meer aandacht zou moeten komen voor een rol van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens D-Day. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 6 juni.
2: Ja, dat is geluid uit Arnhem, waar dus dat veelbesproken optreden was van J. Sommigen hadden de rapper liever niet hier gehad vanwege die antisemitische uitingen.
4: We vinden dat jodenhaat never nooit genormaliseerd mag worden.
2: Maar fans zien het probleem niet zo.
5: Ja, inmiddels is het 2-3 jaar geleden of zo. Hij heeft excuses aangeboden.
6: Ik koppel zeg maar de uitspraken los van de muzikant.
2: Ook voor burgemeester Marcouch is de rapper welkom.
7: Er was geen enkele reden om dat evenement niet door te laten gaan of de vergunning niet af te geven.
2: Wel heeft hij Jezus uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum.
7: Die uitnodiging ligt er, ruimhartig. En aan hem is het om die handreiking wel of niet aan te nemen.
2: En het museum heeft laten weten dat ze J niet willen ontvangen. Flink schrikken vanochtend voor mensen in Vlaardingen.
8: Twee van die ontploffingen. Verschrikkelijk hard. Maar dat de ramen eruit klapt op een gegeven moment.
2: Het bleek te gaan om een plofkraak.
9: Asociaal was het woord ervoor. Jongetjes wel maar eventjes denken dat ze veel geld kunnen verdienen.
2: En dat incident staat niet op zichzelf.
9: Het is niet alleen in Vlaardingen, het is overal.
2: Het aantal plofkraken staat dit jaar al op 20, terwijl het er vorig jaar 4 waren. De politie is bezorgd.
10: Er worden heel veel explosieven gebruikt. Dat is ook een van de redenen dat we nu weer meer hebben. Veel explosieven. Je zal erboven wonen. Het is echt levensgevaarlijk.
2: Het geeft deze winkelier een gevoel van
11: onmacht. Onmacht. Je komt aan heel je winkels aan de kloten. Gewoon aan de kloten. Alles kapot.
2: In Gelderland is flinke overlast van ganzen.
12: Ze bezet zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
2: En dan poepen ze ook nog eens alles onder.
12: Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik hem weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
2: Ook lokale voetbalvelden krijgen de volle laag.
13: Er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om dat te spelen.
14: Ja. Omdat er dan zoveel poep ligt?
13: Ja.
2: Maar nu is er een spectaculaire oplossing bedacht.
13: Een laser op het dak. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
2: Sommige ganzen sissen ook nog eens. Maar daar weet deze vrouw wel raad mee.
9: Dan blaas ik gewoon terug.
2: Tot slot naar Roland Garros, waar een Nederlandse rolstoeltennisser de titel pakte. Ja, en het is al haar 6e titel op het toernooi, maar de groot blijft bescheiden.
15: I don't feel like a legend yet. And I would never call myself that anyway.
2: De overwinning vormde voor haar de afsluiting van een moeilijke periode met onder meer een heupoperatie.
15: It's a little bit like therapy being here and feeling like I am good and I am here to win matches and I'm here to stay. And that was a very big achievement for myself and I'm really proud of that.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, er waren dus kamervragen, een kort geding en protesten tegen het optreden van Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredome vanavond. NOS-verslaggever Lidwien Gevers is daar. Goedenavond. Ja, je was dus bij dat concert. Vertel, hoe was het? Heeft Ye zich een beetje gedragen?
16: Ja, behoorlijk. Hij heeft eigenlijk sowieso niet zo heel veel gezegd. Het was een aaneenschakeling van nummers. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch dat het er zeker wel 30 waren. Maar hij sprak eigenlijk tussendoor, zei hij niet zoveel. Hij zocht niet zo heel veel contact met het publiek, maar ik heb dus ook niks antisemitisch gehoord of iets van nazi-verheerlijking. Hij heeft zich keurig gedragen.
2: En hij heeft ook niks gezegd dan over al die protesten tegen zijn komst?
16: Nee, ook daar zei hij niks over. En ook niet over het voorstel van de burgemeester van Arnhem, Marcouch, om samen een educatief uitstapje te maken naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum of het Auschwitzmonument. Hij zou daar morgen tijd voor hebben. Want maandag heeft hij pas weer een concert hier op zijn verjaardag. Maar hij heeft er niks over gezegd.
2: Nee. En dan hoorden we net ook in het bulletin over demonstranten buiten. Waren dat er veel?
16: Nee, dat was een klein clubje van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die stonden daar met grote borden om de mensen te wijzen op de keerzijde van deze artiest, zoals ze dat zeiden. Op die borden stonden tekst als: bent u ervan op de hoogte dat deze man nazi-symbolen heeft gebruikt, dat hij die verkocht, t-shirts heeft verkocht met nazi-symbolen, dat soort teksten allemaal. En het viel me wel op dat er best veel mensen naar stonden te kijken. Er werden ook wel wat discussies gevoerd en zo. Maar dat bleef allemaal heel rustig.
2: Ja, en is eigenlijk bekend hoe de politie dit allemaal heeft gedaan? Hoe zij een oogje in het zeil hebben gehouden?
16: Ja, over veiligheidsmaatregelen zeggen ze natuurlijk nooit zoveel. Het viel me wel op dat toen die demonstranten kwamen, dat er wel behoorlijk veel politie op de been was. En ik heb vanmiddag Marcouch nog gesproken en gevraagd van: wat doen jullie nou als er toch iets gebeurt op dat podium wat niet door de beugel kan? En hij zei: ja, de kans dat we dan meteen ingrijpen, die is niet zo heel erg groot. Het is dan aan de driehoek, dus de officier van justitie, de burgemeester en de politiecommissaris, om te besluiten of en wanneer we ingrijpen. En als er dan strafbare uitingen worden gedaan, dan is het aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen om tot vervolging over te gaan. Maar dat kan ook na het concert. Dat was een beetje het scenario waarin ze dachten. Ja.
2: Oké, dankjewel Lidwien. En dan hopelijk maandag ook zo'n concert waar die niet uit de bocht vliegt. Dankjewel voor je verhaal. Goed, we gaan naar die Groningse fabriek die glycerine maakt. Die heeft jarenlang giftig zout dat bij dat proces vrijkomt illegaal laten dumpen. Dat gebeurde rondom de Belgische grens. En journalistiek platform Follow the Money en regionaal dagblad BN De Stem die onthulden dat vandaag. Henk Strikkers, journalist bij BN De Stem. Goedenavond.
17: Goedenavond.
2: Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
17: Dat gebeurde eigenlijk via een spreekwoordelijke bruine envelop die wij kregen. We hebben hier een aantal keer geschreven over drugsafval dat is gevonden op akkers. Mm-hmm. En na een aantal van dat soort publicaties kregen we bij wijze van spreken dan een bruine envelop met daarbij heel veel documenten. Een aantal documenten ging over dat drugsafval dat op die akkers werd gevonden. Maar daar zat eigenlijk nog veel meer informatie bij. En zo kwamen we deze dumpingen op het spoor.
2: Oké. Dat is misschien wel goed om uit te leggen hoe dat werkt. Want er is dus een fabriek die glycerine maakt. En daar komt zout bij vrij. Het bedrijf heet trouwens DGR. Dat is al jaren zo. Maar een lange tijd konden ze dat zout eigenlijk makkelijk kwijt. Omdat het onder andere als strooizout werd gebruikt. Mm-hmm. Maar door strengere regels en zachtere winters ook werd dat lastiger. Hoe zijn ze vervolgens dat zout gaan afvoeren?
17: Nou, uit het artikel dat wij samen met Follow the Money hebben geschreven, blijkt dat dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen hier in de regio, de Brabantse Belgische grensstreek, is beland. Bij een aantal figuren die in ieder geval in het verleden verdacht zijn geweest van strafbare feiten. En daar ontstonden ineens grote hopen zout op hun terreinen.
2: Maar zij verkochten dat dan aan die figuren?
17: Zij verkochten dat via een tussenpersoon weer aan deze figuren, ja.
2: En nou, grote ladingen kwamen op die manier dus terecht op Nederlands-Belgische grens. En twee van die verdachten, die heten Peet W. en Geert H. Wat kun je meer over hun vertellen? Wie zijn dat?
17: Peet W., dat is iemand die lang mestintermediair is geweest. Dus dat is iemand die mest opkoopt bij mensen die te veel mest hebben, boeren in het algemeen, en dat weer plaatst bij boeren die nog mest mogen uitrijden. En hij is in het verleden ook al een aantal keren op de vingers getikt. Hij is in december heeft hij een hele hoge taakstraf gekregen vanwege gedoe met mesttransporten, fraude met mesttransporten. Dat kan gaan over administratie. Fraude, maar dat kan ook zijn wagens wel administreren, maar niet laten rijden. Mm-hmm. En Geert H., dat is een hele grote loonwerker hier, die eigenlijk op een steenworp afstand van de Nederlandse grens woont, vlak over de grens dus in België.
2: Ja, en die Peet W., die werd dus al eerder vervolgd en ook verdacht van mestfraude en ook het uitrijden van drugsafval op akkers. En
17: daar is hij niet voor veroordeeld overigens.
2: Nee, maar wel van verdacht. Maar hij heeft, zo lijkt uit dat artikel, een bepaalde werkwijze. Hoe doet hij dat?
17: Nou, er zijn verschillende manieren waarop het gebeurd zou zijn. Zo wordt het vermengd met mest en zou het zo over akkers zijn uitgereden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij opsporingsdiensten vermoeden dat het gewoon dat het onder de grond is begraven op een akker. Dus dan wordt er gewoon een laag afgegraven, daar wordt zout gedumpt. En daar overheen zou dan weer een dun laagje bodem zijn aangebracht. En er is ook nog, er zijn nog twee gevallen waarvan de verdenking is dat het in een mestkelder is gedumpt van een stal die gesloopt zou worden. Die worden dan daarna met beton overgegoten en dan blijft het daar eigenlijk voor altijd in zitten.
2: Ja, en dat dat allemaal zo in dat Nederlands-Belgische grensgebied gebeurt of gebeurde, heeft dat een reden? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor de autoriteiten om dit op het spoor te komen?
17: Ja, er zijn wel een paar mensen die daar echt iets over kunnen vertellen natuurlijk. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Maar wat misschien ook wel meespeelt, dat het ook wel een gebied is waar in het verleden veel gesmokkeld is en waar er een cultuur is van niet meteen de politie bellen als je ziet dat je buurman wel heel vaak met zijn wagens rondrijdt in de nacht bijvoorbeeld.
2: Ja, maar en de inspectie, is die ooit betrokken geweest of?
17: Nou, in Vlaanderen zijn ze dus relatief snel aangeslagen op die zouthopen die ineens verschenen bij landbouwers. En er zijn ook best wel veel verzoeken gedaan naar Nederlandse inspectiediensten of omgevingsdiensten. En regionaal is dat wel opgepakt, maar op de een of andere reden is dat heeft het heel lang geduurd voordat de landelijke inspectie, de inspectie leefomgeving en transport, en het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie er echt op zijn aangeslagen. En we hebben ook een Vlaamse inspecteur gesproken en die zei, als het over drugs gaat, dan springen ze in Nederland meteen in het gelid. Maar als het over het milieu gaat, dan zijn ze niet vooruit te branden.
2: Ja. En dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van, wat wist het bedrijf, dat DGR hier nou allemaal van? Want zij hebben dat in principe gewoon, dat zout, afgeleverd aan een tussenpersoon.
17: Ja, uit documenten die wij in ons bezit hebben, zeggen zij dat, of daar blijkt uit dat zij dat aanbieden als een soort bodemverbeteraar. Nou, ik heb een hoogleraar bodemecologie gesproken die zegt, je moet zout vooral niet in de bodem stoppen, want ongeveer alles gaat dood. En als het niet lukte om dat via hun tussenpersonen te vervoeren, dan moesten zij dat ook gewoon naar een soort afvalverwerker brengen. Alleen dat was veel duurder dan het aan deze tussenpersonen te verkopen. Dus er ontstaat wel een soort beeld van, dit is gewoon een hele goedkope manier om van afval af te komen.
2: Ja.
17: En dan, dan zoeken ze daar maar uit wat ze ermee doen.
2: Maar zij wisten dus dat het in theorie uitgereden kon worden over het land?
17: Zij hebben het verkocht, uit documenten blijkt dat zij het hebben verkocht met het idee dat het als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dus ja, dan is het logisch dat het ooit in de bodem komt.
2: Nou, is natuurlijk vervuiling door bijvoorbeeld PFAS of drugsafval, dat zijn bekende delicten. Maar dit afvalzout dumpen, ja, dat is toch volgens mij wel nieuw. Hoe komt dat?
17: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel partijen zijn die zout hebben als afval. Wij hebben ook gezocht naar eerdere voorvallen, maar wij konden het ook niet zo makkelijk vinden. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
2: En dat zout is dus heel slecht voor de bodem. Heb je een idee van hoe groot de milieuschade is van al dit gedumpte zout?
17: Nou, dat is toch heel moeilijk aan te tonen. Ook omdat er is ongeveer 5, 6 miljoen kilo zout hier naartoe gebracht. En een deel is inmiddels ook weer terug verplaatst. Want de ILT is nu wel aan het ingrijpen. En die zegt samen met België bijvoorbeeld van dat zout moeten jullie terug naar Groningen vervoeren. Maar een groot deel is ook gewoon kwijt. Dus er zijn een paar mensen waarschijnlijk die weten waar het is. Maar heel veel mensen ook niet.
2: Nee. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor je uitleg en succes nog met eventueel vervolgen op dit journalistieke speurwerk. Henk Strikkers van BN De Stem. Dankjewel.

0: Dat was Joya Moy met Lookalike.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Gerard Jansen is genomineerd met zijn boek De Race om het Majorana-deeltje. Een boek waarin hij de Nederlandse kwantumfysicus Leo Kouwenhoven ruim 10 jaar volgt in zijn zoektocht naar dat mysterieuze Majorana-deeltje. Een deeltje dat een belangrijke bouwsteen is voor een toekomstige kwantumcomputer. Maar dan moet hij dus wel eerst gevonden worden. Goedenavond, Gerard Jansen. En gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dankjewel.
0: Leo Kouwenhoven kwam in 2012... wereldwijd in het nieuws, omdat hij zei dat hij dat Majorana-deeltje waarschijnlijk had gevonden.
2: Mm-hmm.
0: We kunnen eventjes naar dat moment luisteren.
3: Opwinding in de wereld van de wetenschap, in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
4: Het deeltje van Majorana. Het deeltje is ontdekt met een oud koelapparaat waar een piepklein doosje met geleiders in werd gestopt bij een temperatuur van min 273 graden Celsius.
5: Iedereen kan het zeggen. Gamma kruisje is gamma. En eigenlijk, hier staat het. Dit is alles.
0: Ja, er was grote opwinding wereldwijd.
2: Ja, ja.
0: Ook bij jou?
2: Ja, maar dat was mij een beetje anders. Want ik was kort daarvoor ineens op die Ettore Majorana gestuit. Dat is een Italiaanse natuurkundige. En die is van de een op de andere dag in 1938 verdwenen. En ik dacht, wow, dat is een fascinerend verhaal. En dan ging ik daar wat meer naar kijken. Er waren allemaal samenzweringstheorieën dat hij door de nazi's was gekidnapt. Of dat hij gevlucht was. En het was namelijk een hele briljante natuurkundige. Mensen die hem kenden, die hadden nog nooit zoiets gezien. En net toen mensen door begonnen te krijgen dat je een atoombom kon bouwen, was hij van de een op de andere dag verdwenen.
0: Ja.
2: En een van de laatste artikelen die hij schreef, voorspelde hij een deeltje, een Majorana-deeltje. Een heel raar deeltje, zonder massa, zonder en het spiegelbeeld van zichzelf. Zeg maar echt een heel bijzonder spookachtig deeltje. En dat is nooit gevonden.
0: Dus hij voorspelde in een artikel dat deeltje ergens moet zijn.
2: Ja, en toen dacht ik, dit is een fascinerend verhaal. Dus toen stelde ik voor om daar een artikel over te schrijven. Voor de Vrij Nederland, of ik geloof Vrij Nederland. Maar waarom nu? Wat is er met die man? Het is wel een leuk verhaal, maar weet je wel, niet urgent. Hè? Ja. Zoals dat zeggen in de NPO-wereld, zeg maar. En toen ineens kwam Leo met deze ontdekking.
0: Met het nieuws dat hij hem dus waarschijnlijk gevonden had.
2: Ja, dan kan ik dat verhaal van die Majorana op gaan schrijven.
0: Dat is dus het moment geweest dat jij besloot om hem te gaan volgen. Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja, het voert wel echt te ver om uit te leggen hoe dat Majorana-deeltje nou werkt. Maar het feit is dat zowel wetenschappers als de techwereld, als ook beleidsmakers en zelfs inlichtingendiensten zich bovenmatig voor dit Majorana-deeltje interesseren. En dat komt onder andere omdat het een belangrijke bouwsteen zou zijn voor een toekomstige kwantumcomputer.
2: Zou kunnen zijn.
0: Ja. En die zou de oplossing voor al onze problemen zo ongeveer kunnen zijn, begrijp ik, hè?
2: Ja, goed. Ja, het is wel een enorm raar apparaat als je dat zou kunnen bouwen.
0: Maar wat zou de meerwaarde van zo'n computer zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld als je nieuwe stoffen zou willen ontwerpen om bijvoorbeeld voor batterijen of zonnepanelen die licht in elektriciteit kunnen omzetten. Als je nu een nieuwe stof maakt in het laboratorium en je wil weten wanneer het gaat smelten, dan moet je het warm gaan maken en kijken wanneer het smelt. Dat is chemie. Dus dat kan je allemaal nog niet berekenen. Een quantumcomputer die rekent eigenlijk net zoals dat stoffen eigenlijk ook rekenen, zeg maar. Die kan stoffen emuleren of simuleren. En dan zou je bij wijze van spreken stoffen kunnen gaan ontwerpen. Van een stof die misschien supergeleidende eigenschappen heeft, of een stof die speciale magnetische eigenschappen heeft. En dat zou natuurlijk een enorme. Eigenlijk heb je een quantumcomputer nodig om een quantumcomputer te kunnen bouwen. Want je hebt ook stoffen nodig om die bouwstenen van.
0: Maar de grote droom of de belofte was dan, als zo'n quantumcomputer bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem oplossen.
2: Ja, goed.
0: Dan
2: kan je kanker bestrijden en dat soort dingen. Zo wordt het natuurlijk wel een beetje verkocht. Maar in zekere zin is dat ook wel waar. Want het is waar, maar er zit een grond van waarheid in. In die zin, je kan inderdaad medicijnen gaan ontwerpen en je hoeft ze niet meer te testen op dieren of op mensen. Maar je kan ze gewoon en eiwitten en dat soort dingen.
0: Dat verklaart de grote interesse in dat Majorana-deeltje, dat dus nodig is voor zo'n computer.
2: Ja.
0: Nadat Kouwenhoven had gezegd dat hij het waarschijnlijk had gevonden, volgt er een soort zegentocht bijna met prijzen en fondsen en hele grote investeringen, onder andere door Microsoft en ook veel publieke subsidies. Maar ja, hij moest het wel nog waarmaken, dat eigenlijk het definitieve bewijs leveren dat hij het inderdaad gevonden had. Dus er lag een enorme druk op hem. Hoe is hij daarmee omgegaan?
2: Nou goed, hij dacht dus dat hij het had. En toen ineens, zeg maar, door voortschrijdend inzicht bleek dat helemaal niet zo. Weet je, dat er ook andere verklaringen konden zijn. Nou, dan dacht hij wel, oké, maar dan ga ik het net zo lang. Hadden we wel echt het idee van, oké, maar dit is het wel. En dan ging, nou, dan moeten we dus betere materialen. Maar goed, dat duurde maar. In de tussentijd, het was wel een soort van sexy onderwerp. Dus het geld binnenslepen, dat ging van een leien dakje. Mm-hmm. Dus het werd steeds groter en groter en groter. Dus dan krijg je een beetje een gevaarlijke cocktail van... dat je denkt van, ja, nou moet het ook echt gaan lukken.
0: Ja, het mag niet meer mislukken op een gegeven moment.
2: Precies, ja. Dat ging gewoon... En het zag er ook wel steeds naar uit, hoor. Van ja, als we nog maar iets betere materialen kunnen... als we iets beter kunnen die chips kunnen bouwen... als we iets grotere machines hebben... als we dat nog zuiverder kunnen krijgen... dan gaat dat gewoon lukken. Maar dat lukte maar niet.
0: Nee.
2: En
0: gaandeweg ontstond er ook steeds meer skepsis van buitenaf.
2: Ja, ja.
0: Er werden dus geen resultaten in dat lab geboekt bij hem. En tot overmaat van ramp werden er ook nog fouten geconstateerd in een artikel dat een medewerker van Kouwenhoven had geschreven.
2: Ja.
0: En het opmerkelijke was toen eigenlijk dat hij die medewerker bleef steunen, terwijl zijn eigen geloofwaardigheid inmiddels ook op het spel stond.
2: Ja.
0: Waarom deed hij dat?
2: Ja, ik denk gewoon ook... Nou ja, goed, ik heb ook die sms'jes wel gezien. Het leek wel op die jongen, die was gewoon in zware psychische nood, zal ik maar zeggen. Hij vond het gewoon... Hij was wel kwaad op die jongen. Maar het is een jongen van in het eind 20. Hij vond dat hij wel een tweede kans verdiende. Ik heb het er met hem heel vaak over gehad. En hij weet eigenlijk ook niet zo goed wat zijn motivatie was. Maar hij was wel heel erg gesteld ook op hem. Hij was een hele goede, hele goede slimme natuurkundige. Die ook heel aardig was voor de studenten. En ja, gewoon, ik heb ook alle correspondentie en zo gelezen. Ik geloof dat inderdaad... Het zag er in ieder geval zo uit dat het geen kwade opzet was. Nee. Dat is natuurlijk altijd toch moeilijk om dat uiteindelijk...
0: Maar de emoties liepen wel heel hoog op, hè?
2: Dus de postdocs en de IO's die aan hem vooraf gingen... die hebben ook heel erg hun best gedaan. En die werden op een gegeven moment min of meer afgeserveerd. Kwam er ineens zo'n Chinese postdoc en die had ineens wel resultaten. Jongens die werden wel heel boos.
0: Ja.
2: En bozer eigenlijk dan ik eigenlijk ooit gezien heb, zeg maar. Ja.
0: En jij mocht dus overal de hele tijd bij zijn. En ook je hebt ook al die inzage gekregen in al die dit soort sms-verkeer onder andere. Maar waar mocht je allemaal zijn? Want het is ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus in het begin hadden wij... ik heb ook natuurkunde gestudeerd. En Leo had echt het idee van, oké, dit gaan we in 3 jaar doen. En ik zei, dan gaan we volgen. En we gingen een documentaire maken. En hij gaf eigenlijk... Ik zat ook in de agenda en dat soort dingen. Ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. En de groepsmailtjes kreeg ik mee. Dus hij gaf me gewoon helemaal de sleutels van het lab bijna, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ook het idee van, dit wordt heel bijzonder. En het is leuk om dat van dichtbij te volgen. Ik had ook het idee van, oké, ik ga een natuurkundige volgen... die een Nobelprijs gaat winnen. Dat is bijzonder, zeg maar.
0: Ja, je werd eigenlijk ook een beetje meegesleept in dat verhaal.
2: Zeker, zeker, ja. En ik zag ook heel erg duidelijk van, ook die wereld die jij... binnenkwam, weet je. Dus je hebt in Amerika die wereld van Microsoft en ook een beetje de inlichtingendiensten, maar ook de wiskundigen en natuurkundigen. Ja, daar kom je mensen tegen ineens die bestaan in Nederland helemaal niet.
0: Ja.
2: Dan word je er. En
0: dat was ook gewoon een spannend avontuur.
2: Een heel spannend avontuur.
0: Ja.
2: Dat wilde ik wel meebeleven, zeg maar.
0: Tegelijkertijd is dat ook waar het misschien ingewikkeld werd, want jij ontwikkeld, omdat het ook zoveel jaren duurde natuurlijk, ook echt een vertrouwensband met Kouwenhoven.
2: Ja, ja.
0: En ook de rest van het team trouwens.
2: Ja.
0: En ondertussen zag je dus dat zijn integriteit onder druk kwam te staan. Door die fouten in dat artikel. Was het niet lastig om nog kritisch of objectief over hem te schrijven?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het is wel op een gegeven moment dat toen, weet je, toen dit naar buiten kwam. Ja, maar toen schrok ik natuurlijk ook een hoedje. Maar ik had ook al vrij snel in de gaten dat het verhaal zoals het van buiten werd belicht, zeg maar, dat dat ook niet het hele juiste verhaal was. En het is natuurlijk, ja, weet je, iemand, hij was natuurlijk wel iemand, ja, die je graag zag vallen, bij wijze van spreken. Natuurlijk heel, weet je, hij had heel veel geld, haalde hij binnen. En dan ging hij ook weer in het natuurkundegebouw of zo, weet je. Want dan nam hij gewoon een hele vleugel over. Dan moesten al die mensen daar weg.
0: Ja.
2: En dan ging hij daar een heel groot lab bouwen. Dus er was wel veel haat en nijd. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen.
0: Veel concurrentie in die wereld,
2: ja,
0: natuurlijk.
2: Het is ook niet, hij is ook niet altijd even sympathiek en niet even collegiaal. Het is wel. Maar waar hij nu van beticht werd, dat was ook niet het verhaal, zeg maar. Dus dat was de keerzijde. Ja. Dus omdat ik zo meeliep, kon ik ook zien van, ja, maar hier gebeurt iets wat niet helemaal klopt.
0: Uiteindelijk goed, is die, ja, vrijgepleit, hè, van in integriteitsonderzoeken. De conclusie, ja, was dat er wel sprake was van fouten, maar dat er geen sprake was van opzettelijke fraude. Maar tunnelvisie eigenlijk werd er gezegd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: En jij schrijft ergens dat dit hele boek wat je hierover geschreven hebt eigenlijk over tunnelvisie gaat, ook, ja, bij jouzelf.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, goed, kijk, dus als je een. Ik heb dit geprobeerd in een verhaal te stoppen. Dus dan heb je een interessant karakter die iets voor elkaar probeert te krijgen. En er komen allemaal obstakels. Maar goed, heel veel dingen die niet in dat verhaal passen, die zet je er dan niet in. Dus dat zou je een soort van tunnelvisie kunnen noemen. En mensen willen graag dit verhalen. Daarom kon hij natuurlijk, het is een mooi verhaal, een nieuw deeltje. Daardoor kon hij ook dat geld binnenslepen. Nou, bij Leo is het natuurlijk heel duidelijk, die tunnelvisie van. Ja, als je dan iets ziet van een glimp ervan, dan denk je, ja, dit moet het zijn, weet je wel. Gelukkig, misschien dat we volgende week nog meer vinden.
0: Ja.
2: Maar andersom zag je het ook bij mensen die dachten, ja, er wordt gerommeld in dat lab en alles wordt onder het tapijt geveegd. Dan ga je dat ook, alle dingen die daar op wijzen, die bewaar je. En dingen die er niet op wijzen, die negeer je. Dus dat is natuurlijk, dus in die zin gaat het op heel veel fronten.
0: Nou is de hamvraag natuurlijk wel, bestaan ze nou of niet, die Majorana-deeltjes?
2: Je gaat op een gegeven moment ook een beetje, hoe noem je dat? Dus nu hebben ze het dan over quasi-Majorana-deeltjes en poor mens-Majorana-deeltjes. Maar
0: het definitieve bewijs,
2: ze moeten,
0: is er nog niet.
2: Ze moeten bestaan. Op een gegeven moment. Je moet alleen de juiste materialen, die zijn niet zuiver genoeg en dit en dat. Maar het is wel zo, op dit moment gebeurt er weer van alles rond dat.
0: Maar Kouwenhoven, die is nog aan het zoeken.
2: Kouwenhoven, die heeft ook nog vier van die koelkasten. En die heeft nou een heel goed team. En daar gebeuren hele spannende dingen weer, gek genoeg.
0: Ja, het blijft spannend, maar het is er nog niet. Dat is het gewoon toch op dit moment wel de conclusie.
2: Het is niet, laat het zo zeggen, het lijkt er wel te zijn, maar niet op zo'n manier dat je er echt een quantumcomputer van kan bouwen.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel Gerard Jansen voor dit gesprek. En je bent dus genomineerd voor die Brusseprijs met de race om het Majorana-deeltje. Volgende week gaan we horen of jij die prijs ook daadwerkelijk gaat winnen. Want dan is de uitreiking tijdens de uitzending van Het Oog live in de Rode Hoed. En luisteraars die daar nog bij willen zijn, die kunnen via de site van de Rode Hoed gratis een kaartje reserveren. En dan moet ik ook nog even zeggen dat de Brusseprijs een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is. Dankjewel, Geert.

0: Marvin Gaye met Wherever I Lay My Head. De verkoop van een eilandje met flamingo's vlak voor de kust van Albanië lijkt een opstand in dat land te ontketenen. Het eilandje is recentelijk gekocht door Ivanka Trump, de dochter van, en haar man Jared Kushner. En dit zei zij erover in een podcast.
1: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
0: Ja, volgens Ivanka ontdekte ze het eiland toen ze ging zwemmen, om het vervolgens dus te kopen en er een gigantisch resort te gaan bouwen. Hier in de studio is Richard van den Brink, getrouwd met een Albanese en uitgever van boeken over Albanië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Om te beginnen met vanavond, het nieuws van deze avond. Er waren voor de zevende dag op rij protesten in de hoofdstad. Hoe verloopt dat?
2: Ongelooflijk opzienbarend. Omdat dit had niemand verwacht. En vanavond was er een weer grotere opkomst dan voorheen. En je ziet gewoon een enorm enthousiasme. Mensen zijn enorm kwaad. Er zijn dus enorm uitgesproken anti-Rama, ook anti-Berisha, de zogenaamde...
0: Rama is de premier.
2: Ja, Rama is de premier en Berisha is de zogenaamde oppositieleider, maar ze worden over één kam geschoren. Al die, wat ze dat noemen, protestanten, dus demonstranten, die zijn helemaal tegen politieke partijen en de politieke kliek. Ze willen er echt niets meer mee te maken hebben.
0: Zullen we eerst eens beginnen bij dat gebied en dat eilandje? Wat kunt u eens beschrijven wat dat voor een natuurgebied is en waar Ivanka dan tijdens die vakantie van haar zo voor gevallen is?
2: Ja, het werd in het begin even iets verkeerd. De flamenco's zitten niet op dat eiland. Waar het om gaat, dat is dat er voor de kust van Albanië ligt het eiland Sazan. En dat was altijd een militair eiland. Dus er kon niemand komen, maar het was echt een militair gebied. Ik ken wel iemand die daar geboren is, maar haar vader was militair. Dus dat kon. Daar kon niemand komen en dat was inderdaad geïsoleerd. En tot voor kort konden Albanese daar ook helemaal niet komen. Nou, daar kwam Yvonne Trump langs. Die zat op een Loftfield zeilboot en die ging zwemmen en die dacht van vrij, dat is privé en dat is voor mij.
0: Ja.
2: En toen ging ze naar boven, ze hikte naar boven. En toen zag ze aan de overkant een prachtige lagune liggen met allemaal flamingo's. Met een mooi zandstrandje. En dacht ze, dat wil ik ook hebben. Dus die 5 kilometer zandstrand, die zijn hier zo ook in de deal.
0: Dat eilandje is dus oud-militair gebied. Ja. Dus daar ligt misschien ook allerlei eng spul.
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Geluk heeft gehad dat ze niet op een mijn is gestapt.
2: Het is een vrij onschuldig eilandje. Dus
0: okay.
2: Je kunt daar gerust hiken en zo. Dus,
0: maar zij dacht, oké, ik wil dit hebben en ik wil daar gaan bouwen. En wat zijn dan die plannen? Wat wil ze daar gaan doen?
2: Ja, zij met haar man Kushner zijn voortdurend van plan om overal met investeringsgeld van de Qataren om luxe resorts te gaan bouwen. Dus het heeft niets te maken met waar jij en ik ook op vakantie kunnen. Want daarvoor moet je echt je portemonnee wel trekken. Dat zijn dus echt highbrow vakantieoorden waar de jetset elkaar ontmoet.
0: Mm.
2: Nou, dat moet dus daar gebouwd gaan worden. En ook dat hele flamingo-gebied, dat moet ook helemaal op de schop. En dan komen allemaal van die resort-achtige dingen die echt voor de happy few. Dat is, niet voor gewone toeristen.
0: En nou ja, de Albaniërs zijn dus heel erg boos. Aan de ene kant vanwege dat gewoon beschermde mooie natuur is. Maar aan de andere kant, zoals je net zei, op de regering. Dus het raakt meer dan alleen de natuur. Hè?
2: Ja, je kunt wat er dus nu gebeurt in Albanië niet begrijpen. Als alleen maar een verzet tegen een vernieling van de natuur. Dat was de trigger. Het feit is, stel dat Trump en Kushner bij de Waddeneilanden voorbij komen, zeggen van nou, dat vinden we wel aardig en zo. Dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. Dan kom je wel in opstand. Maar het feit dat die woede zo groot is, heeft puur en alleen te maken met dat er een corrupte despoot aan de macht is. Edi Rama, die door de EU wordt omarmd en die door de westerse pers wordt omarmd als een soort moderne politicus. Maar hij is erger dan Erdogan, hij is erger dan Orbán. Hij is en dat verklaart ook waarom wij nu opeens zo verbaasd zijn over waar komt die woede van die mensen vandaan. Die zijn 13 jaar lang zijn ze door die man gepiepeld.
0: Ja, en wat is zijn connectie met Trump?
2: Hij wil Ivanka en Kushner binnenhalen, omdat hij begrepen heeft dat dit soort loesje deals hem vooruit helpen. Het is een door en door corrupt iemand die alleen maar eigenlijk denkt nu in loesje investeringen. En het is ook een misverstand om te zeggen dat Albanese tegen investeringen zouden zijn. Die zeggen, nee, prima, investeer maar in ons land. En als het op een normale manier gebeurt en dat iedereen profijt van heeft, maar niet dit soort achterdeuren.
0: Nee. Maar over die corruptie, er is, dat moet wel natuurlijk allemaal nog vastgesteld worden in dit geval. Er is een onderzoek aangekondigd door de anticorruptieautoriteit. En waar richt dat zich dan met
2: ja, dat
0: op?
2: Is dus, die anticorruptieautoriteit is SPAC. Dat is een speciale instelling van een procureur om dit soort gevallen te onderzoeken. Nou, SPAC die heeft al in de afgelopen jaren een legio aan gevallen aan de hand gehad, waarbij allerlei politici rondom Rama, rondom de minister-president, in staat van beschuldiging zijn. Onlangs nog in december zijn vicepremier. En die SPAC die moet nu ook onderzoeken hoe het in godsnaam kan dat plotseling Kushner al dat land in zijn bezit heeft.
0: Ja, en ook dat het was tot voor kort beschermd natuurgebied, maar dat is van een lijst afgehaald, een beschermde lijst.
2: Ja, wat Rama gedaan heeft is, voor zover er enige bescherming was van milieu, langzamerhand dat oprekken, versoepelen, waardoor dus al dat land in handen kwam van zwendelaars die dus het aan Kushner en zijn investeringsmaatschappij konden overhandigen.
0: Ja. Nou, symbool van de demonstraties is die flamingo geworden. Ja. Flamingo. Sommigen noemen het zelfs wel de flamingo-revolutie inmiddels al. Wat er nu gebeurt met al die protesten. Wat betekent dit voor premier Rama? Zit hij nog wel stevig in het zadel of moet hij inmiddels ook gaan vrezen voor zijn positie?
2: Ja, dat zeker. Alleen hij gedraagt zich uitermate arrogant. Hij beschuldigt ook degene die protesteren op allerlei mogelijke manieren. Dat zouden door Iranië zijn beïnvloed. En hij weet van gekkigheid niet meer wat hij moet presteren. En hij wordt nu enorm in het nauw gedreven. Maar ja, hij heeft een meerderheid in het parlement. En tot nu toe is het zo dat zijn partij, de Socialistische Partij, PS, die geeft geen krimp. Er zijn nauwelijks of geen mensen die hem afvallen. Er heerst een hele angstcultuur in die partij. En iedereen is van hem afhankelijk. Het is, we kennen dat van Orbán in Hongarije. We kennen dat van Erdogan in Turkije. En daarmee moet je Albanië vergelijken.
0: Okay, ja. Nou zag ik in een video dat er al bulldozers op dat strand reden. Is de bouw al begonnen?
2: Nou, Rama zegt er is nog helemaal geen project, maar dat is onzin. Dus het hele natuurgebied, dus dat Sazan, dat eilandje, dat is buiten schot, dat zien we niks van. Maar die prachtige zandstranden met die flamingo's, ja, daar rijden de bulldozers en de andere.
0: Maar is er wel nog kans dat die plannen worden afgeblazen?
2: Ja, de hoop is nu dat, net zoals in Belgrado, de plannen van Kushner zijn afgeblazen, omdat Kushner zich heeft teruggetrokken. Die wilde daar investeren in een Trump Tower. En door de grote massale verzet daar in Belgrado heeft hij zich daar teruggetrokken. En de hoop is nu dat hij ook zegt van, ja, laat me zitten, ik heb hier geen zin in.
0: Ja, dus dat belooft wel dat maar de demonstranten de straat op zullen blijven gaan.
2: Ja, maar het gaat erom dat die demonstranten inmiddels al 2-3 stations verder zijn. Die willen Rama weg. Die hebben helemaal die hele flamenco toestand was een aanleiding, maar het gaat veel verder.
0: Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting, Albanië-kenner Richard van der Brink. Morgen wordt bij het D-Day Museum in Normandië een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse ondersteuning bij D-Day, toen de geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan land gingen. Want wat veel mensen niet weten is dat daar veel Nederlandse koopvaardijschepen bij betrokken waren. Hubert Nijg is voorzitter Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 en heeft zich jarenlang ingezet voor deze erkenning. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En u bent al in Normandië. Met wie bent u daar allemaal?
3: Wij zijn daar met een bus vol, met nabestaanden onze bestuursleden uiteraard, wat familieleden belangstellenden.
0: Ja, nou, dat verhaal van die Nederlandse schepen, dat is niet breed bekend. En het gaat niet alleen om een paar marineschepen, maar ook dus gewone koopvaardijschepen. Wat was hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, dat gaat inderdaad om twee marineschepen en enkele tientallen koopvaardijschepen. Verschillende soorten koopvaardijschepen, dus met name ook veel sleepboten, wat coasters. Wat veerboten die ingezet zijn als troepentransportschip. Dus die vervoerden soldaten, maar ook wapens met de vrachtschepen. Wat kleine tankertjes die geschikt waren voor het ondiepe water. Tankers die eigenlijk gebouwd waren voor het meer van Maracaibo, maar daardoor dus heel geschikt waren voor die ondiepe Normandische kust. Die de olie, dus de noodzakelijke olie, vervoerden. En sleepboten die met name ingezet zijn voor de transporten van die enorme caissons voor de kunstmatige havens bij Arromanche, waar we morgen de plaquette onthullen.
0: Ja, en hoe was dat allemaal georganiseerd? Hoe werd dat geregeld, dat die Nederlandse schepen zo werden ingezet voor de geallieerden?
3: Ja, dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, naar het begin van de oorlog, als Duitsland Polen binnenvalt. Dan verklaren Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. En Nederland blijft dan nog neutraal, maar verliest wel al een aantal koopvaardijschepen in die Schemeroorlog, dus voor mei 1940. Als dan Duitsland Nederland later binnenvalt, zijn veel Nederlandse schepen buitengaats, noemen we dat, maar zeg maar op zee. Die worden dus geen onderdeel van die Duitse bezetting. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk de bedrijfstak die de bezetting als het ware ontloopt en daardoor ingezet kan worden, toegevoegd kan worden feitelijk aan de geallieerde oorlogsvloot. Dus zij hebben vanaf de Duitse inval meteen een hele belangrijke rol gekregen.
0: En dat ging dan vanuit het buitenland of zo? Ook.
3: Ja. Dus bij de Duitse inval waren zij op zee. Toen kregen zij te horen dat ze een geallieerde of neutrale haven moesten aandoen en daar moesten wachten op orders. En kort daarna is de vaarplicht afgekondigd. Dat hield in elke Nederlandse zeeman tussen 16 en 60 jaar moest blijven varen. Mocht niet meer naar huis, kon ook niet meer naar huis, want Nederland was bezet. En vanaf dat moment werden ze eigenlijk ingevoerd bij de geallieerde oorlogsvloot.
0: Dus alle Nederlandse zeelieden tussen de 16 en 60 jaar, dat moeten er heel veel geweest zijn.
3: Dat klopt. Dat zijn in totaal praten we over mensen die ingezet zijn op de ruim 1200 schepen die toen toegevoegd werden aan die geallieerde oorlogsvloot. Hebben we het over 32.000 mensen. Daarvan zijn ongeveer 20.000 mensen ook Nederlanders.
0: Ja. En we weten allemaal hoe heftig dat er aan toe ging rondom D-Day, om het maar even heel modern te zeggen. Maar zijn er ook Nederlandse zeelieden omgekomen bij die acties?
3: Ja, daar is een verhaal wat ik hier al deze dagen al een aantal keer verteld heb. Is het verhaal van de Scheveningse zeeman Cornelis van der Toorn. Die voer op een coaster, de Actinia. En die was al in 1939 van huis gegaan. Dat was de laatste keer dat zijn moeder hem gezien had. En ook hij wordt met zijn schip, de Actinia, ingezet bij D-Day. En kort na D-Day ligt hij voor Omaha Beach met 65 Amerikaanse soldaten. Wat wapens en munitie als lading te wachten tot hij kan lossen als er een Duits vliegtuig overkomt die een enorme bom laat vallen. Die valt naast het schip met wat ze noemen een near miss. Maar in het ondiepe water zorgt de ontploffing voor zoveel schade dat rondvliegende brokstukken drie Amerikaanse soldaten doden en de Nederlandse zeeman Cornelis van der Toorn. Ja. Die komt daarbij om het leven. En die had 2 dagen later 22 geworden.
0: Zo, ja. En u heeft dus jarenlang gestreden eigenlijk voor de erkenning voor deze bijdrage.
3: Zeker.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Dat hij er nu pas komt in de vorm van die pakketten?
3: Ja, dat is wel lastig te zeggen, want het zit gewoon niet zo goed in het nationaal geheugen dat de koopvaardij zo'n enorme bijdrage heeft geleverd. Wij hebben ook op initiatief van onze stichting is ook recent, op 2 maart 2026... de viering van 80 jaar eindevaartplicht gevierd. Die zeelieden moesten dus doorvaren tot 2 maart 1946. Weten ook heel veel mensen niet, maar toen pas konden zij naar huis. Ja, en hoe moet je dat zeggen? De Nederland likte de wonden van de oorlog. Ze hadden zelf een strijd gestreden. Iedereen zijn eigen oorlog gekend. Ze waren alweer aan de wederopbouw bezig. Er zat niemand te wachten op het verhaal van die zeelieden. Sterker, er werd gezegd, zijn jullie er eindelijk? Wij hadden hier oorlog. De mensen hadden geen idee van wat die zeelieden hadden meegemaakt.
0: Nee.
3: En terwijl we het wel hebben over verreweg de grootste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde strijd en eindoverwinning. En in onze databank, de databank van onze stichting, staan 4.317 slachtoffers.
0: Zo, ja. Nou, dat is dus in ieder geval mooi dat morgen dan die plaketten onthuld gaat worden. Hoe gaat de dag eruit zien? Wie gaat dat doen?
3: Nou, het is belangrijk om ook nog even gezegd te hebben dat de plaquette niet uitsluitend voor de koopvaardij is, maar samen voor de zeelieden van de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Omdat die dus met in ieder geval die twee kanonneerboten Sumba en Flores, bekend als de Terrible Twins, omdat ze zo heftig ingezet zijn.
0: Ja.
3: En de Marine Luchtvaartdienst die daarbij was met Squadron 320. En daarom zal de onthulling plaatsvinden in Armange, achter het Musée du Débarquement.

0: Ik wens u dan een mooie dag toe. Dank voor dit gesprek, Hubert Nijg. Dit was Het Oog alweer. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat De Ongelofelijke Radio hier verder op NPO Radio 1. En ik wens u een fijne nacht.
1: Dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Bidi Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e eeuwse vrijdenker.
2: In de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur. Human. Wat blijft. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden

0: die in de VS gespeeld worden, nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste.

Mooi Maarten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krekken in een hok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreet je, hark je ze fucking stoel.

boekje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, tjoe, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder uit je woorden, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoe, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus,

dan moet je kwartermetten. Ik ga niet shoe, ik ga niet yet, of ik ga vergeten. Jette die mijn mening, er net zo volle taart. En overleek net meer zo'n soort op een jarien ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik

forget, of ik had forget. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razes, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik schoon als jong talent. Nog ik schoon mijn tijd verliet, hoe had het gerend. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan niet lang. Maar nu als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onheid, is wat ik vaak verneem.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Zij lopen nog echt, zoals Menno Simons het wel.
2: Mennonieten in Paraguay.
1: Kleding, voorschriften, vrouwen gescheiden, mannen gescheiden, grutte gezinnen.
2: Henk Bleker zette ze op een foto.
0: 9 al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Maidouwe.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.